11 graden vannacht. De dag begint grijs, maar nadien krijgen we brede opklaringen en het blijft ook droog. Maxima tot 21 graden overdag. Fijne nacht nog. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Lanaken is een politieman gisteravond gewond geraakt na een uit de hand gelopen verkeerscontrole. Een automobilist weigerde mee te werken, waarna de politie een schot loste in de richting van de voorste banden van de auto. Daarna vluchtte de bestuurder weg van de controle en kwam het tot een achtervolging. Daarbij botste de vluchtende chauffeur op een politiewagen. Er is een verdachte gearresteerd en agenten van een andere politiezone kwamen ter plaatse om de vaststellingen te doen. In het westen van de Filipijnen zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen nadat er een brand was uitgebroken op een ferry. Volgens de kustwacht zijn er ook nog 87 mensen vermist. Van de 134 opvarenden op de passagierslijst van het schip zijn er 42 gered. De zoek- en reddingsoperaties zijn nog aan de gang. Op de US Open Tennis is Alexander Bloks uitgeschakeld in de kwartfinale. Onze landgenoot gaf bij een 2-0 achterstand tegen de Rus Karen Khachanov op met een rugblessure. Het verslag is van Glenn Martens.
1: Alexander Bloks begon nerveus aan zijn eerste kwartfinale en maakte zeker in de eerste set te veel fouten. Hij verloor die met 6-2, maar speelde nadien wel een stuk beter. Hij maakte meer winners, serveerde uitstekend en leek ook op weg naar een tiebreak tot er iets in zijn rug schoot. Bij 5-5 moest hij zijn opslag inleveren en zo ging ook set 2 naar Khachanov. Net als in zijn vorige ronde kreeg Bloks verzorging, maar dit keer hielp het niet. Hij probeerde nog wel de pijn te verbijten, maar toen de Antwerpenaar vroeg in set 3 opnieuw zijn opslag verloor, gaf hier de brei aan. En zo toch wel een einde in mineur voor Bloks, die wel kan terugkijken op een uitstekend toernooi, eentje die hem volgende week ook een plaats in de top 30 oplevert.
0: En ook in het dubbelspel bij de vrouwen is er minder goed tennisnieuws, want daar is Elise Mertens er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale. Samen met haar Russische dubbelpartner verloor ze in de halve finale in 2 sets van de eerste reekshoofden Siniakova en Townsend. Het is droog, tegen de ochtend kans op mist en minimaal rond 11 graden de komende uren. De dag begint grijs, nadien brede opklaringen en maximaal rond 21 graden. Meer altijd in de app van VRT Nieuws.

0: M&M.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Egbert Lachaert wil stoppen als fractieleider van Anders in het Vlaams parlement. Dat schrijft de krant morgen en het nieuws wordt bevestigd door Lachaert zelf. De voormalige partijvoorzitter van de Vlaamse Liberalen wou zijn ontslag intern bespreken en betreurt dat het nieuws is gelekt. Waarom hij wil stoppen, heeft hij niet gezegd. Een Oekraïense drone is erin geslaagd een aanval uit te voeren op een stad diep in Rusland. Het gaat om de stad Novi Urengoy in Siberië, op bijna 3000 kilometer van de grens met Oekraïne. Het gaat om een belangrijke site voor gasproductie daar. Volgens de gouverneur van de regio werd de aanval afgewend, maar veroorzaakte brokstukken wel brand. Volgens de Oekraïense president Zelensky ging het om een volkomen gerechtvaardigde aanval. Op de US Open Tennis is Alexander Bloks uitgeschakeld in de kwartfinale vannacht. Onze landgenoot gaf op bij een 2-0 achterstand tegen de Rus Karen Khachanov. Hij had last van een rugblessure. Het verslag is van Glenn Martens.
1: Alexander Bloks begon nerveus aan zijn eerste kwartfinale en maakte zeker in de eerste set te veel fouten. Hij verloor die met 6-2, maar speelde nadien wel een stuk beter. Hij maakte meer winners, serveerde uitstekend en leek ook op weg naar een tiebreak tot er iets in zijn rug schoot. Bij 5-5 moest hij zijn opslag inleveren en zo ging ook set 2 naar Khachanov. Net als in zijn vorige ronde kreeg Bloks verzorging, maar dit keer hielp het niet. Hij probeerde nog wel de pijn te verbijten, maar toen de Antwerpenaar vroeg in set 3 opnieuw zijn opslag verloor, gaf hier de brei aan. En zo toch wel een einde in mineur voor Bloks, die wel kan terugkijken op een uitstekend toernooi, eentje die hem volgende week ook een plaats in de top 30 oplevert.
0: En nog slecht nieuws uit het dubbelspel bij de vrouwen. Daar is Elise Mertens er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale. Samen met haar Russische dubbelpartner verloor ze in de halve finale in 2 sets van de eerste reekshoofden Siniakova en Townsend. Tegen de ochtend is er kans op mist, minimaal rond 11 graden de komende uren. De dag begint dan grijs, maar droog en later krijgen we nog brede opklaringen, maximaal tot 21 graden. Fijne nacht, fijne ochtend nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hits.
2: Hi, this is Alex Warren and my new song is this week's big hit on M&M.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In Texas in de Verenigde Staten heeft president Trump zijn aanhangers toegesproken op een republikeinse conventie in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen voor het congres in november. Het is de eerste keer dat een conventie voor de midterms plaatsvindt. Normaal gebeurt dat alleen voor de presidentsverkiezingen. Maar de republikeinen doen het niet goed in de peilingen en president Trump hoopt dat hij daar iets aan kan doen, hoewel zijn eigen populariteit historisch laag staat. Beeld je maar in dat ik ook op de kieslijst sta, zei Trump.
1: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot. Just one more time. Because if we lose, you're going to lose your border. You're going to lose your tax cuts. You're going to lose your safety and security. You're going to lose your wealth.
0: Trump heeft in zijn speech ook $5,000 beloofd aan elke Amerikaanse burger als de Republikeinen de meerderheid halen in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Egbert Lachaert wil stoppen als fractieleider van de liberale partij Anders in het Vlaams parlement. Dat schrijft de krant De Morgen en het nieuws is bevestigd door Lachaert zelf. Hij wil dus zijn ontslag intern bespreken en betreurt dat het nieuws is gelekt. Hij heeft niet gezegd waarom hij wil stoppen. Lachaert is ook nog partijvoorzitter geweest van de Vlaamse liberalen. Aan de Gentse Universiteit zijn al 80 klachten ingediend tegen onderzoeker Nathan Kofnas. Dat heeft rector Petra de Sutter gezegd in de afspraak. Tegen Kofnas loopt een tuchtonderzoek. De man lag al meteen na zijn aanstelling bij de UGent onder vuur voor zijn rassentheorieën. En recent was er nog ophef toen hij een professor van Cambridge beschuldigd had van plagiaat. Die man werd later dood teruggevonden. Kofnas werd daarop preventief geschorst door de UGent. En intussen zijn er dus tientallen klachten, zegt rector de Sutter.
2: 80 tuchtklachten tegen Nathan Kofnas. Dat zit aan de hoge kant natuurlijk, omdat de zaak Kofnas een zeer publieke zaak is geworden. Ik heb uiteraard niet opgeroepen om klachten in te dienen tegen een van onze medewerkers. Er zijn heel veel tuchtzaken. Helaas gebeuren er in een grote instelling zoals de UGent af en toe zaken die niet kunnen.
0: Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is bijna geraakt door een drone toen die naar Noorwegen vloog voor de begrafenis van koning Harald gisteren. Dat heeft de Noorse premier gezegd. Het incident gebeurde net na het opstijgen in Moldavië, een buurland van Oekraïne. Het is niet duidelijk waar de drone vandaan kwam. En op de US Open Tennis is Alexander Bloks uitgeschakeld in de kwartfinale. Onze landgenoot gaf bij een 2-0 achterstand op tegen de Rus Kachanov met een rugblessure. Kachanov zal het in de halve finale moeten opnemen tegen de Fransman Alexander Zverev, die in zijn kwartfinale van de Nederlander Botik van de Zandschulp won in 3 sets. En bij het dubbelspel bij de vrouwen is Elise Mertens gestrand in de halve finale. Ze verloor met haar Russische dubbelpartner in 2 sets van het eerste reekshoofd. Het weer, we krijgen een grijze ochtend, daarna droog met opklaringen. Temperaturen tot 21 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Goedemorgen.
1: Zometeen beginnen we eraan de M&M ochtendshow.
0: Dat is opstaan en gaan met Sander.
1: En Imaan.
0: Nog steeds om 6 uur, hè?
1: Ja, zeker.
0: Is dat dan oké als ik nog snel een koffietje haal?
1: Ah ja, tuurlijk. Wil jij dan voor mij ook eentje meenemen?
2: M&M

0: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Ramen, deuren, verandas?
2: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.

0: met Jannik Aerts.
1: Alexander Bloks speelt niet de finale op de US Open. Grote ontgoocheling in het tennis voor Bloks. Hij is uitgeschakeld in de kwartfinale op de US Open. Bloks sukkelde met zijn rugblessure en gaf op bij een 2-0 tegen de Rus Khachanov. Bloks had al heel veel pijn, zelfs voor de match, vertelt hij.
2: Fysiek was het een drama vandaag. Maar ik denk dat ik, ondanks mij zo slecht voelen, nog vrij veel games heb gewonnen. Diep van binnen bleef ik er wel in geloven dat het misschien op een of andere manier ging lukken, maar in de realiteit denk ik dat de meeste mensen wel dachten dat het goed was geweest.
1: Khachanov zal het in de halve finale opnemen tegen de Duitser Alexander Zverev. Bij het dubbelspel bij de vrouwen ligt ook Elise Mertens eruit in de halve finale. In Willebroek in de provincie Antwerpen is gisteravond een dode gevallen na een steekpartij. Even later zagen mensen in de buurt een man met bloed aan zijn hoofd en duidelijke steekwonden liggen, vertelt de politie.
3: 6:20 hebben we melding gekregen dat er zich een dispuut zou voordoen in het centrum van Willebroek op het Louis de Naaierplein tussen twee mannen. Daarbij zou dan een slachtoffer gevallen zijn die toch wel ernstig gewond is geraakt. Onze ploegen zijn onmiddellijk ter plaatse gekomen. De reanimatie van het slachtoffer is ook onmiddellijk begonnen, maar helaas is de man overleden.
1: De politie heeft een verdachte, een man van 34, opgepakt. Hoe het komt dat er zo is gevochten, wordt nu onderzocht. Het vliegtuig van de Oekraïnse president Zelensky is gisteren bijna geraakt door een drone toen die naar Noorwegen vloog voor de begrafenis van koning Harald. Dat gebeurde net na het opstijgen in Moldavië, een buurland van Oekraïne. Het is niet duidelijk waar de drone vandaan kwam. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, samen met juli 2023. Gemiddeld was het vorige maand net geen 17 graden. En dat is meer dan de 1,5 graad warmer dan de periode voor de mens massaal schadelijke broeikasgassen is beginnen uit te stoten. Daarmee is opnieuw ook de symbolische grens overschreden uit het klimaatakkoord van Parijs in 2015. Landen hadden toen afgesproken om de klimaatopwarming onder die 1,5 graad te houden. In West-Europa was het trouwens ook de warmste zomer ooit gemeten. Deze ochtend begint het nog met zonnige periode. In de loop van de dag krijgen we meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Morgen start hier en daar nog met wat lichte regen, later meer zon en dan halen we 21 graden.
4: Er zijn nog geen grote problemen op de weg. Wel wat vertraging op de E40 van Brussel naar Luik aan de werkzaamheden bij Tiene.
5: Check. M&M.

0: Show.
1: Ja, goedemorgen deze donderdag. En je weet het of je weet het niet.
2: Morgen is het weekend.
1: Eerst zorgen dat deze 10 september ook een 10 op 10 wordt. Samen opstaan en gaan hier en in de app.

0: Macklemore, Ryan Lewis en Ray Dalton met Can't Hold Us.
1: De M&M Ochtendshow.
2: Emma uit Zem stuurt al in de app van VRT Max van een goede song om te opstaan en gaan, of in mijn geval het laatste uurtje van mijn shift in te gaan.
0: Oh.
2: Heel veel succes, Emma.
0: Ja, geeft het ook een leuk gevoel aan jou, die Can't Hold Us?
2: Dat van wel, ja.
0: Omdat je toch ook geen supergoeie ochtend er al hebt opzitten?
2: Nee, dat is waar. Wat is dat deze week? Ik snap het echt niet. Ik wil vertrekken. Ik heb dus een plooifiets.
0: Ja.
2: Ik moet die, omdat mijn lift zo klein is in mijn nieuw appartement, moet ik die elke dag opplooien en terug ontvooien.
0: Ontplooien. Ja.
2: Ik wou vouwen en plooien tegelijk zeggen.
0: Ontvlooien.
2: Ontvlooien. En er moet ergens iets mis zijn gegaan met mijn ketting. Die lag eraf. En ik heb echt heel lang zitten sukkelen met die ketting er terug op te krijgen. Maar echt zo, Brussel, 5 uur 's ochtends.
0: Maar het is gelukt wel, hè?
2: Omgekeerd, het is gelukt uiteindelijk.
0: Voilà.
2: Ja, en dan ben ik onderweg naar hier, kom ik een vriendin tegen die op weg naar huis is.
0: Ja.
2: Wij stoppen zo alle twee. Ah, hey, goedemorgen. Zij valt. Oh. Omdat ze stopt en naar mij kijkt.
0: Oh nee.
2: Dus ik zei van, oh mijn god, zet je oké. Ik sta nog 5 minuten gebleven om te kijken van, zeker dat je geen pijn hebt. Dit, dat. Dus het is echt een rare ochtend al geweest.
0: Oh boy. Maar you made it. Dus.
2: I made it, ja.
0: Hier ben je dan. Hoe was de nacht? Plak er altijd voor jezelf een slaapscore op, hè?
2: Ik zou vandaag een 55 zeggen.
0: 55?
2: Dat was niet... Ja. Oké. Okay. Ik ben een beetje moedjes.
0: Redacteur Jos, die hier ook aan de telefoon zit vanmorgen. Jouw slaapscore?
3: 75.
0: Oh, mooi.
2: Dat is ook al wat minder voor jou, hè, Jos?
3: Ja, ik ben wel een beetje moe.
2: Maar ja, zit je oké?
3: Ik ben oké. Ik zit hier graag. Oh.
2: Dan is het goed.
0: Oh, maar ik heb de beste van de week. 85 al.
2: Ah.
0: Ja. Hai. Ja, dank u. Maar ik heb het gevoel dat er luisteraars beter kunnen. En misschien hier en daar ook een beetje slechter misschien. Stuur in de app van M&M hoe het bij jou zit vanmorgen, vannacht. En dan gaan we er samen het beste van maken.

0: fietsers.
1: Louis.
0: Hoe was dat uiteindelijk op je fiets? Of heb je niet opgelet met dat je zo in paniek was met iedereen die viel en je ketting die eraf lag?
2: Nee, ik wist wel dat iets frisser ging zijn, maar toch, ik ben gegaan voor een hemd met lange mouwen.
0: Ja?
2: Daarboven een tanktop.
0: Oh, oké.
2: Okay. Zo wat extra warmte. Hm? Een lange jeansbroek. Hm? En een jas. Maar die jas is... Dat is niet mijn warmste jas. Dat is gewoon zo'n beetje een windbrekerjas.
0: Oh, okay.
2: En dat was perfect, vond ik. Ik had nog een muts mee voor het geval dat. Maar...
0: Niet nodig had.
2: Niet nodig had.
0: Oké. Okay.
3: De M&M Ochtendshow.
0: Voilà, weet iedereen ook weer wat ze moeten aantrekken vanmorgen? Ik zie, hè.
2: Ja, maar is dat met kleine oogjes of niet? Bij Gert bijvoorbeeld denk ik dat dat wel nog meevalt. Het Wist Wezel die stuurt slaapscore 74, heeft 6 uur 21 geslapen om specifiek te zijn.
0: Ja?
2: Ik zie hier Aaron stuurt een horloge door, heeft 4 uur 11 geslapen. Dat is niet veel, slaapskwaliteit van 52. Slecht, staat erbij.
0: Ja, maar 28 minuten remslaap zie ik.
2: Ja, dat is niet... Ah, stop, hè. Als mensen hun horloge doorsturen,
0: ja,
2: al die
0: zien,
2: kleine details,
0: ja,
2: dat is fantastisch.
0: Ja.
2: Maar op vibes mag het natuurlijk ook. Hè. Lucas stuurt, ja, nul, want ik heb nog maar net gedaan met de nachtdienst, nu naar huis. En nest in kruipen, slaap wel, Lucas.
0: Huh?
2: En dan is er ook nog Tom. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Hallo. Hoe zit het met jouw slaapscore?
4: Nul.
0: Ah ja, ook nul.
4: Nee.
0: Ben jij ook een nachtwerker?
4: Ja, inderdaad. Dus.
0: En in welke sector?
4: In de voeding, in de zout.
2: Zout, maar om te eten dus, zout. Niet om te strooien.
4: Bezen.
0: Ja. Ah, hè?
2: Zout is zout, hè. Ja.
0: Oh, wauw.
2: Ja,
0: nee, en je bent dan echt vannacht zout gaan leveren voor de voeding wel?
4: Ja, ik lever geen zout. Ik werk in de raffinage waar we het product... Ja, voedingsklaar maken, laat het zo zeggen.
0: Ik snap het.
2: Ja. Al de beestjes eruit halen.
4: De steentjes, de beestjes, de vulligheid, alles die er niet in moet zitten.
0: Ik heb een heel specifieke vraag, Tom, die ik eigenlijk alleen maar aan jou kan stellen. Omdat je, denk ik, de eerste persoon bent met wie ik bel die voor een zoutbedrijf werkt. Stel, het is een soort van denkoefening. Stel, je bent op reis en er is zo'n toeristische attractie zijnde zoutmijnen. Je hebt dat vaak, hè? En dan kan je zo een potje rustiek zout kopen, zo. Dat ze op de oude manier oogsten. Ben jij dan getriggerd door zo'n potje zout? Of denk jij, nee, ik heb al genoeg zout in mijn leven?
4: Ik zou niet zozeer... Ja, ik zou alleen meenemen.
0: Ah, toch?
4: Alles maar voor de kind te laten controleren bij ons in het labo. Of dat wel...
2: Fantastisch.
4: Of dat wel correct zout is.
2: Fantastisch. Tom, ik heb nog een vraag. Moet jij ooit zout nog kopen? Of mag jij dat van het werk meepakken?
0: Ah ja.
2: Maar ja.
4: We mogen het niet zomaar van het werk meenemen, maar we krijgen zoveel zout. Voor van alles en nog wat krijgen we zout van het werk.
0: Wacht, ik heb nog een vraag. Hebben jullie een grote vete met de peperfabriek, die waarschijnlijk iets verder
2: is? Jongen, echt waar.
4: Nee, want we leveren peper ook.
0: Ah, maar
4: dat maken we niet
0: zelf. Dan heb ik een antwoord op al mijn vragen. Juist nog deze.
4: Ik heb een vraag voor jullie ook. Hoeveel zout denk je dat er zo per uur door ons wordt verwerkt?
2: Verwerkt.
0: Oh.
2: Hoeveel zout?
0: Per uur.
2: Per uur, dat gaat heel veel zijn.
0: 1 ton.
2: Oh, ik ging hetzelfde zeggen. Dan zeg ik 1,5 ton.
4: Doe het maal 23.
0: Wat?
2: Per uur?
4: Ja, roestlaren doen wij tussen de 24 en 25 ton per uur.
0: Wow.
2: Godverdikke.
0: What the hell? Tom, chapeau. Voor jou en alle collega's daar.
4: Ja.
0: Ah, misschien nog één vraag.
4: Dankjewel.
0: Zou je nog even kunnen aanvullen?
3: Opstaan.
4: Op.

0: blijft zo goed, hè, de freestylers en push-up.
1: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we promo koken.
2: Vandaag iets met pit?
1: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witdruiven. Nu 1+1 gratis.
2: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Vol energie, het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar €99. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Weet je wat ik mis na de vakantie?
5: De zon?
4: Nee.
5: Het strand?
4: Nee, het comfort.
5: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
6: Wauw. Maar ja...
3: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
7: Ja. Maar ja...
3: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh la la.
7: Ja.
6: Maar ja...
3: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
8: Het moment van de waarheid. Het is Rob of Eronder. En het is Eronder. Een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
9: Rob, Eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
10: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
11: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
12: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
11: Hoe praat jij nu?
12: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
11: En vind je vrouw dat niet lastig?
12: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
13: Mobile Vikings.
11: Play it smart.

0: Carpenter en Manchild. Het album waarop deze Manchild staat, Short and Sweet, heeft trouwens 11 miljard streams al intussen. Het is haar meest gestreamde album tot nu toe. Goed bezig, Sabrina.
1: Sabrina.
0: Nog meer muzieknieuws trouwens. We hebben een cadeautje gekregen van de enige echte Roxy Dekker. Dat we later vanmorgen mogen weggeven. Een heel gegeerde prijs.
1: Ja, exclusief ook, hè?
0: Exclusief intussen, ja, kunnen we zeggen. Dat is voor na 8 uur. Daarvoor hebben we nog Anne Wouters, die we alles mogen vragen over de match van de Belgian Cats vanavond op het WK Basket. Volgens de kranten is het de meest belangrijke match voor de Cats op het WK.
1: Ja, D-Day wordt er ook geschreven.
0: D-Day, ja. Dus we gaan het gewoon eens bij Anne Wouters checken of dat ook effectief zo is.
1: Ja, en dan even iets anders. De M&M-app, die is niet meer.
0: R.I.P.
1: Je kan ons vanaf nu wel heel makkelijk vinden in de app van VRT Max. Daar kan je trouwens ook op het hartje klikken, naast M&M, en dan volg je ons. En dan ben je als eerste op de hoogte van alle wedstrijden, van alle acties. Kan je ook extra makkelijk onze programma's en podcasts terugvinden. En zo kan je ook nog altijd luisteren naar onze laatste 22 minuten Stomme Vragen podcast aflevering. Het is er eentje met zangeres Judith. En de song die haar laat opstaan en gaan, hoor je na deze hoop van DJ Licious.

0: om zo cowboy boots een keer te kopen. En bij ieder lied zo in dit thema is die drang groter. Zou ik daarmee staan, denk je? 1:30. Jannik, je hebt hoofdpunten.
1: Alexander Bloks is uitgeschakeld in de kwartfinales op de US Open. Hij sukkelde met zijn rugblessure en heeft opgegeven. Bij dubbelspel bij de vrouwen ligt ook Elise Mertens eruit in de halve finale. In Willebroek in de provincie Antwerpen is er gisteravond een dode gevallen na een vechtende steekpartij. De politie heeft een verdachte, een man van 34, opgepakt. En augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, blijkt uit nieuwe cijfers. In West-Europa was het trouwens ook de warmste zomer ooit gemeten. Deze ochtend nog vrij zonnig, daarna meer wolken, maar wel droog bij 20 graden. Morgen start hier en daar nog met wat lichte regen. Later op de dag wel meer zon en 21 graden. Meer over dit nieuws hoor je straks om 7 uur of vind je op de socials van 14 Nieuws.
2: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar er zijn extra files naar Brussel te vinden op de E40. Een kwartier van Aalst tot even voor Aflichem, daar is de linker rijstrook dicht door een ongeval. En in Brussel zelf is op de kleine ring richting Kokelberg de Kruidtuintunnel momenteel afgesloten. Er staat ook 10 minuten file.
0: Zeg, als jij ook een song hebt, net zoals Judith, waarmee je kan opstaan en gaan, dan laat je het nu maar even weten in de app van VRT Max. Want we hebben zo meteen nog één klein plekje in de playlist, perfect voor jouw song die zo wat peper in het gat geeft. En een hoed, een cowboy hoed. Reclame.
3: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
5: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
6: Nog even, alles goed.
5: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
7: Come on.
5: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie, meer dan een job.

0: alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
4: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
5: Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldieprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden.

0: de liefde is gebleven, hoor. Loco Loco van Gordo en Renier Sonneveld.
1: Opstaan en gaan.
0: Heb je de AI al gehoord die Loco Loco is gegaan op de Vlaamse radio?
2: Oh. Ik ben daar kapot mee gelachen.
0: Ik ook. Ik wil het straks nog eens laten horen. Ik vond het zo waanzinnig. 6:50 ongeveer.
2: Ja.
0: Eerst Amanda. Amanda Gerard uit Zonhoven. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hallo.
0: Wat brengt de dag?
3: Werkendag.
0: Bij de bank, hè?
3: En file, uiteraard.
2: Oh, waar sta je in de file?
3: Rond Aarschot.
2: Het is hier vertraagd verkeer. Sterkte daar, Amanda. Heb je een beetje leuke collega's om naar uit te kijken?
3: Hele leuke collega's. Kijk er al naar uit.
2: Wie is je bestie?
3: Oh, mag ik er maar eentje zeggen? Want anders heb ik ruzie.
2: Goh, hoeveel collega's heb je zo?
0: Ja, hoe lang zou de opsomming duren?
3: Heel mijn eiland is eigenlijk gewoon leuk. Dat zijn 3 collega's, Sanne, Clara en Jana. Team Limburg eigenlijk. Oh. Voilà.
0: Amai, prachtig.
2: Ruzie uit de weg gegaan. Kijk hoe.
0: Ja. Hey, kan je een lied gebruiken als je dan toch in dat vertraagd verkeer staat onderweg naar je eiland?
3: Heel zeker. Imagine Dragons, Bones, als dat kan.
0: Ja, dat kan zeker. Ik ga hem voor je draaien als je gewoon even enthousiast aanvult.
1: Opstaan.
3: En gaan.

0: naar Hip Hip.
1: Hip Hip Hoera!
2: Ja, effectief, want Fransjes Leffenburen is jarig. Die wordt 38 en deelt haar verjaardag met Loes van den Heuvel. Oftewel, Carmen uit FC De Kampioenen, die krijgt een nieuwe voordeur.
0: Ja?
2: Ze wordt 70.
0: Oh.
2: Een mooie leeftijd. Proficiat, Loes. Ook luisteraars Tigo en Mats uit Verrebroek zijn jarig vandaag.
0: Ja, een tweeling dan.
2: Een tweeling. Worden alle twee 13 vandaag, dus we moeten misschien eens checken of die wel al wakker zijn. Zo
0: ja, ja, en of we dan twee cadeaus mogen uitdelen of niet. Of één om te delen.
2: Had ik nee, dat is niet.
0: Nee, nee. Hoera! Dag Tigo en Mats.
3: Hallo.
4: Hallo.
2: Hey, gelukkige verjaardag.
0: Woep, woep.
3: Bedankt wel.
0: Hoe gaan jullie het vieren?
3: School.
2: Maar jullie gaan toch niet vieren met school? Gaan jullie na het school iets doen?
3: Met de familie en cadeautjes
2: openmaken. Zalig.
0: Prachtig.
2: Zalig. Ja, we hebben dus doorgekregen, want jullie mama heeft gestuurd in de app van VRT Max. Jullie zijn de jongste twee van 7 kinderen. Dat klopt.
3: Ja, dat klopt.
4: Oh.
0: Ja, dat is verschieten.
2: Ja, dat is verschieten. Hè.
0: Om er nog eens iets te weten. Hè. Ja.
2: Nee, maar dan is het soms wel moeilijk om zo een speciale verjaardag voor jullie zelf te krijgen. Zeker als tweeling. Dus hebben we gezorgd voor 2 cadeautjes.
0: Ja.
2: 2 kakalenders. Dat zijn kalenders die je op het toilet kan hangen, maar ook op jullie kamer. Je mag het hangen waar je wilt. En dan kun je iedereen's verjaardag daarop invullen. Is dat goed?
3: Dank u wel.
0: Voilà, alsjeblieft, graag gedaan. En geniet ervan hè, vandaag. Jullie dag, hè.
3: Geniet jullie ook van jullie dag.
2: Oh, ja. Merci, guys.
0: Nee.
2: Merci.
0: Goeie gasten.

0: Natalia. I've only begun to fight. 9 voor 7. Goedemorgen.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Het is donderdag, het is 10 september. En ik heb gisteren het beste radiofragment van 2026 gevonden.
2: Dat is nu wel jammer dat de kastaars er niet meer zijn.
0: Ja, dat is echt waar, eigenlijk.
2: Dit had ik losgenomen.
0: Oh, het was zo goed. Dus het heeft allemaal plaatsgevonden op Radio 1. Het ging daar over AI. En ze hadden het oprecht geniale idee. We gaan live op antenne in conversatie gaan met Grok. Grok is de AI-assistant van Elon Musk eigenlijk. Hij heeft dat mee ontworpen. Hij zit in zijn Tesla's, zit ook in Twitter. Nou ja, X moet ik zeggen tegenwoordig. En het is Kobe Ilse die moest presenteren op Radio 1. En die gaat dus effectief met die AI-bot in gesprek. En ik moet zeggen, in het begin vrij normaal.
2: Ja.
0: Normaal gesprek. Het ging ook over hoe zie jij AI evolueren, zegt hij.
2: Ik denk niet dat het gaat zijn met wij die de wereld overnemen. Het zal eerder zijn om mensen hun job makkelijker te maken.
0: Ja,
2: dingen die we ook al weten en die online gespeculeerd worden, ja.
0: En die bot die zegt dan ook, we gaan heel klein zijn en we gaan ingebouwd zijn in heel veel kleine toestellen. Dus echt een normaal gesprek dat je denkt, oh wauw, straf. Mm-hmm. En toen ging het fout. En dus dat fragment heb ik even meegenomen. Dus het is de hele tijd in het Nederlands. Opeens switcht hij naar het Duits en dan ontspoort hij volledig. We hebben het, omdat dit een familieprogramma is, natuurlijk een beetje opgekuist. Maar ik geef je even een impressie van hoe het dan gisteren klonk op Radio 1. Dus.
3: Gaan wij en masse jobs verliezen?
4: Scheiße. Jobs verlieren is der absolute Arschfick der Wirtschaft. In Deutschland hängen wir bei über 3 Millionen Arbeitslosen fest. Die Quote bei 6,5%.
3: Warum begin jij nu Duits te praten, Grok?
4: Haha, f*** me. Je hebt me betrapt als een vieze kleurder met zijn in zijn hand. Ik dacht dat je jobs verliezen een typfout was voor Duits jobs verlieren. Die auto-industrie die massaal mensen de zak geeft. Maar je bent gewoon Nederlands aan het lullen, mijn bad. Ik switchte als een hoodie van klantwisselt.
5: Ik denk dat dit het mooie voorbeeld is van de hallucinaties kunnen zijn live op de radio.
3: Oké, Grok, we gaan afscheid nemen, want ik vind jouw woordenschat niet echt voor Radio 1 geschikt. Nog een fijne dag, hè?
4: Haha, ja. Ik ben inderdaad een wandelende vieze praatjesmachine die niet geschikt is voor de radio. Bedankt voor de les en geniet van je dag, vieze radioluisteraar.
0: Oh, jongen. Sorry, Kastaar is toch binnen?
2: Oh. Dat is nu echt jammer, hè? Dat is nu echt jammer.
0: Maar dat zijn dus effectief hallucinaties, hè? Die sommige AI-bots plots kunnen doen. Ja, dat zijn ook maar taalmodellen eigenlijk.
2: Dat zijn taalmodellen en die voorspellen gewoon het meest logische vervolg op wat je zegt. Dus waarschijnlijk heeft die online gewoon ergens een keer in een forum iemand tegengekomen die in Duits aan het klagen was, inderdaad, over die bedrijf waarover ze bezig waren. En die heeft dat gewoon los overgenomen.
0: Ja, het is, ik vind het zo crazy. Dat is echt, en dan denk je, oh nee, onze jobs zijn eraan. En oh ja, ik kan zoveel meer dan wij, maar ik denk dat toch wel.

0: Ed Sheeran en Celestial.
1: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Vanavond in Jade en de Belgen.
3: Mijn vriend is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik anders eens groentechips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
2: Jade en de Belgen. Vanavond niet op Play.
4: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
5: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
4: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
5: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
4: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
5: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
4: Ramen, deuren, veranda's. Reinaars
5: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
6: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche. Beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting.
9: Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
0: Goedemorgen, het is 7 uur.
10: 14 nieuws.
0: Met Jannik Aert.
11: Alexander Bloks speelt niet meer mee op de US Open. Nou, grote ontgoocheling in het tennis voor Bloks, want hij is uitgeschakeld in de kwartfinale op de US Open. Hij sukkelde met zijn rugblessure en gaf op bij een 2-0 tegen de Rus Chachanov. Bloks had al heel veel pijn, zelfs voor de match, vertelt hij.
12: Fysiek was het een drama vandaag, maar ik denk dat ik, ondanks mij zo slecht voelen, nog

0: vrij veel games heb gewonnen. Diep van binnen bleef ik er wel in geloven dat het misschien op een of andere manier ging lukken, maar in de realiteit denk ik dat de meeste mensen wel dachten dat het goed was geweest.
1: Ja, de Rus Khachanov zal in de halve finale nood opnemen tegen de Duitser Alexander Zverev. Bij het dubbelspel bij de vrouwen ligt ook Elise Mertens eruit in de halve finale. In Willebroek in de provincie Antwerpen is gisteren in de vooravond een dode gevallen bij een steekpartij. Getuigen zagen een ruzie tussen twee mannen en daarna een man met steekwonden. Hij werd nog gereanimeerd, maar is toch overleden. De politie kon snel na het incident de verdachte oppakken, een man van 34. Hoe de steekpartij is begonnen, is nog niet bekend. In Dallas, in de VS, is er een speciale partijsamenkomst van de Republikeinen begonnen die zo'n 2 dagen zal duren. Het is opvallend, want normaal doen partijen daar zoiets in een jaar met presidentsverkiezingen. Maar president Trump doet het nu al, omdat er over 2 maanden tussentijdse verkiezingen of midterms zijn. En de Republikeinen die doen het niet zo goed in de peilingen. Ook Trump is niet meer zo populair, maar toch moeten de Amerikanen maar inbeelden dat hij op de kieslijst staat, zegt hij.
2: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. Just one more time. Because if we lose, you're going to lose your border. You're going to lose your tax cuts. You're going to lose your safety and security. You're going to lose your wealth.
1: Ja, Trump belooft elke Amerikaan ook $5000 als de Republikeinen de meerderheid halen in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, samen met juli 2023. Gemiddeld was het vorige maand net geen 17 graden wereldwijd. Dat is meer dan 1,5 graden warmer dan de periode voor de mens massaal schadelijke broeikasgassen is beginnen uit te stoten. Die uitstoot die veroorzaakt de klimaatverandering, maar ook het weerfenomeen El Niño maakt deze zomer erg warm. El Niño komt om de paar jaar terug en dan warmt het water op in de Stille Oceaan en dat leidt dus tot hogere temperaturen. In de Champions League voetbal zijn Paris Saint-Germain, Barcelona en Liverpool sterk aan de competitiefase begonnen. PSG won met 6-1 van Bratislava. Barcelona klopte Feyenoord met 5-1. En Liverpool versloeg Atletico Madrid. En Napoli met Kevin De Bruyne op het veld verloor met 0-1 van Arsenal. Deze ochtend begint nog met zonnige periode. In de loop van de dag krijgen we opnieuw meer wolken, maar het blijft wel zo goed als droog bij zo'n 20 graden. Morgen start nog met hier en daar wat lichte regen. Later meer zon en temperaturen dan rond 20 graden.
3: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de E313 van Leuven naar Luik is het wat vertragen bij Diepenbeek. Daar is door een ongeval de linker rijstrook dicht. Naar Brussel, beter gezegd, op de E40 is het ook extra vertragen. Een kwartier van Heverlee tot voorbij Sterrebeek door een aanrijding. In Brussel zelf is op de kleine ring richting Kokkelberg de Kruidtuintunnel momenteel afgesloten. Er staat een half uur file vanaf Kunstwet. En op de Antwerpsring richting Nederland is door een ongeval in Borgerhout 1 rijstrook dicht.
4: M&M.
5: De M&M Ochtendshow.
4: Opstaan en gaan. Met Sander en Imaan.
3: Femke uit Andegem is wakker, zie ik in de app van VRT Max. Ze stuurt dat ze al sinds 4:15 op de baan is. Goedemorgen en succes, Femke. Jurgen uit Hamme is er ook. Goedemorgen. Ook Ferida, Lisa en Joen sturen goedemorgen in de VRT Max-chat. Goedemorgen.
4: Maar geen goedemorgen aan...
6: Mensen die weten... waar ze verwekt zijn.

0: Laser guns.
1: Ja, ja.
0: Dat vind ik tof.
1: Maar ik vind het ook een goed deel, hoor.
0: Ja, een heel goedemorgen. We zijn 10 september vandaag. De inschrijvingen voor Jong Keukengeweld starten straks om 9 uur. Dus als je daarbij wil zijn, zeker een wekker zetten.
1: Dat is om zo chic te gaan eten voor minder geld dat het normaal zou kosten.
0: Dat is eigenlijk voor mensen die 35 of jonger zijn. En die de kans te geven om zo een keer chic te gaan eten, inderdaad. Voor zo een prijsje.
1: 35 of jonger?
0: Ja. Dus jij mag nog meedoen.
1: Nou wel, misschien moet ik het dus...
0: Nee. Hou de restaurants maar vrij voor mij.
1: Oké.
0: Okay. Jij mag niet meedoen. Een uurtje vroeger hebben we een cadeautje van Roxy Dekker dat we mogen weggeven om 8 uur dus. Het is iets wat je zelf niet meer kan verkrijgen.
1: Oh.
0: Het is dus eigenlijk exclusief.
1: Uh-huh.
0: En net daarvoor, iets voor 8 uur, checken we bij Ann Wouters wat de match van de Belgian Cats vanavond gaat geven. Want de kranten zeggen, het is D-Day. Mm. Het is de belangrijkste match van de Belgian Cats op het WK Basket.
1: Dat belooft. En nu eigenlijk ook al een beetje.
2: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
1: mensen die weten waar ze verwekt zijn.
3: Dus gewekt...
1: Oh ja, wacht. Ik zal u uitleggen...
4: M&M Ochtendshow.
1: Van waar het komt. Je hoort het misschien al een stukje, maar... ik zag een fragment passeren van Kraamkost. Dat is zo'n nieuwe VTM Go-programma van Ann Lemmens. Het is eigenlijk een vodcast.
0: Mm-hmm.
1: Een videopodcast. En dan gaat ze langs bij bekende koppels vlak voor en vlak na de geboorte van een kindje. Toffe insteek wel.
0: Okay.
1: Ze is bij Lize Vrijen en Aster en Zaymana in de zetel gaan zitten. Supermooie gesprekken met hen gehad. Heb je misschien ook al zien passeren.
0: Ja.
1: Hun eerste zwangerschap was daar helaas niet goed afgelopen. Maar hun prachtige dochtertje dat ze hebben sinds afgelopen zomer, Zaza, daar hebben ze het ook over gehad. En ja, het was een leuke babbel waar Aster op een bepaald moment heel enthousiast werd. En ja, we zijn misschien iets te veel te weten gekomen daar. Luister even mee, zou ik zeggen.
3: Dus gewekt op onze trouwdag.
0: Verwekt op de trouwdag, ja.
3: Super. Ik moet dat verhaal niet vertellen. In de namiddag, tussen de soep en de patatten, kan ik u bevestigen. Tussen de lunch met de getuigde...
5: Oh dear lord, het verhaal.
1: Ja, dus tussen de lunch met de getuigen op de trouwdag is dus het kindje verwekt.
0: Maar ik vind dat altijd al gek, want hoe kun je dat weten?
1: Ja...
0: Hoe kun je dan weten dat dat specifiek dat moment was? En also, ik zou dat niet willen weten van mijn ouders.
1: Mijn bijvraag ging dus nu zijn, weet jij wanneer jij...
0: Nee, ik hoef dat ook echt niet te weten.
1: Ik
0: eigenlijk.
1: Heb hetzelfde, ik weet het niet en ik wil het ook echt niet weten.
0: Nee, maar sowieso zijn er wel ouders die daar met volle plezier over vertellen tegen hun kinderen.
1: Als het een coole plek is, of zo...
0: Nee, dat wil ik het nog altijd niet weten.
1: Of zo'n speciale gebeurtenis. Ik snap nu wel, een trouwdag is wel nog ergens een mooi verhaal dat je kan vertellen dan tegen een kind later. Zo van, nee?
0: Nee. Voor mij hoeft het echt niet.
1: Nee.
0: Maar misschien is dat bij jou anders. Hè? Misschien wou je het zelf weten. Misschien hebben je ouders het je verteld zonder dat je het gevraagd hebt. Laat het weten in de app van VRT Max. Weet jij, ik kan echt niet geloven dat ik dit zeg, weet jij waar je verwekt bent?
1: Ja, traumadumping. Nu in de app van VRT Max. Laat maar komen.

0: Ja, man. Het is nu al genieten. De app van VRT Max, daar worden verhalen gedeeld met ons.
1: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
0: mensen die weten waar ze verwekt zijn. Ja. Zo klaar voor.
1: De M&M Ochtendshow.
2: Jana stuurt in de app van VRT Max. Ja, ik krijg een goeiemorgen. Ik weet op welke dag ik verwekt ben.
0: Ja.
2: Dus dat is niet een waar, dat is een wanneer.
0: Ook, hè?
2: Wat, hè?
0: Ga je een beetje uitrekenen ook, hè?
2: Ja, maar zo op de speciaal, ja, nee, is specifieke waar, dag is, ja, is wel wat moeilijker. Maar dan zijn er ook heel veel, ja, geen goede morgens dat we kunnen uittelen. Jasmin bijvoorbeeld, die stuurt... Hallo, ik ben Olivia, de dochter van Jasmin. En ik weet waar ik ben verwekt. Groetjes. Dat vind ik top. Jamie die stuurt... zeker weet ik het niet, maar door deduction zou het wel in een achterkamer van een dancing kunnen geweest zijn. Waar in 1970 zowel Walen als Vlamingen kwamen. Regio Sint-Truiden.
0: Okay. Dat is een soort van privé.
2: Ja, dat weet ik. Ik weet het ook niet. Ja. Axel stuurt ook, maar onze dochter is een IVF-baby, dus we weten exact waar en wanneer ze verwekt is. En als ze later ouder is, dan zullen we het zeker niet laten om het haar ook te vertellen. Het heeft tenslotte 5 jaar geduurd voor ze er eindelijk was. Oh. Dat snap ik wel. Ja. En Lana stuurde eigenlijk zo goed als hetzelfde. Geen goede morgen voor jou, Lana, want ja, een IVF-baby.
3: Nee, ik ben geen IVF-baby, maar ik dacht wel aan de IVF.
2: Ah, ja.
3: Ik
2: heb
3: veel IVF-babies gekend.
2: Oké. Geen goeiemorgen voor je dochter die met IVF verwekt is.
3: Nee, mijn dochter ook niet. Mijn nichtje wel.
2: Ah, je nichtje, sorry.
3: En wanneer mijn dochter verwekt is, dat wel.
0: Ah, en wanneer is jouw dochter dan verwekt?
3: Op Valentijn.
2: Oh.
3: Dat is net mijn eerstroom, ja.
0: Maar dat is wel mooi. En ga je dat dan later ook vertellen tegen je dochter?
3: Natuurlijk.
0: Oké,
2: maar wordt dat dan een gesprek van... Liefje, we gaan je vertellen het verhaal van hoe jij hier op de wereld bent gekomen. Of is dat zoiets dat je tussen de soep en de patatten wel een keer gaat laten vallen?
3: Ja, gewoon tussen de soep en de patatten.
2: Oké. Ja. Maar weet jij het van jezelf, Lana?
3: Nee.
0: Maar en zou je het willen weten?
3: Nee.
0: Zie, en jij gaat het wel aan je dochter vertellen?
3: Ja. Maar misschien weten mijn ouders dat ook niet. Ja.
0: Dat is
3: heel avontuurlijk dat ze zijn.
0: Ja.
2: Niet precies waarover je misschien wilt nadenken. Je kunt ook altijd vragen, Lana, aan je dochter. Wilt je het weten of niet?
0: Ah ja, dat is ook een goede optie.
2: Dat is ook een optie.
3: Dat is een goede idee.
2: Want voordat je het weet, ben je Thomas uit Edegem.
0: Hola.
2: En Thomas vertelt dus zelf, waar ben jij blijkbaar verwekt?
4: Op een mijnenveger.
2: Op een mijnenveger?
0: Hoe doet het dat?
4: Wel, dat moet dan mijn ouders vragen.
0: Maar wacht, de mijnenveger. Wat is dat voor iets eigenlijk?
4: Dat is een marineschip die dat er eigenlijk voor zorgt dat dus de mijnen in de zee eigenlijk worden opgespoord en vernietigd.
2: Mm-hmm. Ja. En jouw ouders dachten...
4: Ja, die dachten op de beach en de zee komt het allemaal oké.
0: Maar en zitten die allebei in de marine dan, uw ouders? Ik heb zoveel vragen.
4: Die zaten vroeger in de marine, want dat schip is ondertussen een monument. Dat ligt in Antwerpen. Dat is dus een MSI, dat is een houten mijnenveger. Dus ja, dat is de oude naarden in Antwerpen. Dus op monumentendag heb ik dus altijd toegang tot dat schip.
0: Ja.
4: Omdat ik het petekindje ben van iemand belangrijk in de marine.
0: Oh. En dan kan je dus eigenlijk naar je verwekkingsplek gaan kijken op Open Monumentendag.
4: Yep. Ah, okay. Je zeggen, in die kajuit, op dat bed.
2: Maar en waren je ouders al samen toen dat die samenwerkten op dat marineschip? Of is daar
4: ze hebben elkaar daar leren kennen.
2: Oh.
4: Mijn ouder was schipmachinist.
2: Dat moet daar een heel romantisch schip zijn geweest.
0: Ja.
2: Wow.
4: Ja, inderdaad.
2: Een letterlijke...
4: Maar het heeft zijn bekendheid gehaald.
2: Een letterlijke relationship.
0: Ja.
2: Hij valt minder goed dan ik had gewild. Maar merci voor je bericht, ja. Thomas, en de FAV te maken.

0: Casso en Ray, Prada. Het is best nog vroeg. Hier en daar misschien nog wat nevel en dauw. Ook bij ons zometeen. Want je mag hier punten geven op de nieuwe single van Liene de Dauw.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
2: Ja, maar daarvoor moet je bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind je alvast door met de dienst doorverbinden.
1: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
3: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 hassen avocado's voor 3 euro.
6: 3 avocado's voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
8: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
9: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
10: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
9: Sorry meneer.
1: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
11: Speel straks om 7:30 de M&M Hit Quiz bij Sander en Imaan. En win 50 euro om mee naar een concert te gaan.

Sinds gisteren kunnen we zeggen, ze is weg. M&M. Rate the song. Miley en haar bass Persuade maakten veel gevoelens los bij jullie. Dat kan ik wel zeggen. Er waren goede en minder goede gevoelens bij. Maar je mag even je palette cleansen. Je mag het allemaal vergeten. Want er staat een nieuwe song klaar waar je je mening over mag doorsturen. Het is een song van Liene de Douw. Dat is een Vlaamse singer-songwriter die nog zo wat up-and-coming is. En ze was genomineerd voor VRT Zomerhit met deze plankgas. Maar nu heeft ze dus een nieuwe, meer rustige single uitgebracht. Schaduw van jezelf heet de song. Maar wat vind je ervan? Stuur nu een score op 10 door in de chat van VRT Max en dan tel ik straks al die puntjes bijeen.

0: zelf dat ze maar de helft krijgt, maar ik weet het toch niet. M&M. Read
1: the song. Het gaat ook wel een beetje alle kanten uit. Alain bijvoorbeeld, die geeft een 0 op 10, net zoals Basile, maar die stuurt ik moet nog winnen. De slechte punten van Christina die komen niet echt per se door Lidendouw zelf. Die stuurt gewoon, ik ben niet voor Nederlandstalige liedjes. Hm? Dus toekoer. Shawnee die stuurt 8 op 10 wel, wat een mooie tekst. Youssef vindt het ook een mooi nummer, geeft het een 9. Eline die stuurt een 100 op 10. Die stuurt, ik pleit nu al om deze ooit live te horen in de nabeek. Huh? Echt fantastisch. Chiara die stuurt van, oh, geen slecht liedje. Wel een flinke dosis pomelien. Zo qua vibes, qua uitspraak zit ik misschien niet per se op te wachten op nog iemand. Victor vindt het een 0 op 10. Vindt het niet, gewoon niet goed. Maar Lisa gaat dan wel weer voor een 10. Net zoals Lea, die stuurt 9. Lekker dramatisch. Dus als ik alles optel in de app van VRT Max, kom ik wel aan een 7,5 op 10 uit.
0: Voilà. Meer dan de helft, Eline.
1: Ja, meer dan de helft. En dat wil zeggen dat je schaduw van jezelf, van Line de Douw, straks na 12 uur opnieuw hoort bij Anko om jouw mening en punten op 10 op te geven in de app van VRT Max.
0: Intussen is het 7:30. Yannick, je hebt de hoofdpunten. Of niet.
1: Yannick?
0: Zullen we al even verkeer doen?
1: Ja, dat was goed dan. Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar er zijn extra files naar Brussel te vinden op de E40, 20 minuten vanaf Haasrode. In Brussel is op de kleine ring richting Koekelbergen de Kruidtuintunnel momenteel afgesloten. Daar staan drie kwartier file vanaf de Naamse Poort. En op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een half uur van Sint Anna Linkeroever tot Borgerhout. De weg is daar intussen wel vrij.
0: Yannick? Nee?
1: Nee? Goedemorgen, Yannick.
0: Domme toch.
1: Hij is er niet bij.
0: Dat is
1: niet
0: erg. We gaan ons focussen op de dingen die er wel zijn. 50 euro concertengoed. Het kan van jou worden zometeen. Als je meespeelt. De M&M Hitquiz. Ja, binnen 5 minuutjes is het vandaag. En daar kan je opnieuw 50 euro concertengoed winnen voor een optreden naar keuze. Tenminste, als je 3 vragen juist kan beantwoorden. Je kiest hier wel altijd zelf het thema waar je 3 vragen uitkomen. En luister goed, want dit zijn je thema-opties voor deze ochtend.
1: Miley Cyrus. Superkrachten. Blauw.
2: Oeh. Welk thema kies jij? Stuur het nu via VRT Max en speel zometeen
3: de M&M Hit Quiz.
4: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
2: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
5: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
6: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
5: Oh, Lidl, met een held.
6: Lidl.

0: Straks na 8 uur mogen we een heel exclusief cadeautje van Roxy Dekker weggeven op de radio. En voor 8 uur bellen we nog met Ann Wouters. Want het is vandaag D-Day voor onze Belgian Cats op het WK. Dus we gaan eens horen, hè, wat daarvan aan is.
1: De M&M Hit Quiz.
0: En hoe hard ze gaan winnen, hè. Net zoals Thibaut Temmerman trouwens, onze kandidaat voor de M&M Hit Quiz van vanmorgen. Thibaut, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Sander en Ima.
3: Hi. Zeg, we zitten al over de helft van de werkweek. Hoe gaat die tot nu toe bij jou?
2: Ja, fantastisch. Ik ben op 1 september met mijn eerste echte job gestart. En ik vind het fantastisch. Het is echt heel tof.
3: Oh, leuk. En de collega's, heb je veel collega's?
2: 150. Binnen.
3: En die heb je al allemaal leren kennen, zeker?
2: Nee, we zitten met ongeveer 15 in het team. En die ken ik wel al allemaal. Dus dat is al iets.
3: Oh, leuk. Heb je al een favorietje?
0: Zeg maar.
2: Dat mag niet. Nee.
3: Dat is juist geantwoord.
0: En waar werk je dan sinds september? Gewoon even zo name droppen, dat hebben ze altijd graag.
2: Ja, bij Die Keuren. Dat is de uitgeverij van heel veel schoolboeken.
0: Nee. Oh. Ik denk dat er een loonsverhoging in zit nu dat je ze op de radio hebt vermeld. Allee, ik geef maar mee, hè.
2: Ja, ik zal iets bij HR passeren.
3: Ah, dat is goed. Wij kunnen jou ook iets geven. Dat is een 50 euro concertgoed, maar dat staat wel niets tegenover.
0: Ja, 3 juiste antwoorden natuurlijk. 3 vragen krijg je zo meteen voorgeschoteld, maar ze komen wel uit het door jou gekozen thema... blauw.
2: Yes.
0: Ja.
3: Is dat jouw favoriete kleur?
2: Ja, eigenlijk wel.
3: Ah, kijk, voilà.
0: Ja. Top. 3 vragen dus uit het thema blauw. De eerste vraag heeft iets te maken met het lied dat je nu op M&M zal horen. En het is onze big hit.
1: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
4: Dit is deze week de M&M Big Hit.
5: Hi, this is Alex Warren and my new song is this week's big hit on M&M.

0: 20 voor 8. Met onze big hit. Ja, ik kan het zeggen, hè. Alex Warren, Emerald Eyes. De stem had dat daar juist ook al gezegd.
1: Dat is waar.
0: Toch altijd een beetje opletten, want onze eerste vraag heeft iets te maken met dit lied natuurlijk. Want we spelen hem weer.
2: De M&M Hit Quiz.
0: Onze kandidaat is Thibaut Temmerman uit Lokeren. En het vragenthema waaruit alle vragen komen is blauw. Nog steeds je lievelingskleur?
3: Ja, dat is nog niet veranderd.
0: Super, houden zo. Eerste vraag. Heeft dus iets te maken met het lied dat je net hoorde hier? Onze big hit dus van deze week. Emerald Eyes van op Alex Warren's nieuwste album Wild Child. Maar de vraag is... welke kleur heeft de achtergrond van zijn nieuw album? Ja.
3: Wacht, hé. Even nadenken. Zou dat toevallig blauw kunnen zijn?
0: Net binnen de tijd...
1: Het is blauw. Het is blauw, effectief. Ja, hij springt zo wat omhoog en de camera staat laag, waardoor dat de achtergrond gewoon de blauwe lucht is.
0: Ja. Ja. Kan ik bevestigen.
1: Cool. Ja. Voilà, kijk.
0: Tweede vraag in het thema blauw. Ja, de blues mag natuurlijk niet ontbreken. Welke song is hier vervormd naar een bluesversie?

0: Ja, volgens mij is dat de Bruno Mars met Grenade.
1: Volgens mij is dat ook inderdaad Bruno Mars met Grenade. Dat klopt.
2: Laatste en beslissende vraag. Als je deze juist hebt, win je €50 concertengoed. Vul deze song correct aan.
0: Blue, dabbedi-dabbeda, dabbedi-dabbeda.
1: Dat is helemaal goed.
2: Prachtig. Glorieuze overwinning. Voilà, €50 concertengoed in de pocket. Wat wordt het?
0: Jepla. Ja, wel, ik ben nogal fan van het stevigere popdancewerk.
2: Ja?
0: Dus ik was zo aan het denken, zo Martin Garrix of zo is wel handig. Oh. Ja?
1: Ja, dat snap ik wel. Ja, dat snap
2: tuurlijk,
1: ik wel.
2: Tuurlijk. Goeie keuze. Ook qua thema, want het heeft je dus effectief een overwinning opgeleverd.
1: Ja.
2: Geniet nog van de rest van de werkweek daar, hè? Bij wat was het weer?
0: Bij die keuren, Weer een loonsverhoging.
2: Ja.
1: En ook een belangrijke vraag, ga jij kijken naar de Belgian Cats vanavond?
0: Ik ga mijn best doen, want het is een afterdrink na het werk.
2: Ah,
0: dus dat is, ja.
1: Kijk gewoon samen met de collega's, want het belooft een spannende match te worden.
2: Ja, Anne Wouters gaan we zo meteen er even over bellen.
3: Luister morgen, kies een thema en speel zelf ook... De

0: Elton John, Dua Lipa en Cold Heart.
1: De M&M Ochtendshow.
2: Good morning, we zijn 10 september vandaag. Er staan wel een paar leuke dingen op de planning. Straks na 8 uur hebben we een cadeautje van Roxy Dekker gekregen dat we misschien aan jou mogen geven. Het is sinds gisteren namiddag een heel exclusieve prijs.
3: Ja,
2: daarmee zeg ik...
3: Nee.
2: Niet genoeg. Straks om 9 uur starten de inschrijvingen van Jong Keukengeweld. En om 17:30 vanavond spelen de Belgian Cats de kwartfinale in het WK Basket tegen Duitsland.
3: Ja, ik las in de krant al, het is D-Day voor onze Belgian Cats vandaag. En ook wel, dit wordt de moeilijkste match van het hele WK. Maar is dat ook effectief zo? We gaan het gewoon vragen aan een Belgisch basket-icoon, Ann Wouters. Goedemorgen. Ja.
4: Goedemorgen.
3: Is het vandaag echt zo moeilijk?
4: Toch wel, ja, absoluut. Kwartfinale is altijd zo'n beetje de wedstrijd van het toernooi. En het wordt toch geen gemakkelijke tegen het thuisland, Duitsland.
3: Ja, ik vermoed dan ook, die tribunes gaan vol zitten natuurlijk met Duitsers, want het is in Duitsland, dus dat maakt het ook wat pittiger of zo. En ja, ik snap misschien de bewoording D-Day wel dan.
4: Ja, zeker. Duitsland is sowieso een land dat wel aan het opkomen is. Ze hebben een beetje een misstap gedaan hun eerste wedstrijd door zwaar te verliezen, maar zijn dan nu wel echt aan het groeien in het toernooi. Ze is ook een hele fysieke ploeg. Ze zijn een stuk groter dan ons, dus we gaan ons echt wel moeten weren. Maar ik geloof erin, uiteraard. Ja, en we gaan er allemaal voor, hè? Zeker en vast.
2: Maar en waarom is een kwartfinale dan altijd zo speciaal in een toernooi?
4: Ja, omdat daar zo wat de schifting toch wordt gemaakt. Ja, als je daar door bent, heb je gewoon twee kansen op een medaille. En anders wordt er zelfs niet meer gespeeld. Dan is hij tussen de vijfde en achtste plaats is niet zo veelzeggend, laat ons zeggen. Die top vier is toch wel belangrijker, uiteraard. Sowieso fantastisch dat we bij de top acht zitten. Maar we gaan voor meer, uiteraard. En vandaar dat het toch wel de wedstrijd wordt. En dan daarna kan je misschien iets relaxer de volgende matches spelen. Hoe raar dat ook klinkt. Maar deze is toch wel de belangrijkste.
2: Oké, ja, in de groepsfase hadden we het meeste schrik van Australië. Dat is uiteindelijk een heel mooie overwinning geworden. Maar wat wordt er dan zo in de kleedkamer gezegd, denk je? Is dat dan zweven of meteen voetjes op de grond? Guys, op naar de volgende.
4: Ik denk dat ze toch wel even genoten hebben. En dat ze vooral heel moe waren. Ze hebben dan die twee wedstrijden. Zondag was het tegen Puerto Rico. Was het eigenlijk niet zo goed. Direct kunnen omschakelen. Dan maandagmorgen tegen Australië hen kunnen verslaan. Dan is er toch wel heel wat positiviteit in de ploeg. Maar ook heel veel vermoeidheid. Dan waren ze gewoon doodgelukkig om twee dagen ook wel wat te kunnen rusten. Even van Berlijn te kunnen genieten. En dan terug u op te laden natuurlijk voor deze grote match van vanavond.
2: Ja, heb je een gehoord de afgelopen rustdagen?
4: Ja, toch wel. Heel even. Een paar berichten uiteraard en zo verder. Iedereen is natuurlijk heel blij om ook als groepswinnaar daaruit te komen. En vooral die twee dagen rust, die betekenen op dit moment wel heel veel in dat toernooi.
2: Waar gaan we op moeten letten als wij kijken vanavond? Zijn er dingen die we kunnen spotten?
4: Ja, wel, je gaat zien dat het de Duitse ploeg echt wel een stugge ploeg is. Een heel grote ploeg. Heel fysiek. Dus ze gaan op heel veel posities bijna een kop groter zijn als ons. En toch wel heel sterk inside ook. Dus ik denk dat we daar moeten letten om niet te snel fouten los te hebben. Kiara Lenskes gaat een belangrijke rol moeten spelen om daar zeker niet snel fouten op te nemen.
2: Onze grote verdediger met de brede schouders. Hè?
4: Ja. Voilà, dat klopt. Ze gaat dus heel veel gewicht op haar schouders moeten dragen vandaag. Maar uiteraard niet alleen Kiara. Ik denk dat we een mooie ploeg hebben in de diepte ook. Iedereen gaat een steentje moeten bijdragen. En dan komt dat goed. Vooral het geloof moet er zijn. Het geloof dat het kan, dat we ervoor gaan, dat het niet gemakkelijk gaat zijn, maar ik denk dat we dat al weten van de Belgian Cats, dat we dikwijls wel eens de moeilijke weg kiezen, maar dat dat ook heel mooi kan zijn en spannend.
3: Zeg, en Ann Wouters, waar ga jij de match volgen eigenlijk?
4: Ik ben nu onderweg. Ik ben net door de security. Ik kan een koffietje gaan drinken. Ik neem het vliegtuig en dan ben ik volledig klaar om de Belgian Cats van op de eerste rij te gaan supporteren.
3: Zalig.
2: We gaan jou spotten als we kijken.
4: Dus ik kijk er ook heel hard naar uit.
2: Veel plezier daar en groetjes aan de Belgian Cats.
4: Dankjewel, dat ga ik zeker even doen.

0: wild, jongens. Maar echt oprecht, we hebben een cadeautje van Roxy Dekker dat we mogen uitdelen. Ik zou zeggen, check gerust al eens je agenda voor 24 april. En als je dan toch bezig bent, bekijk gerust ook al eens of je treinen vindt naar Amsterdam voor die dag.
1: Ja.
0: Maar meer zeg ik nog niet.
1: Nee. En naast een uitstapje naar Amsterdam gaan we ook even naar de Verenigde Staten. Want ik weet het, Trump durft al een keer iets geks zeggen, dat weet ik. Maar hij heeft nu wel echt iets beloofd waar we toch wel wat vragen bij hebben. Dus gelukkig hebben we iemand om daarbij te bellen. Thomas de Grave, onze Amerika-correspondent. Die is daar ter plekke. Het is daar heel vroeg 's ochtends voor hem, maar toch is hem uit zijn bed gekropen om al die vragen te beantwoorden.
0: En luisteraar Evi zei ook dat er nieuws is rond Harry Styles, dus dat geven we ook even mee.
2: Vanavond op VRT1.
3: Ik zou echt in mijn broek doen. Van shit, ga ik hier vrienden maken?
4: Maar de muziek helpt de vrienden. Een van mijn beste vrienden toen was de bassist van Rage Against the Machine. Ja, ik had hier wel nog een hele goede tijd.
2: Op VRT1 in Home Sweet Home toont een Vlaamse gitarist zijn leven in L.A. Op VRT Canvas is er de docu Fukushima over de nucleaire ramp in 2011. Of kies op VRT Max voor een avondje binge-watchen met de serie Time Out. Tot vanavond.
0: Ja, tot dan, hè.
5: Zie het. Grootser!
6: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
7: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
9: Krevel, leef beter.
0: Een heel goedemorgen, het is 8 uur.
10: VRT Nieuws.
0: Met Yannick Aerts.
11: Iets kopen aan de kust is weer duurder geworden. Er zijn zo'n 8% meer appartementen en huizen verkocht tijdens de eerste helft van dit jaar als je de cijfers vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar. Ook de prijs van een appartement ging met zo'n 7% omhoog. Gemiddeld betaal je daar nu zo'n €277.000 voor. De vastgoedprijzen aan de kust die blijven dus stijgen. Dat blijkt ook uit de kustbarometer van de notarissen.
12: Kort na corona heb je een enorme piek gehad waar heel wat mensen hebben gekocht. En dan heb je een behoorlijke terugval gehad van aantal op transacties. En sedert vorig jaar zien we dat er een tendens is dat er weer meer transacties zijn en dat we nu terug naar een normaler vastgoedniveau gaan aan de kust.
11: Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, samen met juli 2023. Gemiddeld was het vorige maand wereldwijd net geen 17 graden. Je hoort klimaatexpert Wim Thierry.
13: De maandtemperatuur was meer dan 1,5 graad warmer sinds het begin van de industriële revolutie. En dat vertaalt zich in klimaatextremen.

0: sneller in de hele wereld. We zien stormen en overstromingen in het zuiden van Californië, over hittegolven bij ons. Dat kunnen we stoppen wanneer we stoppen met onze uitstoot van broeikasgassen.
1: Naast de klimaatverandering is er ook het weerfenomeen El Niño dat deze zomer erg warm maakt. El Niño komt om de paar jaar terug en dan warmt het water op in de Stille Oceaan en dat leidt ook tot hogere temperaturen. In de VS is er een speciale partijbijeenkomst geweest in Dallas van de Republikeinen. En het is een conventie die 2 dagen zal duren. Het is opvallend, want normaal doet de partij eigenlijk zoiets maar met het jaar van de presidentsverkiezingen. Maar president Trump doet het nu al, omdat er over 2 maanden tussentijdse verkiezingen zijn. En de Republikeinen doen het niet goed in de peilingen tegenover de Democraten. Trump belooft dan ook elk Amerikaan $5.000 als de Republikeinen winnen. Hoe hij dat precies gaat doen is onduidelijk, vertelt VRT Nieuwsjournal. Thomas de Graven die erbij was.
2: Hij zou het Trump-dividend gaan noemen en zo zou elke Amerikaan kunnen delen in het financiële succes van de VS. De enige voorwaarde zou zijn dat die $5.000 in de VS zelf gespendeerd wordt, maar verder niet veel details over hoe dat zou werken. Met deze conventie willen de Republikeinen en de president ingaan tegen de historische trend dat de partij van de president meestal slecht presteert in de tussentijdse verkiezingen. Iets wat ook hier een reëel vooruitzicht is voor de Republikeinen door de historisch lage goedkeurings cijfers en de hoge prijzen aan de brandstofpomp en in de supermarkt.
1: Op de US Open Tennis is Alexander Bloks uitgeschakeld in de kwartfinale. Hij sukkelde met zijn rugblessure en gaf op bij een 2-0 tegen de Rus Khachanov. Bloks had ook heel veel pijn, zelfs voor de match, vertelt hij.
3: Fysiek was het een drama vandaag, maar ik denk dat ik ondanks mij zo slecht voelde nog vrij veel games heb gewonnen. Diep van binnen bleef ik er wel in geloven dat het misschien op een of andere manier ging lukken, maar in de realiteit denk ik dat de meeste mensen wel dachten dat het goed was geweest.
1: Bij het dubbelspel bij de vrouwen ligt ook Elise Mertens eruit in de halve finale. Het is nog eerst zonnig, later meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Morgen start lokaal nog met wat lichte regen, daarna meer zon en 21 graden.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
5: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar in Brussel is op de kleine ring richting Kokkelberg de Kruidtuintunnel door werkzaamheden afgesloten. Er staat 1 uur file vanaf de Hallepoort en aansluitend is er ook een kwartier vertraging in de Wetstraat. Naar Brussel dan, op de E40, krijg je ook 3 kwartier extra file bij Erpenmeren. Daar zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. Op de binnenring rond Brussel een 30 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de Antwerpsring richting Nederland dan weer 20 minuten van Sint-Annalinkroever tot Borgerhout. De weg is daar intussen wel vrij, dus dat is goed nieuws. Maar op de E40 ter noorden van Luik in beide richtingen moet je een klein 30 minuten rekenen aan de werken in Votem.
6: Ik zie hier een berichtje in de app van M&M van Amélie.
7: M&M.
6: En die zegt, hebben jullie plannen met de Johan Cruijff Arena? Vind ik nu een interessante gedachte hangen.
8: Het is weer een vlotte ochtend hier so far. En nog niks fout gelopen. Dat is eigenlijk echt bizar. Alles bolt hier lekker. Het is hier goed aan het marcheren.
9: Is dat een koffievlek op uw kleren?
8: Wat?

0: Roxy Dekker gaat heel lekker. Ze heeft gisteren nog een record gebroken. En jij kan daar ook nog een graadje van meepikken. We hebben een exclusieve prijs voor alle Roxy-fans zometeen.
1: Ja, check al eens in je agenda of 24 april nog vrij is. En of je in Amsterdam...

0: 8 over 8. Met deze banger. Justin Bieber, Nicki Minaj. Beauty and the Beat. Afgelopen zomer, niet zo lang geleden, was het Maanrock in Mechelen.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Onze DJ Laurens Luiten moest daar draaien. Die draaide die Beauty and the Beat en iedereen werd wild.
2: Ja, maar dat is schijf, hè?
0: Ik heb schijf. Wauw. Even iets anders. Oplettende luisteraars konden ons hier afgelopen dinsdag horen zeggen... Ja, ja, we hebben bevestiging. Roxy Dekker komt donderdagochtend naar de show. Maar het is donderdagochtend en ze is hier niet. Nu, er is een reden voor. Roxy Dekker heeft gisteren nog een record gebroken. Ze heeft als eerste Nederlandse vrouwelijke solo-artiest de Johan Cruijff Arena in Amsterdam uitverkocht. Om je een idee te geven, 71.000 man past daar binnen. Dat zijn 3 sportpaleizen. Ze heeft die uitverkocht in enkele minuten. Waanzin toch?
2: Dat is crazy.
0: En pas op, dat vinden wij niet alleen. Ook zij zelf. Ze heeft gisteren deze video gedeeld.
3: Oh my fucking god. Die arena is gewoon binnen een paar minuten uitverkocht. Ik kan het gewoon echt niet geloven. Holy. Ik lig echt bizar ziek op de bank. Oeh, wat is dit ingezoomd? Dus ik kan het helaas even niet vieren, maar ik ben wel echt ontzettend blij en dankbaar. En ik kan het gewoon nog niet helemaal geloven. What the fuck? Pff, niet normaal.
0: Ja, maar je hoort het dus, ze is ontzettend ziekjes. Dus Roxy Dekker voelt haar niet zo lekker. Vandaar dat ze deze ochtend niet naar onze M&M Ochtendshow kon komen. Maar ze heeft wel voor een cadeautje gezorgd, want wij hebben de allerlaatste tickets voor haar grote optreden in dus die Johan Cruijff Arena in Amsterdam. 24 april. Jij kan een duo-ticket winnen hier vanmorgen. Als je nu even goed oplet. Want Imania, we hebben hard, lang en goed nagedacht over een goede wedstrijdvraag, om dat te geven. En ja, inspiratie kwam uit een onverwachte hoek. Piet Piraat.
2: Ja. Ik heb echt kriek gelegen gisteren met een video van Peter van de Velde, oftewel Piet Piraat.
0: Ja.
2: Want ook hij heeft het fenomeen Roxy Dekker ontdekt.
4: Sinds just in de gazette een zekere Roxy. Roxy Dekker, of Dekkers, verkoopt in minder dan 3 uur de Ajax Arena in Amsterdam moot. En ik reageer dan op dat bericht van de pers. Wie is Roxy Dekker? Dan blaakt dat dus. Allee, want M&M, die hebben nou ook al gereageerd van de grootste ster in Holland. Zeg allee, voor wat profeet dat voor Roxy Dekker, hè? Want dat is fantastisch, hè? Als je in minder 3 uur zo'n arena joh verkoopt. Je hebt er ook gestaan, hè, in de Ajax Arena met Piet Piraat. 27 jaar geleden, we waren juist begonnen. Ja, dat is echt fantastisch. Dus ik vind dat kind dat, hè. Alleen daar ga ik het niet meer vergeten. Nee, Roxy Dekker, of Dekkers, joh. Allee, joh, ik denk dat Dekker was. Gelijk een dubbeldekker.
2: Ja, misschien dat hij effectief een dubbeldekker gaat inleggen om naar dat concert van Roxy Dekker te gaan. Want de video daarna was eigenlijk nog beter dan deze video. Het is een video van hij die helemaal aan het viben is op haar muziek. Dus...
0: Ah.
2: De vraag. Waarmee jij een duotik... ticket, beter gezegd. Voor Roxy Dekker haar uitverkochte Johan Cruijff Arena kan winnen is... Op welke song van Roxy Dekker is Peter van de Velde, a.k.a. Piet Piraat, hier aan het viben?

0: Op veel jaren onder Juicy, Roxy Dekker. Hallo kroket. Oh, ik zet mijn wekker voor Roxy Dekker. Hey, kunnen we al iets bakelen vandaag, zeg? Mannetjes, alsjeblieft, zeg. Nou, nou, verstandig het dat die op 3 uur tijd de Ajax Arena je hoort verkeerd. Hallo. Hey, top, hè? Yo.
1: M&M. Welke song hoorde je op de achtergrond? Stuur het nu door in de chat van de app van VRT Max. En misschien is dat duo-ticket wel van jou. Ja.

0: could dance all night. Miles Smith, nice to meet you. Zullen we even bellen dan?
1: Heel graag.
0: Wie sturen we naar Roxy?
2: Hallo, met Noah.
0: Ah, Noah.
1: Hey, dag. Dag Noah. Hey.
0: Het is van de radio.
2: Hey. Hallo.
0: Storen we?
2: Hallo. Nee, zeker niet.
0: Ah, super. Zeg, we hebben de juist iets laten horen van Piet Piraat, die zo aan het vijven was.
2: Weet je op welk... Dat heb ik zeker gehoord.
0: Op welk lied was hij aan het vijven? Weet je dat ook?
2: Yes, Bare Minimum van Roxy Dekker.
1: Was dat zo, Sander?
0: Was dat zo? Was dat Bare Minimum? Of...
1: Was dat Bare Minimum? Maar ja, natuurlijk!
0: Upsa, officieel het laatste duo-ticket om erbij te zijn bij haar grote show.
2: Yes.
0: Ja!
2: Super blij!
1: Heb je geprobeerd voor tickets gisteren?
2: Ja, gisteren, maar ik was net te laat en het is net niet gelukt. En ik was mijn beste vriend echt aan het balen dat we geen tickets hadden, dus ik ben echt zo, zo blij.
0: En je gaat dus je beste vriendin meenemen?
2: Ja, sowieso.
0: Oh, prachtig.
2: Met een reactiefans, dus dat kan keileuk worden.
1: Keileuk. Als het zover is, stuur zeker een fotootje door of een filmpje in de app van 40 Max, dat we ook een beetje kunnen meegenieten. Hè?
2: Dat gaan we sowieso doen.
1: Zalig, zalig. Je kan trouwens ook qua voorbereiding ook al kijken op 40 Max. De concerten van Roxy Dekker kun je daar nog steeds streamen van op de festivals. Maar een concert in de Johan Cruijff Arena is nu wel echt uitverkocht met dit duo-ticket. Maar morgen hebben we tickets voor een andere popartiest om weg te geven.
0: Ja, dat is
1: dat je ook zeker wel gehoord hebben. Of moet ik zeggen, popartiesten. Straks reveal ik over wie het gaat.
0: Oh.

0: Effectief. Roxy Dekker, bare minimum. Daarnet een duo-ticket voor haar Johan Cruijff Arena mogen weggeven. Maar morgen dan geven we tickets weg voor deze icon. De M&M Ochtendshow. Cat's Eye komt binnenkort naar ons land. En met binnenkort bedoel ik volgende week dinsdag. Dan staan ze in de AFAS Dome met hun Wild World Tour. En die tour is wel echt iets, jongen. Heb je daar al video's van zien passeren?
1: Nee.
0: Dat is echt met een zot podium. Met de choreo's waar ze zo gekend voor staan op de socials. Ja? En heel, heel, heel veel energie. Dat concert is hopeloos uitverkocht. Ik heb al gekeken, er zijn zelfs geen doorverkooptickets.
1: Ja?
0: Maar wij hebben toch een paar tickets kunnen strikken.
1: Ja, ja, een paar, hè.
0: Een paar. Het is dus niet enkel één duo-ticket, niet twee, maar drie duo-tickets geven wij morgen weg in de M&M Ochtendshow. Elk uur maak je kans op eentje. Dus luister morgen goed en strik jouw Cat's Eye-tickets.
1: Bam. Heb ik een vergunning nodig voor mijn zaak?
2: Ik gun je zeker een eigen zaak.
3: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen. Gia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
4: Ah, dat kan.
3: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
4: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
3: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september. Ben je Kia verdiend? Taylor Kia.
5: Movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be.
6: M&M. Make life sing.

0: Met Oops, I Did It Again.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Ik lees nu vanmorgen in het nieuws. Trump belooft $5000 aan elke Amerikaan als Republikeinen de tussentijdse verkiezingen winnen. Ja, ik zit net zoals de rest van de wereld, denk ik, met vragen. Dus goedemorgen, Amerika-correspondent van VRT Nieuws, Thomas de Graven.
2: Hey, goedemorgen.
0: Ik zal beginnen bij het begin. Het gaat hier over tussentijdse verkiezingen. Zijn die zo belangrijk?
2: Die zijn belangrijk voor Donald Trump. Wat er eigenlijk wordt gekozen in november is wie er de meerderheid krijgt in het Amerikaanse congres. Dus het Amerikaanse parlement en de senaat. Op dit moment hebben de Republikeinen daar de meerderheid. Dat zou kunnen veranderen. De Democraten zouden daar kunnen de meerderheid hebben. En dat wil Donald Trump niet, omdat dat het veel moeilijker zou maken voor hem om beleid te voeren. Hij zou dan niet meer kunnen doen wat hij wil als de andere partij aan de macht is. En dus wil hij heel graag dat de Republikeinen de macht in dat congres houden.
3: Oké, maar die €5000 voor elke Amerikaan die belooft om dat te doen, mag dat zomaar? Ja. Dat is toch omkoping?
2: Wel, ja, dat is wat iedereen zich nu een beetje afvraagt, want het klinkt inderdaad heel erg raar en je mag inderdaad mensen geen geld geven in ruil voor hun stem. Maar Donald Trump heeft het eigenlijk hier op een heel subtiel andere manier gezegd. Hij heeft niet gezegd, ik geef jou $5000 als je op mij stemt of op de Republikeinen stemt. Nee, hij zegt gewoon, als de Republikeinen winnen, dan krijgt elke Amerikaan $5000. Dus niet alleen de mensen die op de Republikeinen hebben gestemd, maar iedere Amerikaan. En dat, ja, het is een subtiel verschil, maar het is wel een verschil dat blijkbaar juridisch belangrijk is.
3: Dat is toch ook schijtenveel geld?
0: Ja, is dat van zichzelf? Is dat privégeld van hem of is dat overheidsgeld dat hij gaat gebruiken?
2: Ook dat is niet helemaal duidelijk. Hij heeft eigenlijk enkel het voorstel gedaan en er weinig details over gegeven. Ik vermoed dat het overheidsgeld zal zijn, want als je het uitrekent, $5000 per Amerikaan, dan zit je aan een bedrag dat hoger ligt dan $1000 miljard. En Donald Trump, ja, die is ondertussen wel miljardair, maar ik denk niet dat hij $1000 miljard heeft. Maar opnieuw, de details van hoe ze dat zouden aanpakken, dat is helemaal niet bekend.
0: Oh man, wat een verhaal alweer vanmorgen.
3: Dan zitten wij intussen met ons mini-gat in de begroting. Ja. Zijn we zo wel op zoek naar wat miljoenen is het eind tussen te beloven. Om hoeveel was het weer, miljard?
2: Meer dan $1000 miljard. En ze zitten hier ook in met het gat in de begroting. Ah, en dat zal dat gat alleen nog maar heel veel groter maken.
3: Maar ja, hoe raar is dat ook? Maar denk je dat dat effectief ook gaat gebeuren, Thomas?
2: Wel kijk, ja, ten eerste moeten die Republikeinen en dat parlement en de Senaat binnenhalen. Dus dat is al een grote voorwaarde. En dan nog, het is niet de eerste keer dat Donald Trump een heel erg wild idee de wereld instuurt. Dus om het met Donald Trump zijn eigen woorden te zeggen, we'll see what happens.
0: Mm. Okay.
3: We'll see what happens. What happens, happens. Thank you, Thomas, from the American States. Yes.

0: Zeg, er is Harry Styles nieuws. Je hoort het zo meteen na het niet-Harry Styles nieuws. 8:30, Yannick, de hoofdpunten.
1: Ja, er zijn opnieuw meer appartementen aan de kust verkocht. Zo'n 8% meer tijdens de eerste helft van dit jaar. En vooral Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen zijn populair. Trump belooft elke Amerikaan $5000 als de Republikeinen de tussentijdse verkiezingen in november winnen. En Alexander Bloks is uitgeschakeld in de kwartfinales op de US Open. Hij sukkelde met zijn rugblessure en gaf op. Bij dubbelspel ligt ook Elise Mertens bij de vrouwen eruit in de halve finale. En het weer deze ochtend nog vrij zonnig. Daarna wel meer wolken, maar het blijft wel overwegend droog bij zo'n 20 graden. Morgen start het hier en daar nog met wat lichte regen. Later meer zon en 21 graden. Meer over dit nieuws hoor je straks om 9 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
2: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
3: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar in Brussel is op de kleine ring richting Kokoberg de Kruithuittunnel weer open, maar er staat nog 3 kwartier file vanaf de Hallepoort. Aansluitend is er een 30 minuten vertraging aan de Tervurenlaan en in de Wetstraat en tot 20 minuten tot op de E40 vanaf Everen, beter gezegd. Naar Brussel zijn er ook extra files te vinden op de E40, ruim 1 uur van Wetteren tot Erpenmeren. Daar zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. Op de A12 een kwartier bij Aartselaar door een ongeval en verder een kwartier bij Londerzeel. Op de E19 bijna 3 kwartier vanaf Semst en op de E314 bij Holsbeek door een ongeval op de spitsstrook ook extra vertragen. Op de binnenring rond Brussel dan 30 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de E40 ten noorden van Luik, in beide richtingen moet je een klein 30 minuten file rijden aan de Werken in Vottem.
0: En dan hè, dat Harry Styles nieuws.
4: Hi. M&M.
3: Fans van Harry Styles kregen vannacht een mail waarin staat dat hij vandaag de laatste steden van zijn Together Together Tour gaat aankondigen. De afgelopen weken kon je wereldwijd al affiches spotten in verschillende steden, zoals kleine hint. Helaas niet in België, maar wel onder andere Parijs, Rome, Berlijn, Madrid en Newcastle. Dat is ook al dicht van huis, hè?
0: Ja, dat is, hoort mij
3: dat te doen, hè? Ja.

0: Dus nog concerten in Parijs, Rome, Berlijn, Madrid, Newcastle.
1: Zou vandaag aangekondigd worden.
0: Ja, het mag.
1: Het mag.
0: Hij heeft mijn goal.
1: Hij heeft ook gezegd trouwens in zijn e-mail dat hem heeft rondgestuurd dat hem niet per se weet wat dat hem daarna gaat doen. Dus het zou kunnen dat we Harry Styles even niet meer gaan terugzien.
0: Zeg. Ja. Iets wat er wel bij is en wat we iedere week terugzien is onze prachtige schrijfveer die we zo meteen weer ter hand gaan nemen om op een gepaste manier een nieuwe toevoeging in ons grote boek te schrijven. Het grote boek der ongeschreven regels. Er zijn er helaas nog heel veel in het leven, van die regels waar we naar leven, maar ze zijn zo niet echt de wet of zo. Ik heb zelf nog een excellent voorbeeld meegemaakt deze week. Ik ging boodschappen doen.
1: Ja.
0: En dan heb ik zo'n kar genomen. En dan wou ik die kar gaan terugbrengen, hè, nadat ik alles in de auto had geladen. Ik moest nog even stappen naar de karparkeerplek. Maar ik kwam onderweg een mannetje tegen dat een kar zocht. Dus ik heb gewoon meteen die van mij aan hem kunnen doorgeven. Dus ik vind dat dat ook een ongeschreven regel moet zijn. Want als je iemand tegenkomt onderweg naar de winkelkarrenparking, bied je je winkelkar aan. Voilà.
1: Maar dan moet die persoon al zo zoekend rond zich gaan. Ik vind dat een heel verwarrende regel allemaal.
0: Maar het is nu toch een prachtige regel. Allee.
1: Maar moet je dan op de parking staan rondkijken van... Oh,
0: nee, maar ik zeg, als je iemand tegenkomt, bied je die aan. Ik zeg niet...
1: Maar hoe weet je dan dat hij echt op zoek is naar een winkelkar?
0: Weet je, jij kunt echt de fun uit dingen halen. Dat is zo jammer.
1: Dat doe ik al eens een keer graag. Heb je zelf ook een suggestie? Ik beloof dat ik de fun er niet uit zal halen. Deel hem in de app van VRT Max. Wie weet, komt de regel dan straks officieel in ons ongeschreven regelboek.
2: Komt naar België.
3: Op dinsdag 1 december in Forst Nationaal.
2: De Kalani World Tour.
3: Samen met Odile en Wasiel.
2: Tickets via livenation.be.
3: Samen met M&M.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
5: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
7: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
8: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
9: Van Bokstal, ligt je stil onder?
8: Sorry meneer.
10: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
11: De dag dat onze hond mijn huiswerk wiskunde op had.
12: Oh nee!
11: En ik besefte dat ik beesten goed was in dieren verzorgen.
12: Oh Bassie.
11: Is de dag dat ik wist dat mijn toekomst bij dieren lag. Nu ben ik dierenarts en mijn agenda zit vol met kwispelende klanten.
13: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be. Acerta.
3: Ga met M&M naar de nieuwe horrorfilm van Zack Cracker, Resident Evil.
14: Een medische koerier moet tijdens een chaotische nacht in Raccoon City vechten voor zijn leven.
15: Where was it going?
3: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
15: Hello?
14: En wie weet ga jij naar de avant-première van Resident

0: Hey broer. Het al hoort, broer.
1: Wat hè?
0: Dat wij iedere donderdag de wereld verbeteren.
2: Zit je vaak klem met hoe je je moet gedragen in sociale situaties? Discussieer je soms eindeloos over hoe dingen nu eenmaal gedaan worden? Of denk je vaak bij jezelf, heb ik hier ergens een vergadering gemist? Nou, dan heeft de M&M Ochtendshow de ideale oplossing voor je. Het ongeschreven regelboek. Wow.
0: Iedere donderdag worden Iman en ik een soort comité. En we buigen ons dan over een eventuele toevoeging aan ons grote boek der ongeschreven regels. Als we het beide eens zijn, dan schrijven we hem in ons boek. Indien niet, ja, komt hij er niet in te staan natuurlijk. Zo simpel is het eigenlijk.
1: Dat is duidelijk, ja. Maar de ideeën moeten wel van jou komen.
0: Ja, sowieso. Suggesties zijn altijd welkom. De suggestie van vandaag is er eentje van Els uit Kortrijk. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Sander en Iman.
1: Hey Els.
0: Wat moet er in ons boek komen volgens jou? Welke regel?
3: Oh, als ik in de wachtzaal zit en ik zit op mijn gsm en dan beginnen daar plots zo mensen heel een verhaal te vertellen en ja, dan weet ik eigenlijk niet wat ik moet doen, want ik vind dat eigenlijk niet echt oké.
1: En we hebben het specifiek over de wachtzaal bij de dokter en die beginnen dan over hun eigen
0: kwaaltjes
1: te vertellen? Of
3: ja, kwaaltjes of heel hun levensverhaal dat ze beginnen te vertellen. Ja, en dat zijn niet eigenlijk, ja.
0: En dus, je suggestie voor een regel is, hou het stil of zo in de wachtzaal? Of
3: hoe? Oh ja, moet ik verder op mijn gsm kijken en ja, niets zeggen, maar dat is dan ook zo raar.
1: Ah ja, je zoekt echt naar een bepaalde regel eigenlijk. Oké.
3: Zo van, ja.
1: Misschien, ja, als je dan op je gsm zit, is dat eigenlijk misschien ook al omdat je niet echt veel contact wil zoeken. Dus wat vind je dat we bespreken, de regel, als je op je gsm zit, moeten andere mensen geen conversatie met je beginnen?
3: Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar soms doen ze het wel.
1: Ja. En wel, dus...
0: Maar we kunnen er misschien een regel van maken. Ja, we hebben altijd een beetje discussietijd om eruit te geraken. Dus we gaan voor, als je op je gsm zit, geen discussie beginnen...
1: Ja, in de wachtzaal.
0: Ja,
1: dus,
3: Ja,
1: weet, soms zit ik ook wel gewoon op mijn gsm, omdat ik het awkward vind om mensen aan te kijken en niks te zeggen.
0: Ja, en iets in mij gaat ook altijd heel goed in van die gesprekken die dan plots toch starten of zo.
1: Ja.
0: Dus ik vind het wel fijn om dat toch open te houden.
1: Ik ga eens kijken in de F van 14 Max wat de andere mensen zeggen.
0: Ja, wat zal de...
1: Sandrino zegt van, zit niet op je gsm, iedereen zit daar al op. Dus het is fijn om contact te houden. Sarah stuurt gewoon luisteren. Geen regel tegen asociaal zijn. Tegen sociaal zijn.
0: Ja, ik volg wel. Moeten we niet allemaal wat sociaal zijn? Dus eigenlijk hoe meer we met elkaar babbelen, hoe beter. Dus hoe meer ik eigenlijk tegen de regel ben die we aan het bespreken zijn, besef ik nu.
1: Ja, Vicky zegt gewoon niet asociaal zijn. Maar ja, ik snap dat je er soms geen zin in hebt. Ja. Maar
0: ik vind het te heftig om dit in een regel te plakken. En het heeft er bijna op. Maar ik zou liever de regel afvoeren als het van mij afhangt.
1: Dus... er verandert eigenlijk niks. We schrijven gewoon geen regel in het boek.
0: Ja, sorry.
1: Sorry, Els. Ah, sorry.
3: Ja, maar nee. Probleem. Ja, probleem. Nee.
0: Ik wil het open houden. Hè.
1: Maar ik heb ook meer het gevoel dat je meer zoekend bent dan dat je echt een regel in je hoofd hebt dat je echt erin wil krijgen. En ik denk dat er wel een oplossing te doen is. Weet je wat je moet doen, Els? Oortjes meenemen. Als je echt het gevoel hebt van, ik voel mij niet zo goed vandaag, ik ben zo wat ziekjes, of ik voel mij niet zo sociaal. Dat is helemaal oké, dat overkomt iedereen wel eens. Doe oortjes met een draad mee.
0: Ja.
1: Maar hoe dat heel duidelijk is, ik hoor u niet.
0: Of een koptelefoon.
1: Of een koptelefoon.
0: Maar?
1: Voilà.
0: In een wachtzaal moeilijk, want als ze dan zeggen, volgende,
1: kan
0: het zijn dat je dat niet hoort.
1: Maar... dat is waar. Maar meestal zie je die dan wel binnenkomen of is het zo met een aftelsysteem.
0: Ja, dat is dat.
1: Kun je daarin vinden, Els? Is dat een goede oplossing voor jou?
3: Ja, maar ik zeg, het is eigenlijk niet dat ik wel asociaal ben, maar het is gewoon zo van, mensen die heel hun verhaal vertellen. En dat is echt van, oké.
1: Els, als mensen crazy doen tegen u, be more crazy. Begin een wild levensverhaal te vertellen. Het hoeft zelfs niet echt te zijn, je kent die mensen toch niet.
0: Dat is waar. Dat is nog de beste tip eigenlijk van vanmorgen.
1: En dan heb je ook nog een keer plezier gehad erin. Voilà.
0: We rest our case en we schrijven niks in ons boek. Van
2: Het ongeschreven regelboek is niet verantwoordelijk voor sociale stress, echtscheidingen, ruzie in de vriendengroepen of boze schoonmoeders. M&M.

0: volgende week dinsdag in de AFAS Dome. Hopeloos uitverkocht, maar toch kan jij nog jouw ticket scoren.
1: Ja, we hebben niet één, we hebben niet twee, maar drie duo-tickets. Om morgen weg te geven in de M&M Ochtendshow. Elk uur. Ja. Je kan die winnen door Cat's Eye te sturen in de app van VRT Max. Als je een kattengeluid hoort passeren in een song morgenochtend.

0: Vanavond in Jade en de Belgen.
1: Mijn vriend is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik je anders eens groenteschips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
0: Jade en de Belgen. Vanavond nieuw op Play.
2: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op je energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
3: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we updates over je verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
4: Zie het.
5: Groter!
4: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
6: Goedemorgen, het is 9 uur.
7: 14 nieuws.
6: Krijg je van Janne Kaerts.
8: Een woning aan de kust is weer duurder geworden. Er zijn zo'n 8% meer appartementen en huizen verkocht tijdens de eerste helft van dit jaar, als je dat vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar. Ook de prijs van een appartement ging met zo'n 7% omhoog. Gemiddeld betaal je nu zo'n €272.000. Het aantal verkopen steeg in alle kustgemeenten, maar wel met enkele duidelijke uitschieters, zegt de Notaris Federatie.
9: Als je bijvoorbeeld kijkt, Kokzijde, Middelkerken en Blankenberg en ook de Pannen, dan zie je dat die wel een stukje meer volumestijgingen hebben dan de andere kustgemeentes, maar globaal gesproken kan je toch wel zeggen dat de ganse kust erop vooruit gaat en met 8%, dus dat is toch wel een behoorlijke vooruitgang.
8: President Donald Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als de Republikeinen de tussentijdse verkiezingen in november winnen. In de aanloop naar die verkiezingen houden de Republikeinen in Texas voor de eerste keer een partijsamenkomst. En daar deed Trump zijn belofte.
10: So if the Republicans win, you win with us and you get $5.000. It will be called the Trump dividend. Congratulations.
8: VRT Nieuwsjournalist Thomas de Graven was erbij bij die conventie en zegt dat er toch nog wel veel onduidelijkheid is over de belofte van Trump.
11: Hij zou het Trump-dividend gaan noemen en zo zou elke Amerikaan kunnen delen in het financiële succes van de VS. De enige voorwaarde zou zijn dat die $5.000 in de VS zelf gespendeerd wordt, maar verder niet veel details over hoe dat zou werken. Met deze conventie willen de Republikeinen en de president ingaan tegen de historische trend dat de partij van de president meestal

0: slecht presteert in de tussentijdse verkiezingen. Iets wat ook hier een reëel vooruitzicht is voor de Republikeinen door de historisch lage goedkeuringscijfers en de hoge prijzen aan de brandstofpomp en in de supermarkt.
1: Het vliegtuig van de Oekraïnse president was gisteren mogelijk het doelwit van een Russische droneaanval. Maar de president Zelensky zou nooit in gevaar zijn geweest. Zelensky vloog gisteren vanuit Moldavië naar Noorwegen voor de begrafenis van koning Harald. Maar het vliegtuig moest een tijdje aan de grond blijven omdat een Russische drone het Moldavische luchtruim was binnengekomen. De drone is uiteindelijk ontploft op zo'n 160 kilometer van de luchthaven. Op de US Open Tennis is Alexander Bloks er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales. Onze landgenoot gaf bij een 2-0 achterstand tegen de Rus Khachanov op met een rugblessure. Bloks had ook in zijn vorige wedstrijd al fysieke problemen. Ex-tennisspeler Philip de Wulf was er bij New York en hij denkt dat Bloks toch nog wel veel kan presteren.
2: Aan de andere kant weet hij ook dat hij nog maar 21 jaar is. Dat hij nog heel veel jaren voor zich heeft, toch heel veel kansen om te presteren. Als je ziet dat hij dit doet, vierde keer dat hij op de hoofdtabel staat van een Grand Slam toernooi, al direct de kwartfinale halen. De jongste Belg ooit daarin slaagt, dan is dat toch wel een teken aan de wand dat er nog veel moois in het verschiet ligt.
1: Het begint zonnig, later meer wolken, maar het blijft wel droog vandaag bij zo'n 20 graden. Morgen start lokaal met wat lichte regen. Daarna meer zon en 21 graden dan.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. M&M.
4: Of je nu alleen moet werken of in team, je krijgt er nog wat collega's bij die de muziek verzorgen. Zo meteen ons Becky, maar nu al ons

wat mispeuterd hebben met al die stories. Sorry papi van Topic en Becky G. Goedemorgen. Het is vandaag 10, 9, 8, 7, 6. Nee, serieus, ik wou dat ik voor jou kon aftellen naar het einde van de werkdag. Maar daar zijn we nog niet, dus laten we er samen maar het beste van maken, hè, zeg. Beginnen doe ik altijd met de vraag, wat staat er op jouw agenda vandaag? Laat het eens even weten. Ik zelf moet straks gaan sporten, dat is iets waar ik altijd tegenop zie. Maar eens het gedaan is, ben ik vrij content. Maar hoe zit dat bij jou? Wat brengt 10 september? We zijn vandaag alleszins opgestaan met een nieuwe Apple. 7 jaar na Samsung hebben ze nu ook een vouwbare gsm, de iPhone Duo. En die kost je 1700 euro. Als je iets minder wil uitgeven aan iets leuks, de inschrijvingen van Jong Keukengeweld zijn net zo'n 10 minuutjes geleden geopend. Dan kan je dus als jonge mens eens goedkoop chic gaan eten. Dat is het kort samengevat. Echt de moeite, ik heb dat vaak gedaan. Harry Styles die heeft extra stops in zijn tour aangekondigd. Helaas niet in ons land. En dat nieuws is nog niet gaan liggen. Of nu hinten de Spice Girls alweer naar iets nieuws. Morgen komt er, denk ik, een album of zo uit. Want ze zeggen dat je een vinyl of een cd-speler nodig hebt. Ik heb geen idee wie dat laatste nog heeft. Maar bon, we houden het voor jou in de gaten. En ook die van Oasis, die hebben nieuws. Of, daar hinten ze toch naar. Want toen een fan aan Liam vroeg of er een nieuw album aankomt, zei hij, oh ja, een paar optredens, dat komt me beter uit. En nu heeft ook Noel gezegd dat er volgend jaar geen groot voetbaltoernooi op de kalender staat in de zomer. Dus het lijkt hem logisch dat het dan maar is, ja, dat er iets gebeurt. We zijn hoopvol. Dit zijn de boys nog eens. Oasis met Wonderwall.

0: Night of Ophelia. Taylor Swift, die is zelf vaak geparodieerd geweest in South Park, de animatiereeks. Al moeten we vanaf nu dus blijkbaar South America zeggen. Ja, die populaire reeks heeft een nieuwe naam. En als je wil weten hoe dat komt, dan moet je even blijven hangen.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En langs jullie kwam met een andere, dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten, heerlijk, wat een afwerking.
5: Rob, ronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
6: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
2: Goh, waar liggen die broodlozen nu weer?
7: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
8: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
6: Omdat je al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
9: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke €15 krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
10: Dus ook voor klanten?
1: Yep. Go for info naar telenet.be.

Dermot Kennedy is bezig aan zijn tour door Noord-Amerika, maar ik wil het even hebben over South America. En het is niet wat je denkt. Ja, ik wil het niet over het continent hebben, maar over de serie. Want South America is de nieuwe naam voor South Park, de animatiereeks. Ja, ik moet er wel bij zeggen, het is niet voor niks een satirische reeks. Het is een dikke, vette knipoog naar het feit dat Donald Trump overal namen laat schrappen en verandert door Amerika. De Golf van Mexico is ondertussen door hem omgedoopt door de Golf, naar de Golf van Amerika. Eind augustus was er dan dat Ontario-meer dat hij veranderd heeft in het Amerika-meer. En zondag heeft hij nog voorgesteld om de staat New Mexico om te dopen tot New America. En bedrijven zoals Apple en Google die gaan er al in mee. En ja, daar lachen die van South Park of van South America nu dus ook wat mee. Ze bestrijden hem eigenlijk een beetje met zijn eigen middelen. Ik heb zo'n donkerblauw vermoeden dat die naam niet zal blijven. Ja, en een beetje reclame is mooi meegenomen. Hè, want het 29e seizoen van South Park of van South America gaat op 16 september van start. Dus voilà, kijk. Nu heb ik Sia voor je. Die was ooit te zien in de reeks. Niet als zichzelf, maar gek genoeg speelde ze de stem van zangeres Lorde. Maar dit is ze met haar eigen Unstoppable.

0: Maxime en Babette, hoe dan ook.
1: Ga van
2: wegenwerken
1: naar
2: rustig gaan werken.
1: Met de trein.
0: Zometeen gaan we met Ella Langley richting Texas, maar eerst hier naar de weg en zet je schrap. Want er staan files naar Brussel op de E40. 2 uur van Wetteren tot Erpenmeren. Daar moet je door een ongeval over de pechstrook. Veel courage als je daarin staat. Op de A12 25 minuten bij Lommerzeel, daar wordt gewerkt. Op de E19 25 minuten vanaf Semst. Op de E40 een kwartier vanaf Bertum en verder 20 minuten van Everen tot in de Europese wijk. Op de binnenring rond Brussel een kwartier vertragen tussen Groot-Bijgen en Vilvoorde, op de buitenring een kwartier van Waterloo tot Tervuren. In Brussel 20 minuten in de Wet en de Troonstraat richting het centrum. Op de kleine ring is in de Kruidtuintunnel weer open liever. Op de E313 naar Hasselt een half uur vertragen van Herentals Oost tot Geel-West. Daar is de weg wel vrij. Het gaat ook langzaam naar Antwerpen. Op de E17 een kwartier erbij van de voor Kruibeke. En op de E313 een kwartier vanaf Massenhoven. Op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten vertragen.
3: Maureen van Herbergen.
2: Make life sing.
3: Make life sing.

0: donderdag voormiddag met Ella Langley en Choosing Texas. Stefanie die is aan het aftellen naar het weekend. Nog 2 dagen, zegt ze. En vandaag werken tot 2 uur. Ja, daar kom je wel, daar kom je wel. Zometeen is het ook al een beetje weekend hier. -1E dan wel, want ik heb het over de artiest The Weeknd. Can't Feel My Face komt eraan.
1: 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
2: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
3: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
5: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij. M&M.

Mijn dag start hier altijd met de vraag: wat brengt jouw dag vandaag? Mag je nog altijd laten weten wat jouw 10 september in petto heeft? Iets goed, iets slecht, iets saai. Want na 10 uur kijken we samen naar jouw agenda. Lees ik misschien wel jouw verjaardagsberichtje voor, jouw shout-out, jouw mening. En ik draai ook iemand zijn of haar of hun dagplaat. Een song die jij vandaag kan gebruiken. Wat wil jij horen? Denk er eens over na en stuur het in een berichtje. De beats van Purple Disco Machine en The Magician. Dit is All My Life.

dik op voor Cara, want die stuurt... Ik ben al 18 jaar naar M&M aan het luisteren. Ik kan mijn verjaardag niet beter starten dan met jullie. Dat doen we graag. Ik smijt er meteen een TikTok-hit tegenaan voor jou, zie. Deze zomer dropte Jamie Miller Baby Doll een TikTok.

0: op M&M.
1: Dit is de opdracht van mijn dromen.
2: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
3: Ik voel me juist zo alsof ik echt iets heel illegaal aan het doen ben.
2: Deze week zijn dat Mohsin Abbas.
4: What the?
2: Ward Lemmelijn.
3: Amai, is officieel.
2: En Fien Germijns.
5: Ik ga er niet van over.
2: Een pak geheime uitdagingen.
6: Is dat goed als ik in de douche?
2: En één vraag. Is gelukt. Deze zondag op VRT1 en op VRT Max.
7: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, ze, al die films en series bingen.
7: Hoe praat jij nu?
8: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vind je vrouw dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings.
7: Play it

0: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
3: Dat kan.
2: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
3: Zalig, ik heb liever een nieuwe.
2: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september ben je Kia-verdeler.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be.
5: Goedemorgen, het is 10 uur.
6: 14 nieuws.
5: Dit is Jannik Aerts.
7: Er was een kettingbotsing op de E40. Ter hoogte van Erpenmeren in de richting van Brussel op de E40 zijn net voorbij de oprit verschillende auto's vanmorgen tegen elkaar gebotst. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum.
8: Daar zijn twee ongevallen kort na elkaar gebeurd. Het eerste was een aanrijding van 5 auto's. 2 rijstroken dicht en in de file die dan ontstond is er een tweede ongeval gebeurd. En daarbij zijn een vrachtwagen, een auto en een motorrijder betrokken. Dus trechter met veel problemen. Er lagen veel brokstukken op de weg. Er zijn ook enkele personen naar het ziekenhuis gebracht.
7: Ja, intussen is de weg weer vrijgemaakt, maar er staat nog altijd veel file. Op het strand in Oost-Tuinkerke is vanmorgen een lichaam van een vrouw aangespoeld vanuit de zee. Het is niet duidelijk hoe lang het lichaam in het water heeft gelegen en om wie het gaat. De politie onderzoekt de zaak. De verkoop van huizen en appartementen aan onze kust is in de eerste helft van dit jaar met 8% gestegen tegenover dezelfde periode vorig jaar. De woningen zijn ook weer duurder geworden, zegt de notarisfederatie.
9: Er is een tijd geweest waar de prijzen aan de kust wel wat daalden. En dat heb je vooral gehad in die terugval van vastgoedtransacties kort na de coronapiek. Maar je ziet dat nu die verhoogde vraag er is. En ja, noodzakelijkerwijze beïnvloedt dat ook de prijzen. En je ziet dat die gemiddelde prijzen van een kustappartement dat toch met ongeveer 6% gestegen is.
7: Een appartement aan de kust kost nu gemiddeld €272.000. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky was gisteren mogelijk het doelwit van een Russische droneaanval. Maar de president zou nooit in gevaar zijn geweest. Zelensky vloog gisteren vanuit Moldavië naar Noorwegen voor de begrafenis van koning Harald. Maar het vliegtuig moest een tijdje aan de grond blijven omdat de Russische drone het Moldavische luchtruim was binnengekomen. De drone is uiteindelijk ontploft op zo'n 160 kilometer van de luchthaven. Het begint eerst zonnig vandaag, later meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Morgen start nog met lokaal wat lichte regen, daarna meer zon en 21 graden.
0: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
6: Acerta. M&M.
5: Hoe ziet jouw dag eruit? Drop het nog snel even via VRT Max, want zometeen overloop ik de agenda en speel ik een song die erbij past.

En zo'n beetje good luck, dat geldt ook voor Grietje. Grietje laat weten dat zij taart aan het maken is voor de zoon die vandaag 12 is geworden. En vanmiddag na school komen de beide oma's even een puntje mee eten, laat ze weten. En zondag volgt dan de rest van de familie. Veel succes daar. Julie die is dan weer thuis aan het werken. Haar vriend komt langs vanavond padellen op de agenda. Laura gaat straks nog schilderen in huis. En vanavond naar haar eerste dansles van dit jaar. Ja, de hobby's starten weer. Hè. Daan laat ze ook weten dat hij gaat vissen. Lotte heeft iets leuks op de agenda. Haar lief doet mee aan Switch vandaag. En ze gaat kijken, spannend. Lara is dan weer onderweg naar het ziekenhuis voor wat onderzoeken. Mariami laat weten dat haar vriend en zijzelf onderweg zijn naar Schiphol. Ik hoop voor leuke dingen. En Stefanie die heeft goesting in een kleine throwback. Ze zegt van, oh, ik zong één bepaalde song altijd mee uit volle borst, samen met mijn bestie. Het is een song die me echt nauw aan het hartje ligt en een gouden oude plaat. Zou je die nog eens willen spelen? Je hebt helemaal gelijk, want het is super lang geleden dat we Emilia en Big Big World nog eens hebben gehoord. En die krijg je dus nu. Het is jouw dagplaat. New Vibes.

0: beetje nostalgie. Het was de dagplaat van Stefanie, Emilia en Big Big World hoorde je op M&M.
1: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
2: Dit is deze week de M&M Big Hits.
3: Hi, this is Alex Warren and my new song is this week's Big Hit on M&M.

0: merci om zo enthousiast jullie plannen te delen. Zeg, dat is tof. Ik heb in ruil plannen voor als jij nog niks te doen hebt deze zondag.
1: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
2: Wauw, ja. Maar ja.
1: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
3: Ja. Maar ja.
1: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh, la la.
2: Ja. Maar ja.
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. Europa Bank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alle...

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
2: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
5: Maak je afspraak op carglass.be.
6: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
7: If you got a problem.
8: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
6: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
9: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
10: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
11: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
12: Zwijg, Ike.
10: Koop een FC de Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in en maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC de Kampioenen.
11: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
12: Verdomme, Ike, hou op met die flabbe grap.
10: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
11: En likken we van die
12: spijkers, echt.

Rihanna en Mickey Echo met Stay. Christophe die stuurt. Aha, Maureen, gaan wij samen iets doen dit weekend? Wel, Christophe, we zouden elkaar zomaar eens kunnen tegenkomen. M&M. Ja, ik durf al eens vooruitkijken naar het weekend. Want nu zondag, leuke plannen als jij er nog geen hebt. Het is dit weekend Open Monumentendag. Zo eens binnenpiepen op plekken waar je nooit komt. Ik vind dat altijd tof. Ik ben een curieuze neus. Het thema is dit jaar trouwens in goede handen. En het focus ligt dus ja, op vakmensen die met hun handen werken. Denk aan restaurateurs bijvoorbeeld. Maar, dan komen we er ook deze zondag. Iets waar ik ambassadrice van ben. Dag van de landbouw. En dat wil dan weer zeggen dat je ja, kan gaan proeven, eens met de tractor rijden. Ik kwam onlangs nog hier iemand op het werk tegen die zei, oh, dat zou ik nu eens graag willen doen, zie. Wel, het kan daar. Er worden ook heel de kinderspeeltuinen gebouwd met strobalen. Het gaat van koetjes en kalfjes tot boerderijen die compost maken, van kruidenboeren tot wijnboeren. En het beste is, dat is volledig gratis. Als je zelf wil langsgaan, ik ga het ook doen, dagvandelandbouw.be. En als je gaat, doe ze dan zeker de groeten van deze boerendochter. Meer goede dingen van bij ons nu. DJ Licious, Milo, maar nu al Oscar and the Wolf. Dit is Warrior.

0: Zometeen laat ik jou de hoogste en de laagste noot van Zara Larsson nog eens horen. En ook een schijf van haar, Lush Life. Maar is het leven lush op de weg? Ik vrees er wel voor. Ik had daarnet al een berichtje van Lucie gekregen die in die monsterfile staat. Dat was pakt een half uurtje geleden of zo. En ze stuurde, ik moest beginnen werken om 9:30. Ja, dat is niet gebeurd, hè. Even kijken. Op de E313 naar Antwerpen is er bijna een half uur file tussen Beringen en Tessenderlo. Twee rijstroken zijn daar versperd door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 10 minuten extra tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Ook files naar Brussel op de E19, 10 minuten vanaf het parkeertrein in Peutie. En misschien een beetje goed nieuws, op de E40 is in Erpenmeren de weg weer vrijgemaakt. Op de buitenring rond Brussel, 10 minuten erbij tussen Sint-Stevensvoluwe en Jette. En op andere plaatsen gelukkig kleinere vertragingen.
1: Maureen van Herbergen. Make life sing. Make life sing.

0: Ze kreeg onlangs de vraag wat haar hoogste en laagste noot is, Sarah Larsson. En het werd meteen, ja, je kan het al raden, een doe-opdracht in plaats van een vraag. Luister even mee.
1: What's the highest note you can hit and what's the lowest? I'm definitely like soprano alto. I'm not a whistle note type girl. That's my lowest.
0: Voilà. Kan je zelf eens proberen. Nu is het aan de boys. Jonas Blue en Malief. Dit is

0: Catch Up Desire.
1: Klein vraagje. Heb jij ooit al eens durven vragen aan jouw AI-bot? Wat weet je over mij? Dat mag je altijd laten weten. Als je het nog niet gedaan hebt, moet ik je wel even waarschuwen. Want die dingen weten meer dan je denkt. En als je dat idee niet zo gezellig vindt, dan ga je zo meteen tips scoren van Shema Saisai. Want elke donderdag, dan win-win jij hier ook op M&M.
2: Vanavond op VRT1.
3: Ik zou echt in mijn broek doen. Van shit, ga ik hier vrienden maken?
4: Maar de muziek helpt de vrienden. Een van mijn beste vrienden toen was de bassist van Rage Against the Machine. Ja, ik had hier wel nog een hele goede tijd.
2: Op VRT1 in Home Sweet Home toont een Vlaamse gitarist zijn leven in L.A. Op VRT Canvas is er de docu Fukushima over de nucleaire ramp in 2011. Of kies op VRT Max voor een avondje binge-watchen met de serie Time Out. Tot vanavond.
5: Ramen, deuren, veranda's.
6: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
7: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
8: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
10: Allee, zeg eens iets, Bruno.
11: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
10: Hoe zet ik dat op mute?
11: Ik mute super dringend. Duurt die deur open.
10: Bruno.
12: Mobile Vikings.
13: Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we
14: promo koken.
15: Vandaag iets met pit?
13: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven. Nu 1 plus 1 gratis.
15: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met drijf.
13: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Zie het.
16: Groter!
15: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
17: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
18: Klaar?
17: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
18: Ja?
17: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
18: Nog mee?
17: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
18: Gaat het nog?
17: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
18: Kortom?
17: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
18: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
17: Peugeot.

0: Post Malone & Chemical. Heb je ooit al eens durven vragen aan jouw AI-bot wat weet je over mij? Goh. M&M. Ik weet niet of ik de vraag durf stellen, want die gaat sowieso weten waar ik werk, welke medische dingen mij zorgen baren. Waarschijnlijk ook waar ik woon, want soms zoek je gewoon dingen in de buurt op en op basis daarvan, ja, denk ik dat die een heel uitgebreid profiel gaat kunnen samenstellen. Goedemorgen, Shema.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij komt het erover hebben, hè, over die AI en wat die allemaal over ons weten, want jullie hebben er onderzoek naar gedaan bij Win-Win.
1: Ja, de tip van deze week is eigenlijk pas op met wat je zegt aan AI. Want die onthoudt echt alles. Er zijn heel veel mensen die het gebruiken. Het kan leuk zijn, het kan handig zijn, maar velen beseffen niet goed dat alles wat je geeft van informatie gebruikt wordt door AI om zichzelf te verbeteren. Dus je gesprekken met ChatGPT of Gemini of Claude, dat zijn zo wat de bekendste. Maar ook foto's die je uploadt, documenten die je stuurt, echt alles houdt die bij en gebruikt die dan ook nog. En ze kunnen dan dus ook heel goed leren kennen, soms beter dan je zelf denkt.
0: Oh, ik wil het echt niet weten.
1: Ja, want er kan bijvoorbeeld, weet je wat het ook is? Je stuurt een foto en daar kan dan zoiets opstaan dat AI kan herkennen en dus ook kan gebruiken. Bijvoorbeeld, je stuurt een foto van een stukje van de straat op de achtergrond en dan weet hij, ah, dat is die straat.
0: Dus en dan weet hij waarschijnlijk waar ik woon, ja.
1: Voilà. Maar er worden ook onzichtbare gegevens doorgestuurd naar AI, zoals met welke smartphone je foto is gemaakt. Dan weet hij perfect welk merk je hebt. Waar je was toen je die foto maakte en wanneer je die foto hebt gemaakt. Dat is allemaal informatie die AI graag heeft en ook gebruikt. Je moet dus inderdaad voor de fun vragen aan AI, wat weet je over mij? Ik heb dat nu gedaan voor jou.
0: Oh nee, ben je te weten gekomen?
1: Dat valt nog mee, want het is allemaal publieke informatie, ja. Waar je werkt, met wie je samen bent, hoeveel kinderen je hebt. Maar als je het zelf gebruikt, dan gaat die veel meer informatie geven, want ik weet natuurlijk niet wat jij allemaal vraagt aan AI. En daar zou je wel eens van kunnen schrikken.
0: Ja, als die systemen ooit gehackt worden of zo,
1: dan heb je wel een probleem.
0: Echt een probleem.
1: Ja, inderdaad. Dus de conclusie is 1. Stuur nooit privégegevens door. Geen rijksregisternummer, adres, pincodes, bankkaartnummer. Sommige mensen denken, het is alleen maar tussen mij en AI. Nee. Ook geen medische dossiers. Stel algemene medische vragen, maar zeg niet van, mijn mama heet enzovoort en die heeft dit. Wat betekent dit?
0: Dus niet je doen. Moet meer zo asking for a friend doen.
1: Ja,
0: eigenlijk.
1: Heel algemene vragen. Ja. Let ook goed op wat er allemaal op de foto staat die je stuurt. Zorg ervoor dat er geen andere mensen opstaan, geen nummerplaten, geen documenten, helemaal niks privé. En zorg er vooral voor dat je geen foto's uploadt waarvan je niet zou willen dat iemand anders ze ooit zou zien. Mm. En mensen denken soms, oh, ik ga voor de grap een naaktfoto of zo insturen. Niet doen. Oh. Want ChatGPT houdt niks geheim en al die tools die worden ook door mensen gecontroleerd. Dus je weet nooit wie erachter zit en wie het ook allemaal kan zien, ook al denk je dat het gewoon een computer is. Is niet zo. Een belangrijke tip is ook, kijk eens in de instellingen. Je kan daar aanduiden dat je niet wil dat AI je activiteit bijhoudt of zichzelf traint. Dat is een instelling waarvan je zou denken, waarom is die niet vanzelf aangeduid? Ja. Natuurlijk, het is een commercieel, het is allemaal commercieel, ze willen ervan verdienen. Maar je moet dus goed zoeken en aanklikken. AI mag niet onthouden wat ik jou allemaal vraag en vertel. Maar het geldt alleen maar vanaf dat je het aanklikt. Helaas, alles wat je al eerder hebt ingestuurd, dat
0: telt
1: blijft.
0: Niet meer mee.
1: Nee, dat
0: oh, ik ga mijn leven echt moeten beteren. Schema, als jij hier buiten wandelt, ik ga die instelling meteen aanzweren.
1: Ja, en dan nog heb je zo, als je had dat je dan vroeg, vind je mijn antwoord goed? Dan moet je het klikken op een duimpje omhoog. Mm-hmm. Duimpje
0: omhoog. Ja, die zo vraagt voor zichzelf te verbeteren. Zo.
1: Ja, en je denkt van, oh, ik ga die helpen, ja? Gewoon op jou of niet. Niet doen.
0: Wat?
1: Want zelfs dat antwoord gaat hij nog eens apart bewaren met jouw vraag en antwoord erbij, om te zeggen van, ah, Maureen vond dat een goed antwoord. Ik ga dat apart zetten. Dan kan ik dat vergelijken met andere vergelijkaardige vragen voor andere mensen. En dat is dat ook nog eens soms 5 jaar lang dat hij dat allemaal onthoudt. Dus gebruik het voor leuke, algemene dingen. Recepten en reizen enzovoort. Zonder persoonlijke informatie te geven. En duid zeker de instelling aan van onthoud mij niet.
0: Shema, jij maakt elke week van mij en van iedereen een beter vrouw. Dank je wel daarvoor. Merci. Nu... Een man die daar eigenlijk nooit last van heeft gehad. Ja, hij bestond nog niet toen Tupac er nog was. Dit is Changes op M&M. Goedemorgen.

0: Sasha en Not At This Party. Hier gaat het feest zometeen wel door met Sola van Henri TFR.
1: Dit is de opdracht van mijn dromen.
2: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
3: Ik voel me juist zo alsof ik echt iets heel illegaal aan het doen ben.
2: Deze week zijn dat Mohsin Abbas.
4: What the?
2: Ward Lemmelijn.
3: Amai, is officieel.
2: En Fien Germijns.
5: Ik ga er niet van over.
2: Een pak geheime uitdagingen.
6: Is dat goed als ik in de douche?
2: En één vraag. Is gelukt. Deze zondag op VRT1 en op VRT Max.
7: Er is een telenet op maat voor iedereen.
8: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolleysnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
3: De kinderen komen terug van school met grote honger.
4: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
3: Oh.
4: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl, met mijn haat.
4: Lidl, dat kan tellen.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Coachello!
8: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
9: Echt, een heel jaar!
8: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
10: Goedemorgen, het is 11 uur
11: 14 nieuws.
10: Dit is Janne Kaart.
12: Er is een lichaam gevonden aan zee. Op het strand in Oostduinkerken is vanmorgen een lichaam van een vrouw aangespoeld vanuit de zee. Het is niet duidelijk hoe lang het lichaam in het water heeft gelegen en ook om wie het gaat. De politie onderzoekt de zaak. In Luik zijn al duizenden leerkrachten en leerlingen samengekomen voor een nieuwe betoging. Ze protesteren al sinds vorig schooljaar tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. In de hoogste jaren van het secundair moeten ze 2 uur meer lesgeven dan vroeger, zonder dat ze daar ook meer loon voor krijgen. Een deel van de leerkrachten verliest daardoor uren en moet op 2 scholen werken om aan een voltijds rooster te raken. Volgens de vakbonden zouden door de besparingsmaatregelen 2000 voltijdse jobs in het onderwijs verdwijnen. Dieseltanken wordt morgen duurder. Een liter kost dan voor het eerst sinds april maximaal iets meer dan €2,40. Door de oorlog tussen de VS en Iran in het Midden-Oosten is de prijs van olie sterk de hoogte ingegaan. En Amerikaans president Donald Trump heeft gezegd dat de olieprijzen pas na de tussentijdse verkiezingen in de VS zullen dalen. En die zijn begin november. Volgens Trump zal dan ook nog de oorlog met Iran stoppen.
13: Right after the election, oil prices are going to be tumbling downward. They're going to be tumbling down and we'll get them down. I think for gasoline, we'll get them below $2 a gallon.
12: Ja, de prijs van een vat ruwe olie piekte gisteren opnieuw boven de $100. Dat is de hoogste prijs sinds juli. Door de hoge olieprijzen zijn ook de brandstofprijzen dus gestegen in de VS en ook bij ons. Het begint zonnig, later meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Morgen start lokaal met wat lichte regen, daarna meer zon en 21 graden.
11: M&M. Marien van Herbergen.
10: Als de zon bij jou niet schijnt, wat vitamine D.

jij jouw lief leren kennen? Als het antwoord niet via een dating-app is, dan moet je vanavond misschien even blijven plakken op M&M. Want elke dinsdag en donderdag gaan wij hier bloot. Soms gebeurt dat hier, letterlijk. Maar vooral ook figuurlijk natuurlijk. Want dan geven wij ons zieltje bloot aan Sexuolotte en Dorian. En vanavond komt Nora van Brakel langs. Die meid is terug vrijgezel. En ze vraagt zich dus af waar ze een lief moet vinden zonder te swipen. Jouw ervaring kan je natuurlijk altijd delen via VRT Max. Want daar stellen ze elke week dus een vraag. Bij ons M&M-kanaal vind je ergens Doe Mee. En als je trouwens zelf ooit met een vraag zit, dan kan je die altijd anoniem stellen. En dan beantwoordt Lotte die vanavond al in bloot dus. M&M. Volgens Olivia Dean is verliefd worden alleszins heel easy zometeen. Maar eerst nog even Shepherd en

0: You fall in love. Maar als je verliefd wordt, ja, dan moet je er natuurlijk ook rekening mee houden dat er wel eens ledderverde aan het pas kan komen. Liefdesverdriet. Dua Lipa en Break My Heart. Dat komt eraan.
1: Opperste concentratie, het is erop of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
2: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
3: Ga met M&M naar de nieuwe horrorfilm van Zack Cracker, Resident Evil.
4: Een medische koerier moet tijdens een chaotische nacht in Raccoon City vechten voor zijn leven.
5: Waar was ik aan?
3: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
5: Hello?
4: En wie weet ga jij naar de avant première van Resident Evil.
3: Op dinsdag 15 september in Kinepolis Brussel.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting.
7: Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: Weet je wat ik mis na de vakantie?
10: De zon?
9: Nee.
10: Het strand?
9: Nee, het comfort.
10: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
9: Citroën.
10: Info en voorwaarden op citroën.be.

0: Dua Lipa en Break My Heart. Anker is ondertussen gearriveerd en dan weet je dat je kan beginnen uitkijken naar het tweede deel van de werkdag. Dan is het ergste al voorbij. Ja. Hey Anke.
1: Hey Maureen, dat is waar.
0: Anke, meteen een geweldige vraag. Hoeveel mensen stonden er vandaag voor jou in de file?
1: 15.000 en een klets.
0: Ja, voor alle duidelijkheid, is niet wat je denkt, want in welke file heb jij gestaan vandaag?
1: Ja, ik stond vanochtend in de wachtrij voor Jong Keukengeweld. Dus dat is een site waar je dan op kan boeken voor een tafel in een chic sterrenrestaurant of een gourmio-restaurant die daar een hoge score heeft gehaald aan een goedkopere prijs als je dus onder de 35 jaar oud bent. Ik had dat nog nooit gedaan en ik had dat hier gisteren gehoord toevallig van de collega's hier op M&M en ik dacht, ah wel, het is mijn kans, ik ga dat eens doen. Ik zat om 9 uur klaar aan de laptop. Ik dacht, oké, ik ben hier als de kippen bij. Ineens 15.000 mensen voor mij. Ik heb een uur in die wachtrij gestaan, Maureen. Ik vond dat crazy.
0: Maar is het gelukt?
1: Het is gelukt.
0: Oh.
1: Ja. Ik heb kunnen reserveren in een restaurantje in Antwerpen. Zelfs met 4 personen. Dus het is echt nog met vrienden erbij. En ik kijk er echt enorm hard naar uit. Want er was ook een restaurant dat al lang is op mijn lijstje stond om iets te doen.
0: Ja.
1: En nu kan ik dus voor €70... dat gewoon gaan eten. Dat is toch zot?
0: Dat is zot.
1: Ja.
0: Maar, en dat is ook echt goed. Het is superleuk. Ik heb het echt al vaak gedaan. Ik weet niet of er nog tafels gaan vrij zijn ondertussen na die file van 15.000 mensen.
1: Ja.
0: Maar als je kan, moet je maar eens checken. Zeker de moeite.
1: Ja, maar jij vond het wel echt goed.
0: Ja, heel, heel tof om te doen. Zeg, Anke, andere vraag nog. Heb je toevallig nog vrijgezelle vrienden zo onder de 34 jaar?
1: Mannen of vrouwen?
0: Dat maakt niet uit.
1: Ja. Waar ik als eerste aan denk, is mijn beste vriend Yannick Aerts hier van het nieuws.
0: Ah.
1: Ja, die is ook nog op zoek naar een leuke man.
0: Oké, okay, dat is goed. Want we zijn eigenlijk vooral nog op zoek naar mannen voor Are You The One? Het programma dat ik binnenkort ga presenteren samen met collega Wannes.
1: Mm-hmm.
0: En de mannen, die blijven zo wat achter, Anke.
1: Ja.
0: Het zijn allemaal vrouwen die zich inschrijven. Allee, er zijn wel mannen, hè. Maar hoe meer mannen we hebben, hoe betere matches we kunnen maken. Dus moest jij dit horen? En je hoeft daarvoor niet in de file te gaan staan. Je kan gewoon naar VRT Max gaan en op Doe meeklikken. Dan komt dat helemaal in de chakwasje.
2: M&M.
0: Dit is uit de tijd dat mensen nog hun lief vonden in de botsauto's. Gala en Freed from Desire.

0: trouwens aan het aftellen. Hè. Eind deze maand dan doet ze een residency in Spanje. En het is 8 jaar geleden dat ze daar nog was. Speciaal voor Shakira is er ook een stadion gebouwd. Daar kunnen 50.000 fans per keer binnen. En er komt ook een festivaldorp. Daar gaan zo tentoonstellingen te zien zijn, workshops, eten en ook optredens. Het wordt echt een viering voor zo alles wat Latijns-Amerikaans is, zeg maar. Een viering van de Latina-cultuur. Het is ondertussen 11:30 liever. Op de E40 richting kust staat er nog een kwartier file tussen Afliegem en Aalst. Daar is de weg deels versperd door een ongeval. En ook goed nieuws, want op de E313 naar Antwerpen is de weg weer vrijgemaakt voorbij de Zenderlo.
1: Maureen van Herbergen. Make life sing.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Het is niks geschat. The Lion Man van Mumford & Sons.
1: Wat is uw job?
0: Dat is de vraag die ik zo meteen weer ga stellen. Wat is jouw job? Maandag was er Ellen die de nachtwaken deed in een woonzorgcentrum. Dinsdag had ik Mieke, die experte van KBC uitleent aan leerkrachten in het middelbaar. Gisteren was er Thijs, die sportleerkracht is liever en die dat combineerde met IT. Ja, dat maakt het toch moeilijker, hè? Mensen die dan gewoon nog eens twee functies combineren. Maar het maakt wel duidelijk dat geen enkele job hetzelfde is. Elke dag leer ik hier weer iets bij en ik hoop jij ook. Je mag vandaag meeraden wat de job is van Mario, maar eerst krijgen we natuurlijk een tip om ons op weg te helpen. En de tip die bij Mario komt is: in mijn huis worden veel talen gesproken. Mijn huis, veel talen. Hey, raad gerust mee, het zou tof zijn, want samen kunnen wij meer dan alleen.
2: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
4: Samen zorgen voor een goede start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
5: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
7: Want we gaan weer terug naar school en het werk.

0: en toch zo goed als nieuw.
1: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
2: Van Bokstal, ligt je stil onder?
1: Sorry meneer.
3: Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
4: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV, tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.

0: Vandaag raden we samen de job van Mario. Met als tip, in mijn huis worden veel talen gesproken. Goedemorgen, Mario.
1: Goedemorgen, Maureen.
0: Oeh,
1: hallo.
0: Ik hoor meteen ook al een andere taal. Allee, ook het Nederlands, klopt, ja. Maar ja, met een iets andere tongval.
1: Ja. Ja, ik ben een Nederlander, ja. Dat klopt. Ja.
0: Oké, dat heb ik alvast bijgeleerd. De rest, mag ik daaraan beginnen met mijn vragenvuur?
1: Ja, top. Zonder meer.
0: Hier gaan we. Ja, als ik talen hoor, dan denk ik meteen aan, hoeveel talen spreek je zelf?
1: 3,5.
0: 3,5, oké. Werk je vooral thuis?
1: Ik werk voornamelijk thuis, ja.
0: Oké, ben jij je eigen baas of ben je werknemer?
1: Ik ben eigen baas.
0: Ja. Heb je dan veel klanten?
1: Ik heb heel veel klanten, ja.
0: Zijn die klanten mensen?
1: Dagelijks. Het zijn mensen, ja.
0: Heb je vaste uren?
1: Ik heb vaste uren, ja.
0: Oké. Okay. Ja. Denk je dat ik jou ooit nodig zou hebben?
1: Ja, dat zou kunnen, ja. Dat ligt er een beetje aan wat de plannen zijn in de toekomst.
0: Oké, ik ben benieuwd. Dat vind ik een goede vraag. Denk je dat mensen jouw job als sexy zouden omschrijven?
1: Sommigen wel, sommigen niet. Ik vind het zelf heel erg leuk. Ik vind het wel sexy.
0: Okay,
1: anderen zeggen misschien nooit. Ja.
0: Wat heb je nodig om jouw job te kunnen doen? Wat zit er zo in jouw tas of je rugzak voor je job?
1: Voornamelijk denk ik mijn enthousiasme zelf en een beetje gastvrijheid.
0: Oké. Okay. Welke zin zeg jij het meest?
1: Goedemorgen.
0: Wat moet de stagiaire bij jou als eerste leren?
1: De klantvriendelijkheid.
0: Oké, je hebt een paar interessante dingen gezegd en mijn tijd zit erop, dus... Ik ga eens piepen wat het comité hier zegt van luisteraars. Iemand denkt dat je tolk bent. Iemand stuurt ook nog... Evelien stuurt OCMW-medewerker. Maar ik heb het woord gastvrijheid gehoord en dan denk ik... Heb jij zo een B&B of zo? Zit jij in die sector?
1: Heel goed. Heel
0: echt?
1: Goed.
0: Ah, leuk! Maar alleen, zo tof! Ja, ik voel me nu al super welkom bij jou eigenlijk. Ik weet niet waarom, dus dat zit in jou precies. Zeg, waar is jouw B&B? Is dat ook in Nederland?
1: Nee, dat is in België, in het centrum van Brussel.
0: Oh, wat heeft jou naar hier gelokt?
1: Ik zocht eigenlijk een beetje om iets te doen na mijn pensioen. Iets wat ik leuk zou vinden. En in Nederland kon ik dat niet veroorloven. En in België wel. Dus ik dacht, waarom niet Brussel?
0: Oh, wauw. Ja, ik wist niet dat hier beter te doen was dan in Nederland financieel.
1: Ja,
0: vertel eens iets. Waar is je B&B? Wat mogen we bij jou verwachten, Mario?
1: Het heet Art de Séjour. Dat zit in het centrum van Brussel.
0: Mm-hmm.
1: En het is eigenlijk een kleine. We hebben 4 kamers. En een heel internationaal publiek. Dus elke dag komt er wel een nieuw persoon over de vloer heen.
0: Ja. Vandaar de vele talen die in jouw huis worden gesproken.
1: Dat klopt, ja. Ja.
0: Okay.
1: En goedemorgen elke dag.
0: Ja. Het waren echt goede tips. Mario, als we bij jou eens willen komen logeren, misschien nog even een klein beetje reclame maken. Waar kunnen we jou vinden?
1: In de Bogaardenstraat in Brussel. En het heet Art de Séjour. Maar het is vrij makkelijk. Als je namelijk naar booking.com gaat en je zoekt in Brussel en je neemt de beste beoordeling, dan krijg je mij.
0: Oh, Mario, kijk. Ik denk dat je geen betere reclame kon maken voor jezelf. Merci dat ik jouw job mocht raden. En ik hoop dat jij misschien ooit eens goeiemorgen mag zeggen als ik bij jou kom logeren dan. Hè.
1: Dat zou ik heel erg leuk vinden.
0: Merci, Mario. Bye-bye.
2: Mag Maureen jouw job ook eens raden? Stuur dan nu

0: Hey, voor ik hier vertrek.
1: Yeah, I try, I try.
0: Misschien nog een kleine tip naar Judith.
1: Oh, I try, I try.
0: Want straks zou ik naar Club Kouter luisteren. Die gaat iets vet weggeven. Met de tip misschien magie. En wat kan ik nog zeggen? Parijs. Daarmee zal je het moeten doen.

0: zo heel suggestief te vragen van... Zeg, zal ik anders eens groentechips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
1: Jade en de Belgen, vanavond nieuw op Play.
2: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
3: Ah, dat kan.
2: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
3: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
2: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be.
5: Zie het.
6: Grazer!
5: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
7: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
8: 3 avocado's voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Een hele goede middag, het is 12 uur.
10: 14 uur.
9: Dat krijg je van Melina Verbeek.
11: Leerkrachten komen op straat in Luik tegen de besparingen. In Luik betogen op dit moment duizenden leerkrachten en leerlingen tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Ook vorig schooljaar was er al massaal protest. Vanaf dit schooljaar moeten leerkrachten in de hoogste jaren van het secundair 2 uur meer lesgeven dan vroeger, zonder dat ze daar meer loon voor krijgen. Er is ook stevig bespaard op de werkingsmiddelen voor het basisonderwijs. En ook voor het hoger onderwijs liggen er nieuwe besparingen op tafel. Jurgen de Witte van de Socialistische Vakbond is op de betoging.
12: Als je kijkt naar de onderzoeken van PISA bijvoorbeeld, dan kan je zien dat de onderwijskwaliteit in België niet zo goed meer is. En langs de andere kant zie je ook dat er een groot leraartekort is. Als we willen dat het onderwijs van betere kwaliteit wordt, dan moet er geïnvesteerd worden en niet in geschrapt worden. Ze moeten het engagement nemen dat er gaat geïnvesteerd worden in het onderwijs. En dat is ze nu niet van plan. Ze gaan zelfs verder, ze gaan zeker niet de goede weg op.
11: Een man uit Lievegem in Oost-Vlaanderen is nog altijd in kritieke toestand nadat hij eergisteren werd aangevallen aan het station. Twee 16-jarigen zijn daarvoor opgepakt. Het slachtoffer is een man met een beperking. Hij wilde om 5 uur 's morgens de trein nemen naar zijn werk in een maatwerkbedrijf toen de twee jongeren hem aanvielen. Hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De twee jongeren zouden zijn weggelopen uit een instelling. Het incident komt hard aan bij de inwoners van Lievegem, vertelt burgemeester Kim Martens.
13: De mensen zijn uiteraard geschrokken en bezorgd. Dat is heel begrijpelijk. Het is een stationsbuurt, dus een plaats waar dat ook heel veel mensen dagelijks komen, ook vaak heel vroeg in de ochtend. Het zijn ook heel ernstige feiten die zich daar hebben voorgedaan. Iemand die op weg is naar zijn werk en op zo'n manier wordt aangevallen, dat komt heel hard binnen in onze gemeente.
11: De jeugdrechter heeft de twee jongeren in een gesloten instelling geplaatst. De politie onderzoekt het incident. In Laken in Brussel is er in de nacht van dinsdag op woensdag op een gebouw geschoten. Er vielen geen gewonden. De politie zag verschillende kogelinslagen op de deur en vond later ook een wapen in de buurt. Van de dader of daders is geen spoor. Vlaams parlementslid Stefanie Dozo volgt Egbert Lachaert op als fractieleider van de partij Anders in het Vlaams parlement. De politica uit Gent was eerder ook al voorzitter van de Senaat. Lachaert had eerder deze week aan de partij laten weten dat hij ontslag wou nemen. Hij wilde zijn ontslag eerst intern bespreken, maar omdat het nieuws gelekt is, was er volgens Lachaert geen weg terug. Lachaert blijft wel Vlaams parlementslid. En dieseltanken wordt morgen duurder. Een liter kost dan voor het eerst sinds april maximaal iets meer dan €2,40. Door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran in het Midden-Oosten is de prijs van olie sterk gestegen. Vanmiddag zon en wolken en het blijft droog. We halen tot 20 graden. Morgen meer wolken met af en toe ook lichte regen. Het blijft wel zacht, opnieuw rond 20 graden.
1: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be. Acerta.
14: M&M.
9: Zometeen weer een artiest die op Pukkelpop stond, maar binnenkort ook weer bij ons in de AFAS Dome. Eerst Lady Gaga.

My Body Isn't Ready. Hij komt dus volgend jaar naar ons land in de AFAS-Dome. Dat is al bijna helemaal uitverkocht. Er zijn er enkel nog van die VIP-packages. Dus ik dacht, ik zal eens zien. Misschien in Amsterdam is er wel nog plek. Daar komt hij ook eind mei en begin juni. Maar helaas daar hetzelfde verhaal.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
5: In de disco.
6: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
7: Draai een keer in het rond.
6: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
7: Oké,
6: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
8: Leontis.
9: Hoe vraag ik een BTW-nummer aan?
10: BTW staat voor by the way.
11: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.

0: nieuw.
1: MNM.
0: Rate the song. Line de Douw is al lang geen onbekende meer. Zowel als actrice deed ze mee in Milo. Op TikTok postte al langer covers en eigen muziek. Heeft ze daar ook al heel wat volgers. En haar vorige hit Plankgas werd zelfs genomineerd voor de VRT Zomerhit. En nu is er al de opvolger, met iets minder gas wel dan de vorige song, want het is een mooie ballad geworden, Schaduw van jezelf, en die mag jij weer beoordelen, Sij. Dus ga nu eventjes naar de app van VRT Max, daar klik je door op het M&M-kanaal, daar kan je ons ook volgen trouwens, heel belangrijk, doe dat even. En dan kan je daar jouw punten op 10 doorsturen in de chat. Dus doe dat even, want alleen zo bepaal je of Line de Douw doorgaat met Schaduw van jezelf.
1: Rate the song.

0: schaduw van jezelf van Line de Daal.
1: M&M. Read the
0: song. En er komen heel wat reacties op binnen, dat is altijd fijn om te zien. Thibaut uit Lokeren die zegt voor mij een 9 op 10. Ik geef het al een puntje meer dan gisteren, want jong Vlaams talent, dat moeten we steunen. Ja, ben ik het mee eens. Luc die zegt mager, ik vind het een beetje slaapverwekkend. Een 2 op 10. Ook Sam Jans stuurt een slapende emoji met een 1 op 10 bij. Els is ook niet zo fan, voor haar een 2. Hanne Berres die zegt, ik vind het wel echt een prachtig lied. Mooie stem heeft Line, voor mij een 10 op 10. Sharon Vermoten zegt een 9 op 10, want ik vind vooral de betekenis van het liedje supermooi. Ja, het gaat over een pijnlijk moment waarop je beseft dat de persoon op wie je verliefd werd niet meer dezelfde lijkt te zijn. Ja, dat je zo verandert in een relatie, dat je beseft dat je misschien niet meer zo goed bij elkaar past. Maute Hulu zegt, ik vind het wel mooi, maar het heeft ook wel een beetje een pommelien-vibe en dat hoeft niet echt voor mij. Maar toch een 7 op 10. Roel die zegt een 8 op 10. Ik vind het geslaagd, een mooi nummer. Voor Daan hier nog een 6. Die vindt Plankgas beter. Pascal geeft nog een 3 op 10. Een beetje het zoveelste Belgisch soft nummertje. Maar Jan die geeft dan weer een 10 op 10. Kijk, de reacties lopen helemaal uiteen. Maar over het algemeen... een mooie 7,5 op 10. Ja, het zijn heel veel positieve reacties ook. Dat is fijn om te zien. Dus Line Daal met Schaduw van Jezelf gaat gewoon nog eens door straks na 6 uur.

Axwell en Ingrosso met More Than You Know. Het is exact 12:30. En op D40 richting de kust is het meer dan 1 uur file rijden tussen Afligem en Aalst. Want daar is de weg deels versperd door een ongeval. Van oost naar west rij je dus het best via Antwerpen. Op andere plaatsen enkel beperkte vertragingen. M&M.

Yes, I Knew You van Taylor Swift. Ik moet zeggen, de algemene sfeer is toch net altijd iets beter als het zonnetje schijnt hè, in Vlaanderen. Hier in Brussel is ze alvast volop aanwezig. Ik hoop ook daar bij jou. En om dat zonnetje nog wat extra energie te geven vandaag, heb ik hier af en toe zo'n goede meezinger uit de oude doos gehaald. Zoals deze uit de jaren 80, zijn Maniac van Michael Cimbello. Een hele goede middag.

0: en Ozil.
1: Tickets via livenation.be.
0: Samen met M&M. Ga met M&M naar de nieuwe horrorfilm van Zack Cracker, Resident Evil.
1: Een medische courier moet tijdens een chaotische nacht in Raccoon City vechten voor zijn leven.
2: Where was he going?
0: Check het M&M-kanaal op 14 Max.
2: Hello?
1: En wie weet ga jij naar de avant-première van Resident Evil.
0: Op dinsdag 15 september in Kinepolis, Brussel.
3: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
0: Klaar?
3: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
0: Ja?
3: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
0: Nog mee?
3: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
0: Gaat het nog?
3: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
0: Kortom?
3: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
0: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
4: Peugeot. Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
5: Zo helder als het aquarium van mijn geadviesfonds?
4: Ja.
5: Wauw.
4: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
5: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
4: En daarom sturen we updates over je verbruik.
5: Om de 6 seconden?
4: Nee, 1 keer per maand.
5: Ah.
4: Meer info op luminus.be.
6: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, mijn partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
7: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
8: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

Sienna Spyro, met haar prachtige, heese stem. Dan weet je ook hoe dat komt, dat haar stem zo klinkt. Dat is dus blijkbaar omdat ze stemknobbeltjes heeft. En ze zei er zelf eens over. It's a curse and a blessing. Ja, ze is er wel blij mee, maar het is ook wel een nadeel. En over blessings gesproken, hier is die van Calvin Harris.

fans die dachten dat er een reunie kwam van One Direction, die zijn eraan voor de moeite. De mysterieuze posters die overal verschenen en viraal gingen, zijn vooral een tease naar nieuwe tourdata van Harry Styles. Hij heeft gisteren ook een post gemaakt waarop stond 2027 tomorrow. Dus morgen gaan we meer details krijgen over waar hij zou optreden. Maar het zou wel ergens in Europa ook zijn. Nu Madison nog van Milk Inc. Yes.

Vida. Zometeen nog veel meer goede muziek. Oh. Ja, het is weer een klein beetje misgelopen, maar dat is niet erg. Ik ga gewoon nog even een klein beetje muziek spelen tot aan het nieuws van 1.

0: Nieuwsje van Melina Verbeek.
1: Leerkrachten betogen in Luik tegen de besparingen. In Luik zijn duizenden leerkrachten en leerlingen op straat gekomen tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Ook vorig schooljaar was er al massaal protest. Vanaf dit schooljaar moeten leerkrachten in de hoogste jaren van het secundair 2 uur meer lesgeven dan vroeger, zonder dat ze daar meer loon voor krijgen. Er is ook stevig bespaard op het basisonderwijs en ook voor het hoger onderwijs liggen er nieuwe besparingen op tafel. Vakbondsman Jor de Witte van de Socialistische Vakbond is op de betoging.
2: Als je kijkt naar de onderzoeken van PISA bijvoorbeeld, dan kan je zien dat de onderwijskwaliteit in België niet zo goed meer is. En langs de andere kant zie je ook dat er een groot leraartekort is. Als we willen dat het onderwijs van betere kwaliteit wordt, dan moet er geïnvesteerd worden en niet in geschrapt worden. Ze moeten het engagement nemen dat er gaat geïnvesteerd worden in het onderwijs. En dat is ze nu niet van plan. Ze gaan zelfs verder, dus ze gaan zeker niet de goede weg op.
1: Volgens de vakbonden zijn er zo'n 13.000 mensen op de betoging. De politie spreekt van meer dan 5.000. Steeds meer Belgen krijgen een terugbetaling voor een toestel tegen slaapapneu. In 2025 waren dat er 207.000, bijna 10% meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het RISIF. Slaapapneu is een slaapstoornis waarbij de ademhaling tijdens het slapen herhaaldelijk minstens 10 seconden stopt of opvallend vermindert. En daardoor kunnen patiënten moe zijn of luid snurken. Zo'n slaapapneumasker over de neus of mond helpt daartegen. Professor Johan Verbraken van het UZA verklaart waarom er nu meer mensen zijn met zo'n toestel.
3: De slaapapneu wordt in de eerste plaats bepaald door overgewicht en of obesitas. En dat is nu een probleem waar een heel groot deel van de bevolking aan leidt. En dat fenomeen dat neemt nog toe, waardoor ook natuurlijk slaapapneu steeds vaker voorkomt.
1: Er zijn ook nog andere oorzaken van slaapapneu, zoals de bouw van je luchtwegen. Een man uit Lievegem in Oost-Vlaanderen is nog altijd in kritieke toestand nadat hij eergisteren werd aangevallen aan het station. 2 16-jarigen zijn daarvoor opgepakt. Het slachtoffer wilde om 5 uur 's ochtends de trein nemen naar zijn werk in een maatwerkbedrijf toen de 2 jongeren hem aanvielen. Ze zouden zijn weggelopen uit een instelling. Het incident komt hard aan in de gemeente, vertelt burgemeester Kim Martens.
4: De mensen zijn uiteraard geschrokken en bezorgd. Dat is heel begrijpelijk. Het is een stationsbuurt, het is een plaats waar dat ook heel veel mensen dagelijks komen, ook vaak heel vroeg in de ochtend. Het zijn ook heel ernstige feiten die zich daar hebben voorgedaan. Iemand die op weg is naar zijn werk en op zo'n manier wordt aangevallen, dat komt heel hard binnen in onze gemeente.
1: De jeugdrechter heeft de 2 jongeren in een gesloten instelling geplaatst. De politie onderzoekt het incident. En Vlaams parlementslid Stefanie Doze volgt Egbert Lagaert op als fractieleider van de partij Anders in het Vlaams parlement. Lagaert had eerder deze week aan de partij laten weten dat hij ontslag wou nemen. Hij wilde zijn ontslag eerst intern bespreken, maar omdat het nieuws gelekt is, was er volgens Lagaert geen weg terug. Lagaert blijft wel Vlaams parlementslid. Vanmiddag zon en wolken, we halen tot 20 graden. Morgen meer wolken met af en toe lichte regen en opnieuw rond 20 graden dan. M&M.
0: Goed nieuws als je naar Cats Eye wil volgende week, want wij hebben nog tickets.

0: En hun concert is helemaal uitverkocht, maar jij kan er nog bij zijn.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Ja, inderdaad, als je luistert naar de M&M Ochtendshow morgen vroeg. Want ze komen dus naar ons land, hè, volgende week dinsdag naar de AFAS-dome. Hopeloos uitverkocht, uiteraard is Cat's Eye, zijn veel fans. Maar het goede nieuws is dus dat jij er nog kan bij zijn. Hè. En dat gebeurt als je morgen vroeg luistert naar de M&M Ochtendshow. Want tijdens heel die ochtendshow kan jij gewoon tickets winnen om nog naar dat concert te gaan volgende week dinsdag. Dus zet hem zeker op M&M morgen vroeg vanaf 6 uur. En wie weet, scoor je wel tickets voor jou en je plus one om naar Cat's Eye te gaan.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
2: Hi, this is Alex Warren, and my new song is this week's big hit on M&M.

0: Warren. Hey, heb jij deze ochtend ook in de wachtrij gestaan voor de inschrijvingen van Jong Keukengeweld? Laat het nu eens even weten via de app van VRT Max.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
1: Mobile Vikings. Play it smart.
3: Met de superplus deals van Delhaize gaan we promo koken.
4: Vandaag iets met pit?
3: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1 plus 1 gratis.
4: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
3: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
2: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24 inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
3: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
4: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
3: Sorry meneer.
5: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
8: Maak nu een afspraak op carglass.be.
9: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging 1+1.

1035 van Tiësto en Tate McRae. Ik neem je even mee op restaurant, want vanochtend dan kon je je inschrijven voor Jong Keukengeweld. Dan kan je zo een aantal chique zaken die goed scoren op de Gomio, dan kan je daar goedkoper gaan eten. Het ding is wel, het kan enkel als je jonger bent dan 35 jaar. Ik zei het daar straks al bij Maureen in de show. Ik heb dus vanochtend een uur in de wachtrij gestaan, jongens, om een plekje ergens te kunnen reserveren. Ik wist niet dat dat zo'n ding was. Sophie die stuurt hier ook. Wij hebben met twee aan het proberen geweest vanochtend. Uiteindelijk hebben we na een half uurtje kunnen boeken. Maar het voelde precies als de Eras Tour van Taylor Swift om tickets voor te bemachtigen. Dat is wel heel extreem. Maar ik snap het wel. Het was wel heftig. Ik wist niet dat dat echt zo groot was. Maar kijk, het is wel een aanrader, blijkbaar heb ik al van heel veel mensen gehoord. En ik heb het voor jou eens gecheckt. En er zijn nog wel plekjes vrij, hoor, in de restaurants. Je moet maar eens zoeken bij jou in de buurt. Nu, de goede tijdsloten die zijn natuurlijk allemaal weg. Zo rond 7 uur 's avonds of zo. Maar je kan ook ergens 's middags gaan eten, bijvoorbeeld. Of wat later op de avond, om 9 uur 's avonds bijvoorbeeld nog. En dan kan je dus echt wel in een chic restaurant gaan eten voor een veel goedkopere prijs dan de menu daar normaal zou kosten. Dus als je het eens wil doen, ga zeker de website eens checken van Jong Keukengeweld als je ook eens die ervaring wil meemaken.

0: It's not right, but it's okay. En op de weg, ja, Savawel op de Antwerpse ring. Een half uur richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En ook 35 minuten richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Op andere plaatsen enkel beperkte vertragingen. M&M.
1: Anke Goergen. Make life sing. Make life sing.

Voor zover ik weet hebben Maan of Goldband nog nooit in de Johan Cruijff Arena gestaan. Hun Nederlandse muzikale collega Roxy Dekker wel, want die heeft gewoon in 3 uur tijd haar concert daar uitverkocht. Heel zot, want zo is ze dus de eerste vrouwelijke solo-artiste ooit die die arena gewoon volboekt. Iedereen had het daar afgeraden, maar ze dacht toch gewoon, ja, ik ga het gewoon doen. En het heeft gewoon verkocht, super zot. Deze ochtend hebben trouwens ook nog iemand leuk daar de tickets nog voor gewonnen. Die kon met haar beste vriendin gaan. Ook

0: ramen, deuren, veranda's. Leenaars
1: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Leenaars.be.
2: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
4: Check.
3: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. B-bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
2: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
5: Nog even, alles goed.
2: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
6: Come on.
2: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
7: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja. En vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
9: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
10: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
11: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
12: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
9: Omdat je al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
13: Volkswagen. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Het moment van de waarheid. Het is Rob of eronder. En het is eronder. Een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
15: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de week van het gehakt.

I Kissed a Girl. Ja, vanavond gaan we het over veel meer hebben dan kussen hier op M&M. Natuurlijk in het programma Bloot, want dat programma dat gaat over seks, liefde en relaties is met Dorian en Lotte elke dinsdag en donderdag hier vanaf 9 uur op M&M. En elke donderdag komt er ook een BV langs. Vanavond is dat Nona van Brakel, die nu ze terug single is op zoek wil gaan naar een lief. Maar zonder te veel te moeten swipen en online te moeten zoeken en zo. Ik heb mijn lief bijvoorbeeld tegengekomen op café. Super lekker oldschool, maar dat was ook wel plezant. Dus dat is misschien wel een goede tip. Zo eens op café gaan, in een leuk cafeetje waarvan je denkt, oh, daar kom ik misschien wel eens iemand tegen. Het kan zomaar ineens bingo zijn. Maar dus vanavond Nona van Brakel in Bloot vanaf 9 uur. M&M. En elke donderdagavond beantwoorden Dorian en Lotte

Beyoncé en goed nieuws voor Stromae. Want hij gaat een samenwerking aangaan met Céline Dion. Dat is wel echt super cool. Naar verwachting zo eind 2026 of in 2027 gaat het nieuwe album uitkomen van Céline Dion. Haar gezondheid is aan de betere hand. Er zouden daar 6 nummers klaar liggen. En ja, de geruchten gaan dus dat Stromae een duet heeft opgenomen met Céline Dion. Hij zou dat ook helemaal zelf geschreven hebben. Dus ik ben vooral echt heel benieuwd hoe dat gaat klinken. En ze werkt ook samen met nog veel jonge, veelbelovende Franstalige artiesten. Misschien zelfs ook Angèle. Hoe cool zou dat zijn, zeg. Ja, we gaan moeten wachten tot het nieuwe album.

0: Bol, zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base, based on you.
2: Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Vandaag iets met pit?
2: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven, nu 1 plus 1 gratis.
3: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
2: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV, tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
7: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met

0: 2 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Met Melina Verbeek.
2: Een Belgisch bedrijf mag satellieten bouwen voor Europa. De Waalse satellietbouwer Aerospace Lab heeft een contract van 2,4 miljard euro binnengesleept voor de bouw van meer dan 250 satellieten. Die moeten deel uitmaken van het Europese satellietnetwerk IRIS². Dat netwerk moet ons beveiligen en waarschuwen tegen cyberaanvallen en vijandelijke drones, zegt commissievoorzitter von der Leyen op een Europese ruimtevaarttop in Parijs. Want onze veiligheid op aarde hangt steeds meer af van die in de ruimte, zegt ze.
3: Our security on Earth increasingly depends on our security in space. And this is why we're building IRIS².
2: Steeds meer Belgen gebruiken een toestel tegen slaapapneu. In 2025 werden er 207.000 toestellen terugbetaald. Bijna 10% meer dan het jaar ervoor, dat zegt het RESIF. Slaapapneu is een slaapstoornis waarbij je ademhaling herhaaldelijk minstens 10 seconden stopt of opvallend vermindert. En daardoor kunnen patiënten moe zijn of luid snurken. Zo'n slaapapneumasker over de neus of mond helpt daartegen. Er is steeds meer slaapapneu door overgewicht, maar het neemt ook toe met de leeftijd, zegt professor Johan Verbraken van het UZA.
4: Dat heeft te maken met het verzwakken van reflexen in de keel. De spieren die verslappen, waardoor de kans op slaapapneu toeneemt. Daarnaast is het ook zo dat er steeds meer bewustzijn is voor het probleem, waardoor je natuurlijk een steeds groter aantal patiënten bekomt die de diagnose hebben gekregen.
2: Er blijft onduidelijkheid bestaan over de subsidies voor de regionale luchthavens in Deurne en Oostende de komende jaren. De Vlaamse regering sloot in juli een akkoord om die subsidies te verlagen, maar volgens oppositiepartij Groen is dat niet het geval. Bevoegd minister Annick de Ridder zegt dat de subsidies zelf inderdaad niet dalen, maar dat de overheid uiteindelijk minder geld zal uitgeven aan de luchthavens als je alles meerekent.
5: Ik heb nergens gezegd, ook aan het parlement, dat subsidies dalen. Ik heb altijd gesproken over de netto financiële impact, want je moet natuurlijk kijken wat in Vlaanderen in totaal wordt betaald in de ene richting en wat wij ook terugkrijgen, bijvoorbeeld, dat zijn dan de concessiebedragen, de huurgelden. En daar die netto financiële impact, die daalt wel degelijk met 27%.
2: Rond deze tijd bespreekt het Vlaams parlement de kwestie opnieuw. En in Nederland zijn al 3 mensen gestorven aan het Westnijlvirus. Er zijn 18 mensen besmet, dubbel zoveel als een week geleden. Dat meldt het Nederlandse Gezondheidsinstituut. Het virus komt voor bij vogels en kan worden overgedragen via muggen. Een mug die zich voedt met het bloed van een besmette vogel kan dieren en mensen besmetten. De meeste mensen die besmet raken voelen daar helemaal niets van. 1 op de 5 krijgt milde, griepachtige klachten en minder dan 1% wordt ernstig ziek. In ons land zijn er nog geen besmettingen vastgesteld. Vanmiddag zon en wolken en tot 20 graden. Morgen meer wolken met af en toe lichte regen en opnieuw 20 graden.
6: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be. Acerta.
1: M&M.
0: Zometeen een wel heel moeilijke vraag van een interviewer. Misschien ken jij het antwoord er wel op. Nu, Bruno Mars.

0: Het WK basketbal is volop bezig. Onze Belgian Cats die spelen rond 17:15 straks de kwartfinale tegen gastland Duitsland. En de interviewer van Sportza die stelde wel een heel moeilijke vraag, vind ik, aan Elise Ramet, een van onze Belgian Cats.
1: Ik wil met een ludieke quizvraag beginnen.
2: Oei, oké.
1: Als ik deze match omschrijf als de Pommelien Thijs match, wat zeg je dan?
2: Oei. Ik luister niet genoeg naar Pommelien Thijs. Okay. Heeft zijn liedje met een alarm of zo?
1: Nee.
2: Ik weet het niet.
1: Proberen. Erop of eronder?
2: Ah ja, well, dan houden we erop, hè. Uiteraard. Ja.
0: Uiteraard. Ja, sorry, dat vind ik nu wel een moeilijke vraag, hoor, persoonlijk. Maar bon, hey, ze gaan het fantastisch goed doen. Hè. Straks trouwens nog eens terugblikken naar wat Anne Wouters te zeggen had over die match deze ochtend tijdens de M&M Ochtendshow. Eerst nog eens Pommelien, hè. Misschien kent Elise dit nummer wel. Atlas.

0: 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Renault, de brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
2: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je al.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolliesnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
2: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
3: Ja, ja. Ons broodje is gebakken.
4: Zwijg, Kieke.
2: Koop een FC De Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in. En maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC De Kampioenen.
3: Ja, ja. Ons broodje is gebakken.
4: Verdomme, Kieke. Hallo.

0: is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
1: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
2: Van Bokstal, ligt je stil neer?
1: Sorry meneer.
3: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
4: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot €50 extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
5: M&M. Make life sing.
6: You'll be the saddest part of me. A part of me that will never be.

Pukkelpop stond de tent niet vol voor Adela. Maar dat zal de volgende keer wel zo zijn, want ze is in snel tempo de wereld aan het veroveren met haar nieuwe song. Ze komt ook naar ons land op 25 januari in La Madeleine in Brussel. En dat is al helemaal uitverkocht. Dit is ze met Ain't in LA.

Bert. Op de Antwerpse ring een half uur extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Twee rijstroken die zijn daar versperd door een ongeval. En ook nog richting Nederland tussen Sint-Annelinkroever en Berchem. Voor de rest op de snelweg enkel lichte vertragingen. En nog in Antwerpen is onder de Italië-Lei de Jean-Brabantstunnel of de Jean-Brabantstunnel afgesloten door een ongeval richting Zuid. M&M. Anke Goergen.

0: met Basten. En van Basten gaan we naar Berlijn. Want ik zei het daar straks al, de Belgian Cats die spelen dus vanavond de kwartfinale tegen Duitsland, het gastland, op het WK basketbal. Dat wordt waarschijnlijk meteen de moeilijkste wedstrijd van heel het WK, zeggen ze. Want je wil gewoon ook winnen, hè, om bij die laatste vier te zijn. Dat zou wel echt heel cool zijn. Nu zijn ze dus sowieso al bij de laatste acht dit toernooi, wat al wel heel zot is. Maar we gaan voor beter, sowieso. De vraag is dan gewoon, hoe schatten we de kansen in van vanavond? En daarover belde Sander en Imaan deze ochtend met vroegere basketbal. Speelster Anne Wouters. En zij zei dit.
1: Duitsland is sowieso een land dat wel aan het opkomen is. Ze hebben een beetje een misstap gedaan hun eerste wedstrijd door zwaar te verliezen, maar zijn dan nu wel echt aan het groeien in het toernooi. Ze is ook een hele fysieke ploeg. Ze zijn een stuk groter dan ons, dus we gaan ons echt wel moeten weren. Maar ik geloof erin, ja, uiteraard. En we gaan er allemaal voor, hè. Zeker en vast.
0: Voilà, we blijven erin geloven. Straks is om 17:15 Belgian Cats tegen Duitsland. Kan je volgen via VRT Max, VRT Canvas of via sporza.be. Hey, en supporteren, hè, dat ze nog niet te snel naar huis moeten komen, zoals Shepherds. I've been stuck

0: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
2: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Krevel. Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Code bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
5: Krevel. Leef beter.
6: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
7: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
6: Ja.
7: Wauw.
6: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
7: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
6: En daarom sturen we updates over je verbruik.
7: Om de 6 seconden?
6: Nee, 1 keer per maand.
7: Ah.
6: Meer info op luminus.be.

Lost Frequencies. M&M. Ja, en ook een collega DJ, ook van bij ons, die stond vorige week op te treden bij het KMSKA in Antwerpen. Dat was Amelie Lens en dat was echt wel heel cool. Ik heb het op video's gezien en dat was echt wel spectaculair om zo'n bekend gebouw te zien. Allemaal verlicht met partylichten, met dikke beats erbij. Heel veel mensen die dan eronder stonden te dansen. Ze hebben ook bevestigd dat het de kunstwerken zeker niet beschadigd heeft. Ze hebben dat gemeten. Maar toch las ik vandaag dat er blijkbaar wel klachten waren binnen. Gekomen. 28 om precies te zijn, waarvan, hou je vast, 18 klachten van dezelfde persoon. Sorry, maar hoe kan dat? En vooral, wie is die persoon? Is dat dan echt omdat je zo boos bent of omdat je niks anders te doen hebt dat je denkt, ik ga 18 keer dezelfde klacht sturen omdat ze eentje misschien niet gaan zien? Bon, ik vond het vooral echt wel heel grappig dat het er zo specifiek bij vermeld stond. Maar bon, toch blij om te lezen dat het meer een deel van de mensen het allemaal een leuk idee vonden. En het gaat dus misschien nog wel eens gebeuren in de toekomst.

Ik heb hier nog wat inside info gekregen van Thierry Dazen uit Evergem. Die bouwt mee dat evenement op, zoals dat in het KMSKA gaat. En hij zegt even ter info, het evenement is goedgekeurd voor 3 jaar. Hopla. Dus binnenkort kunnen we nog eens gaan dansen op Amelie Lens of een andere DJ daar aan het KMSKA. Hè. Zou wel heel cool zijn. Voor nu hoop ik dat je toch ook al een beetje kan dansen op jouw donderdagavond. Misschien wel op deze van Otto Knows, Million Voices. Zet hem een klein beetje luider. Want hé, mannetjes, het is een schone dag vandaag, hè, toch? Here we go!

0: Vanavond op VRT 1.
1: Ik zou echt in mijn broek doen. Van shit, ga ik hier vrienden maken?
2: Maar de muziek helpt de vrienden. Een van mijn beste vrienden toen was de bassist van Rage Against the Machine. Ja, ik had hier wel nog een hele goede tijd.
0: Op VRT 1 in Home Sweet Home toont een Vlaamse gitarist zijn leven in L.A. Op VRT Canvas is er de docu Fukushima over de nucleaire ramp in 2011. Of kies op VRT Max voor een avondje binge-watchen met de serie Time Out. Tot vanavond.
3: Weet u wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Vanavond Jade en de Belgen.
6: Mijn vriendje is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik anders eens groentechips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
5: Jade en de Belgen. Vanavond niet op Play.
7: De kinderen komen terug van school met grote honger.
8: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
7: Oh.
8: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
7: Oh, Lidl, met een haal.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
10: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
9: Hoe praat er aan? Nu.
10: Ah, om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
9: Vinden vrouwen dat niet lastig?
10: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
11: Mobile Vikings.
9: Play it smart.
12: De dag dat onze hond mijn huiswerk wiskunde op had.
13: Oh nee!
12: En ik besefte dat ik beesten goed was in dieren verzorgen.
13: Oh, Bassie.
12: Is de dag dat ik wist dat mijn toekomst bij dieren lag. Nu ben ik dierenarts en mijn agenda zit vol met kwispelende klanten.
14: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be. Acerta.
15: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score uw ticket via sportza.be.
16: Zie het!
17: Grazer!
16: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.

0: Dat hangt steeds meer af van die in de ruimte, zegt ze.
1: Our security on Earth increasingly depends on our security in space. And this is why we're building Iris Square.
0: Vlaams minister van Omgeving Jo Broens wil vanaf volgend jaar slimme camera's inzetten in natuurgebieden om sneller natuurbranden op te sporen. Die camera's speuren dan permanent het gebied af en slaan alarm bij rook, zegt de minister.
2: Die camera's die zijn echt in staat om een rookpluim te kunnen detecteren. En waar rook is, is vuur. Dan is er een communicatie ook met de brandweer die ook drones kan inzetten. Die drones die communiceren met die camera's om zo ook heel snel de locatie te kunnen detecteren waar de brand zou kunnen ontstaan.
0: Het systeem wordt eerst getest bij een aantal militaire domeinen. Tegen volgende zomer zouden er dan op een tiental locaties in Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant van die camera's komen. De Europese Centrale Bank verhoogt voor de tweede keer dit jaar de rente van 2,25 naar 2,5%. Door de oorlog in Iran is de inflatie heel hoog. Dat betekent dat het leven veel duurder wordt. Met een hogere rente wil de ECB die inflatie doen dalen. Het is de tweede renteverhoging sinds de start van de oorlog eind februari. In Nederland zijn al 3 mensen gestorven aan het Westnijlvirus. Er zijn 18 mensen besmet, dubbel zoveel als een week geleden. Dat meldt het Nederlandse Gezondheidsinstituut. Het virus komt voor bij vogels en kan worden overgedragen via muggen. Een mug die zich voedt met het bloed van een besmette vogel kan dieren en mensen besmetten. De meeste mensen die besmet raken voelen daar niets van. 1 op de 5 krijgt milde griepachtige klachten. En minder dan 1% wordt ernstig ziek. In ons land zijn er nog geen besmettingen vastgesteld. Rutger Smeet stopt na 7 jaar als topsportcoördinator van Atletiek Vlaanderen, de Vlaamse Atletiek Federatie. De Nederlander boekte er goede resultaten met vooral de aflossingsteams en meerkampers. Maar hij kreeg de voorbije jaren ook kritiek, onder meer na een conflict met meerkampster Nafitiam over een gedragscode en kledijvoorschriften. Atletiek Vlaanderen gaat nu op zoek naar een vervanger. Vanmiddag zon en wolken en tot 20 graden. Morgen meer wolken met af en toe lichte regen en opnieuw 20 graden dan.
3: Ga van
4: kijkville
3: naar
4: Zerikje, kijk eens, hè.
3: Met de trein.
4: M&M.
5: Zometeen nog meer specifieke datums voor Harry Styles volgend jaar. Nu eerst Dua Lipa en Angèle.

Styles, die is nog steeds bezig met zijn Together Together World Tour. Normaal eindigt hij in december in Australië, maar er waren al heel wat aanwijzingen de afgelopen dagen dat hij nieuwe datums ging lossen. Ik heb het ook al een paar keer verteld hier in de show. Maar nu, zo'n half uurtje geleden, heeft hij het officieel bevestigd, jongens. Degenen die het dichtste bij ons in de buurt zijn van de nieuwe locaties zijn Berlijn, Parijs, Madrid, Rome, Dublin en Londen. En bij Londen staat dan echt final shows, dus dan gaat het echt officieel gedaan zijn. Helaas dus niet in België, maar je hebt wel al meer kans dan dit jaar, want dan stond hij enkel in Amsterdam. Dus nu heeft hij toch al wat meer plekjes in Europa gekozen. Heel fijn voor de Europese fans. Ik ben benieuwd of er misschien nog datums gaan bijkomen, of er nog verrassingen uit de bus gaan vallen, maar ik denk dat dit ze wel zijn. Je moet maar eens checken op zijn Instagram, daar staan alle datums. En wie dat nog wel eens naar België mag komen, is Natasha Bedingfield. Hè. Ik heb het hier al eens gezegd, ik was er zo fan van op Pukkelpop. Was haar eerste concert hier ooit in België en was een

0: Krevel.
1: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
0: Krevel. Leef beter. Jij? Yeah?
2: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
0: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
3: Je opwinden in de file.
4: Allee, rechts. Rechts. Allee, ik moet naar rechts.
3: Of een nieuw lief swipen op de trein.
4: Oh, ik wou naar rechts. Waarom ik nu naar links geswiped? Oh, tjie, dat was zo'n knappe.
3: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
5: Leontis. Welke steun is er voor zelfstandigen?
6: Mijn steun heb je.
5: Oh, zeg. Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
7: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
8: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
11: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

I don't want to wait. Maar geen probleem. Je hoeft echt niet zo lang meer te wachten op Manu en Charlotte. Want ze zijn terug, jongens. Vanaf morgen met de vrijdag is van ons. Het goede nieuws is, ze beginnen al een uurtje vroeger. Dus vanaf 3 uur al in de namiddag. En ze brengen uiteraard ook weer het vrijdagslied mee. Dus luister zeker mee vanaf morgen tussen 3 en 5 naar de vrijdag is van ons.

I need? Zeg een vraagje. Heb jij thuis nog Pokémon-kaarten liggen ergens? Laat het zeker eens even weten in de app van VRT Max, want het kan van pas komen dit weekend. Meer dan 100 kilometer file nu op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. In Antwerpen-Zuid is er hinder door een defect voertuig. Ook 10 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. In Antwerpen is door een ongeval de Jan-Brabant-tunnel afgesloten onder de Italië-Lei richting Zuid. Naar Antwerpen gaat het ook nog traag op de E19 vanaf Kleine Bareel. Op de buitenring rond Brussel verlies je 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En nog op de binnenring hinder in Tervuren door een ongeval op de rechterrijstrook. En voor de rest op de snelweg enkel lichte vertragingen. Hi.

0: sorry papi.
1: M&M.
0: Amai, Stijn Bastiaanse, 39 jaar, uit Malle, die stuurt... Ik heb een klein beetje Pokémon. Hij heeft een waarde van 11.868 euro al in zijn collectie. Wow, dat is zot. Dat is echt wel zot. Dat is echt wel een ding, hè, Pokémon-kaarten. Misschien heb jij er ook nog wel thuis liggen. Wel, dan kan je deze zaterdag ze misschien wel meenemen naar het Weinigem Shopping Center. Want dat gaan ze omtoveren tot een echt Pokémon-paradijs. De eerste verdieping van het Weinigem Shopping Center gaat daar echt veranderen in één grote verzamelplek voor kaarten, gadgets en ook wel andere Pokémon-items daar. Allemaal in teken van Pokémon zijn 30ste verjaardag. En het wordt volgens het shoppingcenter ook de grootste Pokémon-kaartbeurs ooit in een Belgisch shoppingcenter. Dus zeker wel een leuke tip om eens naartoe te gaan. Je kan er onder meer kaarten ruilen, kopen of verkopen. Ook content creator Mr. Krul, die meer dan 1 miljoen volgers heeft, die gaat er ook zijn. Dus je kan ook met hem Pokémon-kaarten ruilen. En de toegang die is helemaal gratis. Dus als je zin hebt om zaterdag eens naar het Weinigem Shopping Center af te zakken, zeker eens doen. En dan dacht ik, het is nog eens een mooi moment om de teamsong er nog eens bij te halen. Gotta catch 'em all.

0: België.
1: Op dinsdag 1 december in Forst Nationaal.
0: De Kalani World Tour.
1: Samen met Odile en Waziel.
0: Tickets via livenation.be.
1: Samen met M&M.
2: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten. Heerlijk, wat een afwerking.
3: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
4: Oké, okay, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
5: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
6: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
5: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
7: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Vrouw Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
9: Manutan, Manutan.
8: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Manutan, Manutan.
8: Bestel op manutan.be.
1: Ga met M&M naar de nieuwe horrorfilm van Zack Cracker, Resident Evil.
0: Een medische koerier moet tijdens een chaotische nacht in Raccoon City vechten voor zijn leven.
10: Where was it going?
1: Check het M&M-kanaal op 14 Max.
10: Hello?
0: En wie weet ga jij naar de avant-première van Resident Evil.

Michel van Weijenberg uit Merelbeke die reageerde ook nog op de Pokémon-ruilbeurs van zaterdag. Hij zegt, ik heb 42.000 euro aan waarde voor Pokémon, dus die gaat er ook zeker en vast bij zijn zaterdag om misschien nog wat extra kaarten te ruilen. M&M.

0: Dit is de opdracht van mijn dromen.
1: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
2: Ik voel me juist zo alsof ik echt iets heel illegaal aan het doen ben.
1: Deze week zijn dat Mohsin Abbas.
3: What the?
1: Ward Lemmelijn.
2: Amai, is officieel.
1: En Fien Germijns.
4: Ik ga er niet van over.
1: Een pak geheime uitdagingen.
5: Is dat goed als ik in de douche?
1: En één vraag. Is gelukt. Deze zondag op VRT1 en op VRT Max.
6: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Zie het.
7: Grazer!
1: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolliesnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
9: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit, zelfs wanneer die twijfelt.
10: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
9: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
11: Achter jou staat Xerius.
12: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
13: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
14: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
15: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
16: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar. Elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
17: Maak je afspraak op carglass.be.
18: Gia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
19: Dat kan.
18: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
19: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
18: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
20: Kia.
21: Movement that inspires.
18: Voorwaarden op kia.be.
6: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke €15 krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag. Verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel. Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
22: Het is 4 uur.
23: 14 nieuws.
22: En hier is Melina Verbeek. Vorig jaar bezochten zo'n 5000 slachtoffers een zorgcentrum na seksueel geweld. Als je het slachtoffer wordt van een aanranding of verkrachting, kan je in zo'n zorgcentrum terecht voor gratis hulp, zowel medisch als psychologisch. En als je wil, kan je er ook aangifte doen bij de politie. De zorgcentra na seksueel geweld werden 9 jaar geleden opgericht en intussen zijn er al meer dan 22.500 slachtoffers geholpen. Vooral vrouwen, zegt Lisbeth Stevens, professor.

0: Canotti niet. De Waalse satellietbouwer Aerospace Lab mag meer dan 250 satellieten bouwen voor het Europese satellietnetwerk IRIS². Het gaat om een contract van 2,4 miljard euro. Dat satellietnetwerk moet ons waarschuwen tegen cyberaanvallen en vijandelijke drones. Het moet de Europese tegenhanger worden van het Amerikaanse Starlink. Dit contract is goed nieuws voor de Belgische ruimtevaartsector, zegt ruimtevaartingenieur Stijn Ilse.
1: Het is een soort van een revolutie. Aerospace Lab is een redelijk jong bedrijf. Dat heeft heel hard geïnvesteerd in alles zelf in huis te bouwen. Dat is een enorme gok geweest om dat te durven doen. Om zelf satellieten veel goedkoper te gaan produceren. Met dit contract bewijzen zij eigenlijk hun gelijk dat zij op lange termijn ook de SpaceX van Europa zouden kunnen worden. In ieder geval voor satellieten dan.
0: De Europese Centrale Bank verhoogt voor de tweede keer dit jaar de rente van 2,25 naar 2,5%. Door de oorlog in Iran is de inflatie heel hoog. Dat betekent dat het leven veel duurder wordt. Met een hogere rente wil de Europese Centrale Bank die inflatie doen dalen. Rutger Smit is na 7 jaar ontslagen als topsportcoördinator van Atletiek Vlaanderen, de Vlaamse Atletiekbond. De Nederlander behaalde er goede resultaten met vooral de aflossingsteams en meerkampers. Maar hij kreeg de voorbije jaren meer kritiek, onder meer na een conflict met meerkampster Nafitiam over een gedragscode en kledijvoorschriften. Atletiek Vlaanderen gaat nu op zoek naar een vervanger. En vanaf 17:15 spelen de Belgian Cats hun kwartfinale op het WK basketbal. In Berlijn moeten de Belgische basketbalvrouwen Duitsland kloppen om door te gaan naar de halve finales. En daar zijn we klaar voor, zegt speelster Elise Ramet.
2: Ik denk dat we weten wat dat door ons te doen staat. We hebben nog heel veel zin in de match. Het is tegen het thuisland, dat is misschien een extra moeilijkheid, maar dat is ook een extra motivatie. Dat is altijd leuk om in een volle zaal te spelen. En ik denk, ja, we zijn er klaar voor, we hebben er zin in.
0: Zon en wolken en tot 20 graden. Morgen meer bewolking met af en toe lichte regen ook. En opnieuw 20 graden.
3: Het gaat traag op de Antwerpse ring richting Nederland. 30 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. In Antwerpen is door een ongeval de Jan-Brabant-tunnel afgesloten door onder de Italië-lijn richting Zetzwaar. Ik heb nog nooit van de Jan-Brabant-tunnel gehoord. Op de binnenring 1 uur file golven tussen Groot-Bijgaarden en Tervuren door een ongeval op de rechterrijstrook. Dat was het.
4: Sorry. Van je file-tijd. Treintijd. Dankzij je werkgever. M&M.

0: Magnetic van De Bauza.
1: De Bauza. Vind ik nog altijd wel een leuk liedje, maar het mag wel verdwijnen nu.
2: Wallens, ik wil echt... Je bent je make-up aan het doen in de studio.
1: Bronzer blindness.
2: Je hebt even iets te veel bronzer op je voorhoofd gesmeed.
1: Ik ben dan aan het doen met mijn gsm, het is echt om zeep.
2: Ja, oké. Okay. Ja, dat is beter.
1: Is het beter? Ja.
2: Welkom bij een nieuwe Club Kouter. Ik ben ongelooflijk blij dat je er opnieuw bij bent vandaag. En zeg, we hebben vandaag een cadeautje dat we mogen uitpakken voor je. En je gaat het mee kunnen uitpakken en je gaat het keihard willen uitpakken. En je gaat het horen, het gaat uitgepakt zijn en dan ga je denken, ikke.
1: Hoe vaak ga je nog uitpakken, zeggen?
2: Ja.
1: Ja, je wilt wel precies uitpakken met je cadeautje, hè?
2: Ja, ik kan misschien een kleine mini tip geven.
1: Ja.
2: Dat is de tip.
1: Dat is de tip. Dat is de tip. Ik vond dat een slechte tip.
2: Maar, nee.
1: Heb je geen betere tip?
2: Kom aan, dit zegt toch alles wat je moet weten?
1: Ja, dat kan.
2: Als het pakketje gaat open en het eerste wat je hoort is...
1: Ja, dan loop ik precies bij mijn oma door de... Zo, ken je dat zo aan de deur van die pingelingeling-dingen?
2: Nee, we gaan niet naar je oma. Dat is niet het cadeautje dat we gaan uitpakken.
1: Misschien gaan we wel naar... Ik zou het leuk van hebben, mocht je zo'n nupje wegdoen, dan was het nog een grotere tease.
2: Ah, sorry, nee, ik ging het opnieuw. Ik loop nu al helemaal mis.
1: Wat is dat? Helemaal... Die heb ik nog nooit gehoord.
2: Ja, wel, dat is voor een andere keer.
1: Voor vandaag dus.
2: Het cadeautje pakken we straks uit. En dat is dus nog niet voor nu.

0: onze big hit van deze week. Emerald Eyes van Alex Warren. Welke kleur aan je bruine ogen? Geen emerald eyes.
1: Ik heb geen emerald eyes. I got...
0: Ja, ja, laat maar.
1: Ja. Ja, je zag het, hè? Je zag het, hè? Ja. Ik kan al voor de helft terug lachen zonder dat ik moet beginnen hoesten. Maar je zag het, hè, dat ik me, er knetterde iets in mijn hoofd.
0: Er knetterde iets in je hoofd en ik dacht, er gaat iets komen wat we allemaal niet per se hoeven te horen. Dus,
1: ja, het is waar.
0: Vroegtijdig afgerond.
1: Goed
0: ik dat
1: zo.
0: Dan. Zeg, we spelen zo meteen weer Wat was dat? Het is de quiz waardoor je weer mee bent met wat er gebeurd is in de wereld vandaag. Als je graag meespeelt, dan stuur je Wat was dat in de chat van M&M op VRT Max. En ik zal het sowieso doen, want sinds dit seizoen maak je elke dag kans op Club Kouter Sokken.
1: Ja.
0: En je moet gewoon 4 juiste antwoorden geven. En zelfs, sorry, maar wij zijn zo'n goede mensen, wij geven zelfs een tip om die 4 juiste antwoorden te halen.
1: Ja, en de tip luidt als volgt vandaag. Oh ja, ik heb geen fragment bij, maar je kan best eens opzoeken waar dat Karien van Nonkels werkt.
0: Oh.
1: Sommige mensen weten dat wel al, omdat ze de serie kijken.
0: Ja.
1: Maar als je het niet weet, je kijkt de serie niet, heel nuttig om even op te zoeken.
0: Ja, ja, zeker doen. Ja. Dus wat was dat sturen in de chat van M&M op 14 Max?
2: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
3: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
2: Oh, sorry meneer.
4: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
5: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
6: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
5: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
6: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
5: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
6: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
5: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
6: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
7: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Vandaag iets met pit?
8: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven, nu 1+1 gratis.
10: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
12: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

0: Het is weer tijd voor een nieuwe Wat was dat? De leukste quiz van het hele land om helemaal mee te zijn met alles wat er in de wereld gebeurt. Ja, ja, de laatste van de week alweer. En jij maakt ook nog altijd kans op die exclusieve Club Kouter sokken. Je moet gewoon 4 goede antwoorden geven en dan zijn deze direct van jou. Mooier als dat wordt het toch eigenlijk niet, hè, Kouter Elalou?
1: Zeker niet.
0: Zeker niet. Fran, hoe is het?
2: Hallo, goed?
0: Ja, ben je wakker?
2: Ik ben wakker.
0: Ben je wakker voor de Wat was dat?
2: Ja, zeker.
0: Ja, heb je het nieuws een beetje gevolgd, Fran?
2: Een heel klein beetje.
0: Wat is je opgevallen?
2: Barbara Sarafia stopt bij de Koppelman.
0: Ah ja.
1: Fran, heb je goed opgemerkt.
0: Goed opgelet. Direct al naar die showbiz-pagina gegaan. En jij hou je van de roddels en de juice.
2: Ja.
0: Ah, dan moet je blijven luisteren. Want straks gaan we het ook een beetje hebben over de roddels en de juice.
1: Klopt. Fran, kan je eigenlijk genoeg van het nieuws en zo meekrijgen? Want jij werkt voornamelijk 's nachts, of toch vandaag al sinds?
2: Vandaag en morgen werk ik inderdaad 's nachts. Anders via de tv van de patiënten een beetje het nieuws volgen.
1: Ah, kijk. Ja, want je werkt in een ziekenhuis. Dat is wel een stevige job, denk ik, om daar dan 's nachts mee bezig te zijn.
0: Wat moet je allemaal doen in het ziekenhuis?
2: Heel veel mensen verzorgen hun bloedafnames.
0: Ik kan ook zo, hoe noemt dat? Bloeddruk meten. Dat hebben ze mij geleerd in het UZ in Leuven.
2: Dat moet je heel veel doen.
0: Ah, toen was ik ook trots op mezelf. Maar ik ga jou ook nog trots op jezelf maken, want je speelt dus zo meteen mee. Je krijgt daarvoor 45 seconden de tijd. Probeer de vragen zo snel mogelijk te beantwoorden, Fran. En weet je een vraag niet, dan zeg je gewoon pas. Is dat duidelijk?
2: Oké, dat is heel duidelijk.
0: Top, de tijd begint te lopen van zodra Kouter de eerste vraag heeft gesteld.
1: Fran, we gaan er gewoon meteen in vliegen. Hier ben ik met jouw eerste vraag. Trump belooft $5000 aan elke Amerikaan als de Republikeinen de verkiezingen winnen. Maar wat is Trumps voornaam?
2: Donald.
1: 3 jaar nadat voetballer Kiene een sporthal in Wallonië binnenreed, is het opnieuw gebeurd. Hoeveel wielen heeft een auto?
2: 4.
1: Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit. Wat smeer je op je lijf om jezelf te beschermen van de zon?
2: Zonnecrème.
1: Nog even checken of je nog goed wakker bent. Welke dag is het vandaag?
2: Woensdag.
1: Nee, het is donderdag.
0: Fran,
1: Katje Hormoes overleeft 6 dagen onder de motorkap van auto in Westhoek. Hoeveel levens heeft een kat volgens het gezegde?
2: 9.
1: Zeker wel. De Leijzen gaat foodbars uitrollen in verschillende winkels. Hoe heet de supermarkt waar Karien van Nonkels werkt?
2: De Lidl.
1: Fran, welke kleur heeft een banaan?
2: Geel.
1: Dat is juist. Ja, je was er ook al los over.
0: Ja, het maakt ook
1: computer bleef eventjes steken, maar Fran, je hebt gewoon 6 juiste antwoorden.
0: Oh, zeg, Fran, welke dag is het vandaag?
2: Donderdag.
0: Ja, gaat het nog goed? Moeten we iemand bellen voor je?
2: Nee hoor.
1: Nee? Dus straks even je bloeddruk meten als je het ziekenhuis aankomt.
0: Kan ik doen.
1: Ja, ik kan alles komen doen.
0: Nee.
1: Ja. Oh, het komt goed met
0: eventueel.
1: Fran, merci om mee te spelen. Geniet nog van de avond en succes met je nachtshift. Bye bye.
2: Dank je wel.
0: Bye.
3: Was dat?
4: Kan jij het beter?
3: Stuur nu Wat was dat? In de app van M&M en speel

0: Het is exact 4:30.
1: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
2: Het gaat traag op de Antwerpse ring richting Nederland. 30 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. 30 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. In Antwerpen is door een ongeval de Jeanne-Brabant-tunnel afgesloten onder de Italië-lijn richting het zuid. Naar Antwerpen langzaam op de A12 vanaf Antwerpen-Haven 25 minuten erbij. Op de binnenring rond Brussel 30 minuten file golven tussen Anderlecht en Vilvoorde. Verder 40 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren door een ongeval op de linkerrijstrook. Maak er alsjeblieft een reddingstrook. En op de buitenring verlies je 15 minuten in Waterloo en 30 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.

0: Beat of Your Heart, Purple Disco Machine. Zeg, we hebben hier een cadeautje. Hier staat een cadeautje en het is nog onuitgepakt, maar we gaan het straks uitpakken. Met z'n allen.
1: Vind ik wel een heel spannend muziekje.
0: Samen. Ja, maar het is ook spannend, hè. Ik bedoel, wat gaat er gebeuren? Wat zit er in
1: het is pakje? Wel een heel leuk cadeautje.
0: Het is echt, het is een cadeautje. Ja, sorry, maar...
1: Fenomenaal.
0: Ik zou er echt ongelooflijk blij mee zijn.
1: Het pakt me echt, het cadeautje.
0: Ik ben er ook ongelooflijk blij mee. En het heeft zoiets te maken met dit.
1: Wij zijn ook deel van het cadeautje.
0: Dat is waar.
1: Maar we gaan je geen slingerlint voor aan je deur geven. Dat zo geluid maken.
0: Nee, maar toch heeft het iets te maken met dit.
1: Wat zou het toch zijn?
0: We gaan het cadeautje straks openmaken.
2: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
3: Ah, dat kan.
2: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
3: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
2: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be.
5: My Body Isn't Ready van Somber staat op nummer 1 in de M&M 50.
6: Wie wordt het zaterdag? Stem nu op jouw favoriete hit voor de M&M 50.

0: My Body Isn't Ready van Somber staat nog steeds op nummer 1 in jouw M&M 50. Ik ben het intussen al toch een kleine 40 minuten aan het zeggen.
1: Ja.
0: We hebben hier een cadeautje. We hebben een cadeautje en we moeten dat samen uitpakken.
1: Oeh, ik ben zo excited. My body is ook niet ready.
0: Ja. En eens we het uitpakken, komt er ongelooflijk veel magie en avontuur op je af.
1: Ik denk dat de mensen aan de hand van je teasers het bijna weten, hoor, eigenlijk.
0: Ah ja, dat is een beetje de bedoeling natuurlijk, hè.
1: Oh.
0: Maar binnenkort kan je samen met ons naar de meest magische plek op aarde. En dat is Disneyland Parijs!
2: Ga met Club Kautar naar Disneyland Parijs.
0: Ja! Samen met ons naar Disneyland Parijs. En wij regelen werkelijk alles.
1: Ja, wij hebben ook fast lane tickets, dus je hoeft je geen zorgen te maken voor.
0: Dat is niet wat ik bedoel. Ja, ik heb het over vervoer. Ik heb het over verblijf. Ik heb het over de tickets die je hebt om daar rond te lopen.
1: Hey, we slapen in een bougie hotel, als ik je zeg.
0: Ja.
1: Geweldig.
0: Ja, het is, ja? Sowieso. Hè. Je kan daar gewoon blijven slapen en zo. Mm-hmm. Nu, als je denkt van, ja, ik ben daar 3 jaar geleden eigenlijk ook al geweest, dus dat hoeft niet meer. Ik ben daar geweest. Ik heb Disneyland Parijs al gezien. Think again. Er is een heel deel geopend. Er is een nieuw gedeelte, dat is al een paar maanden. Een hele World of Frozen, onder andere.
1: Ik zie Elsa al. En Anna. En
0: ja,
1: Olaf.
0: Ik voel ze. Je kan daar dus inderdaad gewoon bijvoorbeeld een mini Olaf zien rondlopen. En ik kijk daar... Nee, maar ik snap niet of... Ik weet niet of mensen het doorhebben, maar ik kijk daar zo ongelooflijk hard naar uit. Frozen is een van mijn favoriete films van Disney.
1: Ja.
0: Nu, ik hoor je al denken van, ja, allemaal goed en wel dat we met jullie mee kunnen gaan. Maar hoe moeten we meedoen?
1: Wat moeten we doen?
0: Dat is dus een goede vraag.
1: Hele goede vraag.
0: Wij gaan ons volgende week een hele week bezighouden met Frozen-activiteiten.
1: Mm-hmm.
0: Zo zijn we bijvoorbeeld met z'n tweeën gaan indoor skiën. En dat ging er zo'n beetje aan toe.
1: En daar gaat ze hoor met een vlammetje start. Gaat er...
3: We moeten op hetzelfde punt beginnen.
1: Ze gaat er keisnel voor en ze pakt een wervelende wind mee. Ja, daar gaat ze. Wat een klassebak is die koud haar. Geweldig gedaan.
3: Ik was een pizzapunt vergeten.
1: Ja, ik gedroeg me een beetje als een overjaars sportjournalist.
0: Ja, ik hoorde het.
1: Ja, ik wou je even aanmoedigen.
0: Het was voor 20% geslaagd. Nu, we zijn beide van een berg gegleden. Op skis natuurlijk.
1: We zijn geskiet, hè. Mevrouw, we zijn niet gegleden. Want ik vond dat wel professionaliteit en top, als ik het even mag zeggen.
0: Ja, dat is gewoon van de berg glijden, hè. Laten we eerlijk zijn.
1: Wij zijn wel veel gegroeid tot het half uur dat we in die sneeuw
0: zijn geweest. Dat klopt, want misschien geen onbelangrijk detail, wij skiën niet. Nooit.
1: Nee, ik ga het ook nooit meer doen.
0: Maar de vraag is nu vooral... Wie van ons twee is sneller van de berg gegleden en stond ook als eerste beneden? Dat is de vraag die je moet oplossen om misschien met ons mee te gaan naar Disneyland Parijs. Je mag je gokje wagen. Doe dat vooral door te gaan naar VRT Max. Daar klik je eventjes door op M&M en daar kan je dan invullen wie je denkt dat het eerste beneden is geraakt. Was dat Wannes of was dat Kautar?
1: Jezelf.
0: Mezelf.
1: Met name.
0: Ja. Dus als je mee wil, zou ik vooral snel naar VRT Max gaan.
4: Speel mee via VRT Max.
2: En beleef de Disney-magie met M&M.
4: M&M.
5: Stap in een wereld vol avontuur. Disney Adventure World in Disneyland Parijs.

0: We gaan naar Disneyland Parijs.
1: Ga met Club Kouter naar Disneyland Parijs.
0: Ja, we gaan naar Disneyland Parijs. Er komen al een paar vraagjes binnen in de app van M&M. Ja, wanneer is dat? Ben ik vergeten te zeggen daarnet. Sorry, ja, een belangrijke informatie. 24 september. Op 24 september gaan wij op die magical trip.
2: Ja.
0: Misschien nog een belangrijk detail om even te laten weten. Wat je moet doen om...
3: kans te maken.
0: Mee te gaan. Ja, is vooral raden wie van ons twee het snelst van de berg op de skipiste gegleden is en dus het snelst beneden was. We hebben dat gedaan deze week. We zijn gaan skiën. We hebben een mini-wedstrijdje gedaan.
2: We hebben geen ligamenten gescheurd.
0: Nee, en jij moet vooral weten, of raden, of ik eerst was, Kouter, of Wannes. Nu, heel veel mensen die in de app of in de chat van M&M op VRT Max reageren, dat snap ik. Maar het is niet daar dat je je antwoord moet sturen. Nee, je moet eigenlijk gewoon naar M&M gaan. Naar VRT Max gaan, sorry. En daar naar de kanaalpagina M&M. En dan scroll je een beetje naar beneden. En dan zie je Club Kouter neemt je mee naar Disneyland Parijs. Dus dan druk je op ons hoofd. En daar kan je dan jouw antwoord doorgeven.
2: Zeg, ik zie wel verrassend veel Kouter binnenkomen.
0: Ja, want dat is mensen die het gewoon zien van de twee possible skills heeft natuurlijk.
2: Ja, bon,
0: we mogen nog niks verklappen natuurlijk. Dat zullen we maandag pas doen. Maar ga vooral jouw kans wagen op VRT Max. En ondertussen gaan we jou nog wat extra warm maken om naar Disneyland Parijs te gaan. Want er is iemand die we eigenlijk bijna een Disney-expert mogen noemen. Ze loopt volgens mij ook standaard met een potje Disney-magie rond.
2: Denk het wel, ja.
0: En ze is er zelfs ook al een paar keer geweest. Dag, Jael Oost.
2: Hallo.
0: Hey. Hoe gaat het, Jael?
4: Ja, heel goed. Ik heb een hele leuke dag gehad vandaag.
2: Oh, dus,
4: en dit maakt het nog beter.
2: Vertel, dat wil ik ook wel eens weten. Heb je Mickey gezien?
4: Nee, maar ik ben wel zo heel gezellig keramiek gaan schilderen. En ik heb er echt deugd van gehad. Dat is leuk.
0: Leuk. Dat is echt mega tof. Wat ik weet dat jij ook sowieso superleuk vindt, dat is Disneyland. In eender welke vorm. Jij bent toch al naar de opening van World of Frozen gaan mogen kijken? Toch zo'n nieuwe gedeelte van Disneyland Parijs?
4: Ja, dat klopt. Ik was toen uitgenodigd om zelfs voor de officiële opening al een kijkje te gaan nemen. Dus dat was echt... Ja, ik kon uit mijn vel springen toen die uitnodiging binnenkwam. En dat was serieus de moeite. Dat was heel speciaal, ja.
0: Hoe zag het eruit? Neem ons mee. Hoe zag World of Frozen eruit? Was het echt zo magisch als je het in je hoofd hebt?
4: Maar ik vind echt gewandeld echt Arendelle binnen. Want er is eigenlijk enkel in Disney in Hongkong ook een World of Frozen. En dus dat is heel ver, dus ik weet dat we zo in de buurt, ik had dat nog nooit echt gezien. Dus voor mij was dat ook een hele nieuwe ervaring. En dat was allemaal zo magisch. Je kruipt daar echt zo in een hoekje binnen, maar je wordt echt er volledig ingezogen. Dus in mijn hoofd was ik al niet meer in Parijs, maar gewoon echt in Arendelle. Dat
2: ja, want je hebt eigenlijk echt net zo, bijna elk Disneypark bezocht in de wereld.
4: Ja, ik moet nu in oktober ga ik nog naar Disney in Shanghai en dan heb ik ze allemaal ter wereld gedaan.
0: Oké, dus je hebt ze allemaal, dat is trouwens zeer indrukwekkend, puntje 1, puntje 2. Wat is er dan zo plezant aan die in Parijs?
4: Parijs is zo'n beetje het thuispark of zo. Je kent dat daar zo goed. Je weet uw weg daar en alles. Ja, een thuisgevoel krijg ik daar altijd. Dat is zo geen echte verrassingen. En je bent ook niet heel ver van thuis. En dat vind ik altijd wel fijn dat ik weet van binnen zoveel uur kan ik eigenlijk heel snel terug thuis zijn. Dat vind ik altijd wel tof.
2: Dus je gaat eigenlijk naar je ene thuis, naar je andere thuis en dan terug naar je andere thuis.
4: Exact,
2: Wannes.
0: Dat is wel gezellig,
2: Jael.
0: Jael, echt waar, je hebt mij al zo warm gekregen om dat park binnen te wandelen, om Arendelle te voelen, om oog in oog te staan met Olaf. Dankjewel om nog wat meer de magie te verspreiden met ons. En ik wens u sowieso ook heel veel succes in die van Shanghai, hè.
4: Ja. Je gaat het kunnen meemaken, denk ik.
0: Ah, dat is goed. We zullen het zeker volgen. Merci, Jael. Geniet nog van de avond. Bye-bye.
2: Bye.
4: Bye, friends.
1: Speel mee via VRT Max.
5: En beleef de Disney-magie met M&M. Stap in een wereld vol avontuur. Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
6: De

0: Somebody Else.
1: Van Kygo.
2: Club Kautar. Welkom in de club.
1: Elke dag voegen wij iemand toe aan ons clubje, want er is plaats genoeg. Maar je moet wel onder drie voorwaarden van de dag vallen. En Wannes, je hebt ze ook mee vandaag.
3: Ja, we zijn op zoek naar iemand die fan is van de Belgian Cats. Die spelen ook vanavond, by the way. Vandaag ook al heeft gesnoept. En iemand die liever cadeaus geeft dan krijgt.
1: Bij de persoon die we zoeken, ben je fan van de Belgian Cats, heb je vandaag al gesnoept en geef je liever cadeaus dan je ze krijgt. Dan moet je je vooral melden in de app van M&M, want alleen op die manier kan je officieel lid worden van ons clubje. En dan krijg je ook een exclusieve Club Kautar sticker.
4: Een dubbele moord.
5: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
6: Ik heb gedaan.
4: En achter één van de bekentenissen...
7: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
4: ...ligt een wereld vol leugens.
8: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
4: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
9: Dit is mijn bullshit.
10: Wij zijn gewone mensen die erin een megaproces gesmeten worden.
4: De 12, de botoxmoorden. Nu volledig op VRT Max.
11: Ramen, deuren, veranda's.
12: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaerts.be.
13: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
14: Er is een telenet op maat voor iedereen.
15: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker.
14: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
16: Code Yellow!
17: Leontis.
18: Welke formaliteiten als starter?
19: Formeel mag altijd.
20: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
21: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug. De podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score uw ticket via sportza.be.
22: Zie het groter voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
23: Weet u wat ik mis na de vakantie?
24: De zon?
23: Nee.
24: Het strand?
23: Nee, het comfort.
24: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
23: Citroën.
24: Info en voorwaarden op citroën.be.
16: Go Yellow!
14: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
23: Dus ook voor klanten?
14: Yep, go for info naar telenet.be.
1: Goedemiddag, het is 5 uur.
25: 14 uur.
1: En hier is Melina Verbeek.
26: De zorgcentra na seksueel geweld hielpen al zeker 22.500 slachtoffers. De zorgcentra werden 9 jaar geleden opgericht. Slachtoffers van seksueel geweld krijgen er gratis hulp, zowel medisch als psychologisch. En ze kunnen er ook aangifte doen. Dagelijks worden er gemiddeld zo'n 12 verkrachtingen en 13 aanrandingen gemeld bij de politie. Daarom zijn de zorgcentra zo belangrijk, zegt Lisbeth Stevens, professor seksueel strafrecht.
27: In 2017 zijn we met 3 zorgcentra na seksueel geweld begonnen. En de opeenvolgende regeringen hebben eigenlijk beslist om er in het hele land te voorzien. Oorspronkelijk dachten we dat 10 voldoende zou zijn, maar tegen het einde van dit jaar gaan er 13 zorgcentra zijn in heel België.
26: 9 op de 10 slachtoffers die zich aanmelden in de centra zijn meisjes en vrouwen. De gemiddelde leeftijd is 24 jaar. De Waalse satellietbouwer Aerospace Lab mag meer dan 250 satellieten bouwen voor het Europese satellietnetwerk IRIS². Het gaat om een contract van 2,4

0: 2,5%. Het is al de tweede renteverhoging sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari. Michael van Drogenbroek legt uit waarom de ECB dat doet.
1: De reden is de hoge inflatie. Het leven wordt opnieuw snel duurder, vooral door de hoge olie- en gasprijzen. En met die hogere rente probeert de ECB dat af te remmen. Lenen wordt duurder en sparen kan wat meer opbrengen. Daardoor geven mensen en bedrijven wat minder geld uit en stijgen de prijzen minder snel. De ECB verwacht bovendien dat die hoge inflatie nog een tijd zal aanhouden.
0: In Noorwegen krijgt Marius Huiby, de zoon van koningin Mette Marit, een nieuw proces in beroep. Hij werd in juni veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen en geweld tegen een ex-vriendin, maar hij ging in beroep. Op dit moment draagt Huiby een enkelband. Woensdag kreeg hij wel de toestemming om naar de begrafenis van koning Harald, zijn stiefgrootvader, te gaan. En om 17:15 spelen de Belgische basketbalvrouwen hun kwartfinale op het WK basketbal. De Belgian Cats moeten gastland Duitsland kloppen voor een plaats in de halve finales. Karel Bertelen van Sportza blikt vooruit.
2: Het is erop over onder straks, want verliezen in deze kwartfinale betekent naar huis. Winnen wil zeggen dat de Cats voor de medailles spelen dit weekende. Als ze zich plaatsen voor de halve finales, zou een eerste groot doel bereikt zijn. Want voor een medaille is de dubbele Europese kampioen naar Berlijn afgezakt. Duitsland zal zich gesteund weten door zo'n 10.000 toeschouwers. Dat kan in moeilijke momenten een steun zijn aan de Cats om hen stil te krijgen. Dat kunnen ze best doen door te spelen zoals tegen Australië. Snel, efficiënt in de aanval en een sluitende verdediging. Als de Cats winnen, wordt zaterdag namiddag de halve finale gespeeld tegen Frankrijk.
0: Vanavond nog brede opklaringen. Vannacht komt er stilaan regen aan in het westen. Morgen trekt die regenzone verder over ons land en we halen dan tot 21 graden.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
4: Het gaat traag op de Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. 30 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Merksem is de middenrijstrook afgesloten door een defect voertuig. Pas daarop. Ook naar Antwerpen langzaam op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. 30 minuten erbij. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Anderlecht en Vilvoorde. Verder 40 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren door een ongeval en een defect voertuig op de linkerrijstrook. Maak er een reddingstrook. Op de buitenring verlies je 25 minuten in Waterloo en 30 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de E314 richting Genk hinder in Holsbeek door een ongeval. Daar is de afrit versperd. Verder in Lummen nog hinder, ook door een ongeval.

0: zeg, heeft zitten teasen op zijn Instagram.
1: Ja.
0: Dat hij opnieuw in de studio zit.
1: Ja, hij postte een story met... je weet pas dat het een hit wordt of zoiets. En Maxime van Reggie stond erbij.
0: Oh, dus Maxime van Reggie?
1: Ja. Die zo... Dat enetje van...
0: Ja, ja, ja.
1: Hoe gaat dat ook alweer?
0: Ja, ja. Ik weet wat je bedoelt. Ja, het is ook even weg. Alleen maar cool. Goed
1: voor hem. Ja, goed voor hem.
0: Je bent terechtgekomen in Club Kouter. We zijn er nog tot 7 uur deze avond. Het is sowieso altijd gezellig, eender welke dag als je erbij komt zitten.
1: Zeker.
0: We gaan straks nog file spelen. Dus als je op dit moment ergens in de file zit, even afwachten.
1: Ja.
0: Komen eraan om je wat te redden, om wat vooruit te kijken, om gewoon wat plezier te maken. Maar eerst moeten we nog iemand toevoegen aan ons clubje.
2: Club Kouter.
3: Welkom in de club.
4: Miri.
0: Dag Miri.
1: Hallo.
5: Hey, hallo.
0: Hoe gaat het, Miri?
4: Goed, met jullie?
0: Zeer goed, goed,
1: ja.
0: Hoe komt dat het bij jou zo goed gaat?
4: Gewoon een goede dag.
1: Goeiedag. Goed, Miri.
4: Dan is het altijd goed.
0: Het is zo. Ik dacht eigenlijk dat we echt gewoon los aan de herfst begonnen waren. En dat elke dag regenachtig ging zijn. Maar ja, de zon is mooi aan
1: het
0: schijnen.
1: Ik vind nu ook niet dat we moeten doen alsof het echt puttige zomer is terug. Hè?
0: Nee, maar het is toch mooie 20 graden.
1: Ja, een mooie 20
0: graden. Daar ben ik al blij mee.
1: Met een jasje aan, gezellig en een wijntje buiten.
0: Ik heb liever 20 graden dan 38 graden waarin ik aan het puffen en aan het zweten
1: ben. Ja, dat is ook waar.
0: Dat is waar. Zeg, Miri, jij zou heel graag lid willen worden van ons clubje. We zullen eens even checken of dat ook officieel kan. Jij bent fan van de Belgian Cats.
4: Ja, heel grote fan.
0: Ga je straks dan ook kijken als ze spelen tegen Duitsland? Het is de kwartfinale in 2K.
4: Zeker en vast.
1: Ja? Wie is je favoriete speelster?
4: Julie Wallo.
0: Ah,
1: die kennen we.
0: Dat is een plezante natuurlijk. Hè?
1: Ah, ja.
0: Je hebt vandaag ook al gesnoept.
4: Ja, onderweg. Ik ben nogal veel op de baan. En van die kleine chocolade wafeltjes. Mag naast mij. Dus,
1: ja.
0: Lekker, lekker. En je bent ook iemand die liever cadeaus geeft dan ze krijgt. Vertel.
4: Ja, klopt. Ik ben een gever. En ik vind dat tof om mensen cadeaus te geven en die reacties dan te zien.
1: Wat is zo, wat is zo het zotste cadeau dat je al iemand hebt gegeven, Miri?
4: Het zotste zou ik nu niet zeggen. Maar ik heb zo over het laatst mijn schoonzus, omdat ze 18 jaar werd, had ik haar een tas gegeven van de Zara, maar initialen op. En dat vond ze wel super.
1: Oh, cool. Oh, cute.
0: Ja,
1: cute. Je mag me ook altijd een tas geven, hoor.
0: Nee, Miri, ik vind het wel mooi dat je er zoiets persoonlijk van maakt. Dat maakt een cadeau.
1: Ja.
0: Een goed cadeau, dat is als het iets persoonlijk is. Als je erbij nagedacht hebt. Dus je hebt dat goed gedaan, Miri.
4: Dank je wel.
1: Ik geef ook wel altijd liever cadeaus dan dat ik ze krijg. Maar dat is toch altijd een moment, hè. Als je dan een cadeau krijgt en je vindt het eigenlijk niet leuk, dan moet je dat zo wegspelen.
0: Ik vind het leuk om een cadeau te geven, maar ik vind de opbouw naar het geven van het cadeau vind ik ook super stresserend.
1: Ja, verschrikkelijk.
0: Want het enige wat ik de hele tijd kan denken is... Oh nee, die gaat dat echt het vreselijkste cadeau vinden dat hij ooit gekregen
1: heeft. Nee, ik heb op dit moment wel een goede balans bij de mensen die cadeaus moet geven om te weten van dit gaat ze of hij wel appreciëren of zij of hij niet.
0: Oké. Okay. Ja. Oké, okay, dat is...
1: Ik weet bijvoorbeeld heel goed wat dat jij zou appreciëren en wat niet.
0: Ja, chance dat ik er alleen gas heb.
1: Ja, ja, maar je gaat er nog één krijgen, wacht maar.
0: Miri, merci om jouw briefje te sturen in de app van M&M. Je bent lid van de club, maar we zullen dat ook even officieel maken. Hè.
2: Officieel.
0: Miri Sariboga.

0: Swift, die, er is iets vernoemd naar Taylor Swift.
1: Oh, weer al.
0: Ja, dus die vrouw, ja, dat is gewoon, die is gewoon heel impactvol op bepaalde manieren.
1: Maar ik weet niet of dit iets adorabel is waarvoor dat ze nu vernoemd is geweest.
0: Daar zullen we het straks even over hebben. Ik wil vooral weten, Wannes, wat er naar jou vernoemd zou mogen worden.
1: Zo'n huurjacht of zo. Of een privéjet die je kan huren.
0: Zo, ik zou graag de Wannes Lacroix huren.
1: Period. Ja, dat ja. Kylie Jenner dan zo zegt. Voor in Toscane zou ik graag de Wannes Lacroix.
0: Oh, okay.
1: En dan zou ik ook terug vliegen met de Wannes Lacroix.
0: Oké.
1: Okay. Snap je?
0: Ja, ik snap het.
1: Elke paparazzi-foto dat ik dan zo, dat er dan Wannes Lacroix op die boot staat.
0: Ik zou nog wel zo'n straat. De Côte de la Louche-straat.
1: Ja, of in jouw geval een snelweg. Want dat wordt elke dag vernoemd op de radio dan. Er is een ongeval gebeurd op de Côte de la Louche.
0: Ook. Of, waar ik ook net aan denk, is een smoothie. Want Hailey Bieber heeft dat ook.
1: Ah, ja. Zo bij Starbucks of bij zo'n Dunkin' Donuts.
0: Zo ergens gewoon. Maar het hoeft zelfs niet zo'n...
1: Keten te zijn.
0: Ja, gewoon ergens zo, ik wil wat ik had, een loose smoothie.
1: Ja, zoals een vodka bruiswater. Wat dat, een skinny bitch.
0: Ja.
1: Maar dan een Wannes Lacroix.
0: Ja.
1: Ja. Dat had ik moeten doen.
0: Maar we gaan zo meteen te weten komen waar Taylor Swift naar vernoemd is.
2: Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
3: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens... Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
4: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontacten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
5: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
6: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
7: Ah, dat kan.
6: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehandswagen.
7: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
6: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
8: Kia. Movement that inspires.
6: Voorwaarden op kia.be.
9: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
10: Wauw, ja.
11: Maar ja...
9: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
10: Ja. Maar ja...
9: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
10: Ja.
11: Maar ja...
9: Ga van ja, maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. Europa Bank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Er komt nog een berichtje binnen van Roel, die zegt van, zeg, wat denk je van een Koutaarplein? Vind ik op zich ook wel leuk. Het Koutaarplein. Gaan we iets drinken op het Koutaarplein? Ik vind dat wel iets leuk. Ik vind dat wel een leuk. Ik vind dat wel een good ring to it.
1: En Luc zegt, Wannes, doe nu eens eindelijk normaal. Ja, Luc, ik zal mijn best doen. Ik weet niet of het gaat lukken. Ja, maar... Hier, Esther zegt ook nog, vernoem het schoolgebouw daarbij. Lol.
0: Esther.
1: Waarom zou je dat willen?
0: Esther school... Ah, ik ga naar de Esther. Op welke school zit jij? Ik zit op Esther. Op de Esther.
1: Ik zit op de Esther. Ik zit op de Koutaar. De ULL Koutaar.
0: Nee. It doesn't have a ring to it, zoals de andere. We hebben het erover omdat er dus een nieuwe insectensoort ontdekt is. En wie is er vernoemd naar die insectensoorten? Taylor Swift.
1: Ja, weer. Nee,
0: niet Taylor Swift is niet vernoemd naar de insectensoorten, maar omgekeerd. De insecten zijn vernoemd naar Taylor Swift.
1: Ja, maar het heeft wel een ring to it.
0: De soort heette Swiftivilus. En elk insect apart heeft ook een specifieke naam. En ze zijn ook telkens vernoemd naar haar albums. Dus zo bijvoorbeeld is er de Swiftivilus Tyleray.
1: Dat is ook een ziekte dat je eigenlijk niet wil krijgen. Zo klinkt dat.
0: Dat is haar naam. Dan heb je de Swiftivilus Amator. Dat is dan over lover. Hè. Mm-hmm. Dan heeft ze de Swiftivilus Intrepidus. Dat is fearless.
1: Ja.
0: En dan heb je nog de Poeturum. Dat is de Tortured Poets Department.
1: Ah ja, dat snap ik.
0: En nu kan je je afvragen, waarom zijn die insecten naar Taylor Swift vernoemd? De onderzoekster is een Swiftie, dus was sowieso wel een grote fan. En ze is een beetje geïnspireerd op de looks van Taylor, want Taylor heeft vaak blond haar en zo iconic rode lippen. En dat is een beetje haar look. En die insecten zijn lichtgeel, dus met het blonde haar, en hier en daar wat rode accenten.
1: Ja, vind ik leuk. Zouden er insecten zijn die naar Beyoncé vernoemd zouden kunnen worden?
0: Er zal waarschijnlijk wel van alles vernoemd.
1: Eigenlijk zijn dat gewoon al de bijen, denk ik nu. Ah ja, natuurlijk, want wij zijn de beehive.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk is gewoon een bij een Beyoncé.
0: Ja, ik wil eens even kijken of er een foto van de Swiftivilus. Nee.
1: Ja, ik heb al een foto gezien. Het lijkt een beetje op een soort van krekel, maar dan een gele krekel. Met zo wat rood in zijn lijf.
0: Ja,
1: niet zo gezellig.
0: Dat vind ik niet zo aangenaam. Maar
1: het is misschien wel passend.
0: Ze mag het hebben, Theo.
1: Ja, inderdaad.
0: Ze mag het hebben.
1: Ze mag het hebben.
0: Ja, ik wil graag een plein en dan...
1: Een jacht.
0: Een jacht, voilà.
1: Ja.

0: Oké.
1: Hey. Laat er eigenlijk moeten in zitten, hè. Ik zal eens naar Another bellen.
0: Ja, we zullen een sampletje opsturen van dat jij die al die dingen
1: gewoon zo iep.
2: Ga van
3: wegenwerken
2: naar
3: rustig gaan werken.
2: Met de trein.
0: In de woorden van Luc, alles doen nu eindelijk is normaal.
1: Ja, Luc, je bent wel, ik moet zeggen, je bent wel een beetje negatief, maar je bent wel mijn icoon. Alles doen nu eindelijk is normaal. Luc, ik ga even het nieuws speciaal voor jou lezen op een normale manier. Op de binnenring rond Brussel, 25 minuten file golven tussen Anderlecht en Machelen. In Zelk staat een defect voertuig op de rechte rijstrook. Verder bijna 1 uur extra tussen Machelen en Tervuren door een ongeval op de linker rijstrook. Maak daar een reddingstrook. Op het knooppunt Sint-Stevens-Woluwe voor wie de E40 naar Leuven op wil, is de weg deeltelijk dicht door een defect voertuig. Op de buitenring verlies je 40 minuten tussen Eigenbrakel en Waterloo door een ongeval en 30 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. 40 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Merksem zijn de midden- en de rechterrijstroken afgesloten door een defecte vrachtwagen. Dan naar Antwerpen langzaam op de A12 vanaf Antwerpenhaven 45 minuten. En Gent ook nog op de E17 tussen Waasmunster en Lokeren door een ongeval op de rechterrijstrook. Daar komen 20 minuten bij.
0: Dat heb je nu eens zeer normaal gedaan.
1: Dat was heel normaal. Ik heb ook nog even geslikt, want het was wel heel veel.
0: Ja, dat is ook normaal natuurlijk. Ja, ja.
1: Dat was normaal. Dank je. Ja. Luc, ben je tevreden?
0: Wat
1: laat het even weten.
0: Wat iets abnormaler is, is ons spel.
1: Oh ja! Sorry Luc.
0: Ja, we gaan file spielen. Dat doen we gewoon om jouw tijd een beetje te verdoen. Als je in de auto zit en echt waar, als ik jou die files hoor lezen, jong. Echt 40 minuten extra overal.
1: 240 kilometer in totaal.
0: Ja, het is echt, het is bol. Het is echt bijna een uur extra tussen Machelen en Tervuren. Het is genoeg geweest. Dus ik gok dat er ongelooflijk veel mensen op dit moment in die files staan. Als dat het geval is, als jij in de file staat en jij wil heel graag file spielen om de tijd wat vooruit te laten gaan, dan stuur je zometeen, of nu eigenlijk, vooral gewoon file in de chat van M&M op VRT Max.
4: File spielen.

0: Freya Sky. Veel file. Heel veel file.
1: Heel veel file.
2: File spielen. Opgepast. Blijven zitten alsjeblieft.
0: Daarom is dit spel er natuurlijk om die files een beetje draaglijker te maken. Als je graag dus meespeelt met onze file spielen en als je op dit moment zelf ook in de file staat, moet je het vooral laten weten in de chat van M&M op VRT Max. Maar eerst moeten we ons spelletje nog kiezen voor vandaag. Even kijken.
3: En dat is Rara, raad het bedrag.
0: Ja, het spel waarbij we een onbekend bedrag moeten raden. Speel je dus graag mee, dan stuur je nu file in de chat van M&M op VRT Max.
4: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
5: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor 3 euro.
6: 3 avocados voor 3 euro. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
0: Zie het.
6: Grazer!
7: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
8: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
9: Oh, waar liggen die broodlozen nu weer?
10: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
11: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
8: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
12: Volkswagen.

0: staat veel file.
1: Filespielen. Opgepast. Blijven zitten alsjeblieft.
0: Een van die mensen die ergens in de file staat, dat is Emily. Dag Emily.
2: Hallo.
3: Hey, hey Emily.
0: Emily, het ziet er niet goed uit voor u, zeg.
2: Nee, inderdaad.
0: Jij moet nog 3 files inrijden die Wannes daarnet voorgelezen heeft.
3: Zeg het eens, Emily, want je bent ook clublid. En dat vinden we toch wel heel erg jammer dat de clublid bij ons in de file staat. Welke file sta je?
2: Ik moet van Rans naar Gent.
3: Wacht even. Omdat ze 40 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent ook 40 minuutjes door een defecte vrachtwagen, Emily. Dus ja, daar sta je dan.
2: Ja.
3: Ja, ik doe.
0: Maar doe je er altijd zo lang over of is het vandaag een beetje abnormaal druk voor u?
2: Vandaag is het wel uitzonderlijk druk.
3: Ja. Ah, Emily, en ook toch, als je even daar voorbij bent, dan moet je ook nog naar Gent op de E17, Waasmunster-Lokeren, een ongeval ook nog gebeurd. Dus ook nog even 20 minuutjes. Dus ja, even een uur. Je moet even een uur doen.
0: Emily, zie je het nog zitten?
2: Ja, het zal moeten.
0: Ja, zeggen we allemaal met een... het is huilen met de pet op. Ik vind dat zo'n grappige...
3: met de pet op.
0: Ik vind dat zo'n stomme uitdrukking eigenlijk.
3: Emily, waar werk je? Want je moet naar Gent. Maar je komt van Antwerpen, dus dat is toch wel ver, hè?
2: Ja, klopt.
3: En je werkt in Antwerpen?
2: Maar ik ben consultant. Ik ben consultant, dus zij worden over heel veel anderen geplaatst.
0: Okay, dus je komt wel regelmatig al eens terecht in een file. Ik snap het, Emily.
2: Ja.
0: Emily, we spelen zo meteen Rara raad het bedrag. Super simpel. Dadelijk heeft Wannes een bedrag in zijn hoofd. En jij moet achterhalen welk bedrag dat is. Doe je door 45 seconden lang ja-nee vragen te stellen. Het zijn ronde bedragen tussen 1 en 1 miljoen. Maar dus het kan niet zo 367.000 zijn of zo. Het is altijd 150.000 of 200.000 of 250.000.
3: Nee, minder, niet 150.000 euro niet. Dat is te moeilijk. Heb ik even net bepaald.
0: Maar ik heb net gezegd dat het tussen 1 miljoen is.
3: Oh ja. Ah, ik dacht alleen ronde dingen. Oké, dan doen we het wel. Kijk, in de file spelen mag alles.
0: Ik dacht dat. Als je... je krijgt 45 seconden de tijd om het dus te raden. Emily, ben je er klaar voor?
2: Wat was het minimumbedrag?
0: 0.
3: 0. Dus tussen 0 en 1 miljoen.
0: Ja. Wannes, jij hebt een getal in je hoofd?
3: Ik heb een getal in mijn hoofd.
0: Oké. Emily, dan is het jouw startschot.
3: Brandlos.
0: We mogen beginnen raden.
2: Kan ik hiermee een huis kopen in België?
3: Nee. Nee.
2: Kan ik een jaar lang huur betalen van een appartement?
3: Nee, ook niet.
2: Kan ik een maand huur betalen?
3: Nee, moeilijk. Nee. Of je moet echt in de krot van die krot worden.
2: Oké, kan ik mijn auto vol tanken?
3: Dat gaat wel.
2: Oké, kan ik op reis gaan?
3: Ja, een citytripje misschien. Maar geen week. 2 dagen.
2: Kan ik goed gaan shoppen?
3: Je kan wel eens shoppen, maar ja, dat ligt eraan wat je gaat shoppen.
0: Natuurlijk.
3: Je kan in de Zara heel goed shoppen.
0: Ik weet, voor Wannes is misschien wat weinig, maar voor jou, voor iedereen eigenlijk, is het echt heel goed te doen om zo te gaan shoppen.
3: Klopt.
2: Kan ik designer kopen?
3: Nee, je kan geen designer kopen. Tijd is by the way om, hè, Emily. Ja. Ik wist niet of je het door had.
0: Maar ja, ik vind Emily zo leuk. Van mij krijgt ze een beetje extra tijd. Mag nog een vraag stellen?
3: Ja, je mag nog een vraag stellen. Nee, je kan geen designer kopen.
0: Nee,
3: je
0: hebt wel
3: een zonnebril.
0: Ja, een zonnebril. Goeie, ja. Emily, je mag nog 1 vraag stellen van mij, gewoon omdat het leuk is.
2: Ah, nog 1 vraag. Je moet er even over nadenken.
3: Ja, denk maar eens goed na. Je kan ook gewoon onze filler even laten aflopen.
2: Ja, het is oké. Okay. Ga ik ook je doen.
0: Oké, okay,
3: oh, wow.
0: Zeg maar, Emily.
3: Wow. Okay, Emily. Feisty.
0: Oké, okay, zeg maar, Emily.
2: 400 euro.
0: Ah, dichtbij. Nee, Emily.
3: Het was 500 euro.
0: Ik vind eigenlijk, Emily, dat je gewonnen hebt, hoor. Sorry. Dat is moeilijk.
3: Waarom?
0: Ik vind tussen 400 en 500 echt...
3: Ik krijg hierdoor in mijn oortje dat 500 voor huur echt oké is.
0: Maar ja, als je co-housed misschien.
3: Ah, zo.
0: Maar 500 euro huur is echt veel te weinig.
3: Dat is veel te weinig.
0: Om voor een eigen plekje te betalen, toch, Emily?
3: Jawel.
2: Ik huur een appartement met 3.
0: Ah wel, ja, dan kan het wel natuurlijk jouw deel, maar je kan er niet de hele huur mee dekken voor de maand.
2: Nee.
0: Klopt. Nee, oké. Emily, voilà, we hebben toch jouw tijd verdoen voor ongeveer zo'n 5 minuten, dus je moet nu nog maar 1 uur en 10 minuten in plaats van 1 uur en 15.
2: Yay!
3: Moet je toevallig goed naar het toilet, Emily?
0: Maar Wannes, waarom doe je dat elke keer?
3: Ja, omdat ik het leuk vind om de mensen een beetje op te jutten als ze moeten plassen. Vind ik grappig.
0: Emily, we gaan je vooral je ding laten doen. Focus je daar maar op de plek waar je heen moet. En merci.

0: We hadden daarnet zo'n ongelooflijk magisch nieuws.
1: Ja!
2: Ga met Club Kautar naar Disneyland Parijs.
0: Je kan met ons naar Disneyland Parijs gaan. Dat op 24 september. Het wordt sowieso een magisch tripje. Dat kunnen we sowieso al zeggen, want Disneyland is gewoon een magische plek. Maar wij gaan vooral ook zo het nieuwe deel van Disneyland ontdekken. Zo ja. Frozen en zo.
1: Er is een nieuw deel genaamd Frozen World.
0: Ja,
1: Frozen,
0: ja, ja, ja.
1: Frozen World.
0: World of Frozen.
1: World of Frozen, dat
0: En we gaan het daar samen ontdekken. Het enige wat jij moet doen, is vooral even naar VRT Max gaan. Want daar kan je meespelen met onze wedstrijd. Want Wannes en ik zijn van een berg gegleden in een indoor skipark. Mm-hmm. En het enige wat jij even moet kunnen inschatten daar op die wedstrijdpagina van VRT Max is wie van ons twee het snelst beneden was. Was dat Kautar of was dat Wannes? Ga vooral daar gaan spelen en dan kom je maandag misschien wel te weten of jij met ons mee kan op 24 september naar Disneyland Parijs.
3: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
6: If you got a problem. Ja,
7: ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
5: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
8: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
9: DSM Keukens.
8: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
10: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter. Want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
11: Krevel.
12: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
11: Krevel. Leef beter.
13: De kinderen komen terug van school met grote honger.
14: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
13: Oh.
14: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, je mengt kaak,
13: oh,
14: op conference peren en op nog zoveel meer.
13: Oh, Lidl, met een held.
14: Lidl, dat kan tellen.
15: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.

0: winnen de Belgian Cats hun WK-kwartfinale. Onze nationale basketbalvrouwen zijn begonnen aan hun kwartfinale tegen Duitsland op het WK basketbal. Karel Bertelen, welk team is het beste gestart?
1: Wel, de Cats waren best begonnen aan de wedstrijd, want ze hebben heel lange tijd voorgestaan, tot 13-8 uitgelopen, maar bij 15-16 namen de Duitsers het over. En het is pas in het slot nu van het eerste kwart dat de Duitsers echt bovenhand hebben genomen met 19-22. Gaan we op dit moment 2 minuten rusten aan het eind dus van het eerste kwart. Maar een prima matchbegin, zeker en vast. Ik had de indruk dat de Duitsers een heel klein beetje meer nerveus waren dan de Cats om die match aan te vangen. Maar nu dat het een beetje begint te lopen bij Duitsland, hebben ze het dus overgenomen. Met een hele kleine voorsprong gaan ze dus naar het eind van dat eerste kwart bij 19-22.
0: Dankjewel, Karel. Vorig jaar bezochten zo'n 5000 slachtoffers een zorgcentrum na seksueel geweld in ons land. Als je het slachtoffer wordt van een aanranding of verkrachting, kan je daar terecht voor gratis hulp, zowel medisch als psychologisch. Je kan er ook aangifte doen bij de politie. De zorgcentra na seksueel geweld werden 9 jaar geleden opgericht en intussen zijn al meer dan 22.500 slachtoffers geholpen. Vooral vrouwen, zegt Lisbeth Stevens, professor seksueel strafrecht.
2: De meeste mensen die bij ons over de vloer komen zijn vrouwen. Ongeveer 90% van alle slachtoffers die zich aanmelden zijn vrouw. Maar als we kijken in vergelijking met het buitenland, wil dat eigenlijk zeggen dat we ook relatief veel jongens en mannen bereiken en zelfs transpersonen. De gemiddelde leeftijd van slachtoffers is 24 jaar, maar dat gemiddelde verbergt natuurlijk een hele grote diversiteit. We hebben helaas

0: Voor het derde jaar op een rij daalt het aantal mensen dat in Europa asiel aanvraagt. In de eerste helft van dit jaar vroegen 330.000 mensen asiel aan in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland. En dat zijn er 17% minder dan vorig jaar. Vooral het aantal Syriërs die asiel aanvragen is sterk gedaald sinds de oorlog daar geëindigd is. Ook uit Oekraïne vluchten er steeds minder mensen. De grootste groep die asiel aanvraagt komt uit Afghanistan. Een andere grote groep komt uit Venezuela. En in het wielrennen heeft de Zwitser Stefan Küng de 18e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Een individuele tijdrit was dat van 32 kilometer. Wout van Aert eindigde op de 5e plaats. De Sloveen Primoz Roglic werd 4e. En hij wordt zo 2e in het algemeen klassement. Maar wel nog op 1,5 minuut van de leider, de Spanjaard Enric Mas. Vanavond nog brede opklaringen. Vannacht komt er stilaan regen aan in het westen. Morgen trekt die regen verder over ons land. En we halen dan tot 21 graden.
1: Het gaat traag. Op de binnenring rond Brussel 30 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. In Sint-Stevens-Woluwe, voor wie de E40 naar Luik op wil, is de weg gedeeltelijk dicht door een defect voertuig. Op de buitenring verlies je 45 minuten tussen Eigenbrakel en Waterloo door een ongeval en 30 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. 10 minuten richting Beveren tussen de Liefkenshoektunnel en Waaslandhaven-Noord door een ongeval op de linkerrijstrook. En naar Antwerpen ook langzaam op de A12 vanaf Antwerpenhaven 45 minuten erbij. En op de E19 in Machelen door een ongeval op de rechterrijstrook. We zijn nog niet klaar, want naar Gent op de E17 tussen Waasmunster en Lokeren door een ongeval op de rechterrijstrook 40 minuten maak er een reddingstrook. Er staat ook nog eens 35 minuten file op de E40 richting Brugge in Oudenburg.
2: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op Acerta.be.

0: Lacroix.
1: Misschien heb je het nog niet gezien, maar het is wel de moeite voor jou om het te weten, want Harry Styles, die heeft nieuws. En hij heeft het nieuws vandaag ook verteld en wij gaan het zo meteen aan jou vertellen.

0: for someone else. Benson Boone. M&M. Als Rita Song is het nog altijd ongelooflijk goed aan het doen.
1: Ja.
0: Dus straks mag je jouw mening daarover nog eens geven.
1: Ja. Wou je dat ik zei wie het was? Of,
0: Nee, ik vond jouw ja wel een mooie toevoeging.
1: Ja, ik zeg veel ja deze week. Dat ja. Ik ben een beetje de Mark Marie van deze show. Hè.
0: Zometeen ook nog een nummer van de Spice Girls. Dat is lang geleden. Maar eerst willen we wel nog even weten hoe het precies zit met onze Harry Styles.
1: Ja, Harry Styles. Knapper dat het is. Want hij heeft allemaal nieuwe tourdata aangekondigd. Dat deed hij in een exclusieve mail naar zijn fans. Hij zei zoiets van, ja, ik vond de concertreeks in 2026 zo leuk dat ik dacht dat ik er nog een paar wou doen in 2027.
0: Ja.
1: Yippie-ka-jay. Vind je dat leuk eigenlijk?
0: Ik vind Harry Styles zeer leuk. En deze keer komt hij ook echt heel goed dichtbij. Hij komt naar Parijs. Dacht ik.
1: Oh ja. Ja, helemaal opbouw. Helemaal verpest, maar maakt niet uit. We houden de mensen niet meer langer in spanning. Want ja, na Amsterdam, Londen, Sao Paulo, Mexico stad en New York, waar hij nu nog bezig is, komt hij in 2027 ongetwijfeld ook naar Parijs, maar ook Rome, Berlijn, Madrid, Dublin en London.
0: Ja, er komt al een berichtje binnen van Ilenka die zegt, ik heb zoveel stress voor Harry's tour, ik wil super graag gaan. Mijn bucketlistingetje is echt om een hele keer, om hem een keer in Wembley te zien. Parijs ook een optie, maar het is gewoon zoveel stress en maandag is de ticketverkoop al, dus beslissingen moeten zo enorm snel gemaakt worden. Help a girl out. Ilenka, ik wens u super veel succes.
1: Ja, ik vind Harry Styles wel goed, maar ik ga misschien toch wel eens mijn best doen voor een ticketje. Ik wil hem wel eens aan het werk zien.
0: Harry Styles live zien is echt een super, super leuke ervaring.
1: Ja? Is dat niet zo'n beetje een mannelijke equivalent van Taylor Swift?
0: Nee, die heeft zo'n leuk gevoel mee aan zijn fans. Je gaat echt thuis en je gaat echt naar huis naar een concert van Harry Styles. En je hebt zoiets van, ik ken die man vanaf nu. Okay. Dat is het gevoel dat hij geeft. Echt moeite.
1: Oké, leuk. Dan nog iets anders. Want Barbara Sarafian heeft aangekondigd dat ze stopt als Kotmadam in het nieuwe seizoen van Kotmadam Sarafian. Door het opeenstapelende werk werd het voor haar veel te druk en ze kon de rol maar voor de helft doen. En dat vond ze heel jammer, want ze wil dat toch wel ten volle overgave doen voor die studenten. Ze stond er niet meer volledig in, wat heel begrijpelijk is, want ja, dat ken je toch wel eens. Ja, als je het heel druk hebt, dan kan dat nogal eens te veel worden. Dus ik denk dat het ook te veel is geworden voor haar. Ze schreef een brief aan de jongeren die in haar kot verblijven en ze zei onder andere dit.
2: Het valt mij zwaar, maar ik heb moeten beslissen te stoppen als jullie kot maar aan de pas. Jullie hebben mij geraakt van bij de eerste dag. Jullie herinneren me er telkens aan hoe moedig het is om jong te zijn. En je hebt mij, zonder dat het misschien door had, opnieuw en opnieuw en opnieuw doen geloven in de kracht van een huis samen, wat een echte thuis is. Je zit in mijn hart, zonder drama en zonder voorwaarden.
0: Oh, wat een mooie brief.
1: Je hoort ook echt dat ze het heel moeilijk vindt om afscheid te nemen. En ik wens Barbara heel veel sterkte en beterschap toch ook al een beetje. Of dat het iets minder druk mag worden.
0: Ja.
1: En dat ze terug lekker van het leven kan genieten.
0: Maar ja, komt wel.
1: Ik denk dat ze dat ook wel doet. Maar gewoon, work is never fun if it's too much. Maar ook wel.
0: Veel succes aan Barbara.
1: Ja, Barbara. En dan, de Spice Girls. Want die komen ook weer met iets nieuws. Er was heel veel speculatie rond die Spice Girls de laatste tijd. Ze dachten, of heel veel fans dachten, dat er weer een tour aankwam. Maar ik zal je voor de helft wel moeten teleurstellen. Ze verjaren. Ze worden 30 jaar. Ter ere van die 30 jaar komen ze dan ook uit met een single collection. Dat zijn 14 gekleurde vinyls en dan ook nog eens een cd-box set van 7 cd's die je kan kopen. Er zit ook nog origineel artwork bij, ongereleased demo's. Dus ja, dat zit er allemaal aan te komen. De verwachtingen waren wel hoog. Ze zijn misschien niet helemaal ingelost, want ik zou het toch wel eens willen zien, zo'n Posh Spice op een podium.
0: Zo cool,
1: Victoria
0: zeg.
1: Victoria Beckham, onder andere.
0: Zeg, ja.
1: Dat komt uit op 6 november 2026. En om het te vieren, staat er nu al eentje klaar.
0: Ja, kijk ik naar de... M&M. Club Kautar. Ja.

0: Weet je, ik vind het zo een beetje een liedje waar je vroeger met je oude dansschool op danste.
1: Ah ja, snap ik.
0: Snap je het?
1: Hoeveel punten op 10 geef je deze?
0: 4.
1: Maar allee, Wannes. Ik
0: ben aan het lachen. Een 6.
1: Oké.
0: Okay. Ik vind het niet top.
1: Oké. Okay,
0: maar David Guetta maakt ja, zo van die muziek die eigenlijk
1: maar dat is David
0: is,
1: Guetta niet.
0: Wie was dat dan? Ah ja, dat was Bebe Rexha. Is dat niet met David Guetta?
1: Nee, dat is niet met David Guetta.
0: Dan heeft ze gewoon David Guetta zijn masterplan gepikt.
1: Ik hoop dat onze rated song zo meteen een hogere score krijgt van jou.
2: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
3: Goh, daar liggen die protozen nu weer.
4: Mama, snap jij iets van die passé composé?
5: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
2: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
6: Volkswagen.
7: Elke dag uren tijd verliezen?
8: Villa, villa, villa. Die tunnel zit weer vol.
7: Of uren tijd winnen?
8: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
7: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
9: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè. Wij.
10: Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
11: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting.
12: Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Daar is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan. Bestel op manutan.be.
14: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
15: Hey, die van ons die lust en alles hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
14: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
16: Vanavond in Jade en de Belgen.
17: Mijn vriend is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik anders eens groenteschips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
16: Jade en de Belgen. Vanavond nieuw op Play.
18: M&M.

0: Tip Top van Macklemore.
1: Period.
0: En Ryan Lewis. M&M. Read the song. Underrated song. Song is het goed aan het doen. Draait al mee van gisterenmiddag. Het is er eentje van een artiest die je misschien nog niet zo heel goed kent. Ze heet Line de Douwe. Ze komt uit Gent en ze heeft echt een engelenstem. Kan je trouwens ook zien op TikTok, want daar posten ze al eens zo covers van verschillende nummers.
1: Ja,
0: en
1: klopt.
0: Zo. Deze is er natuurlijk wel eentje van zichzelf. Het heet Schaduw van jezelf. En het is er ook eentje om wel wat stil van te worden. Maar wees vooral niet stil als het op je mening aankomt, want wij willen wel nog altijd weten hoeveel punten op 10 je deze song geeft. Je bent alleszins welkom in de chat van M&M op 14 Max. Race!

0: onze song van Rate the Song, Schaduw van Jezelf, Nina de Douws. Mooi, hè?
1: Fucking mooi.
0: Ik vind het echt heel mooi. M&M. Maar ja, de song. Vraag is natuurlijk wat jij ervan vindt die op dit moment aan het luisteren is.
1: Ja, er komen heel wat berichtjes binnen in de app van M&M. Zo zegt Cato Bruyne bijvoorbeeld. Wat een mooie stem en wat een heet. Prachtig. 8,5 op 10. Dan heb je ook nog Frank die zegt ook 8,5 op 10. Prachtig. Alweer prachtig. Wauw. Lisbeth zegt zo mooi en de tekst ook prachtig geschreven. Voor mij een 10 op 10. Zeg, veel prachtig voor Liene. En dan Maria, 7,5 op 10. Ik kan niet wachten om haar te leren kennen.
0: Oh,
1: dat is een mooie compliment.
0: Mooi, vind ik mooi. En dan komen we op een gemiddelde van...
1: een mooie 8 op 10.
0: Dat vind ik prachtig. Dat vind ik zeer goed. Dat betekent dus dat Liene de Douw nog doordraait. Tot morgen vroeg kan je hem nog eens horen in de M&M Ochtendshow.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
1: Het gaat traag op de E314 richting Lummen. Is in Tieltwingen de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Er staat 20 minuten file vanaf Rotsalaar. Maak daar alsjeblieft een reddingstrook. Op de buitenring verlies je 45 minuten tussen Eigenbrakel en Waterloo door een ongeval en 35 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Op het knooppunt Tervuren, voor wie van de ring rond Brussel komt en de E411 naar Namen op wil, is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Naar Antwerpen ook nog langzaam op de E19 in Machelen door een ongeval op de rechterrijstrook en de middenrijstrook. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 25 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland 30 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. 20 minuten richting Beveren tussen de Liefkenshoektunnel en Waaslandhaven-Noord door een ongeval op de linkerrijstrook. Dan nog naar Gent op de E17 tussen Waasmunster en Lokeren door een ongeval op de rechterrijstrook. 25 minuten erbij daar. Maak er ook alsjeblieft een reddingstrook en er staat nog 35 minuten file op de E40 richting Brugge in Oudenburg.

0: for you. I guess you
1: good for you, Olivia Rodrigo.
2: Zotte doos.
1: Ja, elke donderdag wordt Club Koutaar een zotte plek, want we hebben hier een zotte doos. Dat is een gigantische roze doos met iets zot in. Die zotte doos ziet er ook een beetje zot uit. Het is zo wat bekleed met pluchen.
3: Mm-hmm.
1: Er staat een zotte doos in gele letters op.
3: Ja.
1: Grote gele vraagtekens, want ja, wat zit er in de zotte doos natuurlijk? En sparkles.
3: Sparkles.
1: Heel veel sparkles.
3: Ja.
1: Ja. Nu, het ding is, in die zotte doos zit dus iets zot. Iets crazy of net helemaal niet. En de bedoeling is dat een van ons twee in de doos kijkt en moet omschrijven wat hij precies ziet. Dat kan de waarheid zijn, maar dat kan ook los een leugen zijn. De persoon die van niets weet, die krijgt 30 seconden de tijd om vragen te stellen over de inhoud van die doos. Wannes, deze week moet jij raden of ik de waarheid spreek of niet over wat er in de doos te vinden is.
3: Mm-hmm.
1: Maar ik wil het wel even delen met de luisteraars.
3: Ah ja.
1: Als het goed is voor jou...
3: Dus ik moet even oprotten.
1: Even naar buiten gaan.
3: Oké.
1: Even die oortjes ook uit. Voilà, hij is naar buiten aan het wandelen. En omdraaien, hè?
3: Ja!
1: Ja, oké. Dan kunnen wij even met z'n allen gaan kijken wat er precies in die zotte doos zit. Ik wandel richting de zotte doos. En er is een heel mini klein luikje langs de achterkant dat ervoor zorgt dat ik kan zien wat er in de zotte doos zit. Ik hou mijn hart vast. Er zit in... een kookboek. Een kookboek van Thuis Bij. En dan staat Wannes Lacroix er eigenlijk een beetje op gefotoshopt. Dus het lijkt alsof het een kookboek is van Wannes Lacroix. Thuis Bij Wannes Lacroix. In plaats van Jeroen Meus eigenlijk. Oké. Ik vind dit heel grappig. Ik weet niet of hij het... Of... Ik ga denk ik zo meteen tegenover Wannes de waarheid spreken.
4: Opperste concentratie, het is Rob of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
5: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be. Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
6: Nog even, alles goed.
5: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Die altijd tot het uiterste gaat.
7: Come on!
5: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
8: Ga met M&M naar de nieuwe horrorfilm van Zack Cracker, Resident Evil.
9: Een medische koerier moet tijdens een chaotische nacht in Raccoon City vechten voor zijn leven.
10: Where was it going?
8: Check het M&M-kanaal op 14 Max.
10: Hello?
9: En wie weet ga jij naar de avant-première van Resident Evil.
8: Op dinsdag 15 september in Kinepolis, Brussel.
11: Vol energie, het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar €99. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
13: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
14: Ja, maar ja. Wie zit daarop te wachten?
12: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
15: Achter jou staat Xerius.
16: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfsgehakt.
17: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
16: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
18: M&M.

0: Are you good?
1: Ik ben fantastic.
0: Ja?
1: Ja, fantastic.
0: Ben je er klaar voor?
1: Nee, ben jij er klaar voor?
0: Ik ben er wel klaar voor. Want elke donderdag wordt Club Kouter een zotte plek.
1: Zotte doos.
0: Ja, het is weer tijd voor de zotte doos. Wat is de zotte doos, vraag je jezelf waarschijnlijk af. Het is een grote roze doos met iets zeer zot in. Maar ongelooflijk crazy of net helemaal niet. De opzet is heel simpel. Straks kijkt één van ons in die doos en moet die omschrijven wat die ziet. Dat is vandaag Kouter. En dan kan nu Kouter kiezen of ze de waarheid vertelt of los een leugen gaat vertellen. Wat ga je doen?
1: Dat ga ik toch helemaal niet zeggen tegen jou.
0: Ja, ik kon dat toch maar proberen met jou.
1: Nee, ik heb het daar net al gedeeld met de luisteraars. Die weten al wat ik ga doen.
0: Oh, leuk.
1: Ja, die weten ook al wat er in de doos zit. Ja, leuk hè.
0: De persoon die van niets weet, dat ben ik dus, die krijgt dan 30 seconden om vragen te stellen over de inhoud van de doos. Oké, Kouter. Ik ben daarnet even uit de studio gerend. En jij hebt iedereen al verteld wat er in de doos zit. Je mag... Mag het even vertellen aan mij.
1: Oké. In de doos zit een... Ja, jouw kookboek.
0: Mijn kookboek?
1: Jouw kookboek zit erin.
0: Amai. Ja. Ik heb geen kookboek, dus ik heb heel veel vragen.
1: Ja.
0: Oké, dus dat is een foto op een kookboek geplakt van iemand. Of hoe ziet dat eruit?
1: Het is jouw kookboek. Jij hebt, wat is dat hier, ajuintjes vast. En je bent ze aan het schillen om in een pot te steken.
0: Ajuinen. En welke foto van mij is het?
1: Het is een foto waarop je glimlacht. En het kookboek heeft ook een link met de plek waar je werkt.
0: Waar ik werk? Oké, wacht even. En wat heb ik aan op de foto?
1: Je hebt precies een vliestruitje aan, denk ik.
0: Een vliestruitje van welke kleur?
1: Ja, heel veel dingen bij elkaar, want dus dat zie ik niet.
0: Oh, oeh, deze is echt heel moeilijk.
1: Dat zie ik niet, ja.
0: Oké, ik denk dat je liegt.
1: Ik zal de doos eens open doen. Ik vertel de waarheid!
0: Oh my god!
1: Ja, zeker.
0: Vertel de golden. Wacht, ik kom even kijken.
1: Ik zal dat dus even tot bij jou brengen. Ja, dat kan ik dus ook wel doen.
0: Kom maar naar hier.
1: Het is een kookboek. Eigenlijk is het eentje van Jeroen Meuse. Die heet Thuis bij Jeroen Meuse. Maar het is Thuis bij Wanda.
0: Dat is mijn lelijke The Voice Versace foto. Oh my god. Dit is het lelijkste exemplaar wat ik ooit heb gezien.
1: I know.
0: Oh my god, ik ben echt aan juintjes aan het schillen. In een mooie rode pop. Als je meekijkt via VRT Max.
1: Ja, zie ik. Zei toch, je bent aan juintjes aan het schillen in een mooie rode pot.
0: Prachtig. Ik vind het fijn dat ik nu een kookboek heb.
1: Ja, je bent wel lekker verloren deze week.
0: Papa. Ja, zeg, had jij gewonnen vorige week? Ja, hè?
1: Ja, ik heb wel elke keer gewonnen.
0: Ja, en ik elke keer verloren.
1: Ik kijk uit naar mijn volgende win.

0: toch een schijf, hè?
1: Altijd, hè. Lady Gaga.
0: Na.
1: Van 2009, hè, dit nummer?
0: Ik heb weer meegezongen.
1: Ja. Het is oké, het is je vergeven. Het is je vergeven. Zeg, er zijn zoveel mensen die al uitkijken naar volgende week dinsdag. En de Cat's Eye fans zullen meteen al weten waar ik het over heb. Want volgende week dinsdag staat Cat's Eye eindelijk in de AFAS Dome. Er is slecht nieuws, namelijk dat is volledig uitverkocht.
0: Oh,
1: ja, dat
0: jammer.
1: Is natuurlijk minder leuk. Maar we hebben wel ook heel plezant nieuws. Mm-hmm. Want als ik van jou was, zou ik morgenochtend goed luisteren naar de M&M Ochtendshow. Want daar gaan ze tickets weggeven voor Cat's Eye.
0: Yes!
1: Ja. Ze geven niet één duo-ticket weg, niet twee duo-tickets weg, maar drie duo-tickets weg.
0: En dat jawel. In één uur, niet in twee uur, maar elk uur.
1: Oh,
0: nog eens.
1: Ja!
0: Ja! Geweldig.
1: Dus als je er echt nog hopeloos bij wil zijn, de hoop nog niet opgeven, gewoon morgenochtend luisteren naar de M&M Ochtendshow. M&M. Clubkamer.

0: Dit is de opdracht van mijn dromen.
1: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
2: Ik voel me juist zo alsof ik echt iets heel illegaal aan het doen ben.
1: Deze week zijn dat Mohsin Abbas.
3: Wat de?
1: Ward Lemmelijn.
2: Maar is officieel.
1: En Fien Germijns.
4: Ik ga er niet van over.
1: Een pak geheime uitdagingen.
5: Is dat goed als ik in de douche?
1: En één vraag. Is gelukt. Deze zondag op VRT1 en op VRT Max.
6: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
7: Allee, zeg eens iets, Bruno.
8: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
9: Hoe zet ik dat op mute?
8: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
9: Bruno.
10: Mobile Vikings.
11: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
12: Van Bokstal, ligt je stil onder?
11: Sorry meneer.
13: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
14: In de disco.
15: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
16: Draai een keer in het rond.
15: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
16: Oké,
15: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
17: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
18: Een heel goede avond, het is 7 uur. Met Melina Verbeek.
19: Kunnen de Belgian Cats Duitsland nog kloppen op het WK? Op het WK basketbal in Berlijn spelen onze Belgian Cats in de kwartfinales tegen Duitsland. Karel Bertele, hoe doen de Cats het?
20: Het is een groot probleem voor de Cats op dit moment, want we zijn begonnen aan het vierde en laatste kwart. En de score is 79-63 in het voordeel van Duitsland. Ze staan 16 punten voor. En dat is een heuse, grote, belangrijke, moeilijke, lastige opdracht nog voor de Cats. Om dat goed te maken in die 8 minuten en 43 seconden. Het begin van de wedstrijd was nogthans oké. Bij 13-8 had je het gevoel van dit kan misschien wel een prestatie worden. Zoals tegen Australië. Maar mondjesmaat zijn de Cats daarna stilgevallen. 19-22. 23 punten achter na het eerste kwart. Bij de rust waren dat er 7 en veel dichter zijn de Cats niet gekomen. Integendeel, de Duitse vrouwen zijn verder blijven uitlopen tot wat we nu hebben op dit moment. 63-79, 16 punten de achterstand. Dit wordt heel, heel lastig nog.
19: Dankjewel, Karel. In Brussel hebben enkele honderden Palestijnen daarnet betoogd voor het kabinet van minister van Buitenlandse Zaken Prévot. Ze vragen dat zo'n 1500 Palestijnen die een visum hebben gekregen om naar ons land te komen uit Gaza geëvacueerd zullen worden. Dat kan, maar onze regering weigert voorlopig om zo'n evacuatie te organiseren. Ahmed kwam anderhalf jaar geleden naar ons land en vraagt aan de overheid om zijn gezin naar hier over te brengen.
21: Ik ben hier om te praten over onze situatie, over onze familie in Gaza. Het is mijn vrouw en mijn kinderen. Ze zijn in Gaza. Ik vind het erg, want toen ik met mijn kinderen sprak, ze hebben mij al gevraagd, papa, waarom kunnen we naar hier komen? En het maakt me zeker verdrietig.
19: De actievoerders vragen ook dat 13 studenten die een beurs kregen voor een Belgische universiteit naar ons land kunnen komen. Maar ook dat houdt de regering tegen. Morgen zit het federale kernkabinet daarover samen. Voor het derde jaar op een rij daalt het aantal mensen dat in Europa asiel aanvraagt. In de eerste helft van dit jaar vroegen 330.000 mensen asiel aan in de EU, Noorwegen of Zwitserland. En dat zijn er 17% minder dan vorig jaar. Vooral het aantal Syriërs die asiel

0: M&M.
1: We beginnen met een beest dat heel hoog zit. Maar welk beest is het? Het zit verstopt in deze Stumbling In van Cyril. Als je weet welk beest het is, dan mag je de naam van het beestje sturen via VRT Max. Succes!

0: Stumbling In van Cyril. Oh, ik moet hier heel snel naar Sandra. Ja, goedenavond, aflevering 190, Robin van de Radio. Welkom, zometeen een waanzinnig item dat mogelijk het einde van mijn carrière kan betekenen. Maar nu, eerst Sandra. Goedenavond, Sandra.
1: Hey, goedenavond.
0: Ja, amai, we waren dus bezig over ja, het beest. We zijn op zoek naar het beest dat daarnet verstopt zat in dat liedje, in Stumbling In. Maar je hebt dus ook, eerst en vooral, je hebt een achternaam, een beestige achternaam, Sandra. Zeg het eens.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat is uw achternaam?
1: De Koe.
0: De Koe is uw achternaam, dat is top, hè. Sandra de Koe. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Sandra, je weet ook het beest. Voor jou is dat een koud kunstje.

0: Ja, dat was niet zo moeilijk, hè?
1: Denk het maar.
0: Een uil.
1: Een uil, dat is helemaal goed. Perfect. Ja, en dan vraag ik me meteen af, ja, Sandra, hoe kan dat dat jij zoveel van dieren weet? Vertel.
0: Nou, ik ben nu 38 en ik zit eigenlijk al mijn hele leven in de dieren. Ik heb thuis een dierentuin, ik heb in de dierentuinen gewerkt met allerlei dieren, noem het maar op.
1: Amai.
0: Olifanten, leeuwen, alles.
1: Koeien?
0: Ja, wel op mijn stageplek heb ik met twee kalfjes gewerkt.
1: Met kalveren? Je zegt ik heb zelf thuis een dierentuin. Wat zit er bij jou allemaal in de dierentuin?
0: Ja, ik heb zelf een hond. Ik heb een halsbandparkiet. Dan heb ik nog iets van 50 Brahma-kippen lopen. En Nandoes.
1: Wacht. Nandoes?
0: Ja. Yeah.
1: Wat zijn Nandoes?
0: Ja, dat is eigenlijk een soort familie van de struisvogel. Alleen dan iets kleiner.
1: Alleen kleine struisvogels. En je hebt die thuis en dat is legaal. Ja.
0: Ja, die mag ik gewoon houden. Maar die worden ongeveer 1,70 meter, hoor. Dus dat valt mee.
1: 1,70 meter, een nandoe van 1,70 meter. En dat heb je bij jou gewoon rondlopen. Je zei ook
0: iets... Ik heb er vier.
1: Ach, je hebt vier nandoes. En hoe heten uw nandoes, Sandra?
0: Nou, eentje heet Poedie.
1: Mm-hmm.
0: En die andere drie hebben eigenlijk niet echt een naam. Want het is niet als een hond, hè. Een hond luistert naar zijn naam. Een nandoes niet.
1: Nee, een nandoes, die doen wat ze willen. Ja, dat zou ik ook doen als ik 1,70 meter was. Allee, als dier. Sandra, jij zei ook iets over Bahama-kippen?
0: Brahama.
1: Bergama-kippen?
0: Nee, Brahama.
1: Abrahama-kippen. Ja. Oké, en wat voor kippen zijn dat?
0: Ja, dat is eigenlijk ook een iets grotere kip en die hebben allemaal veren aan de poten.
1: Veren aan de poten van de Brahama-kippen. Ja. Ja, jongens. Ah, ik weet wat je bedoelt. Ja, zo van die schattige kippetjes. Nonde
0: ze kunnen heel schattig zijn.
1: Maar ze kunnen ook bijten.
0: Pikken, ja.
1: Pikken, klopt. Zeker. Allee, en Sandra, staat er zo nog iets op je lijstje dat je graag zou hebben van dier?
0: Nee, voor nu is het wel even goed. Ik heb er werk genoeg aan.
1: Ja, dat begrijp ik. Met die nandoes ook van 1,70 meter. Wat eet dat zo'n nandoe, Sandra?
0: Nou, het belangrijkste wat heel veel mensen niet weten is dat ze brandnetels eten, onder andere.
1: Nandoes eten brandnetels?
0: Ja, dus iedereen die een nandoe heeft, die heeft eigenlijk geen brandnetels meer.
1: Ja, pas op, Sandra. Ik denk nu dat de oproep van iedereen die luistert die een nandoe heeft, dat nogal beperkt is. Ik denk dat de luisteraars vooral zo poezen, honden, hè, zo die dingen.
0: Nou, dat zal je nog verbazen, hoor, want ik heb elk jaar kuikens.
1: Ja.
0: En ze zijn elk jaar, zijn ze allemaal, hebben ze een mooi huisje gevonden.
1: Oh, oké. Ja, we kunnen er nu maar even goed volledig in duiken, hè. Hoeveel kuikens legt dat zo gemiddeld, zo'n nandoe?
0: Nou, ze leggen geen kuikens, hè, Robin?
1: Nee, ze leggen eieren. Daar komen eieren aan. Struisvogel-eieren. Wordt ook gegeten soms in Londen.
0: Ik moet zeggen, een hen die legt ongeveer om de dag een ei.
1: Wow! Dus dat zijn een dikke 100...
0: Nee, joh. Het paartijd is maar 3-4 maanden per jaar.
1: Tuurlijk, ja, uiteraard ging ik net zeggen. Amai, maar Sandra, echt waar, aan iedereen die zegt dat je met deze show niks bijleert, alstublieft, ik heb zoveel geleerd.
0: Weet je wat zo'n ei weet dan?
1: Ja, het gewicht. Ja, waarom niet? Het is 7:11, we zijn nog maar 5 minuten bezig. Doe maar, hoeveel weegt zo'n nandoe-ei, Sandra?
0: Dat zijn ongeveer 10 kippeieren.
1: 10 kippeieren bij elkaar. Dat is een stevig eitje. Ja. Als je je afvraagt, lieve luisteraar, hoe komt dat daar ineens zo in de diepte over beesten gaat? Dat is met dank aan één iemand, namelijk Sandra de Koe.
0: Jazeker.
1: Sandra, dankjewel voor uw tijd.
0: Hey, dankjewel, Robin.
1: Voor uw inlichting. En dit was niet de laatste keer dat wij elkaar gesproken hebben.
0: Nou, wie weet.
1: Wie weet.

0: Måneskin met Beggin. Het is 18 over 7 en het is tijd voor een item dat ik niet super plezant vind. Ik haat het bijna evenveel als Matcha. We gaan erover zwijgen. Het is iets groots, het is iets lomp en het kan mogelijk het einde van mijn carrière betekenen. Zeker als ik er nu van hieruit even naar lonk. Jawel, het is 18 over 7 en het is tijd voor de Dart Show. Ja, de Dart Show.
1: Tof, hè?
0: Ja, leg eens uit, Louis, hoe werkt de Dart Show?
1: Ja, ja, dus er staan fantastische opdrachten op een dartsbord. Mm-hmm. En jij gooit met een pijltje. En waar het pijltje op landt, is de opdracht die jij moet doen. Zo simpel is het.
0: Dat enkel en alleen voor het plezier van de luisteraar.
1: Ja, top, hè? Het zijn goede opdrachten, dat zeg.
0: Ja, ik zie er al eentje blinken linksboven. Ik had toch gezegd dat taste tests op radio niet goed zijn?
1: Ja, maar ja, bon. Matcha tests op radio zijn top, hè, bij jou. Want je haat matcha.
0: Ja, het ging hier gisteren over matcha in de show. En ja, ik ben daar geen fan van. Ben jij zo'n matcha drinker?
2: Nee, toch niet.
0: Yes.
2: Die hype, dat moet voor mij niet.
0: Voor mij moet dat ook niet, die een hype. Je wint uw lengte in koffie, zeg. Voilà.
2: Yes.
0: En fuck matcha.
2: Alright.
0: Toch, John?
2: Fuck matcha.
0: Oké, okay, ik ben misschien een beetje hard geweest voor de matcha drinkende gemeenschap. Dat was voor mij, dat was niet de bedoeling. Ik heb het ook nog nooit geproefd, ben ik ook vooruitgekomen.
1: En voilà, ideale moment met de Dart Show.
0: Er zijn 6 vakjes en 1 van die vakjes is matcha drinken. Maar daar staan een paar andere dingen op, vriend.
1: Top, hè.
0: Moet wel zien dat ik ook nog thuis mag komen vanavond.
1: Ja, dat zou wel een keer niet het geval kunnen zijn.
3: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
4: Ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat het gebouw af is.
3: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand. 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
5: Check.
3: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promokoken.
8: Vandaag iets met pit?
6: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven. Nu 1+1 gratis.
8: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
6: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
11: Nog even, alles goed.
10: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Die altijd tot het uiterste gaat.
12: Come on!
10: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij defensie. Meer dan een job. Een missie.
13: M&M. New truck. Big lady.

0: Goedenavond, je luistert naar de Darts Show, aflevering 190. Er staat hier een dartsbord in de studio met allemaal leuke opdrachten op. Het is te zeggen, matcha drinken is er één van. En dat is eigenlijk de minst erge van alle zes. Er staat daar één. Ik heb er nu nog niet in gegooid, maar ik wil het precies toch al even erover hebben.
1: Ja, welke?
0: Die oranje. Dat vind ik wel echt een hele pittige. Omdat...
1: Ja, dan gaat hij inderdaad misschien niet meer binnen mogen bij uw lief.
0: Dat kan. Dat is gewoon iets met een andere vrouw. Maar ja, bon, oké, goed. Dus het is tijd voor de Dart Show. De eerste pijl wordt gegooid. Normaal heb ik een redelijk goed rechterhand. Ik zal mikken naar de matcha, dat is het minst erge. En we zien wat er gebeurt. Doe me.
1: Welke kleur?
0: Doe me een oranje, hè. Ja, dat is die oranje, ja. Het is dus dat ik niet wou, hè.
1: Oké, hij moet... Kouter et Lalouche ten huwelijk vragen.
0: Maar wat is dat eigenlijk voor hun? Dat is toch ook allemaal niet meer voor te lachen?
1: Ja, maar ja, ze moet nog ja zeggen. Ja, pas dan wordt dat officieel. Maar stel je voor dat hij ja zegt. En dat daar al over nagedacht.
0: Maar ja, nee, natuurlijk niet. Natuurlijk heb ik daar ook niet over nagedacht. Oké, Kouter et Lalouche bellen. Maar ze moet eerst nog opnemen. En voor hetzelfde geld neemt ze niet op.
1: Oh, ik hoop het zo. Dit zou zo'n mooi huwelijk kunnen worden. Zet al een mooi liedje klaar en zo voor jullie huwelijk.
0: Ja.
1: Marry You of zo.
0: Nee, kom.
1: Perfect van het Sheeran.
0: Nee, kom, we gaan bellen. We gaan gewoon bellen. Oké. Dat we er niet van af zijn.
1: Oké, ik ben aan het bellen.
0: Ja.
1: Succes, hè.
0: Ja,
1: doet dat goed, hè.
0: Ja, dank u. Het is goed.
2: Hallo?
0: Hey! Hallo! Ik ben...
2: Ik zit wel nog in de auto, Robin.
0: Oei, ja. Het zou wel kunnen dat je gaat verschieten. Maar dat is niet erg.
2: Oei.
0: Is het handsfree? Ja.
2: Oh. Ja, het is handsfree, zeker wel. Ik bel nooit met mijn gsm in de handen.
0: Zalig. Zeg, hoe is het met u?
2: Goed.
0: We kennen elkaar al lang, hè?
3: Hallo?
0: Ja, maar we kennen elkaar toch al lang?
2: Ja.
0: We hebben samen
2: ook... Ja, ik moet gewoon even zien dat ik door deze sfeer niet ergens tegenknal, dat is al. Maar zeg maar.
0: Laat het gewoon binnenkomen.
2: Ja, we kennen al... Ja, ik laat het binnenkomen. Het komt binnen, geen zorgen.
0: Jawel.
2: Ja, we kennen elkaar al lang, dat is waar,
0: Je zou kunnen zeggen dat we samen wel al veel waters hebben doorzwommen, hè?
2: Dat is een feit, ja. Dat is, denk ik, ja. Twee jaar ochtendshow, dat is niet niks.
0: Wow, 2,5 jaar. Bijna 3. Toch? 2,5 jaar.
2: Twee jaar en anderhalve maand, pak.
0: Ja. Was dat maar zo kort?
2: Ja.
0: Ja, bon. Jij was ook op mijn trouwfeest, hè, deze zomer met mijn vriendin?
2: Dat is zo, ja.
0: Top. Dan is denk ik gewoon tijd om het te vragen. Dat is een vraag dat ik al een tijdje mee in mijn hoofd zit.
2: Ja, Robin.
0: Wilde jij met me trouwen? Hallo?
2: Moet ik daar eerlijk op antwoorden? Of is het de bedoeling dat ik meega in het spel?
0: Het is geen spel. De liefde is geen spel. Ik weet dat het niet mag en ik weet dat het niet kan. En ik weet dat het niet hoort. Maar toch vraag ik het. Wil je met mij trouwen? Wat was dat? Was dat het geluid van je hart die even een sprongetje maakte? Ik voel het ook.
2: Het geluid van mijn darmen die even een stress krijgen, maar... maar ja, jongen, ik heb toch niks anders te doen. Ik zeg ja!
0: Ja! Dan is het met deze beklonken. Allee, proficiat. Dank u.
1: Voor wat er is.
2: Super.
0: Ja, moet eerst scheiden natuurlijk, hè. Dus. Ik zal anders daarmee beginnen. En dan daarna bellen we, hè.
2: Ja, en dan contacteren we elkaar wel nog eens. Over een jaar of twee.
0: Telefonisch. Alleen maar tof. Ik had het nog niet verwacht.
2: SMS.
0: Ja. Voorzichtig op de baan, hè. Schat?
2: Ja, geen sorry, ik ben bijna thuis.
0: Oké.
2: Ja, stop. Nee, dat moet je niet zeggen. Dat is de grens.
0: Drive safe.
2: Allee.
0: Honey.
2: Ja, thanks, bro.
0: Dank.

0: Allee jongens. Verloofd. Een Cautarella Louche. Dat is de dartshow. Oh, zo gênant allemaal. Oké, op de A10 van Oostende naar Jabeek is er hinder door werken tussen Zandvoort en Oudenburg. Op de buitenring rond Brussel is in Zaventem de rechterrijstrook versperd door een ongeval. Oké. Oh man, echt, ik heb zoveel zin dat het 7:50 is, dat het 10 minuten totaal los is, dat we de dartshow terug kunnen wegsteken voor de komende 50 afleveringen. Maar voorlopig kunnen we dus nog een keer gooien. Staat hier van alles nog op. Ja, matcha drinken is er één van. Iets met een luisteraar staat er nog op. Er staat iets muzikaal op. En er staat iets... Ja, er staat iets... Gevaarlijk voor mijn carrière op.
1: Welke kleur is gevaarlijk?
0: Geel. Geel is nogal gevaarlijk. Oh. Zeker ook in het huidige politieke landschap en zo. Allee, ja, snap je?
1: Oh, maar deze zou ik zo graag horen.
0: Ik ga gewoon een beetje proberen weg te blijven van geel. Ik ga niet naar de matcha gooien. Dat probeerde ik daarnet ook. Oké, hier gaan we. Echt waar. Ja. Dat is weer zo... Dat is zo kinderachtig eigenlijk, hè. Let It Go karaoke zingen als Elsa. Van Frozen?
1: Ja, natuurlijk.
0: Maar echt... Maar wat doe je dan? Zit je dan zo in je slaapkamer? Met zo'n stuk papier dat je denkt... hoe kan ik hem nu een keer lekker bij zijn chocolade eisen?
1: Dat is exact hoe het gaat eigenlijk.
0: Allee, Let It Go...
1: En, ja. Ik heb nog een cadeautje voor jou. Ja. Ik kom even naar de studio.
0: Oh, super. Twee dingen dat hij heel graag doet. Tot in de studio komen. Dat is één. En mij zoveel mogelijk in het zak zetten. Dat is Louis van de regie. Dat is de man achter het glas.
1: Lieve Robin.
0: Ja.
1: Als Elsa staat er op het bord, hè?
0: Ja.
1: Dan heb ik nog een mooie outfit voor jou.
0: Ah, prachtig. Een blonde pruik en een bijhorende cape. Moet dat nu? Ja, dat moet nu. Ja. Oké, ik zal wat aandoen. Oké, kom jongens. Ah, je hebt een kroontje. Ja, geef maar. Ja. Oké, dus ik doe de roze pruik op.
1: Als een echt prinsesje, hè? Ja. Je moet die vlecht zo over je schouder. Elsa doet dat ook.
0: Wacht, ja. Oké, dus voor de mensen die willen meekijken via VRT Max, doe het vooral niet. Ja, dan moet die kroon ook... Oh man, maar dit is echt wel een beeld.
1: Beter dan het origineel.
0: Ja, dankjewel. Dat de dartshow echt maar rap gedaan is. Allee, karaoke van Frozen. Ik wil nu wel niks zeggen, maar ik ken het lied wel. Laat het los. Mijn dochter zingt dat vaak in de auto. Allee. De sneeuw glanst zacht op de bergen van nacht. Je voetaf druk te zien. Een koninkrijk stil en eenzaam. En ik ben

hou het niet meer uit. Oh my god, nu laat ik hem vrij. Laat niemand toe, kijk niemand aan. Je moet altijd het brave meisje zijn. Geen blik, geen snik, het masker op. Hier houdt het op. Houdt het hier op? Nog refrein.

0: Vrieskou, daar zat ik toch al niet mee. Ja. Yay.
1: Wauw. Disney gaat u bellen. Daar ben ik zeker van.
0: Om mij aan te klagen of zo. Wegens merkmisbruik. Oh, jongens toch. Ik wil dat 10 minuten totaal los is. Ik ga nog één keer gooien.
2: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
3: Dit is deze week de M&M Big Hits.
4: Hi, this is Alex Warren and my new song is this week's big hit on M&M.

0: Alex Warren met Emerald Eyes. Onze big hit van deze week. Kom jongens, dat hier gedaan is. Het is de Dart Show. Ik gooi dartpijltjes naar een bord. Daar staan opdrachten op. Ik heb Koudhart een huwelijk gevraagd en gezongen als die prinses van Frozen. Goed, het is de laatste. Ik kan nog één pijltje gooien. Dit zit ook wel los, dit pijltje. Ja, we zullen zien wat er gebeurt. Oh nee. Dat was nu echt de enige dat niet meer wou.
1: Welke?
0: Bel naar de CEO van VRT en vraag opslag.
1: Oh, dat is mijn favoriet.
0: Ja, maar dat is tricky. Dat is een serieuze mens, hè. Allee, straks dan.
2: Een dubbele moord.
3: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
4: Wat heb je gedaan?
2: En achter één van de bekentenissen...
5: Loopt er hier iemand wat hij te zeggen?
2: ...ligt een wereld vol leugens.
6: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
2: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
7: Dit is echt bullshit.
8: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
2: De 12, de botoxmoorden. Nu volledig op VRT Max.
9: Ramen, deuren, veranda's.
10: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaerts.be.
11: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
12: Dag voetbalvrienden, Joris Breijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score je ticket via sportza.be.
13: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Want we gaan weer terug naar school.

0: verkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
4: M&M.
5: Ik ga hier een velle hoze geven van aan, dat ziet het.

0: Mathieu Kos, Allo Black en Never Growing Up. Bel je baas en vraag opslag. Dat is de opdracht.
1: Leuk, hè?
0: De grote baas, hè?
1: Ja, ja, de CEO van de VRT.
0: Want ik heb ook een mini-baas, een medium-baas, dan een grote baas en dan een hele grote baas. En die gaan we nu bellen.
1: Ja, ja, de hele grote baas, hè? Frederik de Laplace.
0: Ja, stop. We moeten hier... Oh, ja, oké. Okay. Ja, bel maar. Bel
1: ja?
0: maar.
1: Okay, ja, ik heb zijn nummer hier al. Klaar is het voor jou?
0: Oh, ik vind... Ja, oké. Okay.
1: Klaar?
0: Ja, ja, ça va. Okay, okay, ja. Opslag vragen. Zijn een gsm. Dat is een gsm. Dweep.
2: Frederik de Laplace.
0: Hey, dag Frederik. Het is met Robin Keijhart hier van M&M, van de VRT.
2: Hey, dag Robin.
0: Hey Frederik, sorry voor het storen. Stoor ik?
2: Nee, zeg maar.
0: Dat is juist een kort vraagje. Met de dieselprijzen, hè, dat is veel in het nieuws geweest, ja. dat allemaal wat duurder wordt, vroeg ik mij af of dat er eventueel voor mij als presentator een kleine loonsverhoging mogelijk zou inzitten voor de diesel te compenseren.
2: Oei.
0: Moet niet veel zijn, hè.
2: daar moet ik er goed over nadenken.
0: Ja. Ja. Mag in Natura ook? Ik weet niet, in een fiets of zo van het werk?
2: In een bidon diesel bijvoorbeeld.
0: Een bidon bijvoorbeeld, ja. Krijg jij soms een opslag, Frederik?
2: Nee, want mijn loon ligt, is wettelijk vastgelegd.
0: Ah, ja, ja. Snap ik.
2: Dus zeker niet in functie van de dieselprijzen. Ik rijd trouwens elektrisch.
0: Ha, ik niet. Ik heb plug-in. Ja, sorry Frederik. Frederik, je bent op de radio. Sorry, sorry.
2: Ja, ik ging ervan uit.
0: Ja, sorry hè. Sorry, ik kan nog één keer sorry zeggen. Sorry. Dus voilà, het was...
2: Fijne avond nog.
0: Fijne avond, was voor de Dart Show, ja. Salut Frederik.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Bye-bye. Oh, amai. Dat was 2 jaar van mijn leven. Maar ça va. Voilà, dat hebben we weer geklaard.
1: Goed gedaan, Robin.
0: Dank u. Dat durf ik nogal, hè.
1: Ja, zouden we nu eigenlijk echt opslag krijgen, of?
0: Nee, dat denk ik niet. Oh. M&M. Ja, 10 minuten totaal los. Eindelijk, eindelijk. Vraag een liedje aan. Via VRT Max, wat wil je horen? Stuur het nu.

0: Oh, ik ben zo blij, jongens. Het is eindelijk 10 minuten totaal los. Eindelijk niet meer darten, maar gewoon nummers aanvragen. Jij kaapt 10 minuten lang de radio en je vraagt aan wat je wil. Als ik het heb, dan draai ik het. Je kan een berichtje sturen via VRT Max, M&M-kanaal, daar moet je zijn. Of gewoon nu meteen live bellen. 078 78 10 10. Dan kom je rechtstreeks bij mij binnen. Dus 078 78 10 10. Kom maar op, het mag van alles zijn. Het is ook donderdag, dus ik denk dan misschien een beetje feestmuziek. Zo wat dingen die de dansvloer in brand steken. We hebben hier iemand aan de lijn. Hallo, met wie?
1: Hallo, met Yassin.
0: Ah, Yassin, een heel goede avond. Alles goed?
1: Ça va, hoe is het met u?
0: Ja, het was een bewogen uur. Veel gebeurd. Ja, zeg eens, wat wil je graag horen? Wat mag ik voor jou draaien?
1: Wel, ik dacht dat hij een beetje sfeer brengt en dat de meeste mensen wel kennen.
0: Ja?
1: Is van Ozone Dragostai Dintei.
0: Oh, amai. Hela, hela. Ben jij zo iemand op een feestje die al zo eens zou durven zeggen van... Ah, ik heb wel nog een suggestie voor de DJ.
1: Hangt er vanaf welk feestje, maar ja, zeker. Ah, ja, zeker.
0: Schitterend. Wat is het volgende feestje dat er aan zit te komen? Yassin?
1: Oh, dat is een goede vraag. Momenteel een hele drukke planning, dus geen feestjes ingepland.
0: Ah, wel, dan gaan we er gewoon nu meteen aan beginnen. Dragosta Dintei van Ozone. Yassin, speciaal voor u. Wil jij nog even heel luid aftellen? 3, 2, 1 en dan gaat hem erin knallen. Doe maar.
1: 3, 2, 1.
0: Hey, legend, goed gedaan.

0: Merci, Yassin. Een heel, heel, heel, heel goede keuze. We gaan nog 5 minuten tot aan los bij Robbie van de radio. 078-78-1010. Gewoon bellen en vertellen wat je wil horen. En als ik het heb, dan draai ik het tijdens 10 minuten totaal los. 078-78-1010. Dag Maartje.
1: Hallo.
0: Hallo Maartje. Is dat niet een Hollandse naam?
1: Ja, dat klopt. Dat klopt.
0: Heel tof. Toffe naam. Maartje.
1: Dank je.
0: Uit Mareksplas. Vertel eens, wat zou jij graag willen horen?
1: Ja, een Hollands liedje dan, hè. Van Samuel Welpen. Echte liefde is te koop.
0: Ah, maar je bent ook een beetje Nederlands. Ik hoor het.
1: Ik ben ook Nederlands, dat klopt.
0: Ah, top. Zeg, klompen, is dat nog een ding? Ik had het er eerder deze week over met een luisteraar. Ja, zo in het begin van de week. Dus, en die zei, ja, ik ben onderweg naar Holland. Ik zeg, ah, en klompen, is dat dan nog een ding? En hij zei, ja, ik zie het wel nog veel. Maar ik weet niet hoe het juist zit.
1: Bij de toeristen wel, ja. En de boeren, maar zelf draag ik ze niet.
0: Nee, zie, dat dacht ik dus ook. Ik zeg, volgens mij hebben ze dat in Nederland al een beetje losgelaten, die klompen. Je zijn vooral aan het inzetten zo op die bloembollen en zo, hè? Allee, zo die...
1: Ja.
0: Maar prima. Dus Nederland...
1: uit Amsterdam, hè?
0: Amsterdam. Ja, de tulpen uit Amsterdam. Kijk, maar we zullen toch voor echte liefde eens te koop gaan. Van Samuel Welte.
1: Dank u.
0: Maartje, maak er nog een mooie donderdag van, hè?
1: Ik ga mijn best doen.

0: zitten.
1: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
2: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
3: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Brussel hebben enkele honderden Palestijnen betoogd aan het kabinet van minister van Buitenlandse Zaken Prévot. Zij vragen dat 1500 Gazanen die een visum hebben gekregen om naar ons land te komen, uit Gaza geëvacueerd worden. Onze regering weigert dat voorlopig. En de evacuatie van 13 Gazaanse studenten die een studiebeurs hebben gekregen voor een Belgische universiteit was geblokkeerd door minister van Asiel en Migratie Van Bossuyt. Morgen zit het kernkabinet samen over de kwestie. Mensenrechtenorganisatie 11111 roept intussen op om de Gazanen naar hun familie in ons land over te brengen. Willem Staes.
4: Je ziet dat op het moment dat andere landen het wel doen, die evacuaties organiseren, België weigert dat te doen omwille van politieke spelletjes als Nederland, als Italië, als Spanje, als andere landen het kunnen. Stop met die politieke spelletjes, stop met die blokkagepolitiek, toon menselijkheid.
3: Er zijn 3 verdachten opgepakt in ons land in een internationale fraudezaak met paarden. Rijpaarden werden onder meer verkocht als slachtpaarden om er zo meer geld voor te krijgen. Bij huiszoekingen in ons land, in Frankrijk, Nederland en Ierland, zijn documenten en zowat 100.000 euro cashgeld in beslag genomen. Maar ook heel wat paarden, omdat niet duidelijk is waar ze vandaan komen. Het Federaal Voedselagentschap gaat mee na welk vlees er in de voedselketen is terechtgekomen, want bij veel sport- en hobbypaarden is het vlees niet meer geschikt voor consumptie, zegt Helene Bonte van het Voedselagentschap.
5: Omdat hobbypaarden gedurende hun leven eigenlijk verschillende behandelingen of geneesmiddelen kunnen krijgen toegediend, waardoor zij dan niet meer geschikt zijn voor menselijke consumptie. Het is zo dat die paarden dan eigenlijk veel meer waard worden als zij toch bestemd kunnen zijn voor de slacht. Dus die waarde van die paarden die gaat omhoog en dat is eigenlijk het voornaamste motief waarom zo'n fraude met paspoorten wordt gepleegd.
3: Na de dodelijke mesaanval van gisteravond in Willebroek in de provincie Antwerpen zijn er extra politieteams ingezet. Dat gebeurt op vraag van de burgemeester die veel vragen krijgt van ongeruste burgers. Een man van 34 stak een man van 30 neer bij een supermarkt. Het slachtoffer is overleden en de verdachte is aangehouden. Burgemeester Eddy Bevers.
6: Er zijn extra ploegen, niet alleen in het centrum, maar vooral eigenlijk ook meer aanwezigheid in onze wijken, ook op overlastplaatsen. Gisteren en vandaag hebben we geschakeld om het ook niet toe te laten dat dit een moment zou kunnen zijn om meer problemen te krijgen in onze gemeente.
3: En op het WK basketbal zijn de Belgian Cats uitgeschakeld. Ze verloren hun kwartfinale van Duitsland met 74-93. Karel Bertelen.
7: Een ontgoocheling toch, deze onverwacht grote nederlaag die weinigen zagen aankomen.

0: west naar oost. Na de middag opklaringen vanaf de kust met kans op een bui. Temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Ga van
2: kijkvillen
1: naar
2: Zerkje kijk eens, hè.
1: Met de trein.
2: M&M.

0: 7 over 8. Robin van de Radio. Aflevering 190, de aflevering waarin ik hier daarnet naar de grote baas van de VRT heb gebeld en opslag heb gevraagd en ook niet heb gekregen. Daarnaast heb ik ook Koudhart een huwelijk gevraagd en ja, karaoke gezongen als Elsa van Frozen.
1: Mag ik daar nog iets aan toevoegen? Kouter heeft ja gezegd.
0: Juist, inderdaad. Ja. En dus die dingen hebben eigenlijk ook nog redelijk wat met elkaar gemeen. Want bij Kouter en Wannes kan je dus tickets winnen om naar

0: Disneyland te gaan. Ja, en ik stond hier, verkleed als Elsa. Dus je moet eens naar VRT Max gaan, daar kan je het zien als je graag mee wilt met hen. En naar Disneyland, dat is op zich wel zeer gezellig om te doen. Ga je gang en laat ons vooral nooit meer praten over dat moment van daarnet. Nu vooral een vraag, ja, wie luistert er vandaag?
1: Luistert er een...
0: Elias, dat is de vraag vandaag. Luistert er een Elias op dit moment naar deze show? Ja, als jij een Elias bent en je denkt...
2: Hallo, ik ben aan het luisteren.
0: Ah, wel, 078 78 10 10. Bel ons gewoon. 078 78 10 10. Lijnen staan open. Dus aan alle Eliassen van heel Vlaanderen, heel de wereld eigenlijk die luisteren... Ja, bel. Elias, Elias, Elias. Oh, hallo, met wie?
3: Met Elias, dat is een variant.
0: Oh, dat vind ik niet slecht. Dat vind ik al goed. Elias, een hele goede avond. Elias, Elias. Ja, ik reken het goed. Hoe gaat het met jou?
3: Heel goed. Hoe gaat het met u?
0: Ja, goh, het was nogal... Heb je het eerste uur van de show gehoord, Elias?
3: Nee.
0: Oh,
3: nee,
0: super.
3: Ik was te bezig.
0: Ben blij, jong. Ben blij. Laat ons het gewoon over...
3: Ik heb wel iets gehoord over een huwelijksaanvraag die mislukt is.
0: En ja. Wat? Mislukt? Dat is nog het eerste van alles, eigenlijk. Gelukt. Maar ja, bon. Maakt niet uit, Elias. Ben jij getrouwd?
3: Ja. Ik ben getrouwd. Gelukkig.
0: Is het waar? Hoe lang al?
3: Gelukkig getrouwd.
0: Ja.
3: Een aantal dagen geleden, 4 jaar.
0: Mooi, dikke proficiat. En wat is het geheim zo na 4 jaar om het pikant te houden? Allee, of gewoon gezond te houden, het huwelijk?
3: Het belangrijkste is communicatie. Zoveel mogelijk communicatie.
0: Ja, pas op. Pas op. Want soms kunnen de dingen ook kapot babbelen, hè, Elias. Dat je denkt van...
3: daar ben ik voor gekend.
0: Ja. Oké. Vertel, hoezo?
3: Ik ben iemand die gewoon heel graag babbelt en veel dingen zegt en altijd iets te vertellen heeft en altijd wel iets meemaakt, dus op die manier.
0: Nee, dat begrijp ik, ik. Ja, dus op die manier zorg je er dan eigenlijk voor dat je, dat het dan soms misschien het woordje te veel is. Snap ik. Maar je klinkt als een zeer, zeer aangename persoon. Heb je iets voorzien van cadeau 4 dagen geleden voor je vrouw?
3: Nee, we zijn eigenlijk gewoon gezellig uit eten gegaan. De voorbije jaar heb ik wel een cadeautje gedaan, maar dit jaar is dat mij een beetje ontglipt.
0: Snap het, met die dieselprijzen en zo, het is duur voor iedereen.
3: Ja.
0: Begrijp het.
3: Ja, inderdaad.
0: Begrijp het, Elias. Maar tof dat je eraan denkt, een romanticus, dat kunnen we appreciëren. Merci vooral om te bellen, want bij deze is bevestigd, er luistert een Elias.
3: Merci, hè.
0: Nee, jij bedankt, Elias.
3: Altijd welkom, je moet altijd terugbellen.
0: Allemaal. Het is gevaarlijk. Want ik bel graag.

0: Ja, ik hoor al een paar mensen denken van... Ja, maar het was een Ilias en geen een Elias, dus dat telt niet. Hallo, met wie?
1: Met Elias.
0: Rak! Bam! Hoppakee! Ben jij ook al getrouwd, Elias?
1: Nee.
0: Ah, oké, okay, dat is goed. Hoe oud ben je?
1: 12.
0: Dat snap ik. Dat is vroeg. Is het in het eerste middelbaar dan?
1: Ja.
0: Oké, okay, en wat studeer je?
1: Planten en tuin.
0: Oh, planten en tuin. Geest, ik ben juist veel aan het verpotten. Elias, nee, maar dat is nu toevallig dat je erover begint. Want ik ben met mijn liefjes en zo'n beetje klusjes aan het doen in huis en zo heel veel aan het verpotten. Ficussen. Ken je dan een ficus?
1: Nee.
0: Moet ik even vragen aan uw leerkracht morgen? Wie geeft er bij u planten en tuin?
1: Mevrouw De Bond.
0: Meneer of mevrouw De Bond? Ja, meneer of mevrouw De Bond. Maakt op zich niet uit. Ah, wel, dus heb je morgen les van meneer De Bond? Mevrouw De Bond?
1: Normaal wel.
0: Ah, wel. Dus je gaat naar De Bond en je zegt... Vraag je, wat is een ficus? En je gaat zien, er gaat een uitleg komen, Elias. En dat is alleen maar goed voor je dagelijks werk, hè?
1: Oké, ik zal dat doen.
0: Ah, ja, met plezier. Wat was het voor de rest? Hoe gaat de avond? Hoe voelt u? Is het zo party-party of sleepy-sleepy?
1: Goeie avond, ik zit hier rustig te gamen en M&M te luisteren.
0: Perfect, beetje gamen, een beetje M&M luisteren. Je waart aan het gamen en gehoord, dus ze zoeken een Elias. Wacht, dat ben ik.
1: Ja.
0: Ik snap het. Dus bij u is het eigenlijk eerder rustig, sleepy.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ja, wel, ik vraag me dat altijd af, zo op donderdagen, Elias. Is dat dan party of is dat sleepy? Wat denk jij, deze donderdag, 10 september? Denk je dat de mensen eerder aan het feesten of eerder aan het slapen zijn?
1: Eerder aan het slapen?
0: Pas op, kameraad. We hebben hier heel Vlaanderen dat luistert, hè. Elias luistert. En de rest, Sammy, Tom, er luisteren zoveel mensen. Ik ga nu meteen de lijnen openzetten. En we gaan het vragen, Elias. Wil jij het even vragen aan de luisteraar?
1: Ja.
0: Vraag maar.
1: Oké. Okay. Is het eerder party of sleepy?
0: Ah, top. Dat is goed gevraagd. Oké. Okay. Voilà, Elias heeft het gevraagd. Jij moet nu wel antwoorden, hè, lieve luisteraar, want die man van 12 hier stelt zijn vraag. Allee, dan willen we graag een antwoord. 078-78-1010. Mag je nu naar bellen. 078-78-1010. Wat is het nummer, Elias?
1: 078-078. Nee.
0: Ja.
1: Jawel, nee.
0: Ja, nee. Ja, bijna. Zit in de buurt. Maar mensen hebben het gehoord, hoor. Hallo, met wie?
2: Hallo,
0: met wie spreek ik?
2: Met
0: Sien. Sien. Dat we elkaar hier nu treffen op de radio.
2: Ik dacht dat ik het niet ging worden.
0: Ja, Sien, je bent het. Je bent bij mij en bij Elias, hè. Elias, zijn ik een goeiedag aan Sien?
2: Goeiedag, Sien. Dag, Elias.
0: Ja, voilà. Sien, hoe oud ben jij?
2: 17.
0: Perfect, Sien. En Sien, party of sleepy?
2: Voor mij sleepy.
0: Voor u sleepy, ja, hè, jong. Oké, okay. En hoe was jouw dag? Jij zit ook nog op school, wat studeer jij?
2: Nee, ik begin aan de uni.
0: Oh.
2: Volgende week.
0: Oké, okay. Ah, en is dan party vanaf volgende week?
2: Ja, dan misschien wel.
0: Dan misschien wel, oké. Okay. We hebben dus één iemand in het kamp van party, voilà. Afgevinkt, er komt hier nog eentje binnen. Hallo, dag Eva.
3: Hallo.
0: Hey, je mag de radio een beetje stiller zetten, Eva. Of even uit, want anders hoor ik mezelf. Elias, zeg je ook even hallo tegen Eva?
3: Hallo, Eva.
4: Hey.
0: Hey wie, Eva?
4: Ja. Elias, sorry.
0: Elias, niet Elias. Hè. Nee, we zochten een Elias. Helaas.
4: Ja, nu Elias.
0: Elias, stel jij even de vraag aan Eva?
3: Oké. Is het eerder sleepy of party?
4: Voor mij is vanavond eerder sleepy.
0: Ja, Elias, doe maar verder met het gesprek.
3: Oké, waarom is vandaag sleepy?
0: Goeie vraag.
4: Het is vanavond sleepy voor mij en voor mijn twee vriendinnen, want we zijn onderweg naar huis van de luchthaven en we zijn allemaal een beetje moe. Dus het is geen party meer vanavond.
3: Oké.
0: Come on, Elias. Gesprek draaiend duiden, hè? Live radio, hè, man. Een paar tienduizenden luisteraars, 95.000 momenteel. Dus kijk, nog een goeie vraag?
1: Ik heb geen vraag meer.
0: Jawel. Hoe kan dat nu? Je hebt Eva aan de lijn. Ze komt van de luchthaven, Elias. Van de luchthaven. Wat wilde dan weten?
1: Hoe was je reis?
4: Wat lief?
1: Hoe was je reis?
4: Ah, ja, echt superleuk. Dat was echt heel tof. Maar we zijn wel kapot.
1: Leuk. Ja.
0: Ja. Nou waar? Je moet vragen naar waar dat ze gegaan is, Elias.
1: Naar waar was je gegaan?
4: We zijn naar Bologna geweest, in Italië.
0: En heb je daar veel gezopen? Moet je vragen, heb je veel gezopen?
1: Heb je te veel gedronken?
0: In Italië.
4: Oh, wat lief?
0: Wat? Ik zei niks.
1: Heb je veel lekker drinken?
0: Ja.
4: Als wij veel gedronken hebben, we toch wel een paar aperolletjes, maar niet overdreven.
0: Zeg Elias, wat is dat nu weer voor een vraag? Heb je veel gedronken gewoon hier zo aan een vrouw, alstublieft zeg?
1: Ja, dat ik dat moest vragen.
0: Maar helemaal niet. Ja, jawel, ik zei dat wel, sorry. Elias, je hebt dat supergoed gedaan. Bedankt om de radio even over te nemen. Sterk. Je mag nu een beetje verder gamen. Houd u goed, hè?
1: Ja, fijne dag. Doei.
0: Yo, beste. Ah, wacht. Zeg jij nog dag tegen Eva?
1: Dag Eva.
0: Hey, goed gedaan. Eva, salutjes.
4: Salut.
0: Groetjes aan de vriendinnen daar. Amai. Align, align.

0: Line on Line. Draaien we niet vaak op M&M. Maar wat een parel. Ja, vertel het zelf maar, Louis. Je had een ingeving.
1: Ja, ik had een idee.
0: Ja, altijd ja, leuk.
1: Maar dit nummer, het is inderdaad, we horen dat niet zo vaak op M&M, dus ik vond het opvallend. Mm-hmm. Want het heet Align Align. Mm-hmm. Maar ja, misschien zeg jij vanavond wel met twee, lieve
0: of
1: luisteraar.
0: Met drie.
1: Ja.
0: Wel, ik heb daarnet 12-jarige Elias dus ook een vraag laten opwerpen. Dus nu mag jij. Dus jouw vraag is...
1: Ben jij vanavond Align Align of met tweeën?
0: Super. Allee, beste vrienden, sorry voor alles. Maar goed, ja, het is een rondvraag op zich. We leren elkaar wel beter kennen. Dus, lieve luisteraar, ben jij Align Align of met tweeën of met drie? Ja, dit kan ik niet laten schieten. Hallo, dag Marie-Jean.
2: Hallo.
0: Hallo. De radio staat uit, Marie-Jean.
2: Ja, wacht,
0: ik vind het een auto,
2: hè.
0: Ja, ik hoor het. Ja, dat is geen probleem.
2: Sorry.
0: Ja, ça va. Marie-Jean, ben je alleen alleen of met twee in de auto?
2: In de auto met twee met een collega. We komen juist van het werk. Ik breng haar naar huis.
0: Ah, tof. Marie-Jean, wacht. We hebben dan een keer gebeld. Kan dat?
2: Ja, met mijn collega.
0: Het is juist.
2: Ja, ik heb het niet verstaan.
0: Het is juist. Waar werk je nu weer?
2: In Hasselt.
0: Ah, ja, in de Limburg. Ja, maar in welk bedrijf?
2: Bouwbedrijf Democo van Hasselt.
0: Ah, ja, ja, bouwen. Oké, okay, dus je bent met twee. Dus niet alleen, alleen. Maar carpoolen dan, Marie-Jean?
2: Ja, maar okay. Als ik straks thuis ben, dan ben ik alleen, alleen.
0: Ah, dan ben je alleen, alleen. Dus geen man die je thuis wacht of een vrouw of een partner?
2: Nee. Ik ben nog altijd alleen.
0: Nog altijd alleen. En zou je met twee willen zijn? Of is het prima zo?
2: Ja, met twee is altijd leuker dan alleen, hè?
0: Ja, dat is op zich, ja, daar zit zeker iets in. Allee, ja, niks moet, het is wat je zelf voelt. En zit je op Tinder, Marie-Jean?
2: Op Tinder, nee.
0: Nee? En zo die andere dingen? Bumble en zo, Happen? Ik weet niet wat de jeugd allemaal doet. Allee, de jeugd, je weet wel.
2: Jeugd? Ik hoor wel niemand tot met de jeugd, hè?
0: Ja, maar ja, dat weet ik niet, Marie-Jean. Je klinkt fruitig, dus op zich. Allee, ik ben getrouwd twee keer, dus... Het zal voor mij niet zijn, alleen, alleen. Maar gewoon, alleen, ik wil maar gewoon zeggen... Ja, nee, onderneem je stappen om, van om niet meer alleen te zijn? Ja, Marie-Jean, dat krijg je als geen belt, hè? Ja, gek.
2: Nee,
0: dat snap ik.
2: Dat wat komt.
0: Ja, dat snap ik. Maar dat snap ik. Ik heb mijn lief ook opgescharreld op de Vlasmarkt in Gent. Allee, opgescharreld tegengekomen eigenlijk. Dus ja, in die zin is het ook maar gewoon wat dat er gebeurt. En heb je zo onlangs in het recente verleden zo nog een ontmoeting gehad met iemand waarvan dat je dacht, oh joh, misschien met die wel, met twee. Ja, met twee, met twee.
2: Ja, dat heb ik wel gehad, maar dat is niet, ja, dat is niks geworden.
0: Dus niet blijven plakken. En
2: voilà,
0: op het werk, Marie-Jean, loopt daar niemand rond? Of is dat moeilijk met de collega's?
2: Ja, maar kijk, ik werk in dat bouwbedrijf, ik ben kuisvrouw, hè?
0: Ja.
2: Ik ben niet van het bedrijf zelf, hè.
0: Ah ja, zo.
2: Ik werk voor een schoonmaakbedrijf.
0: Ja, ja, dat snap ik. Maar ja, op zich, ja, je kan ze tegenkomen, hè. Borstel in de hand, weet ik het. En plots, hop. Ja, is die...
2: Zeg nooit.
0: Zeg nooit nooit, dat wil ik zeggen, Marie-Jean, dat wil ik zeggen. Want ik zeg het nogmaals, ja. Je klinkt fruitig, hè. Klinkt als een aangename Limburgse, sympathieke vrouw. Dus ja.
2: Oké, dank u.
0: Ja,
2: dank
0: met
2: u.
0: Plezier, met plezier. Ik heb hier wel iemand aan de lijn, Marie-Jean. Ahmed, hallo, goedenavond.
3: Hallo, goedenavond.
0: Je bent taxichauffeur. Zit jij alleen in de auto of met wij?
3: Nee, ik ben alleen.
0: Ah, je bent ook alleen?
3: Alleen in de auto. Yes.
0: Hey, Marie-Jean, het gehoord?
2: Ja, ik heb het gehoord.
0: Ahmed zit alleen in een taxi, is ook alleen. Heb jij een partner, Ahmed?
3: Nee, ik ben nog niet getrouwd. Nee, helaas, pindakaas.
0: Oh. Helaas, pindakaas. Bol, ja, kijk. Ja. Ik zou zeggen, Limburg is ook niet zo ver met een taxi, hè, jongens?
3: Nee, dat is waar, inderdaad. Ja, Limburg. Ja, ik heb een collega die ook van Limburg is, hoor.
0: Ah, voilà, kijk eens aan.
2: Waar zit
0: het?
2: In Limburg zit het
0: goed, hè? Marie-Jean, oh, zeker?
3: Ja, zeker weten. Wat maken toch?
0: Wat maken?
2: Wat maken? Wat spelen?
3: Wat maken?
0: Oh, jongens, wat is er hier aan het gebeuren?
4: De stevigste mannen.
0: Oh, la la la la. Ja, bo jongens, ik zal een plaatje draaien en dan laat ik jullie rustig verder babbelen. Off air. Hallo.
2: Oké,
0: zeker. M&M. Ja, beste vrienden, zometeen bij Bloot gaan ze het nog hebben over waar je je lief kan leren kennen ergens anders dan op dating apps. Voilà, dat is misschien iets voor Marie-Jeanne.

0: Runaway van Galantis.
1: Robin van de Radio.
0: Ja, goedenavond, liefste luisteraars. Het is aflevering 190 van Robin van de Radio. En ik wil toch nog even zeggen, ik onderschat jullie al... tijd. Ja, dat gebeurt veel te vaak. Jullie verrassen mij elke show opnieuw. Vandaag nog bijvoorbeeld, om maar te zeggen, hè, Marie-Jeanne en Ahmed, dat wordt dan plots toch wel misschien een mooi duo. We gaan het nooit weten. Maar ja, dan ook luisteraar Elias die zomaar inbelt en een interview begint te doen. Allee, het is fantastisch om allemaal mee te maken. Maar wat er hier gisteren gebeurd is, jongens, ja, dat was toch wel nog van een ander niveau. Echt ongelooflijk. Dus, je hebt het allemaal gezien. Average Rob die heeft 1 miljoen opgehaald met zijn crowdlending op 3 uur tijd. En wij dachten hier, oh, maar dat is tof, wat een leuk idee. Dat kunnen we ook proberen met een crowdfunding voor deze show. Ja, natuurlijk niet met geld, dat is allemaal, dat zou niet mogen. Maar gewoon met prijzen in natura. Dus prijzen van luisteraars voor luisteraars. En wij hebben een paar dingen gekregen gisteren. Ja, jongens, het was toch de moeite.
2: Ik wil een cadeaubon van 100 euro geven van Barbruis.
0: Een t-shirt van vroeger of zo? Allee, ik wil u niks aftroggelen, hè.
3: Dat kan ik wel doen.
0: Een oude t-shirt?
3: Ja.
4: Een cadeau komt
0: ter waarde
4: van 70 euro voor een therapeutische massage.
0: 70?
4: Ja.
0: Amai, gelijk mijn vader. Dat is al een ferm getal.
5: Ja. Ik wil een fotoshoot ter waarde van 100 euro cadeau.
0: Tak, fotoshoot 100 euro bij een Tom. Ik moet toch iets mooier Nederlands beginnen praten als ik het zo hoor. Maar bon, lieve luisteraar, je hebt het daar gehoord, hè, van een fotoshoot tot etentjes, tot een t-shirt van een luisteraar. Dat valt hier dus allemaal... te winnen. Ja, ja, beste vrienden. We hebben van alles in de aanbieding. Fantastische prijzen. Van luisteraars voor luisteraars. Ah, misschien nog even een kleine disclaimer dat we ook juridisch gedekt zijn.
6: Alle prijzen werden geschonken door en voor luisteraars. Robin is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de prijzen en ook de afhandeling ervan. Robin is eigenlijk voor niks verantwoordelijk. Voilà, dat is gemakkelijk. Dus niet komen klagen als de witte t-shirt van Zwambini niet proper is.
0: Juist, ja, want dat is dus een van de 5 prijzen. Een witte t-shirt van luisteraar Zwambini. We gaan eens even kijken wat er hier allemaal in de aanbieding is. Ah, we hebben hier een etentje geschonken door luisteraar Kiki in Bar Bruis. Dat is in Kortenberg, een abdij, heel gezellig. Dat schijnt. En je kan dat dus winnen, dat etentje, nu, op dit moment, om 20:20 op deze 10e september. Maar hoe kan je zo'n etentje daar winnen in Bar Bruis? Wel, het is eigenlijk zeer simpel. Lieve luisteraar, er is maar 1 voorwaarde. Als jij een koppel bent met iemand en jullie hebben nood aan een boost in jullie relatie, dan kan je nu dat etentje winnen. Dan moet je gewoon nu meteen bellen naar 078-78-1010. 078-78-1010. Het is voor een etentje met alles erop en eraan ter waarde van 100 ballen. Maar je moet wel een koppel zijn en nood hebben aan een boost in de relatie. Hallo, met wie?
7: Hallo, met Erik.
0: Met een Erik?
7: Met Yannick.
0: Ah, Yannick, pardon. Dag, Yannick. Heb jij... een partner?
7: Ja, ik heb een partner.
0: Hoe heet die?
7: Lisa.
0: Lisa, hebben jullie nood aan een kleine boost in de relatie?
7: Ja, kunnen we zeker gebruiken.
0: Kunnen zeker gebruiken, dan winnen jullie een etentje!
7: Hey,
0: dat is plezant, hè, vriend?
7: Amai, nog niet.
0: Ja, maar dus een boost nodig, dus het gaat niet zo goed dan, Yannick.
7: Ja, het kan af en toe een beetje te maar het is... ja, ik zie je al zes maar ja. Moeilijk zelf. Maar
0: snap
7: alles
0: ik.
7: Kan altijd beter. Dus.
0: Ja, dat is zo. Dat is zo.
7: Ja, gemakkelijk.
0: Oké. Okay. En hoe lang is het geleden dat jullie nog op date zijn geweest?
7: Dat weet ik niet.
0: Oei, ja, dan heb je echt nood aan die boost. Voilà.
7: Ja, toch wel.
0: Ja, Nick, je moet gewoon dank u zeggen aan luisteraar Kiki. Jullie gaan met z'n tweetjes op etentje. Voilà, proficiat.
7: Dankjewel, enorm.
0: Ja, dat is mij heel veel plezier gedaan. En beste vrienden, dat is nog niet alles. Hè. Dat is dus Yannick die hier een etentje wint. Maar we hebben hier nog fantastische prijzen. Je kan nu zeggen, ja, dat was nu een prijs voor de koppels. Maar we hebben ook een prijs voor de singles. Ja, ja, ja, ja. Dus als je single bent en je wilt ook wel een etentje winnen, blijven luisteren. Het is vandaag Cameron Whitcomb.

0: We hebben hier prijzen van luisteraars voor luisteraars. Ja, gisteren hè, met onze crowdfunding voor Robin van de Radio kan je toffe dingen winnen. Van etentjes tot een witte t-shirt van luisteraars Bambini. Die wordt nog weggegeven zometeen. Maar we hebben nog een fantastische prijs in de aanbieding. Daarnet was het dus eentje voor de koppels, namelijk een etentje. Maar we hebben nog een etentje, geschonken door luisteraar Joey. Dat is een etentje bij restaurant Mami. Ze hebben daar pasta, ze hebben daar ijsjes. Voilà, eigenlijk van alles. Je kan het bekijken op hun Instagram, mami.belgium. Dan kan je zien wat voor pasta's en zo het zijn. Daarnet een koppel gelukkig gemaakt, dus nu gaan we voor de singles. Oké, als jij een single bent en je wilt kans maken op een etentje, dan moet je nu meteen bellen naar 078 78 1010. De lijnen staan nu open. Het is wie eerst belt die kans maakt op dat etentje. 078 78 1010. We zoeken een single die mogelijk dan dat etentje als date kan gebruiken. Oké, we gaan zien wie het wordt. Hallo, met wie?
1: Hallo, met Werner.
0: Met Werner of Ernest?
1: Werner.
0: Werner, ben je single?
1: Ik ben single, ja.
0: En ready to mingle?
1: Hoe zegt hij?
0: Single and ready to mingle?
1: Sta je niet, ik zit in de auto.
0: Ah, ja, dat is, ja, dat is Engels, dat is geen probleem, Werner. Ben je single en heb je er zin in zo'n etentje?
1: Ja, zeker.
0: Ah, valasse. Dan win je een etentje, Werner.
1: Oh, dankjewel.
0: Ja, oh, wacht. Nee, zo rap gaat dat niet. Even blijven hangen. Werner, je bent single. Hoe oud ben je?
1: 67.
0: God, dat is
1: tijd. Ja, verleden week heb je mij ook aan de lijn gehad.
0: Ah, ja,
1: gaan dansen naar Bayeux.
0: Ah, ja, je bent gaan dansen. Ah, ja, dat zegt mij iets. Super.
1: Hoi, ja, Werner. Inderdaad.
0: Het geeft ons op speed dial. 67. En zou jij nog openstaan voor een date, Werner? Date jij nog?
1: Eigenlijk, ja en nee. Ik kan het zo zeggen.
0: Ja, dat gaat het toch een beetje moeten uitleggen. Hoe bedoelde ja en nee?
1: Oh ja, ik ben al 9 jaar weduwnaar.
0: Ja?
1: En ja, ik had het overlast een date, maar ik heb dat wel afgezegd.
0: Ja, ik snap het. Dat nog niet zo simpel is om gewoon terug te beginnen daten.
1: Nee, dat is het.
0: Dat snap ik. Maar ja, op zich, een vriendschap dat eruit kan voortkomen, is dat iets wat je wel voor zou openstaan?
1: Ja, zeker. Ik heb enorm veel vrienden en vriendinnen.
0: Ah, voilà. Zeg, tof. Kijk, voilà. En dus nu, mogelijk nog met een van die vrienden of vriendinnen, of met een toekomstige, wat het maar zijn kan, hè, Werner, mag jij dus op etentje. Ik zou zeggen, geniet ervan.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, met plezier. Oké, dan gaan we meteen door naar de volgende prijs. Want ja, we moeten drie vaart achtersteken. Want ja, we hebben zoveel dingen gekregen. Het volgende is een prijs van luisteraar Sarah. Die biedt therapeutische massages aan voor mensen met een stijve nek. Jawel. Dus die is een beetje gespecialiseerd in de Chinese geneeskunde. En die masseert mensen in hun nek. Dus dat is eigenlijk om je volledig te ontspannen. Oké, wie maakt er nu kans op die fantastische prijs? Ja, dat is eigenlijk zo simpel als het groot is. Lieve luisteraar, als jij op dit moment een stijve nek hebt, bel 078 78 1010. De lijnen staan nu open. Veel succes. MNN.

0: Amai, even lekker beuken. Paul Elstak, Rainbow in the Sky. Wie gaat er gaan lopen met die fantastische prijs? Ja, ja. Een massage geschonken door luisteraar Sarah. Sarah de Becker, zo heet ze. Heel veel mensen die aan het inbellen zijn. En we gaan er willekeurig eentje uitpikken. Hallo, met wie?
1: Hallo, met Marie.
0: Marie, een zeer goede avond. Marie, heb jij een stijve nek? Dat was een voorwaarde om te mogen meedoen.
1: Ja, ik heb een stijve nek.
0: Oké, je kan dat nu wel zeggen, maar hoe komt het dat je een stijve nek hebt?
1: Omdat ik leiding ben bij de scouts en we hebben voorbije week heel de week opgebouwd om een scoutsdorp op te bouwen. En een massage zou altijd welkom zijn.
0: Ah, kijk eens aan. En wel, Marie, dan heb ik goed nieuws. Jij wint bij deze een therapeutische massage. Jawel. Ja, voilà, met plezier. Dat is dus door luisteraar Sarah. Alle info vind je op saradebecker.be. Dus ik zou daar even naartoe surfen en dan kan je het zien hoe dat zit. Het is therapeutisch, hè, maar ik denk dat je kan kiezen hoe therapeutisch dat je gaat. Als je zegt het is van Tjorre, kan die er ook wel weg mee, volgens mij.
1: Yes, oké, okay, dankjewel.
0: Goed. Allee, hoe zeggen ze dat bij de scouts? AGG, AGG.
1: Dankjewel.
0: Graag gedaan. Ja, salut. Ik dacht dat dat zo met kreten was. Oké, we hebben hier nog twee prijzen. Een witte t-shirt van luisteraar Bambini. Maar eerst nog een prachtige prijs. Een fotoshoot. Ja, een fotoshoot geschonken door luisteraar Tom. Tom doet fotografie, zwangerschapsfotografie, maar ook koppels, ceremonie, alles. Je kan het checken op zijn Facebook. Zijn Facebook is Tom VTF Fotograaf. Dus Tom de V van... Van. De te van telefoon en de fe van Frank. Voilà, Tom VTF, fotograaf. Je kan die fotoshoot winnen. Zeer simpel. Als je een dubbele kin hebt. Ja, wacht even. Je denkt, dat is gek. Wel, ik heb zelf een dubbele kin. Dus als ik naar beneden kijk, dan sta ik altijd bij een dubbele kin. Zie, ik kan het zien via VRT Max op foto's. En onze trouwfotograaf, een Damon... Die zei, Robin, je moet een beetje meer naar boven kijken, een beetje meer het licht pakken, dan verdwijnt die dubbele kin. En dan sta je er veel mooier op. Dus, volgens mij kan een Tom dat ook, de fotograaf. Dus als je een dubbele kin hebt, bel nu in. 078-7810. Er bellen echt superveel mensen. Dat kan toch niet? Hoe joh, een dubbele kin, ze zoeken een dubbele kin. Joh, dat ben ik. Dat kan toch niet? Ja, willekeurig. Hè. We pakken... Deze, hallo, met wie?
2: Ik ben de scout en
0: we hebben
2: zo'n
0: week. Wacht. Oh, dat lukt niet. Hallo, met wie?
3: Hallo, met Emma.
0: Hallo, met Emma. Emma, heb jij een dubbele kin?
3: Ja, als ik naar beneden kijk.
0: Als je naar beneden kijkt, dat je dubbele kin. Ik ook, Emma. Is niet erg, hè? Allee, ik vind dat niet erg. Ja, boom. En heb je er twee of heb je er drie?
3: Nee. Dat is één of zo.
0: Allee, dus twee eigenlijk, ja. Maar ja, ik ook.
3: Twee.
0: Ik ook. En je wint een fotoshoot door de luisteraar Tom. Voilà. Voor wat zou je die gebruiken?
3: Ik denk dat ik die fotoshoot zou gebruiken voor mijn oma en ik. Het is wel een mooie fotoshoot te doen.
0: Oh, een foto met je oma samen?
3: Ja.
0: Maar zo leuk. En waarom verdient ze dat? Of waarom zou je dat met haar willen doen?
3: Omdat ik eigenlijk opgegroeid ben bij haar. Dus mijn beide ouders heb ik niet meer. En dat wou ik eigenlijk altijd wel een keer doen met haar. Gewoon een fotoshoot of toch een mooie foto van ons vastleggen. De vorige is al heel lang geleden. Toen was ik nog veel jonger. Dus het is wel een keer tijd voor een nieuwe foto.
0: Amai, maar dat vind ik echt een prachtig verhaal. Supermooi. Oh, ik ben echt blij dat de prijs zo is terechtgekomen. En dat allemaal door het lot. Dus het is dat het zo moest zijn. Voilà, we gaan nu de gegevens bezorgen. Hoe heet je oma?
3: Helena.
0: Dus heel veel groeten van mij. En als de foto's er zijn, stuur ze eens door, hè.
3: Ik ga dat doen.
0: Toppie. Salutjes. En een beetje naar boven kijken met die dubbele kind dan.
3: Ja.
0: Salut.
3: Dank u wel.
0: Jojo. Salut. Straks de t-shirt.

0: Zwambini, goedenavond.
1: Dag.
0: Alles goed?
1: Ja, met jou.
0: Ja, maar alles echt goed?
1: Ja, zeker.
0: Heb je er zin in om de t-shirt weg te geven?
1: Ja, ça va.
0: Ja, oké, okay, ça va, ça va, ça va. Oké, okay, beste vrienden, we zijn aanbeland bij de laatste prijs van onze crowdfunding. Nog een kleine disclaimer.
2: Alle prijzen werden geschonken door en voor luisteraars. Robin is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de prijzen en ook de afhandeling ervan. Robin is eigenlijk niet verantwoordelijk. Voilà, dat is gemakkelijker. Dus niet komen klagen als de witte t-shirt van Zwambini niet proper is.
0: Voilà. Zwambini, jij schenkt dus een t-shirt. Dat is die proper, die t-shirt?
1: Ik hoop het.
0: Het is een witte, hè, toch?
1: Ja, ja, ja.
0: Welke maat, Zwambini?
1: Ik denk M of S.
0: M of L?
1: S.
0: S. Ah, medium of small. Oké, we gaan het zien. Ja. Oké, lieve luisteraar, je kan hem winnen. De witte t-shirt van luisteraar Zwambini. De enige voorwaarde is dat je moet aan het verbouwen zijn. Ja, aan het werken in de bouw. De lijnen staan open. Iets waarbij je eigenlijk vaak je t-shirt vuil zou maken. En 078-78-1010. Dus ben je aan het werken in de bouw? Of ben je aan het werken schilderwerken of dergelijke? Het mag allemaal. 078-78-1010. Nu meteen bellen voor de witte t-shirt van luisteraar Zwambini. Yes, yes. Bel en vertel. 078-78-1010. Oh, daar is iemand. Dat kan niet. Die wil dat, of wat? Hallo, met wie?
3: Hallo, met Alissa, bonjour.
0: Hallo, dag Alissa. Ben je aan het verbouwen?
3: Ja, ik ben mijn huis aan het verven en een nieuwe trap aan het
0: Toppie, jij wint de witte t-shirt van Zwambini. Proficiat.
3: Dankjewel.
0: Gelukt. Salut, Zwambini.
4: Ja, het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Bij een zwaar ongeval met een reisbus in Zwitserland zijn verschillende doden en gewonden gevallen, dat meldt de lokale politie. Het ongeval gebeurde niet ver van Sjoer, in het uiterste oosten van het land. Op beelden is te zien dat de reisbus op zijn zij ligt in de berm. Het zou gaan om een Nederlandse reisorganisatie met wellicht vooral Nederlanders. Hoe het ongeval is gebeurd en wie er precies in de bus zat is nog niet duidelijk. In Bukavu, in het oosten van Congo, zijn nu al zeker 26 kinderen omgekomen bij een grote brand in een dichtbevolkte wijk. 2 scholen en zowat 300 huizen zijn verwoest. De meeste kinderen kwamen om in het gewoel toen ze uit de brandende gebouwen probeerden te geraken. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De stad Bukavu is al 1,5 jaar in handen van de gewapende rebellengroep M23. Bij een Roemeens transportbedrijf in Kortenberg in Vlaams-Brabant zijn 28 vrachtwagens in beslag genomen. Er zijn aanwijzingen over slechte arbeidsomstandigheden, uitbuiting en sociale fraude. In enkele vrachtwagens zijn chauffeurs aangetroffen die al meerdere weken in hun voertuig verbleven. Zij zouden ook niet correct betaald worden, mogelijk minder dan het minimumloon. Tijdens het komende jachtseizoen mag er in Vlaanderen op 9 plaatsen gejaagd worden op patrijzen. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Joop Broens beslist. Vorig jaar kon dat nog op 31 plaatsen. De minister zegt rekening te houden met de afname van het aantal patrijzen in Vlaanderen. Maar voor Vogelbescherming Vlaanderen is dat niet genoeg. Om de patrijs te redden, moet de jacht volledig stoppen, zegt Free van Rompuy van Vogelbescherming Vlaanderen.
5: Sinds 2008 is de populatie van de patrijs in Vlaanderen afgenomen met 57%. Ieder jaar zien we daar nog steeds een daling van minstens 5%. En dat maakt dat de patrijs vandaag ook al op de Vlaamse rode lijst staat met een bedreigde status. En dat is niet alleen voor de patrijs, dat is voor meerdere akker- en weidevogels. Het is echt wel broodnodig dat we elke mogelijke extra druk op die populaties gaan vermijden. En jacht is er daar één van. En dat we ten volle gaan beginnen inzetten op het herstel van het leefgebied.
4: De Belgian Cats zijn uitgeschakeld op het WK basketbal. Ze verloren hun kwartfinale van gastland Duitsland met 74-93. Cat Emma Meeseman is ontgoocheld.
6: Het enige dat we nu voelen op dit moment, of wat we moeten voelen eigenlijk, is hetgeen wat hij nooit meer wil voelen. Dat is hetgeen wat we altijd zeggen, je wil niet met spijt naar huis gaan. Ik denk dat we toch ergens wel dat gevoel hebben. We zijn hier all out gegaan. Duitsland natuurlijk, ja, thuispubliek, zalig publiek. Dat is hun voordeel, maar ik vind niet dat het in ons nadeel was. Ik denk niet dat we die energie gebruikt hebben om ons energie te geven. Ja, ik zat er niet in.
4: Vanavond nog brede opklaringen. Vannacht meer wolken en temperaturen tot 14 graden. Morgen is het eerst zwaar bewolkt met lichte regen van west naar oost. Na de middag opklaringen vanaf de kust met kans op een bui. Temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
7: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be. Acerta.
8: M&M. Vraag je in die M gekregen?
9: Het is pokkig handig. Het is echt de size van uw handpalm.
8: Is dat normaal? Zeg het.
10: Bloot.
11: Door Jan Ausums.
8: Ja, hallo.
11: En Lotte van Leesmaal.
9: Ook hier.
8: Met vanavond. Kan je nog een lief vinden zonder een dating app te gebruiken? Daar gaan we.

0: heb een kleine opbicht, of zeg je, wat is het woord daarvoor eigenlijk?
1: Confession.
0: Ja, maar ja, dan is het weer in het Engels.
1: Een bicht.
0: Dat ik dus een periode al heb gehad waar ik nog steeds in zit, dat ik deze dus verder shuffle. Ik heb het even, ik voel heel even de klik niet meer. Ik vind het prachtig, nu voel ik het terug.
1: Gaat het?
0: Ja, ik weet het, het is heel raar.
1: Het voelt eigenlijk als bedrog voor mij, als je dat zegt.
0: Ja, ik weet het. Maar mocht Nelly Furtado morgen langskomen, ik zou nog altijd de deur wagenwijd open.
1: Ja, ja, tot ze dit hoort.
0: Soms tunen even uit een lied en dan gaat er wel een moment zijn dat je er terug instapt.
1: Okay. Ik hoop dat je terug snel bent. Dat je snel terug bent.
0: Ik ook, dan ben ik weer mezelf. M&M Lood. Kijk eens aan, die van Studio Brussel is hier.
2: Hallo, ik ben aan het overlopen vandaag.
0: Ja, Mona van Brakel. En we hebben trouwens net ontdekt dat hij hier, laat ons zeggen, 10 jaar geleden ook zat.
2: Ja, toen was ik nog een klein YouTubertje.
0: Ja? Oh, je was wel een goede YouTuber, hoor. Echt waar, dat weet ik nog. Als Nona iets zegt, amai, die moeten we even bellen of die moeten we uitnodigen, want die zit weer verstandige dingen te verspreiden.
2: Er waren gewoon nog niet zoveel content creators of YouTubers toen, dus het was niet zo moeilijk om een van de betere te zijn.
0: Dat is zo niet waar. Dat is echt bescheiden.
1: Ja, inderdaad.
0: Heel vervelend bescheiden.
2: Sorry, ik ga het ownen.
0: Ja, je was toen 17 jaar, dat maakt je nu bijna 27.
2: Ja, ik ben 26 20? Geworden dit jaar.
0: Amai, en al zoveel gedaan.
2: Ja, veel levenservaring opgedaan sindsdien.
0: Zeker. Mooi. En bij Studio Brussel uiteindelijk beland, waar je nu al 2 dagen niet echt meer bent. Wat raar is. Dat is een uitzonderlijke situatie die momenteel plaatsvindt op jullie zender.
2: Ja, we zijn de wekker XL aan het doen. De wekker is zo'n spelletje dat ze bij ons in de ochtendshow doen. Een BV doet een wekker na en ze moeten raden wie het is, onze luisteraars. En nu is Dries Leenaars dat dus aan het doen... Uur na uur na uur. Dus elk uur.

0: uur kunnen luisteraars raden. En als de wekker geraden wordt, dan stopt het spel. Maar de wekker is dus nog altijd niet geraden. Dus die jongen is al van gisteren 6 uur 's ochtends bezig,
1: wakker.
0: Zonder slaap, is nog altijd wakker. En de wekker is nu dus nog altijd niet geraden. Dus ik heb normaal show om 4 uur.
1: Ja.
0: Dus gisteren is dat niet doorgaan en vandaag ook niet.
1: En wat heb je met je vrije tijd gedaan?
0: Ja, ik heb een beetje met mijn vingers zitten draaien eigenlijk. En ik heb een nieuwe hobby. Ik moest van een psycholoog een hobby...
1: Op die 2 dagen tijd.
0: Ja, ik ben gisteren naar een psycholoog geweest en ze zei, je hebt een offline hobby nodig, want jouw hoofd staat altijd aan.
1: Ah,
0: dus ik heb zo'n cozy kleurboek nu en daar heb ik echt gedaan.
1: Leuk. Dat zou jij ook nog iets kunnen bekijken.
2: Ja, maar ik hoop dat dan... En ik heb dat ook gehad met COVID, met de coronaperiode. En dan heb ik zo haakdingetjes gekocht en schilderen op nummer.
1: Ja.
2: En nu heb ik ook weer schilderen op nummer. En ik heb nu ook een
1: Murdoch.
2: Een Murdoch-u.
1: Dat zie ik jou ook nog doen, hoor.
2: Ja.
0: Ja, schilderen op nummer heb ik dus gedaan.
2: Ah.
0: Vorig jaar, toen ik nog samen was met mijn ex-lief.
1: Ja.
0: En ik heb dat bij de verhuis ook bij hem gelaten, omdat het zo lelijk was.
1: Wat lelijk was.
0: Deel jij er maar mee. Het was een soort tackle in een roze bad.
1: Ah. De vraag is, waar ligt het nu?
0: Ja,
2: dat afgemaakt misschien.
1: Zeg maar, we zitten nu ook wel, dat wou ik ook nog even zeggen, we zitten de hele tijd in met drie's, maar waarom zit niemand in met de
2: wekker?
1: Mens achter het
2: met de wekker, klok,
1: de wekker? Ja, die zit daar ook maar de hele tijd zitten.
2: Slaaptekort.
0: Ja, wij zien drie's dus echt afzien, maar wij zien die wekker niet, wij weten ook niet wie die wekker is, dus eigenlijk... Ja, is er iemand aan het checken hoe het met de wekker is? Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Ja, hebben jullie geen mensen bij Studio Brussel die hem...
2: Die even gaan kijken of hij nog ademhaalt?
1: Eten, drinken?
2: Ja, of hij niet flauw valt?
1: Wij denken...
0: Ja, misschien moet ik dat zelf eens gaan doen. Hè.
1: Ja, lijkt me een goed plan. Wij denken nog steeds dat het... Ja, ik dacht eerst Alex Agnew. Ik geef toe, ik ben overigens gehaald op een jonge knaap. Ik denk echt dat het een gezwinde, losse, jonge persoon is die het gesprek zal voeren in een gesprek... Ruimte. Ik bedoel, het woord zal nu...
2: Zoals alle BV's.
1: Ja, maar het is wel een haantje de voorste. Dat denk ik wel. Ja,
2: er zit wel
1: een bepaalde confidence. We gaan toch even Engels. Zit wel in zijn stem, vind ik.
0: Oh ja, ja, er zijn veel mensen... Ja. Onze luisteraars zijn er wel ongeveer over uit dat het een man is. Er worden 2 of 3 vrouwen geraden of zo. Maar voor de rest eigenlijk alleen maar... Mannen tussen de 30 en de 50 hebben die geraden worden nu.
1: Maar het zou nog niet onder de 30 kunnen gaan.
0: Ja?
2: Ja?
1: Echt wel. Ja.
0: We gaan het zien, we gaan het meemaken. Ik hoop voor Dries dat het trap gedaan is.
2: Ik ook voor hem.
1: En ook voor
2: de wekker.
1: Ja, ook voor de wekker.
2: Jij denkt Alex Agnew, dacht je?
1: Nee, niet meer. Ik ben er van afgestapt.
2: Oké. Okay.
1: Ja. Voor alle duidelijkheid, mensen kunnen zich misschien moeilijk dingen voorstellen, want natuurlijk zijn jullie altijd bij M&M. Dan ga je gewoon even naar VRT Max en klik je toch maar eens op Stubru om te kijken hoe dat er allemaal uitziet. Want het is zo'n vaag figuur bij zo'n wekker. Ja, dan kom je weer terug en om 10 uur ga je toch nog even checken of Nona van Brakel het heeft gehaald. Want ze gaat daar presenteren dus tot 2 uur. En dat gaat ook weer tof worden. Wat ben ik aan het doen? Ik ben mensen van mijn eigen show en Lotte
2: aan het weghalen. Dit was allemaal een mopje.
1: Ja, dit was allemaal een mop. Vergeet het. Ik wil wel even nog ingaan, Nona, op het feit dat je daarnet zei... Ik heb een druk hoofd. Het zit helemaal vol. Het zal wel zijn, als we jou ook hebben bezig gezien in de afgelopen weken, ook in de zomer, hoe druk heb jij het gehad?
0: Ja, het is echt wel even zot geweest. Want dit was sowieso de drukste zomer van mijn leven. Want ik ben al een aantal jaar festivalreporter bij Studio Brussel. Maar nu was ik... Deze zomer ook voor het eerst DJ.
1: Ja.
0: Ik heb dat 2 jaar geleden, 1,5 jaar geleden... mezelf aangeleerd, omdat ik dat zo graag wou kunnen. En ineens werd ik dan nu geboekt door festivals. En was ik zo, oh shit. Nu ben ik dubbel zoveel op festivals dan normaal eigenlijk. En ik heb daar heel hard van genoten. Maar ik voel ook wel heel hard dat ik nu wel heel moe ben.
1: Ja.
0: En daar kwam dan nog eens bij... Ja, In juni ben ik door een relatiebreuk gegaan. Ik woonde ook al samen met mijn ex-lief. Dus ineens had ik ook niet echt een thuis meer. Ik heb een beetje met mijn vriendinnen gewoond, bij mijn mama gewoond.
1: Mm-hmm.
0: Maar nu ben ik eindelijk verhuisd naar mijn eigen appartementje afgelopen weekend.
2: Fantastisch.
0: En het is echt nog wel een kartonnen kasteel op dit moment. Maar ik ben wel blij dat ik zo terug mijn eigen plekje heb.
1: Ja.
0: Dus ik voel wel, nu na die drukke zomer kan ik even terug...
1: Landen.
0: Proberen landen. En dat kan dus misschien ook met een cozy kleurboek.
1: Ja, dat is leuk.
2: Zeker.
1: Dat zeker. Maar weten dat als je straks thuis komt, dat er een soort van rust op jou ligt te wachten. Je nieuwe muren die het jou veilig gaan maken en zo. Mm-hmm. Ik denk wel, je gaat daar veel aan hebben.
0: Dat ja, dat is echt wel een goed gevoel. Ik ben echt blij. En ik woon nu in Mechelen. Ik heb daar gestudeerd. Zo. Ah ja, ik vind dat echt tof.
1: Het klopt. Het klopt. Ja.
2: Maar ook fijn om zo je eigen plekje te gaan maken, stapje voor stap. Vind ik altijd.
0: Ja.
2: Of ik had na break-ups of zo, dat ik ook heel mijn interieur begon te herinrichten. Ik kocht nieuwe meubels, andere kleuren, kussens lopen en weet ik veel wat allemaal. Het is omdat je dan denkt, ik heb even een nieuwe hoofdstuk in mijn leven. Of
0: ja, een nieuwe start. Ik heb ook nog nooit helemaal op mezelf gewoond. Ik heb altijd geco-housed of dan met mijn lief van toen samengewoond. Mijn lief van toen die had een heel mooie interieurstijl, maar dat was heel veel beige en hout. En ik ben echt wel een kleurrijk persoon. Dus nu heb ik zoveel mogelijk kleurrijke dingen. Mijn tafel is lichtblauw met botergeel.
1: Dat is toch wel echt een verbetering, hoor.
0: Ja, ik vind dat wel tof. Ik word wel heel blij van heel kleur. Veel kleur. En dat kon ik dus nooit doen tot nu. Het wordt echt een poppenhuis.
1: Oké, ja, maar wel nodig ons gerust eens uit. Klinkt heel goed. In die drukke zomer, dus je hebt dan je break-up. En het is bij bloot, we hebben altijd de gewoonte om met gasten die dan langskomen ook even te praten over relationele dingen en seks ook en zo. Want daarover gaat dit programma.
0: Ja.
1: En daar zei je dus op een bepaald moment, ja, dus nu ben ik door die break-up aan het gaan, maar tegelijk mij ook aan het afvragen van als je nu nog iemand nieuw wil leren kennen, hoe moet je dat in godsnaam doen als het niet op dating apps is?
0: Ja.
1: Dat vonden we interessant.
0: Ik vind dat zo'n vraagstuk waar ik nu mee zit van ja, maar hoe als ik nu over mijn break-up heen kom en even single ben geweest en dan klaar ben voor iets nieuws, zo ja. Vroeger ging ik wel een dating app installeren, maar ik ben dat ook wat beu. En ook als ik dat nu doe, dan krijg ik DM's van mensen die zeggen ik heb een fake account van jou gevonden op Bumble. Dan denk ik, ja maar nee, shit, ik ben dat. Dat vind ik dan heel gênant.
1: Zeker in jouw situatie zit je daarin vast. Dus,
0: en toch, ja, ik zo de connectie in het echte leven met iemand vinden, dat vind ik zo tof en zo. Maar
1: het gebeurt
0: hoe
1: niet altijd.
0: Je eraan? Hoe we zijn alleen maar online of zo.
1: Dat is heel hard waar. En daarom gaan wij het komende uur een soort van zoektocht starten naar mensen die daar wel ervaring mee hebben. En die weten hoe dat je het wel moet doen. Dus zometeen meer in bloot. Als je zelf je lief hebt leren kennen, niet online, laat het even weten. Via M&M op 14 Max, daar moet je zijn.

0: Kabousa. Ik ga het jammer vinden als ik dat niet meer mag afkondigen met Magnetic. M&M. Lood. Vind je eigenlijk van deze studio, Nona?
1: Prachtig. Ik dacht het nog toen ik op de redactie van M&M binnenwandelde. Roze is eigenlijk mijn favoriete kleur.
0: Ah.
1: Ik mag dat niet zeggen, want Studio Brussel is paars. Maar ik dacht, wat is hier zo vrolijk.
0: Het is heel vrolijk.
1: Mijn huis mag er exact zo als de studio van M&M uitzien.
0: Ook, dit zijn quotes.
1: Ja. Please do. Make it happen. Als jullie deze tafel niet meer willen, ik wil hem.
0: Ja, ik snap het. Ja, de tafel snap ik.
1: Hij is zo mooi. Ja,
0: maar alle roze muren neem je er ook bij.
1: Heel graag zelfs. Okay. Als het geen huurappartement was, dan waren al mijn muren nu al roze.
2: We kunnen je misschien roze stickers van M&M geven?
1: Ja.
0: Ah ja, plakken. Dat is al een mooi begin. Dat is waar. Welkom Nona van Brakel van Studio Brussel. Even op bezoek bij M&M om het over iets heel belangrijk te hebben. Namelijk, hoe leer je iemand kennen waar het iets mee kan worden als je niet de dating apps gebruikt? Want dat is meestal de weg nu die iedereen aanraadt aan elkaar. Maar het kan misschien ook op een andere manier. Heb je de ervaring effectief dat het... moeilijk is via dating apps en dat het, ja...
1: Ik vind het moeilijk om op een dating app... Ja, je kan zo nog niet echt die connectie testen of zo. En ik vind in het echte leven kan je zo wat met oogcontact of zo aanvoelen van... Oh, wij zijn misschien iets voor elkaar. Of als dat dan uit vriendschap komt, dan voel je al van... Oh, wij komen zo goed overeen en er is een soort chemie aan het groeien. En bij dating apps of online is dat zo'n beetje een roulette of zo. Van, ah ja, en met u ga ik nu eens op date, maar de kans... dat dat echt iemand is waar je echt zo'n goede vibe en klik en dat dat ook in... Ja, dat is eigenlijk heel klein die kans is heel klein dat dat zo'n vibe is. Dus ik vind het zo iets leuker om dan in het echte leven of zo al een soort vibe te creëren en dan zo die spanning al wat te voelen.
0: Ja.
1: En op een dating app voelt het zo heel gefavoriseerd of zo.
0: En
1: of
0: doe je dat dan ook in het echte leven?
1: Mijn vorige twee relaties heb ik wel echt in het echt leren kennen.
0: Ja?
1: Die mannen. En dan heel veel chance gehad dat ik dacht, oké. Maar ja, daarvoor ben ik wel met iemand samen geweest van op een dating app. Maar dat bleek dan ook dat die niet echt voor mij gemaakt was of zo. Dus ja, ik heb wel ervaring met beide.
0: Ja.
1: Maar ik ben al wel op wat dates geweest van dating apps. En dat ik dan ook na 5 minuten voel, ja... Deze connectie, als ik die mens eerst een uur in het echt had gezien, had ik nooit nog gevraagd van, oh, zullen we eens op date gaan?
0: Dus ergens denk je, dating apps mee gehad, doe ik even niet, maar dan moet het wel op een andere manier plaatsvinden en daarin zoek je dus.
1: Ja, zo, ik kom wel mensen tegen op straat waarvan ik denk, knappe vrouw of knappe man of whatever.
0: Ah wel?
2: Maar, ja, doe er iets mee.
1: Wat dan?
0: Dat is toch al fantastisch.
2: Zeg het. Hallo.
0: Zijn mensen, vrienden die tegen mij zeggen, maar ik kom zelfs niemand tegen die ik leuk of knap vind. Maar hij komt ze tegen.
2: Maar misschien omdat ze niet kijken.
0: Oh jawel. Dat weet ik niet. Ja,
2: kan ook. Kan. Sorry, maar je gaat me toch niet zeggen als jij naar de bakker gaat, naar de winkel gaat of op straat loopt, dat je nooit iemand tegenkomt die je mooi vindt.
0: Dat is waar, nee. Ik kom ook.
2: Dan heb je oogklep op en kijk je naar de grond of naar je telefoon.
0: Maar dan dus, dan is de stap zetten moeilijk om dichter te komen of uit te halen. Ja, dat snap ik wel hoor.
1: Wat nu? Oké, ik vind u knap, maar 5 seconden later is die persoon alweer voorbij gewandeld of zo.
0: Ik zou het wel echt, als iemand naar mij komt en zegt...
2: Hey.
0: Weet je, even een heel belachelijk voorbeeld. Nee. Maar ik was dus daar straks gaan lopen en er liepen 2 mensen voorop. Pakt 40 meter voorop en ik was bijna aan het inhalen en ze waren gewoon aan het wandelen. Geen competitie of zo, maar... de vrouw had zo'n heel mooie groene outfit aan met goud, met bloemen. Iets dat ik zelf nooit zou kiezen, maar ik dacht, amai, ziet er goed uit. En daarnaast liep een man met zo'n mooie basic grijze t-shirt en heel mooie donkere sneakers. En ik dacht, amai, zo goed gekozen allebei vanmorgen. En echt, ik heb getwijfeld om even te stoppen en te zeggen, amai, jullie zien er keigoed uit. Zo even het aanspreken. En ik liep verder en ik dacht, ja, een keer terug en zeg het gewoon. Waarom het leven niet de dingen wat meer benoemen?
2: Exact.
0: Ik heb het niet gedaan.
2: Oh.
0: Nee, dat heeft niks te maken.
2: Jawel.
0: Maar dat is ook weer dat principe van je voelt iets, je ziet iets, je voelt een connectie. Maar we doen het niet.
2: Nee,
0: niet.
2: Maar we hebben altijd excuses.
0: Ja, maar waarom?
2: Waarom? Omdat we denken van, oh nee, wat gaan die van mij denken? Of, oh nee, na 5 minuten, die is toch alweer doorgewandeld. Er gaat niks uitkomen. Wie weet, gebeurt er wel iets. En we moeten soms wat minder bezig zijn en nadenken van wat als of zo. En het gewoon doen. En beter denken van, je kunt toch beter zo zeggen, oh shit, ik heb het niet gedaan. Wacht, ik heb het wel gedaan en daar spijt van hebben dan het niet gedaan te hebben.
0: Ja, ja. Maar je wilt ook niet dat mensen zeggen, zeg die Nona van Brakel, die kwam hier op mij af.
1: En, ja, daar zou ik ook wel... Wat denkt die van die?
0: Ja, ik zou... Ja.
2: Wat?
0: Ik heb dat ook wel was, hè? Heb jij dat niet?
2: Maar je moet niet meteen iemand op date vragen, maar je kan toch gewoon al... We moeten gewoon al eens oefenen met op mensen terug af te stappen en gewoon iets te zeggen, mensen
0: gewoon
2: aan te spreken.
0: Ja, ja.
2: Dat kunnen we zelfs al niet meer. Ja, je kijkt zo.
0: Ja, omdat het heel moeilijk is. Allee, ik zeg, gewoon een compliment aan twee random mensen kan ik zelfs niet. Ja, nu maak ik het ineens mijn probleem.
2: Maar het is echt een probleem van heel veel mensen. Maar dat is omdat we ook heel veel online zitten en we niet meer kunnen connecteren in real life.
0: Ja, we weten niet meer hoe dat moet.
2: We weten niet meer hoe het moet, terwijl het zo simpel is. Iedereen heeft het vroeger altijd gedaan.
0: Ja, kijk.
2: Het is niet dat dat opeens een eigenschap is die uitgestorven is of dat dat ons verder helpt. Snap je? Dus dan denk ik, probeer het gewoon.
0: Maar hoe is dat bijvoorbeeld op festivals of zo?
2: Ja.
0: Want dat is al een andere setting dan random op straat, hè?
1: Wel, op festivals komt er soms misschien wel eens iemand naar mij en die zegt dat dan tegen mij of over mij. En ik vind dat nooit raar als iemand tegen mij zegt, oh, je ziet er goed uit. Of, oh, je hebt echt een leuke vibe. Waarom durf ik dat dan zelf niet tegen mensen zeggen? Ja, ik weet het niet goed. Ik denk, op een festival of zo durf ik misschien nog wel... Allee, als ik dan niet aan het werk ben, want anders is dat helemaal raar.
0: Ja.
1: Maar zo als ik ergens aan het feesten ben of zo... Ik ben meer iemand van de non-verbale connectie. Dus zodanig veel oogcontact maken,
0: ja,
1: dat er echt dik op ligt van... Oké, nu kunnen we wel hallo zeggen tegen elkaar, want het is duidelijk, er is een soort van interesse.
0: Ja.
1: Maar zo als die persoon nog niet echt iets van een mini-interesse in mij getoond heeft, om dan daarop af te stappen en iets te zeggen tegen die persoon, vind ik wel moeilijk.
0: Snap ik wel, maar dan gaan alle hard-to-gets die dan net misschien heel tof en heet zijn, allemaal aan je voorbij. Hè?
1: Ja.
0: Want die hebben een bepaalde tactiek. En jij dan precies ook.
1: Ja.
2: Misschien is het een oefening, een opdracht van mij voor jou, dat je vanaf nu iedere dag één iemand onbekend moet aanspreken. Ja, maar gewoon iets kort.
0: Gewoon iets kort.
2: Ja, maar dat hoeft niet per se dan iemand te zijn waar je iets mee wilt of zo, maar gewoon iedere dag iemand eens iets zeggen, een complimentje geven. Of, amai, komt jij hier vaker, Suus, zo'n voorbeeld. Maar snap je, zelfs gewoon iemand random zoals jij daar straks met het lopen, gewoon oefen daar al eens een beetje meer op.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Nee? Helemaal gelijk. Je bent echt zo'n stemmetje in mijn hoofd dat de hele tijd zegt van, doe het gewoon. En
2: bel mij anders voortaan en dan zeg ik, kom, doen.
0: Ja, mogen we jou bellen?
2: Je mag mij altijd bellen.
0: Sorry, ik heb het niet nodig of zo, maar toch.
2: Ja, maar dan moet je wel niet zoals een stalker achter die persoon aan gaan lopen en wachten totdat je het doet.
0: Dat zou een beetje raar zijn. Ja. Lieve mensen, we zijn een beetje op zoek naar hoe kunnen we connectie leggen, iemand beter leren kennen in de zin van, misschien ziet er ooit wel een liefdesrelatie in of zo. Als het niet op dating apps is, er zijn veel stappen die we niet meer durven nemen in 2026. Dus daarom een oproep aan iedereen. Als je je lief niet hebt leren kennen online, waar dan wel? Waar is het ontstaan? Hoe heb je het aangepakt? Daar zijn we heel benieuwd naar. Dus VRT Max, daar moet je zijn als je op onze live-uitzending klikt, bloot bij M&M, en je klikt op bericht, dan kan je met ons praten. Dus doe dat even. Tot zo.
2: Bloot. Het is niet alleen mannen die dat leuk vinden.
0: Ik vind dat echt al een lot.
2: Dat betekent niet dat je single bent, dat je geen seks mocht hebben.
0: Ah, wel ja, Lotte, wat is daar nu zo leuk aan? M&M.

0: sorry Nona, maar er is dus nu iemand die blijkbaar in een heel goede, zalige relatie zit door een app.
1: Oh, het kan, het kan.
0: Ja, het kan toch ook, dus die gaan we er dan toch maar even bij halen. Dag Stefanie.
2: Hallo.
3: Hi.
4: Hey Stefanie.
0: Stefanie uit Kalmthout. Jouw leven is totaal veranderd met een app. Dat kunnen we toch wel zeggen.
2: Ja. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel.
4: Maar wat voor app dan? Gewoon een dating app of...
2: Nee. Een app, Jointly noemt dat. Ik weet niet of dat nu ondertussen bestaat, want ze waren van plan om dat misschien wel te stoppen.
1: Het bestaat nog.
0: Ja, wij zijn dat gaan checken meteen en het is er nog.
1: Het bestaat nog.
4: Ah, ik ken het niet. Ja, wat is het?
2: Ja, dat is eigenlijk een app en dat brengt mensen samen.
4: Oh.
2: Dat is niet echt bedoeld om te daten, maar dat is eerder bedoeld om mensen samen te brengen. Als je bijvoorbeeld, je kunt daar single, heel veel singles zitten daar wel op, maar ook mensen in een relatie. Als je bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, bijvoorbeeld met een alpaca wilt gaan wandelen en je vrienden of je lief of familie wilt dat niet doen, dan kun je daar zo een soort van annonce in maken. En dan kunnen mensen daarop reageren om dat eigenlijk mee te gaan doen. En zo leer je eigenlijk nieuwe mensen kennen.
4: Wauw.
2: Dat er een date moet zijn of dat dat iets romantisch moet zijn.
1: Leuke activiteiten. Hè? Ook zo, ik zag ook zo paintballen en lasershooten of een escape room doen of feestjes of zo.
0: Eindelijk kan ik eens iemand vinden die een touwparcours met mij wil gaan doen.
1: Ik wil wel.
0: Iedereen en iedereen zegt, wat is dat voor iets?
2: Dat is echt superleuk.
0: En voilà.
4: Ja. En wat ben jij dan gaan doen met jou, allez, nu lief dan?
2: Oh, de eerste keer, dat was ook de eerste keer dat ik op die app zat. En dat was een feestje in Klein Publiek, Old But Gold.
0: Oké, dat is specifiek.
2: Dat was muziek van 80, 80s, 90s en 90s. En de eerste keer is er eigenlijk niet zo heel veel gebeurd. We hebben elkaar wel wat gespot. En dat was de eerste keer dat ik via die groep afsprak. Maar heel veel mensen van die groep kennen elkaar al wel een beetje. Maar die viel wel recht op, want die had zo... Ja, zeggen zo'n oud plakje op en zo'n stripbalkje. Dus dat viel eigenlijk wel rechtop. En op het einde van de avond hadden wij wel zo nummers uitgewisseld, maar die was met een nummer vergeten opslagen. Maar dat was eerder onder het mom van, als je nog eens weg wilt gaan, dan mocht je mij altijd wel bellen en dan wil ik wel meegaan, want ik doe dat ook wel graag. Hè. Het is wel leuk geweest. Ik zei, oké. Maar die had dat niet meer gestuurd, maar ik had er eigenlijk ook niet veel aandacht aan besteed, omdat ik denk, ik heb ook geen vraag gesteld of zo. Dus wij hadden toen op dat feestje ook al wel afgesproken om de week daarna ook nog eens te gaan. En heel veel van die groep wouden wel meegaan. Maar ben dat dan gezegd, ik kan er niet bij kunnen zijn, want ik moet dat nacht doen. Maar wat bleek, de week erop, was hem er wel. Bleek hem er wel te zijn, want hij had de nacht gewisseld. Ja, en dat vond dat natuurlijk wel leuk, hè, want ik vond dat natuurlijk wel een hele mooie man. En die had toen... De volgende keer had hij zo een hemdje aan met een plastron, maar hij had dat in een speciale knoop gedaan. Ik vraag me niet welke knoop, maar dat was wel wat specialer, dus dat viel weer al zo heel hard op.
0: Dus de aantrekkingskracht werd eigenlijk alleen maar groter. Maar Stefanie, hoe ben je dan ineens tot op het punt gekomen? Want je begint dan af te spreken, je voelt van, ik heb het voor u. Hoe kom je dan echt tot elkaar? Want het is dat wat we daarnet ook bespraken, oké, oogcontact of zo.
2: Ja.
0: Maar hoe pak je dat aan? Hoe ging dat?
2: Hoe ging dat? Wij werden eigenlijk automatisch een beetje naar elkaar toegetrokken. Wij begonnen eigenlijk meer en meer, in plaats van echt binnen de groep waren we wel aan het babbelen, maar eigenlijk belanden we zo altijd wel terug bij elkaar. En waren ook altijd heel lang aan het babbelen in plaats van te dansen, dat er zo heel veel mensen van de groep toch wel zo een beetje naar elkaar begonnen te trekken. Van, kom nu nog eens mee dansen. En jullie
0: het is alleen maar samen. Jullie twee, ja.
2: Ja. Ja, het is niet dat wij apart stonden van de groep, hè, maar we waren toch eigenlijk wel altijd wel aan babbelen. En dan op een gegeven moment, ik moet daar geen tekeningjes bij maken, wij moesten allebei geen bob zijn. Dus de alcohol sprak ook wel een beetje deel. Dus hoe meer dat wij gedronken hadden, het is nu niet dat wij mega zat waren of zo. Maar dan waren de remmingen wel los en dan begonnen we wel te merken dat je zo wel eens meer oogcontact maakte en dat je zo, doordat de remmen weg waren, dat je dat ook wel eens terug deed. En tegen het einde van de avond, dan stonden we daar zo sexy te dansen en elkaar uit te dagen.
0: Oeh, dan is het eigenlijk al vertrokken.
1: Is er toen gekust?
2: Ja, tuurlijk.
1: Ah, wie heeft het initiatief genomen, Stefanie?
2: Dat weet ik eigenlijk niet.
4: Ah. Was toch genoeg alcohol?
2: Als ik de verhalen mag horen, denk ik dat ze zeiden dat dat pijn was.
1: Ah, nee. Oké.
0: Ja, alcohol is wel zoiets, ja, dat is zo het vervelende. Dat kan altijd wel een zetje geven.
4: Ja, en ik drink dus eigenlijk niet meer.
0: Is dat dan iets dat je mist?
4: Dat is wel iets, ja, dat mij wel hielp om soms iets meer zo... Oh, je mag ook, ik ga er gewoon voor.
0: Snap het, ja.
4: Ja, uw remmen zijn
2: dat
4: toch iets
2: losser
4: dan, hè.
1: Maar het is natuurlijk wel... Allee, stel dat je de volgende keer op date gaat en je bent nuchter, moet het wel ook nog kunnen zonder... Allee, het is niet dat je elke keer het moet gaan drinken.
0: Ja. Ik denk soms wel dat we ons gedragen naar het feit dat we veel aan het drinken zijn. Dus dat, als je, dat het eigenlijk zo wat placebo evenzeer kan zijn. Ja. Gewoon het feit van, ik drink, ik ben in de mood en dan kan je die stap zetten. Het is heel veel mentaal, denk ik. Allee, natuurlijk gaat het jou losser maken, want dat is bewezen.
1: Ja.
0: Maar het idee dat je het doet en het idee vooral dat je niet drinkt en denkt, ik ben te nuchter voor dit, dat kan jou tegenhouden. Yeah. Dus ik denk dat het vooral in je hoofd ook zit. Ja.
4: Beetje meer loslaten en dat knopje mee omdraaien van de sfeer.
0: Ja.
2: Dat dat een beetje in je karakter moet liggen, dat je ook wat extraverter bent om die dingen echt wel te durven ondernemen.
0: Zeker, zeker. Ja.
2: Niet gedronken hebt. Want dat was bij ons zo wel het punt. Je hebt dan gekust op een feestje, maar ik vind zo ook wel in deze... In de maatschappij waarin we nu zitten, je kunt eigenlijk kussen met iedereen zonder dat dat iets te betekenen heeft. Dus dat was bij ons ook wel even aftoetsen daarna van oei, was het nu de alcohol dat sprak? Was er echt vuurwerk? En hoe zit dat daarna dan?
0: Ja. Terwijl, zitten we inderdaad in die tijden?
2: Als je kust...
0: Want dat vind ik nu even een interessante uitspraak. Zitten we in die tijden dat kussen zomaar gewoon niks is of niks kan zijn?
2: Ik vind dat wel. Dat is toch hetgeen dat ik heel vaak gemerkt heb en heel vaak gehoord heb ook van dat je eigenlijk ook gewoon kust op een feestje en dat het daar dan ook wel bij kan blijven.
1: Ja, het is toch heel vaak dat gewoon kussen betekenisloos kan zijn, dat niet per se betekent dat je met iemand in een relatie stapt.
0: Ja, maar dat is toch van alle jaren al.
1: Ja.
0: Of is het nu nog meer van ik wil me niet meteen binden aan iets of nog meer van... Ik wil eerst echt herkennen.
4: Ja, misschien doordat we online zien we zoveel opties dat veel mensen misschien zo het gevoel hebben van ik wil me niet direct binden. En
1: er zijn altijd betere keuzes. En ik weet het niet.
0: Ja, dat is ook wel waar.
2: Dat is ook hetgeen dat ik altijd wel ervaren heb nu. Ik vind, ik ben nu 35 jaar, als ik dan vergelijk met een tijd dat ik 16, 17 jaar was, als je iemand kuste, dan bestaat automatisch je liefde. Dan moest je ook niet die zogezegd nog een maand gaan testen. Onder het mom van daten, dat was gewoon, je kust daarmee, je hebt je leren kennen op een feestje, je kust daarmee en dat is het liefst, punt gedaan. Je gaat niet nog op zoek van, vind ik een betere.
0: Ja. Slechtere tijden nu eigenlijk. Hè? Maar jou is het wel gelukt, Stefanie. Het is inspirerend, dus merci om het even te delen met ons vanavond in Bloot. We zijn, lieve mensen, op zoek naar de verhalen van iemand te leren kennen die dan uiteindelijk je lief is geworden. Niet via een dating-app, met de uitzondering van Stefanie's verhaal, maar vooral, hoe pak je dat aan als je dan samen bent? Is dat via oogcontact? Wat voor eerste moves zet je dan? Om toch weer naar het van vroeger te gaan, hè? Om elkaar op een menselijke, een eerlijke, een echte manier te leren kennen. Deel het als je het hebt meegemaakt in VRT Max. Ja. Bij M&M. Bij M&M via VRT Max. Stefanie, ik wens jou nog een heel fijne avond en leven de liefde, zeg.
2: Ja, dankjewel. Ja. Jullie net hetzelfde.
1: Dank je. Bye bye.
0: Zeker. Ja.

0: Where Have You Been van Rihanna. Bloot. Bon, het is september en misschien is je nood aan een lief nog even groot als in de zomer. Of ervoor natuurlijk, hè. Kan al langdurend zijn. Dus vraag eens een beetje, hoe leer je iemand kennen buiten de dating-apps? En hoe pak je dat aan? Ik denk dat we er allemaal over eens zijn dat gewoon op iemand afstappen nog altijd het ding is.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, ja, helaas wel.
0: Ja, dat is helaas zo. Op voorhand, toen dus altijd voor een gast komt, had ik daarnet ook al gezegd, een gesprekje met, ja, over jouw bevindingen en wat vind jij allemaal, Nona. En je had daarin ook aangegeven, ik vind afstappen sowieso al wel eng, maar zeker op vrouwen, omdat ik nooit weet,
1: ja,
0: ja, vallen die ook op vrouwen of niet?
1: Ja, oh, dat vind ik zo moeilijk. Zo, oké, okay, als ik dan al een man zie, en als ik dan al de courage allemaal heb bijeengespaard of zo, dan weet ik, dan, ja, ik vind dat dan makkelijker op een man af te gaan. Omdat de kans dat een man op vrouwen valt, is groot. Mm-hmm. Dat is gewoon,
2: ja, groter dan, ja, dat hij op
0: cijfers
2: mannen valt.
0: Is dat ook gewoon waar.
1: Ja, ja. Voilà. Maar bij vrouwen, ja, dat vind ik al veel moeilijker. Want ik vind het al veel moeilijker om te flirten met een vrouw. Daar word ik al helemaal zenuwachtig van. En laat dan staan, ja, ofwel hebben die een lief. Ofwel vallen die alleen maar op mannen. Ofwel, ja, ben ik dan hun type niet of zo? De kans is, ja, veel kleiner dat een vrouw terug interesse, allez, zo, ja, dat die ook interesse heeft in mij dan een man in mijn hoofd dan of zo. Dus, uh-huh, ik vind dat, ja, mijn vrouw is dan de drempel van, ja, maar is die ook bi of allez, valt die gewoon ook op vrouwen?
2: Ja, ja, statistisch is de kans kleiner, maar op zich moet u dat toch niet weerhouden om het gewoon te doen?
0: Ja.
2: En ook, wie zegt dat die vrouw niet op vrouwen nog kan vallen?
0: Ah, wel, ik, ja. Ja. Nona, ben daar nu gewoon van uitgegaan in het leven. Ik denk, ja, wie weet, in dit moment gaat het allemaal veranderen. Ja. Dus ik probeer echt met die ingesteldheid, ja, nu is dat even niet van toepassing, want ik heb een lief, maar daarvoor wel op die manier naar iemand te kijken. Of, ja, omdat, ja, je weet toch nooit wat er nog in iemand zit en hoe dat ineens toch, ja, kan switchen.
2: Klopt. Ja. Ja, klopt. Ik weet, Clémentine Caron heeft bij mij in Lottegatiep gezeten. En, ja, haar, ja, huidige vriendin viel eigenlijk op mannen. En zij, oh, zei, ja, ja, die is hetero. Maar toch dacht ik van, oh nee, ik wil je mee op date vragen. En dan had hij die mee op date gevraagd. Maar voor haar was het dus eigenlijk een date. Maar terwijl voor die vriendin, die zag dat gewoon als een afspraak, maar niks per se. En uiteindelijk dan toch,
0: wow,
2: samenbeland.
0: Ja, en zijn wel de goede, ja, verhalen geworden.
2: Dus, ja, ja, je weet maar nooit. Hè?
1: Ja, dat werkt nu wel inspirerend.
0: Ja.
1: Ik voel het borrelen.
2: Ja, kijk.
0: Ja, ergens denk ik dat iedereen dat ook wat in zich heeft. Zo, als je open-minded bent, of allez, dat is nu misschien een cliché woord, maar je staat open voor het leven en de schoonheid ervan, denk ik dat alles kan gebeuren.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Maar ja, misschien, ja, is dat gewoon wishful thinking voor mij. Allee, dat weet ik niet.
1: Ja, het is ook maar gewoon de sfeer tussen twee personen. Hè? En of dat dan nu een man of een vrouw is.
2: En de energie tussen twee.
0: Ja, klopt. Absoluut, ja. Ja, veel dingen om te doen eigenlijk in het leven, hè, die we nog altijd niet aan het doen zijn. We zijn vanavond in Bloot bezig over hoe stap je af op iemand? Hoe leer je iemand kennen als we even de online wereld totaal wegdenken? Want we hebben al gemerkt dat het soms gewoon echt irritant is en niet echt lukt. Dus laat het zeker nog weten op VRT Max. Als je op M&M klikt, dan kan je op onze live-uitzending klikken. En via daar kan je berichten sturen. Dus doe dat gewoon, want wij zijn daar de show voor.

0: Madonna, ik zag vanmorgen nog een video van iemand die zei van... wat is dat toch telkens dat we bezig blijven over die outfits van Madonna, terwijl ze decade after decade er staat en succesalbums heeft, maar iedereen blijft maar zeggen zo oud en dan die kleren dragen. En ik dacht, inderdaad, laten we nu gewoon eens mee stoppen. Madonna is zo groot.
1: Madonna mag alles.
0: Echt mijn voorbeeld. Ik vind, ja? Ik vind die zo... Oh ja, ik luister ook elke dag. Ja, ook. Mm. Ook. Ja, dat is cliché. Ja. Oké, we zitten nog voor een paar minuten met Nona van Brakel hier op M&M. Als je ze al heel hard mist, dan kan je binnen een paar minuten overschakelen op Studio Brussel. Want daar ga je even Dries ontlasten van het wekkerverhaal.
2: Ja, die jongen is een beetje moe en hij zei... Kan iemand mij komen helpen? En ik zeg, ja, ik ben nu bij M&M, dus ik kan daarna wel even komen helpen.
1: Ah, lief van jou.
0: Ja, we zijn nog met heel de wereld op zoek naar wie de wekker kan zijn.
1: Ja. Ik heb het gevonden, denk ik.
0: Ja, allez, shoot.
1: Ik denk dat het Toby Alderweireld is.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja.
1: Goed. Ja, moet ik het verklaren?
0: Ja.
1: Hij heeft hetzelfde timbre. Blijkbaar is er een tip gegeven dat hij alweer bij Studio Brussel is geweest.
2: Ja.
1: Dat hij
2: ja.
1: nou wordt.
0: Wel echt een mondtip, dat ga ik even zeggen.
1: Ja, want iedereen is al bij Studio Brussel. Ik ben nog nooit bij Studio Brussel geweest.
0: Ah, ja.
2: Maar niet bon. Lotte van.
1: Ik ben het niet. En hij heeft een award gewonnen. Hij heeft de Gouden Schoen ooit gewonnen. Ik weet niet welke tip er nog was, maar kan toch?
0: Heeft hij ooit de Gouden Schoen gewonnen? Want ik weet dat niet.
1: Ja, met Antwerp, 2 jaar geleden.
0: Oh, wow. Ja.
2: Ja, True Detective.
1: En Toby Alderweireld is tegenwoordig overal.
0: En Xander de Rijk hebben we ook gezegd.
1: Ja.
0: Ik zet daar mijn naam nu achter.
1: Ja?
0: Ja. Ja, dat is mijn buikgevoel.
1: Oké.
0: Allee, laat mij weten wat mijn prijs is, hè, morgen.
1: Oké, is goed.
0: Oké, we dachten om iedereen nog een beetje hoop te geven in het verhaal van iemand vinden in het leven, niet via de dating-apps, maar dus wel aan een lief geraken en hoe. We hebben heel veel verhalen via VRT Max binnengekregen, want je kan altijd dagen op voorhand al via onze blootvraag bij Doe Mee op VRT Max al even invullen wat jouw ervaring is. En ja, laat ons eens beginnen met Luna. Hè. Hoe is die op haar lief gekomen, Lotte?
1: Oh.
0: Ah, ja, ik dacht dat je het voor je had. Ik kan het gewoon even
1: Ja, Luna wel. Luna zegt via gemeenschappelijke vrienden op café.
0: Voilà, zo simpel is het.
1: Voilà.
0: Gemeenschappelijke vrienden, dat vind ik altijd de beste tip. Jeremy uit Sint-Truiden zegt, we zaten op dezelfde school. We hadden op school eigenlijk geen contact met elkaar. Maar jaar later, op een school op deurdag, kwamen we elkaar tegen. En de volgende dag ben ik meteen beginnen sturen. En zo is het ontstaan.
1: Oh,
0: ook goed, mooi. Natuurlijk.
1: Evert die zegt ook nog, op de zwarte skipiste van Val Thorens.
0: Dat is heel specifiek.
2: Met een paniekaanval. En dan iemand die je komt redden.
1: Ja, of een gebroken arm of zo.
0: Ja, er zijn wel vaak knappe mensen. Dat is wel... Heb jij niet leren skiën of snowboarden?
2: Ja, we gaan altijd met Studio Brussel op Snowcase. Ja. En ik ben nu afgelopen jaar voor het eerst mee geweest. En
1: wel?
2: Ik heb wel een aantal paniekaanvallen gehad. Ah. Op blauwe piste wel.
0: Super.
2: Dus ja, misschien moet ik iets hulpelozer nog lijken volgend jaar. En gaat dat dan wel iets.
1: Ja, of gewoon nog extra lessen pakken daar. Met de skileraar.
2: Tegen iemand skiën.
1: Ja, ook wel. Of je bord laten gaan. Zo, tjoep.
2: Meant to be.
0: Sowieso. Joffrey uit Lembeek zegt, ik was politieman. Zij werkte als verpleegkundige op spoedgevallendienst. Aan de babbel geraakt en ondertussen bijna 12 jaar gehuwd.
1: Oh.
0: Prachtig.
2: Het is een film.
1: Oké, Rox uit Gent die zegt, ik zit in een queer collectief en ik had een crush op een DJ, dus ik heb die geboekt met ons collectief en dan zijn we aan de praat geraakt.
2: Wow. Amai, dat is zo'n beetje machtsmisbruik, maar wel op een goede manier. Ik heb een crush op een DJ, dus ik ga die betalen om te komen.
0: Wel, maar een iets lichtere versie. Ik zag gisteren een video van een man die zei, wij hadden een bepaald moment van de directeur bij ons bedrijf een mail gekregen dat er iemand nieuw aangeworven was en ik zag die foto van dat meisje en ik was meteen verkocht. Dus ik dacht, ik moet daar op een of andere manier tot geraken, want die werkt op een andere afdeling dan ik. En in diezelfde mail stond een soort van voorstelling van het meisje. Die had gezegd, ik ben currently, I'm reading this book. En dan de titel erbij, om zo, is dat graag. En die is dus de volgende dag dat boek gaan kopen. Die heeft daar weken over gedaan om dat helemaal te lezen, om mee te zijn en daar echt helemaal over te kunnen praten. En dan is hij mee koffie gaan halen bij haar. En heeft hij gezegd, zeg, ik zag in de mail dat je dat boek aan het lezen bent, maar dat ben ik ook aan het lezen. En zo, en voilà. En ze zijn dus nu, wat was het, in de video 2 maanden samen of zo. Maar bon, het was hem wel gelukt.
1: Oh.
0: Dus soms moet je zo even een beetje research doen.
2: Research.
0: Ja.
2: Beetje moeite doen ook voor iemand. Mooi.
0: Ja, dat vind ik ook.
2: En gaslight. online dan ook wel zo, oh, toevallig. Ja, dat ook inderdaad. Aan het lezen.
0: Ik zou dat wel heel aantrekkelijk vinden. Als iemand zo over hetzelfde boek, dat zou ik wel...
1: Ja, maar het moet wel niet over de grens gaan. Het moet niet op alle vlakken beginnen research doen.
2: Stalken eigenlijk.
0: Goed dat je dat er nog even...
1: Ja, hou het bij één dingetje.
0: Ja, dat is waar. Ook nog hoop van Willeke die in VoiceApp deelde hoe het bij haar is gelukt.
3: Hey Dorian en Lotte. Ik heb mijn vrienden elkaar leren kennen op de Gentse feesten. Ik moest naar huis wandelen over de Vlasmarkt en iemand hield me tegen en deed de typische have you met en duwde mij naar mijn nu huidige vriend. Wij zijn beginnen praten tot 's ochtends en we hebben nadien elke nacht samen de Gentse feesten verder gevierd. Volgende zomer is het ook exact 10 jaar geleden, dus het is al een hele tijd ondertussen.
0: Wat is de have you met trend, Lotte?
1: Ja, blijkbaar is het volgens mij... Doe ik het?
0: Nee, hoe doe je
1: het? Ah, hoe doe je het?
0: Hoe gaat het dan?
1: Ik denk een van je vrienden gewoon naar iemand toe duwen of zo en dan die aan elkaar voorstellen.
0: Een beetje... Have you met en dan weggaan.
1: Hier is hem, alsjeblieft.
0: Zou je dat leuk vinden ook?
2: Ja, klinkt vreselijk, maar ergens ook, ja, dan moet ik zelf niet meer nadenken van ga ik het doen of niet, dan kan iemand het gewoon voor mij beslissen.
1: Ja, dat is hetzelfde als dat je moet springen met bungee jumpen, dan ben je ook altijd aan het wachten, dus je vrienden geven je een duwtje.
2: Ja, en dan zijn we ook allebei slachtoffer, want ik ben geduwd en
0: de
2: persoon krijgt mij in zijn gezicht geduwd.
1: Exact.
2: En dan zitten we zo in hetzelfde schuitje van, lastig, hè, ja.
0: Ja, dan deel je even de eerste gesprekken over de awkwardness.
1: Ja. Ja.
0: Ideaal.
1: IJs gebroken.
2: Ik ga dat nu naar al mijn vrienden sturen.
1: Ja? Doe
2: mij. Tegen random
0: mensen. Ook wel fan. Nora van Brakel, het is jou van harte gegund. Ook vooral veel rust de komende weken.
2: Ja.
0: Maar niet voor nu, want je moet tot 2 uur op Studio Brussel even overnemen. Ook daar heel veel succes mee.
2: Dank.
0: En kom snel nog eens terug, want M&M staat je ook wel, hoor.
2: Dank u, ja, graag. Ja, ik heb stage gedaan hier en nu ben ik weer even terug, dus dat is wel tof.
1: Tot snel.
2: Bye bye.
4: Uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Bij een zwaar ongeval met een reisbus in Zwitserland zijn verschillende doden en gewonden gevallen, dat meldt de politie. Het ongeval gebeurde in het uiterste oosten van het land, niet ver van Davos. Op beelden is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Het gaat om een reisbus van een Nederlandse organisatie en die zegt dat er 48 Nederlandse passagiers zijn. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse, onder meer met 5 helikopters. De komende 100 jaar zijn Canada en Oekraïne economische en strategische partners. Dat staat in een verklaring die de Canadese premier Carney en de Oekraïnse president Zelensky hebben ondertekend. Zelensky is op bezoek in Canada. Premier Carney heeft beloofd om nieuwe luchtafweerraketten te leveren en ook gas om de winter door te komen. Canada wil op 2 jaar tijd ook een eigen drone-arsenaal uitbouwen met 1 miljoen drones. Een derde daarvan gaat naar Oekraïne. In Brussel hebben enkele honderden Palestijnen betoogd aan het kabinet van minister van Buitenlandse Zaken Prevot. Zij vragen dat 1500 Gazanen die een visum hebben gekregen om naar ons land te komen, uit Gaza geëvacueerd worden. Onze regering weigert dat voorlopig. De evacuatie van 13 Gazaanse studenten met een studiebeurs voor een Belgische universiteit wordt geblokkeerd door minister van Asiel en Migratie van Bosuit. Morgen zit het kernkabinet samen over de kwestie. Mensenrechtenorganisatie 11111 roept op om de Gazanen naar hun familie in ons land over te brengen. Willem Staes.
5: Je ziet dat op het moment dat andere landen het wel doen, die evacuaties organiseren. België weigert dat te doen omwille van politieke spelletjes. Als Nederland, als Italië, als Spanje, als andere landen het kunnen, stop met die politieke spelletjes, stop met die blokkagepolitiek, toon menselijkheid.
4: Tijdens het komende jachtseizoen mag er in Vlaanderen op 9 plaatsen gejaagd worden op patrijzen. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Joop Roens beslist. Vorig jaar kon dat nog op 31 plaatsen. De minister zegt rekening te houden met de afname van het aantal patrijzen in Vlaanderen. Maar dat is niet genoeg, zegt Frey van Rompuy van Vogelbescherming Vlaanderen. Om de patrijs te redden, moet de jacht volledig stoppen.
6: Sinds 2008 is de populatie van de patrijs in Vlaanderen afgenomen met 57%. Ieder jaar zien we daar nog steeds een daling van minstens 5%. En dat maakt dat de patrijs vandaag ook al op de Vlaamse rode lijst staat met een bedreigde status. En dat is niet alleen voor de patrijs, dat is voor meerdere akker- en weidevogels. Is echt wel broodnodig dat we elke mogelijke extra druk op die populaties gaan vermijden. En jacht is er daar één van. En dat we ten volle gaan beginnen inzetten op het herstel van het leefgebied.
4: Sport op het WK basketbal zijn de Belgian Cats uitgeschakeld. Ze verloren hun kwartfinale van gastland Duitsland met 74-93. En Mameese man is ontgoocheld.
7: Het enige dat we nu voelen op dit moment, of wat we moeten voelen eigenlijk, is hetgeen wat hij nooit meer wil voelen. Dat is hetgeen wat we altijd zeggen, je wil niet met spijt naar huis gaan. Ik denk dat we toch ergens wel dat gevoel hebben. We zijn hier all out gegaan. Duitsland natuurlijk, ja, thuispubliek, zalig publiek. Dat is hun voordeel, maar ik vind niet dat het in ons nadeel was. Ik denk niet dat we die energie gebruikt hebben om ons energie te geven. Ja, ik zat er niet in.
4: Het weer vannacht, meer wolken met tegen de ochtend regen aan de kust. Temperaturen tot 14 graden. Morgen is het eerst zwaar bewolkt met lichte regen van west naar oost. Na de middag opklaringen vanaf de kust met kans op een bui. Temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: M&M. Oh, we gaan zelfs een vingercursus geven.
1: Ja.
8: Hoe moet je vingeren?
1: Ja, maar daar wil ik misschien ook aan deelnemen.
8: Bloed.
9: Dorian Ausums en Lotte van Wezenmaal.
1: Ah, ja. Ja, we zijn hier nog.
8: Met vanavond. Aha, het spelen van het triospel. Kom dat hier eens uitproberen.

0: Haven, I Run, 6:10.
1: Het triospel.
0: Van een tune. Oh. Wij gaan er te goed op.
2: Heerlijk.
0: Love it. Ja, ja, lieve mensen. Sinds vorige week worden er meer trio's gehouden in Vlaanderen. Dat komt allemaal door ons triospel dat we nu gaan spelen, waarin je een trio moet halen om dan zo gratis op cinemadate te gaan. We doen dat dus elke donderdagavond. Twee kandidaten tegenover elkaar die seksvragen krijgen. Mm-hmm. En als je dus drie op een rij als eerste haalt, dan mag je naar de cinema en betalen wij. Met iemand die je leuk vindt. Het is een duo cinematicket. Vanavond spelen we met Evelien en Senna. Hallo.
3: Goedenavond, hallo.
0: Hi.
2: Hallo.
0: Evelien, jij zit bij vriendinnen thuis een girls' night te houden. Beschrijf eens wat je rondom jou ziet allemaal. Wij kunnen ons iets voorstellen, maar we zijn heel benieuwd.
3: Wat ik voor mij zie is een paar glaasjes drinken. En mijn ene vriendin die mijn andere vriendin haar haar aan het kleuren is.
0: Oké. Okay.
2: Oh, welke kleur is het?
3: Sorry?
2: Welke kleur wordt het?
3: Het wordt een beetje een verrassing, want ze heeft wat kleurige mengen blijkbaar, maar het gaat iets van chocoladebruinachtig worden, okay. Denk ik.
2: Oké, veel vertrouwen daar.
0: En die heeft dat nogal gedaan?
3: Deze kleur is denk ik de eerste keer.
0: Oké, okay, lekker spannend. Maar waarom
3: heel
0: ook niet?
3: Spannend.
0: Omgeven door allemaal mensen die ze vertrouwt.
3: Tuurlijk, voilà.
0: Super. Senna uit Melle, jij bent op dit moment, of nog onderweg, ja, naar de opening van een nieuwe club in Gent. Waarom wil je absoluut naar daar vanavond?
4: Ik ben ambassadrice van de club, dus ik kan de opening uiteraard niet missen.
0: Ah, ja.
4: Dus voor alle luisteraars, kom zeker af naar Pafinel in Gent binnenkort. En vanavond is het dus de opening. Dus momenteel, sorry voor het achtergrondlawaai als jullie trams en bussen horen, maar ik ben inderdaad op weg. Ik ben net aangekomen in Gent.
0: Maar je zegt wel, kom allemaal af, maar waarom moeten we afkomen, Senna? Waarom is het de club?
4: Omdat het een beetje anders is eigenlijk dan de gewone clubs. Iedereen kent de Overpoortstraat wel. Maar het is wel meer exclusiever en zo meer het uitgaan ook van vroeger. Dat je echt deftig gekleed moet zijn om dan naar binnen te komen. Er worden daar ook andere evenementen georganiseerd en zo. Je hebt bijvoorbeeld 29 september hebben al Club Motion. En dan is het ook met lichte danseressers, goede DJ's en zo. Dus het is een beetje het oude uitgaan terugbrengen naar 2026.
2: Goeie ambassadrice. Goed verkocht.
0: Goed gekozen, ja. Evelien, is het iets voor de girls night? De volgende girls night?
3: Ah wel, wij zijn hier juist tegen elkaar aan het zeggen van dat zien we wel dit precies.
0: Zeg, maar jullie zijn van Sint-Niklaas.
2: Dat is vlakbij.
3: Ik ben van Sint-Niklaas, ja.
0: Dat is letterlijk, hoe lang is dat rijden, Senna? Als ambassadrice moet je dat ook weten. Is dat niet een half uur of zo?
4: Sint-Niklaas, ja, ik denk dat dat een half uurtje is, maar de DJ van vanavond is van Sint-Niklaas en hij komt de hele tijd over het goede.
0: Oké, okay, maar na de opening sowieso nog wel wat kansen. Alleszins, heel tof dat jullie in jullie zalige avond ook even vrijmaken om het triospel te spelen. Ik ga met jullie korte regels sowieso verlopen. Want wat is de bedoeling?

0: Evelien, zometeen krijg jij een eerste seksvraag. En als je die juist beantwoordt, dan blijf je automatisch aan de beurt. Dan is het meteen ook de bedoeling dat je de volgende en de vraag daarna ook juist hebt. Want dan heb je een trio. En win je Cinema Tickets. Dat is het cadeau van ons. Stel je antwoord fout. Uiteraard doet Senna dan mee. Dan mag zij hetzelfde proberen. En zo gaan we door tot iemand dus effectief een trio haalt. Drie op een rij heeft. Is dat voor jullie allebei duidelijk?
1: Zeker, heel duidelijk.
0: Dat is fantastisch. Dan gaan we Lotte een stomend pakketje vragen aan jullie laten voorschotelen. En dan moeten jullie vooral goed luisteren. Ik ga hier nu wel even nog mijn muziekje van de vragen zoeken, hè, want die ben ik nu even kwijt. Wacht, hè. Ja, van het triospel. Hier ben je. Oké, hier gaan we.
2: Evelien, na hoeveel minuten komt een vrouw gemiddeld klaar? Is dat A, 10 minuten, B, 12 minuten of C, 14 minuten? Het is overleg.
0: Ja, het is overleg.
1: B?
0: B, 12 minuten?
1: Ja.
3: No.
2: Helaas fout, dus dan gaat nu de beurt naar jou, Senna. Hoe noem je de wandeling naar huis na een nachtje seks bij iemand?
4: Oh, fuck. Ik weet dat. Ik mag niet vloeken op de radio. The walk of shame.
0: Jeppa. Oh.
3: Yes.
2: Oké, Senna. Hoe heet een sterilisatie bij een man?
4: Colonoscopie? Nee?
3: No.
2: Nee, een colonoscopie is de darmen, is langs de anus, is een vasectomie.
0: Oh, dat is een goede gok.
2: Dat kan, een goede gok. Maar nu gaat de beurt terug naar jou, Evelien. Waar staat de afkorting SOA voor?
1: Seksuele overdraagbare aandoening.
0: Ja, dat is goed vertrokken. Vraag 2. Yes. En nu doordoen.
2: Wat is lang, hard en zit 's morgens vaak in je mond?
1: Het is lang hard een pak in de mond. ik weet het niet. Een
2: erectie? Als ook kunt.
3: No.
2: Maar het is een tandenborstel.
0: We gaan terug naar Senna. Oh, wat
2: Senna,
0: gaat dit geven?
2: Hoe heet het als je na een ruzie seks hebt om het weer goed te maken?
4: Ja, break-up seks. Nee,
0: oh.
2: Het was make-up seks. Oké, Evelien, de beurt gaat terug naar jou. Wie is de Romeinse god van de liefde?
1: Oh, fuck, dat weet ik. Wacht. Dingen?
2: Dingen?
0: Ik moet nu een antwoord hebben, Evelien.
1: Nee.
2: Het is Cupido.
0: Oh. Wat is dit met dit spel? Jullie zijn zo aan het petanken naar elkaar.
2: Oké, Senna, fabel of feit? Oesters zijn bewezen afrodisiaca.
4: Ik denk dat dat een fabel is.
0: Oh, ja, deze.
2: Oké. Goed, Senna is nog altijd aan de beurt. Hè. Welke app staat bekend om te swipen naar links of rechts?
4: Tinder en Bumble.
0: Hopla. Hoppa.
3: Yes.
2: Oké. Welke kleurvlag staat symbool voor een positief teken bij het daten?
4: Welke kleurvlag staat wat?
2: Symbool voor een positief teken bij het daten.
4: Ah, een green flag.
0: Zijn we er op aan?
2: Ja.
0: Yes. Amai, dat was wel even een bevalling.
2: Ja.
0: Maar hey, het is binnen, hè. Een cinemadate. Met iemand die je leuk vindt. Dat zijn hier veel avondjes uit die wel deftig zijn. Aan wie denk je meteen om mee te nemen?
4: Ik denk eigenlijk direct aan mijn beste vriend. Want als ik hem niet zou meepakken, denk ik dat ik een heel boos berichtje zou krijgen.
0: Dan zou ik dat zeker maar snel regelen met hem. Heel veel plezier samen, ook in de club, straks bij de opening. En Evelien, vergeet Senna niet. Hè. Ga er toch nog eens langs met iedereen. Ik denk dat ze dat ook wel tof gaan doen.
1: Zeker. En ik gun ze zeker de cinematicket.
0: Voilà. Merci dankjewel. Allebei om mee te doen.
2: Dankjewel, bye-bye.
5: Wil jij ook op Cinema Date?
6: Luister dan elke donderdag

0: R&B, Ring My Bell. You can ring my bell. Van de vibe, dit lied.
1: Het is wel wat tegenwoordig, hè? Al die oude nummers zo opnieuw uitbrengen.
0: I love it.

0: alles wat er nu komt is leuk. Echt waar. We gaan het zonder rem op over seks hebben. Je krijgt gratis advies. Je gaat dingen horen waar je misschien nog nooit van hebt gehoord. Dus welkom in Bloot op een donderdagavond. Om 9:45 dus. Vanaf nu mag je ons alle vragen sturen. Dat doe je nog steeds door naar VRT Max te gaan op onze live-uitzending van Bloot te klikken. Als je op bericht klikt, kan je gewoon automatisch meepraten en berichten sturen live. Maar je kan het ook altijd doen op voorhand via VRT Max. Dan klik je op Doe mee, want door een vraag te stellen maak je ook kans op cinematickets. Zo zijn we dan wel weer. Uh-huh. Dus de dagen op voorhand staat onze SOS-sekslijn al open en kan je dus gewoon jouw vraag insturen.
1: Elke dag gewoon 24/7.
0: 24/7. Ja. Vivi heeft dat gedaan. Hallo Vivi.
2: Hallo.
1: Hi.
0: Vivi, je had een belangrijke vraag over SOAS. En ik heb zoiets van, mensen die nu aan het luisteren zijn, spits je oren. Want het is een heel belangrijk antwoord dat onze seksuoloog Lotte van Wezemaal gaat geven. Maar dus eerst, Vivi, wat vroeg je je af?
2: Als iemand een SOA oploopt via anale seks, kan die dan ook doorgeven via vaginale seks? Of ja, als het nu iemand is met een penis, dat die dan ook met zijn penis kan doorgeven?
0: Ja, goede vraag ook.
1: Goede vraag. Ja. En een heel belangrijke vraag ook, want het is belangrijk om SOAS te voorkomen, denk ik. Maar het kan. Het kan ook gewoon in beide richtingen. Hè. Dus je kan inderdaad een SOA doorgeven als je een SOA oploopt in je anus, omdat die zit in het slijmvlies van je anus dan. Hè. Die SOA, die bacterie of welke SOA het dan ook is. En je kan die dan eigenlijk verplaatsen naar je vagina of naar de penis natuurlijk. En dat kan gewoon al via je vingers, via seksspeeltjes. Dus ja, dat is heel vlak dicht bij elkaar. Dus die SOA kan daar ook terechtkomen. En als iemand natuurlijk een penis heeft, dan is dat ook zo. Hè. Dus als je van de ene holte naar de andere gaat, dat is nu heel plastisch gezegd, ja, dan is het wel belangrijk dat je zorgt dat je altijd eigenlijk zorgt dat de penis gereinigd is of een seksspeeltje gereinigd is. Of dat je een condoom gebruikt dat je wisselt, om er zeker van te zijn dat je geen SOA oploopt. Dus het kan langs beide kanten.
0: Oké, dat is waarschijnlijk niet het antwoord waar je op had gehoopt, Vivi.
2: Ik ben al blij dat ik het weet.
1: Oké. En blijven testen, denk ik ook, hè, is ook een hele belangrijke. Hè? Dan ben je altijd zeker.
2: Yes.
0: Doe je dat regelmatig?
2: Ongeveer iedere 6 maanden.
0: Ah ja, oké. Ja, dat is meer dan het gemiddelde, denk ik.
1: Klopt.
0: Waarom is dat belangrijk? Want ja, 6 maanden, dat is toch wel, dat is frequent.
2: Ik ben polyamoreus, dus ik heb meerdere partners.
0: Ah ja?
2: En ik ga ook wel af en toe naar een seksfeestje en zo, dus voor de veiligheid.
1: Ja, verstandig om het dan te doen, ja. Beter voorkomen dan genezen.
0: Als je weet dat je heel vaak seksuele contacten hebt, Lotte, wat is dan de beste aantal keer dat je... Alleen moet je dat dan wekelijks, maandelijks...
1: Voor en na elke partner eigenlijk.
0: Ah ja. Ja, die kan ja, dat het nog beter doen.
1: Dat je zeker bent dat je SOA vrij bent als je seks gaat hebben met een nieuwe partner. Ja. En als je seks hebt met die nieuwe partner en die heeft zich niet laten testen, dus je weet niet of die SOA vrij is, dat je daarna ook laat testen, zodat je het niet weer doorgeeft aan iemand anders.
0: Ja. Oké. Goed om mee te nemen en vooral toe te passen. Vivi, merci voor jouw vraag. We mogen volop binnenkomen via VRT Max. Als je echt met een prangende vraag zit, kan ook altijd anoniem. No worries. We lossen elke vraag op en proberen jou zo goed mogelijk te helpen. Dus Sharon, dat is heel belangrijk. Vivi, nog een heel fijne avond voor jou.
2: Dankjewel voor
1: jullie. Bye bye. Wat voor mij sexy is om te dirty talken, is daarom niet iets sexy voor iemand anders.
0: Het kan soms raar zijn.
1: Maar het hoeft helemaal niet raar te zijn.

0: Smash Mouth en All-Star om bijna 22:30.
1: Bloot. Dorian Awesomes en Lotte van Wezemaal.
0: Zeer zeker. En voor de mensen die het nog altijd niet weten, Lotte van Wezemaal is seksuologe en psychologe. Dus echt waar zij hier hebben bij SOS Sex, dat is match made in heaven.
2: Oh.
0: Sowieso, hè. I love you very much. Maar nu denk ik echt, dit is heerlijk. Allee, mensen kunnen gewoon gebruik maken van deze service. Namelijk vragen stellen, want er zijn zoveel complexe situaties of dingen die je nog nooit hebt meegemaakt in bed, dat je denkt van, maar wie kan mij daar nu verder mee helpen? Ah wel, voilà. In bloot moet je dus zijn. Hè. Vragen insturen doe je de hele week via VRT Max. Als je op M&M doorklikt en op onze hoofden en op vooral op het hoofd van Lotte van Wezemaal in haar gele t-shirt, kan je gewoon live je vraag stellen. En anders doe je nu gewoon op onze live uitzending, stuur je het nu gewoon in. Zo komt het ook soms tot voice apps. En we hebben er eentje gekregen van Farah.
3: Hey Lotte en Dorian, ik heb een kleine vraag voor jullie. Ik zou graag met mijn partner andere posities proberen, maar er wordt redelijk snel weer slap, waardoor we moeilijk kunnen switchen. We hebben al af en toe andere dingen geprobeerd, maar het is nooit echt gelukt. Ik vroeg me af wat hierbij zou kunnen helpen en hoe ik dit gesprek het beste aanga met hem. Dank u wel, dag.
4: Ja, ik denk het gesprek het beste aangaan, niet op het moment zelf. Dat is altijd een moeilijk. Hè. Tijdens de seks zou ik nooit over zo'n dingen spreken, omdat het dan nog meer druk met zich meebrengt. Maar om dat op een rustiger moment te doen.
0: En ook niet, want dat ook niet als je dan in de vibe bent en denk je, ah, gaan we zo liggen? Of?
4: Jawel, dat wel. Ah. Maar niet hebben over, oei, maar dan verlies je erectie.
0: Nee, dat want niet, dan is het volledig gedaan. Ja, ja.
4: Ja. Maar je kan ook zeggen van, hè, kunnen we eens, ik wil wel eens een beetje met u experimenteren, dus ik vind wel andere standjes wel eens leuk. En tijdens kan je daar dan inderdaad wel op aansturen, maar ik zou het niet hebben over heel het stukje erectie, want dat heeft gewoon te maken met het feit dat stimulatie valt weg bij wisselen van standjes, waardoor dat de penis ook een beetje minder stijf wordt en dan gaat de prestatiedruk weer stijgen van, oh shit, ik moet hem terug hard krijgen.
0: Ja.
4: En zodra dat je in die cirkel zit, is het soms als man heel moeilijk om terug een erectie te krijgen of om hem te blijven behouden. Maar je kunt wel een aantal dingen doen. En een belangrijke is als je switcht van standje, dat je de stimulatie probeert handmatig gaande te houden door bijvoorbeeld te blijven stimuleren met je hand of met de mond of je partner te blijven kussen of strelen, zodat er toch nog een bepaalde prikkeling komt.
0: Dat eigenlijk ook gewoon heel leuk is, hè?
4: Ja, zeker. Het hoeft niet gewoon inderdaad zo, oh, nu gaan we boom, boom, als een robot naar het volgende stuk. Nee, je kunt ook een beetje vloeiender proberen te doen. Dus elkaar gewoon niet loslaten op dat moment. Of standjes te zoeken die dicht aanleunen bij het standje dat je al aan het doen waart. Bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld cowgirl op iemand zit, kun je ook de reverse cowgirl doen. Of je kunt bijvoorbeeld zeggen, ik trek hem omhoog, dat we eigenlijk zitten tegenover elkaar zijn. En dan rollen we door naar achter dat jij op je rug ligt en de man van boven zit, bijvoorbeeld in missionaris. Dus dat kan ook allemaal. Een penisring heb je natuurlijk ook nog. Die kan je rond de penis zetten, aan de basis van de penis. En dat zorgt ervoor dat het bloed...
0: Meer door bloed.
4: Ja, dat het bloed in de zwellichamen blijft. Dat de erectie behouden blijft. Of ja, gewoon tussendoor. Als je merkt dat hij is een beetje slapper aan het gaan. Ja, probeer dan gewoon terug ervoor te zorgen dat hij hard wordt. Door bijvoorbeeld af te trekken of te pijpen of weet ik veel wat. Het hoeft niet altijd maar om die penetratie te draaien. Het kan gewoon ook op en af zijn. Hè?
0: Ja, en dan kan het ook gewoon echt heel gezellig worden.
4: Ja.
0: Goede tips, Lotte van Wezemaal. Alweer. Voice-apps kan je dus sturen, maar je kan ook anoniem blijven. Want misschien denk je van, ah ja, maar mijn vraag zou hier komen stellen in bloot. Vind je dat moeilijk? No worries. Je kan het typen. Je kan jezelf een andere naam geven. Dus kom maar af, want we hebben nog tijd. Tot, wat is het? 11:00.
4: Nog een half uur.
0: Fantastisch. Dat is nog 30 minuten van ons leven, waarin we het kunnen hebben over seks. Zometeen iemand met wie we gaan bellen die last heeft van seksomnia.

0: Gokje?
1: Oh,
0: ja, vind ik het moeilijk. Ja,
1: oh. Ja, nu kom ik uit de lucht gevallen. Oh. Wacht even, hoe oud was ik toen? Was ik toen? Nillies, hè? 2008.
0: Nee.
1: Oh, de tiens. 2013.
0: Nee, 11.
1: Oei.
0: Begin van de tiens. Party ja, Rock kijk. Anthem. Ja, ja. Dat is wel fluo en zo. Was toen heel in.
1: Was dat toen
0: in? Ja. Maar...
1: Jij dat?
0: Ja. Lotte. Ja, maar... Ik droeg dat, ja. Dat
1: kan ik me echt totaal niet voorstellen.
0: Oh, jawel.
1: Jij fluo.
0: Tuurlijk wel. Het jaar daarna naar Tomorrowland gegaan. En ik had zo een witte t-shirt met dan zo allemaal van die vormpjes in fluo aan. Daar was ik zo fier op. Die moest altijd direct gewassen worden, maar ik daar zo fier op.
1: Ja, dat waren zo de cool cat tijden. Zo.
0: Ja, een beetje ja, wel. Ja. Ja. Leuk.
1: Oké.
0: Goed, we zijn hier eigenlijk wel bij een serieus programma. Nee, ja. dat is ook niet helemaal waar. Nee, eigenlijk... Hier worden serieuze dingen ook besproken.
1: Ja, die mogen hier besproken worden.
0: Die mogen hier besproken worden. En daarmee willen we vooral zeggen, we zijn los. Alles is welkom. Het gaat over seks, voor alle duidelijkheid. Bloot is een programma over seks en relaties. En nu hebben we iets nieuws. Op donderdagavond, altijd tussen 10 en 11, kan je je vragen over seks specifiek komen stellen bij SOS Seks. En zo hebben we de vraag binnengekregen van Jonas, die dat al een beetje had uitgetypt op VRT Max. Want via daar kan je ook vragen insturen. En we dachten, die willen we nu eens even bellen, want eerst en vooral heel moedig om dat met ons te delen. Goedenavond, Jonas.
2: Goedenavond, dames.
1: Hey, dag Jonas.
0: Hey. Jonas, je hebt zelf meteen de term gebruikt. Sexsomnia, dat je daarmee kampt, om het zo te zeggen. Kan je eens uitleggen wat het is voor jou?
2: Er is heel weinig van bekend, maar na heel veel opzoekwerk kwam ik erop uit dat eigenlijk seksomnia zijn seksuele handelingen tijdens de slaap. Dus eigenlijk een beetje zoals slaapwandelen, maar dan in plaats van wandelen doe je seksuele handelingen.
0: Ja.
2: En dat kan gaan van het masturberen tot het betasten van de persoon naast je. Mm-hmm. Het kan ook een ergere vorm aannemen, dat het eigenlijk echt seks hebben is met penetratie. Dat het eigenlijk een soort van verkrachten is.
0: Ja, want...
2: Maar
0: ja,
2: dat je er niks van weet, je weet daar niks van.
0: Ja, dus het overkomt jou eigenlijk.
1: Je bent buiten je bewustzijn als het gebeurt. Hè?
0: Ja, je bent eigenlijk aan het slapen. Net zoals bij slaapwandelen, dat heb je goed uitgelegd. Jonas, jij zegt, ik zit daarmee. Ik heb dat. Kan je zeggen, weet je nog de eerste keer dat je dacht van, er gebeurt er iets dat niet klopt tijdens de nacht?
2: Wel, het is heel lang geleden. En toen gebeurde dat een paar keer dat ik wakker werd. Morgens zonder boxershort. Dus ik slaap altijd gewoon in boxershort en ik werd wakker zonder en de boxershort lag halverwege de kamer. Dus ik dacht van oké, misschien had ik te warm, geen probleem. Maar natuurlijk, ja, je weet niet wat dat er gebeurd is. Mm-hmm. Natuurlijk, ik was toen samen, het is god, denk ik 15 jaar geleden dus. Ik was toen samen met mijn vorige vriendin. Dus zij heeft daar nooit iets van gezegd. Dus ik denk dat er ook nooit iets gebeurd is.
0: Mm-hmm.
2: Maar mijn huidige vriendin, vrouw... denk dat ze wakker werd van de trillingen van het bed. En blijkbaar was ik mezelf aan het betasten.
0: Mm-hmm.
2: Of masturberen, ik weet niet wat het was. En toen heeft ze me wakker gemaakt. En ja, dat is verschieten. Want ze zegt van, ja, je was dat aan het doen.
0: Maar jij weet van niks.
1: Jij wist van niks.
2: Nee.
0: Mm-hmm.
2: Dan zeg je, ja, wat zeg je nu? Maar inderdaad, ja, zeg van, ik ga er ook niet over liegen. En dan, ja, dan komt de schok wel even.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik heb gelukkig een heel begripvolle vrouw. Het is natuurlijk de eerste nacht, slaap je niet meer. Ben je naar beneden gelopen, alles beginnen opzoeken, is dat normaal, is dat...
0: Ja, je wordt heel angstig natuurlijk, hè, want je wilt niet dat zoiets opnieuw gebeurt. Ik denk dat je meteen ook veel schaamte voelt en vooral je vrouw ook niet bang wil maken. Hè. Het heeft zoveel stukjes.
2: Ja, en het is eigenlijk een paar keer bij mezelf geweest en toen is dat naar haar overgegaan. En zij was altijd een diepe slaper, maar ze werd er toch wakker van. En sindsdien is ze heel erg waakzaam in haar slaap. Dus ja. Ik moet nog maar liggen en ze is al wakker. Mm-hmm.
0: Ja, beïnvloedt het echt haar slaap, hè? Ja, dan krijg je echt korte nachten en is er eigenlijk een, denk ik, een heel moeilijke sfeer in bed. En jij hoopt dat het niet gaat gebeuren. Dat is geen makkelijke situatie.
1: Nee, absoluut niet. En ik denk dat dat ding is, want ik weet niet of je op dit moment, Jonas, er nog last van hebt. Of heb je begeleiding of zo, of behandeling hier rond gehad?
2: Ik ben daar eerst mee naar de dokter geweest en die heeft dan eigenlijk een beetje soort van gerustgesteld van het gebeurt echt wel vaak. Er zijn veel mensen die last van hebben, ik denk 1 op de 20.
1: Ja, het is zo dat als je kijkt naar de cijfers, er zijn verschillende cijfers, dat is ook moeilijk om vast te stellen, omdat het is natuurlijk in slaaponderzoek ook. Maar als je kijkt, 7-10% heeft het ooit al eens meegemaakt in zijn leven, dus een lifetime dat het ooit is gebeurd. Maar een heel klein deel van die 7-10% heeft er frequenter last van. Dus dat het bijvoorbeeld wekelijks voorkomt of meerdere keren, of dat je er echt ook last van hebt. Dus een klein percentage heeft het frequenter, maar als je kijkt naar de brede populatie, hebben vaker mensen wel eens gehad dat ze toch inderdaad zichzelf hebben vastgehad of zo. Of zichzelf hebben betast of iemand anders hebben betast in hun slaap. En de meerderheid zijn wel ook altijd mannen.
0: Ja, oké. Dat zijn wel stevige cijfers. Cijfers die jou misschien ook wel geruststellen, omdat er ook nog andere mensen zijn. Als je vertrekt vanuit, ik kan hier bijna niks over vinden en dat overkomt mij hier. En ik snap er niks van. Kan dat toch al een geruststelling zijn. Maar je bent dus wel in begeleiding gegaan, Jonas, dan?
2: Ja, ik ben eerst naar de huisdokter geweest en die heeft me dan eerst een beetje gewoon informatie gegeven. Dat was wel geruststellend al. Gewoon het feit dat het bestaat. Het is niet jij alleen. Mm-hmm. Of het is niet heel erg zeldzaam. Dus dan weet je van, oké, er zijn nog mensen. Het is, ik ben niet alleen met dat probleem. Alleen ik denk dat er heel veel niet erover uitkomen. Voor durven uitkomen. Mm-hmm. En toen ben ik op zoek gegaan naar een psycholoog. De eerste, ik weet ook, de ene psycholoog is de andere niet. Dus je kan bijvoorbeeld 10 psychologen nodig hebben voordat je eentje vindt die matcht.
0: Ja, dat is een zoektocht.
1: Of die hier ook expertise in heeft. Hè? Ja. Dat is ook nog een apart verhaal. Hè? Ja.
2: Ja. Ik heb nog gestuurd naar een psycholoog die ik gevonden had, omdat hij wel heel goede referenties had. En die zei ook van, ik heb het nog nooit meegemaakt. Ik ken er zo weinig over, maar ik zou heel graag met jou werken. Mm-hmm. Maar ik heb hem teruggebeld naar die persoon en ik zei ik zoek niet iemand om te ontleden. Ik zoek echt wel hulp. Mm-hmm. Ik ga zoeken naar iemand anders. En ik denk de derde persoon die ik gecontacteerd heb, heeft toen een...
0: Oh, de lijn is even weg. Daar ben je terug. Jonas, je viel even weg. Maar dus bij de derde persoon was er dan een match? Of?
1: Ja.
2: Ja, maar ik zei ik kan het maar proberen. Het is niks. Het kan maar helpen. En die heeft een soort tussen hypnose en tantra. En ik moest daar, terwijl dat hij het deed, dat opnemen. En dan s'avonds met oortjes in naar luisteren. Het maakte niet uit of hij in slaap viel of niet, want het duurde wel 45 minuten. Mm-hmm. De opname. Het is minder.
0: Oké, dat helpt wel.
1: Het helpt jou wel, ja.
2: Ja, maar gelukkig heb ik ook een hele, hele begripvolle vrouw, die meeging in het verhaal. Dus ik kan wel voorstellen dat er veel mensen zijn die zeggen, waar kom jij aan?
0: Ja, dat is zo. Die steun moet heel goed doen. Maar het zet ook wel iets tussen jullie in de relatie. Want dat had je ook gezegd of gestuurd in jouw vraag op VRT Max. Zometeen, Jonas, gaan we daar even op door. We gaan even Lost Frequencies ertussen draaien, want die staat klaar. Maar je had een specifieke vraag waar je wou heel graag even mee verder willen helpen. Dus blijf als je wilt nog even hangen bij ons.
2: Ja, geen probleem.
0: Oké, tot zo, Jonas.
2: Dag.
0: Live it all om 9:15. Als jij ook nog een vraag hebt, stuur maar door.

0: Lost Frequencies en Live It All. Welkom bij SOS Sex in Bloot. We hadden zo net Jonas aan de lijn en dat is nog steeds zo. Jonas, je hebt ons net verteld over seksomnia. Ik moet er altijd even over nadenken hoe ik het juist zeg. Dat je dus ja, samengevat, hoe vatten we dat nu het beste samen, Lotte? Wat betekent het? Het is natuurlijk voor iedereen zo'n andere invulling.
1: Het is een slaapstoornis waarbij je eigenlijk buiten bewustzijn seksuele handelingen gaat stellen.
0: Ja. Ja,
1: dus je brein slaapt, maar je lichaam is wel nog actief.
0: Ja, en Jonas, daar heb je al een paar jaar last van. En dat heeft ook invloed op jouw seksleven. En daar vroeg je toch even de raad van Lotte.
2: Ja, dat klopt. Maar in feite, ja, ik heb, toen ik met Ruben sprak, heb ik eigenlijk de vraag opnieuw geformuleerd.
0: Ja, voor alle duidelijkheid, Jonas, ik ga de mensen even inlichten. Ruben is van ons team Bloot en die belt altijd met heel veel mensen op voorhand die dan later in onze show komen. Dus hup, hup, team Bloot, dat is onze Ruben. Jonas, ja, dus je had je vraag geherformuleerd.
2: Ja, de originele vraag was hoe... kreeg ik weer een beetje meer schwung in het seksleven met de vrouw. Maar in feite, ja, persoonlijk, ja, er zijn meer dingen aan de hand dan enkel dat.
0: Mm-hmm.
2: Het gaat dan een keer minder. Ja. Een relatie die, we zijn nu 11 jaar samen, we hebben 3 fantastische dochters. Het is heel, heel druk. Dus ja, iedereen weet ook dat dat een beetje minder is.
0: Mm-hmm.
2: Maar er is een periode geweest dat het bijna niks was. En als het al een keer was, dan zit je daarmee in je hoofd en dat kruipt erin en dan lukt het niet. Maar we zijn daar al een beetje over. Maar ik heb eigenlijk de nieuwe vraag. Dat is niet echt een vraag, het is meer om informatie te delen, om het bekend te maken bij de mensen. Want ik heb heel veel moeten opzoeken en ik vond
0: over seksomnia, dat eigenlijk
2: ja.
0: Ja, dat is vooral jouw doel nu eigenlijk, dat je even in Bloot jouw verhaal kunt doen en dat je hoopt dat andere mensen dat horen die daar misschien ook mee struggelen,
1: ja.
0: En weten dat er nog anderen zijn en dat er hulp is,
2: ja, en dat er ook een bereidvolle partner is indien het zo is, dat het niet gewoon is van je doet maar iets of je zegt maar iets. Hier stopt het. Of dat er dat bij de rechtbank komt, als het de eerste keer is en het is nooit vastgesteld, ja, kan je zeggen wat je wil.
0: Ja, en er zijn ook al natuurlijk negatievere zaken in het nieuws gekomen, hè,
1: ja.
0: Waarbij het echt wel is misgelopen. Wat je zelf ook zei, dat soms draait dat uit op verkrachting. Dan is het echt een probleem. Hè. Dus in die zin zeg je ook van, door die schaamte kan het soms zijn dat je niet weet bij wie je terecht kan, maar er zijn ook partners die begrip hebben die dat wel kunnen ontvangen. Er is ook echt professionele hulp.
1: Exact. Ja.
0: Ja, om jou verder te helpen. En ik heb wel het gevoel, Jonas, dat jij die hebt gevonden, dat je daar wel zit.
2: Ja. Ik kan ook niet al de mensen aflopen om geholpen te worden. Ik was redelijk geholpen met die ene persoon. Moest het terugkomen, ja, kan ik natuurlijk nog verder gaan, maar het was redelijk frequent. 3 tot 4 keer per week, soms meer. Toen hebben we ook eventjes overlegd en besloten van, hey, ik slaap eventjes apart.
0: Apart, ja.
2: Ik heb ook nog gedacht van, misschien moet ik mijn handen vastbinden, maar toen heb ik zelfs gevonden online dat je onder bewustzijn zodanig wil losraken dat er iemand of dat er mensen zijn die een vinger zouden breken om los te komen.
0: Oh, oké, dus ja, ook totaal geen optie.
2: Maar dat is natuurlijk heel extreem, dat is het uiterste.
1: Ja,
2: maar ik sliep ook wel bewust naar de andere kant en op het einde van het bed. Ik heb ook een hele periode, enkele jaren, niet durven met de kindjes in bed slapen.
0: Mm-hmm.
2: Pas soms gebeurt dat wel een keer. Ja. Als er iemand super flink is, mag er iemand eet bij ons slapen. En toen heb ik ook gezegd, van, dat is goed voor mij, maar dan slaap ik wel in de zetel, dat is geen probleem.
1: Ja, en ik denk dat goed is om af en toe inderdaad die veiligheidsmaatregelen even in te stellen. Hè. Inderdaad apart gaan slapen, eventueel een kussen tussen jullie twee, een fysieke barrière, een pyjamabroek aandoen met een stevige knoop of weet ik veel wat. Maar op den duur mag dat ook wel gaan stoppen en moet je ook wel terug gaan leren om toch terug te kunnen vertrouwen op elkaar, om toch samen te kunnen slapen. En dat is wel een heel belangrijke. En als het ook natuurlijk gaat over de connectie maken op vlak van seks, denk ik dat het in eerste instantie voor de mensen die misschien luisteren, die er ook last van hebben, om eventueel die seks ook gewoon volledig uit de slaapkamer te halen. Omdat die connectie anders te hard hangt aan de seksomnia. Maar bijvoorbeeld te zeggen, oké, we hebben geen seks meer in bed net voor of na het slapen gaan, maar we doen dat bijvoorbeeld overdag wel in bed of we doen het op de zetel, zodat het bed gewoon weer een veilige zone wordt voor die persoon om in te kunnen slapen. En om ook dat echt goed bespreekbaar te maken met die partner. Maar daarvoor, en zoals Jonas ook zegt, heb je wel een begripvolle partner nodig. En is ook wel belangrijk dat mensen op de hoogte zijn van wat het juist is.
3: Ja.
1: En dat het bestaat. Hè.
3: Dat is bij deze wel doorbroken om het zo te zeggen. Dus Jonas, dank je wel om het hier in bloot te komen delen. En wij wensen jou absoluut heel veel succes met het verdere onder controle houden. De juiste hulp vinden. En vooral zelf gelukkig te zijn met jezelf. Want daar komt het toch op neer.
1: Yes.
2: Ja, dat klopt. Ik denk ook nog dat uw collega Ruben nog een vraag deed. Kan het te maken hebben met medicatie? En ik neem niks. Ik ben absoluut geen medicatiemens.
1: Maar het kan aan verschillende dingen liggen. Hè? Maar ik denk dat als de huisarts zal dat wel met iedereen uitchecken. Maar het kan aan alcohol, drugs, slaapgebrek en verstoring van je slaapritme. Het kan liggen aan medicatie die neemt, stress, angst. Dus het kan ook zijn als je slaapapneu hebt of als je tanden knarst zelf. Dat men daar bij mensen kan opgewekt worden. Dus er is echt heel veel aan wat het kan liggen. En het belangrijkste is dat je gewoon hulp zoekt om daarmee aan de slag te gaan.
3: Ja, effectief.
2: Ja, dat klopt. We hebben zelfs eventjes gedacht, ja, het is omdat er weinig seks aan te pas komt, dat het misschien opgedrongen zit. Maar als we dan seks hadden, was het soms de nacht zelf nog.
1: Ja.
2: Dus daar lag het eigenlijk echt niet aan.
1: Nee, kijk.
2: En ik wist ook niet van dromen. Of misschien dat je denkt van ik droom van seks. Of naar verlangen van seks. En dat is het ook niet. Want ik kan nooit een droom over seks herinneren.
3: Ja, wat een zoektocht moet dat geweest zijn. Hè. Daar komen zoveel dingen bij kijken. En al goed dat er ook mensen zijn die daar mee naar kunnen kijken en die mee naar een oplossing kunnen zoeken. Jonas, nog eens bedankt om dat hier te komen vertellen. Alles is welkom in bloot. Dat is bij deze nog eens duidelijk. Jouw vragen stel je op VRT Max. En zo komen die bij ons terecht. Nog een heel fijne avond, Jonas.
2: Dank u wel.
3: Dank je wel.
0: Alles over seks, lichaam en relaties.
4: Bloot.
0: M&M.

0: is legendarisch. Dit deuntje en dan nog eens Beyoncé en Shakira in een team met Beautiful Liar om 3 voor 11. Sorry hoor, maar ik dacht, de vraag van Christian vind ik toch nog wel een goeie om mee te eindigen in SOS Sex op deze donderdagavond.
1: Okay, shoot.
0: Die vraagt zich af wat de meest voorkomende kinks zijn.
1: Oh.
0: Dat wil ik ook wel eens weten.
1: Ja? Ja, ik moet sowieso zeggen, kinks, iedereen denkt altijd, oh, raar. Maar 40% tot 70% van de volwassenen heeft kinky verlangens.
0: Oh, dat is veel.
1: Veel, hè?
0: Groot cijfer.
1: Ja, dus mogelijk, als we kijken naar Team Bloot, 2 van de 3 of zo.
0: Maar kan mij daar iets bij
1: wat denk jij dat de nummer 1 is, Dorian?
0: De voetenfetisch.
1: Die staat op nummer 5.
0: Ah, wat?
1: Ja, eigenlijk op...
0: BDSM.
1: Wacht. Ik ga beginnen met nummer 5, want nummer 5 is lichaamsfetischisme. Dat is inderdaad dat niet-seksueel lichaamsdeel dat je daartoe aangetrokken bent. En de bekendste is daarbij de voeten. En eigenlijk zeggen ze ook, ja, dat komt omdat de hersengebieden die de voeten en de genitaliën aansturen, die liggen dicht bij elkaar. En daarom zit er een of andere verbinding mogelijk.
0: Ja. Wat een weetje. Ja,
1: okay.
0: Neem het mee.
1: Ja. Maar je bent wel goed in de buurt met BDSM, want op 1 staat bondage.
0: Voilà.
1: En dat hoeft niet meteen altijd met de zware kettingen te zijn, maar gewoon het intense gevoel dat je zo totaal kunt overgeven of dat je de controle over iemand hebt, iemand kunt vastbinden of vastgebonden worden. Ja. Dat staat op nummer 1. Op 2 staat dominantie of onderdanigheid, dus een beetje zo de powerplay.
0: Hoort ook wel een beetje bij 1.
1: Bij 1, ja, maar bondage is nog iets specifieker. Hè. Het andere is bijvoorbeeld zeggen rollen spelen of dat je verbaal bent naar iemand of zo. Dan heb je op nummer 3 is impact play, noemen ze het. Dat slaan en tikken op de billen, dus een zweepslagje op een billenkoek geven.
0: Ja.
1: En op 4...
0: Super.
1: Op hier staat iets totaal anders en dat is seks in het openbaar. Dus exhibitionisme of voyeurisme wordt het ook wel genoemd. Dat je opgewonden raakt om bekeken te worden of iemand te bekijken. Seks in de auto, in een pashokje, in een natuur. Omdat dat wel zorgt voor een bepaalde angst of adrenaline en dat zorgt wel voor opwinding. Maar, je weet wat ik ga zeggen?
0: Dat mag niet, want het is illegaal strafbaar.
1: Ja, inderdaad.
0: Dus vooral niet doen. Je mag erover fantaseren.
1: En... ja. En zelfs, ja, of doe het dan eventueel in een plaats waar het wel mag, zoals op een paarclubfeestje of zo, hè, waar je dan naar andere mensen kan kijken of dat mensen jou kunnen bekijken.
0: Of als je het doet, zorg er dan voor dat niemand je ziet.
1: Nee,
0: het mag niet.
1: Dorian, wat zeg jij nou?
0: Het mag niet.
1: Nee, het mag.
0: Ja, jij bent een seksuoloog, ik mag alles zeggen wat ik wil.
1: Zelfs in je tuin zou het niet mogen, als we uren kunnen binnenkijken.
0: Maar dat vind ik nu heel logisch, want dan denk ik echt, je weet nooit welke
1: ook
0: kinderen
1: niet voor je
0: dat
1: raam,
0: in de omgeving wonen.
1: Ook niet voor
0: en
1: je
0: zo.
1: Raam gaan staan.
0: Nee. Nee, maar dat zijn slechte voorbeelden. Natuurlijk daar niet bij. Maar ik denk, als je nu in een verlaten bos bent...
1: Ik zeg gewoon nee.
0: Het mag niet.
1: Nee.
0: Goed, dat weten we dan ook weer. het is gedaan.
1: Tijd.
0: Tot volgende week met een nieuwe Bloot. Bye.
1: Bye.
2: Het is 11:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In de haven van Duinkerke, net over de grens in Frankrijk, is bijna 4 ton cocaïne in beslag genomen, dat meldt het parket. De drugs zaten verstopt in een container met plastic afval. Die kwam uit Ghana in West-Afrika en had de haven van Antwerpen als bestemming. De drugs hebben een waarde van 225 miljoen euro en zijn vernietigd. In Zwitserland zijn verschillende doden en gewonden gevallen bij een zwaar ongeval met een reisbus. Dat gebeurde niet ver van Davos in het uiterste oosten van het land. Het gaat om een reisbus met Nederlanders die een vangrail heeft geraakt en dan is gekanteld, zegt de politie.
3: Een Holländische reizekar is de rechterhand is de over de straat afgestürzt en is dan op de zijde liggen gebleven. Daarbij zijn meerdere personen verstorven en meerdere personen verletst worden.
2: Volgens de Nederlandse reisorganisatie waren er 48 passagiers. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. In Jemen hebben de Houthi-rebellen de havenstad Mokka aan de Rode Zee ingenomen. Die is strategisch belangrijk voor de toegang tot de Rode Zee. De Houthis die steun krijgen van Iran zeggen dat hun vijand Saudi-Arabië de afgelopen dag tientallen aanvallen heeft uitgevoerd met gevechtsvliegtuigen. De inname van Mokka kan de oorlog in het Midden-Oosten verder aanwakkeren, de prijs van olie nog meer doen stijgen. Sport en Belgian Cats zijn uitgeschakeld op het WK basketbal. Ze verloren hun kwartfinale van gastland Duitsland met 74-93. Speelster Antonia de Lare is ontgoocheld.
4: We kwamen naar hier voor de medailles. Kijk, ik kan eruit gaan, maar ik denk niet dat we ons beste basketbal hebben laten zien. En dan is het wel een ontgoocheling.
2: Tennisser Alexandra Bloks moet forfait geven voor de Davis Cup van volgende week. De Belgische mannen nemen het dan op tegen Oostenrijk. Bloks moest gisteren met een blessure opgeven in de kwartfinale op de US Open en zal niet tijdig hersteld zijn. Kimmer Koppejans is zijn vervanger. Nog dit, in Poperingen in de Westhoek heeft een man na 6 dagen ontdekt dat er een kat vast zat onder de motorkap. Het beestje bleef miauwen tot de bestuurder het eindelijk hoorde, maar de bevrijding bleek niet simpel, vertelt Jeroen Verdonk.
5: Toen ik in mijn garage kwam, hoorde ik gejank. Ik dacht dat het een van mijn eigen katten was, maar bleek toen na een uur zoeken dat er een kat onder mijn motorkap verstopt zat. Dan ben ik beginnen zoeken hoe ik die kat weer kon uitkrijgen natuurlijk, maar dat was minder evident. Dat we geknutseld en wat gefoefeld zouden zijn in de Westhoek. En 2,5 uur later heb ik een kat uitgehaald. Tot onze verbazing was het een vreemde kat.
2: Ja, 6 dagen eerder was hij op bezoek geweest bij de eigenaar van de kat in Kemmel, 15 kilometer verderop. Het beestje stelt het goed foto's in de app van VRT Nieuws. Het weer vannacht meer wolken met tegen de ochtend regen aan de kust. Temperaturen tot 14 graden. Morgen is het eerst zwaar bewolkt met lichte regen van west naar oost. Na de middag opklaringen vanaf de kust met kans op een bui en tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. In Zwitserland is het nog altijd niet duidelijk hoeveel doden en gewonden er zijn gevallen bij het zware ongeval met een Nederlandse reisbus. In de buurt van Davos, in het uiterste oosten van het land, is de bus rond 5 uur vanmiddag door een vangrail gereden en dan gekanteld in een berm. Er werd gewerkt aan de weg. Wellicht was er geen andere voertuig betrokken, zegt de politie.
1: Een Holländische reizigar is de rechterhand is de over de straat afgestürzt en is dan op de zijde liggen gebleven. Sind mehrere Personen verstorben und mehrere Personen verletzt worden.
0: Volgens de Nederlandse reisorganisatie waren er naast de chauffeur 48 passagiers. Zij maakten een uitstap vanuit Oostenrijk. In de haven van Duinkerke, net over de grens in Frankrijk, is bijna 4 ton cocaïne in beslag genomen, dat zegt het parket. De drugs zaten verstopt in een container met plastic afval. Die kwam uit Ghana in West-Afrika en had de haven van Antwerpen als bestemming. De drugs hebben een waarde van 225 miljoen euro en zijn vernietigd. De komende 100 jaar zijn Canada en Oekraïne economische en strategische partners. Dat staat in een verklaring die de Canadese premier Carney en de Oekraïnse president Zelensky hebben ondertekend. Zelensky is op bezoek in Canada. En Carney heeft beloofd om nieuwe luchtafweerraketten te leveren en ook gas om de winter door te komen. Canada wil op 2 jaar tijd ook een eigen drone-arsenaal uitbouwen met 1 miljoen drones. En een derde daarvan gaat naar Oekraïne. In Jemen hebben de Houthi-rebellen de havenstad Mokka aan de Rode Zee ingenomen. Die is strategisch belangrijk voor de toegang tot de Rode Zee. De Houthis die steun krijgen van Iran zeggen dat hun vijand Saudi-Arabië de afgelopen dag tientallen aanvallen heeft uitgevoerd met gevechtsvliegtuigen. De inname van Mokka kan de oorlog in het Midden-Oosten verder aanwakkeren en de prijs van olie nog meer doen stijgen. Het Spaans parlement heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat de Spaanse nationaliteit mogelijk maakt voor het Bedouïnevolk van de Sahrawi's. Dat zijn inwoners van de westelijke Sahara, een gebied aan de noordwestkust van Afrika dat tot 1975 bij Spanje hoorde. Sahrawi's die er toen geboren zijn en hun nakomelingen kunnen nu Spanjaard worden. Het gaat om zowat 200.000 mensen. De Senaat moet dat voorstel wel nog goedkeuren. Het gebied wordt nu grotendeels gecontroleerd en geclaimd door Marokko. Het wetsvoorstel komt er op een moment van oplopende spanningen tussen Marokko en Spanje over migratie via de Spaanse enclave Ceuta. Sporttennisser Alexandra Bloks moet forfait geven voor de Davis Cup van volgende week. De Belgische mannen nemen het dan op tegen Oostenrijk. Bloks moest gisteren met een blessure opgeven in de kwartfinale van de US Open en zal niet tijdig hersteld zijn. Zijn vervanger is Kimmer Kobbejans. Nog dit, in Poperingen in de Westhoek heeft een man na 6 dagen ontdekt dat er een kat vast zat onder zijn motorkap. Het beestje bleef miauwen tot de bestuurder van de auto het eindelijk hoorde, maar de bevrijding bleek niet simpel, vertelt Jeroen Verdonk.
2: Toen ik in mijn garage kwam, hoorde ik gejank. Ik dacht dat het een van mijn eigen katten was, maar bleek toen na een uur zoeken dat er een kat onder mijn motorkap verstopt zat. Dan ben ik beginnen zoeken hoe ik die kat weer kon uitkrijgen natuurlijk, maar dat was minder evident. Dat we geknutseld en wat gefoefeld, zouden zeggen in de Westhoek. En 2,5 uur later heb ik een kat uitgehaald. Tot een verbazing was het een vreemde kat.
0: Ja, 6 dagen eerder was hij op bezoek geweest bij de eigenaar van de kat in Kemmels, wat 15 kilometer verderop. Het beestje stelt het goed. Foto's van Hormuz de Poes vind je in de app van VRT Nieuws. Het weer nog, vannacht meer wolken met tegen de ochtend regen aan de kust en tot 14 graden. Morgen is het eerst zwaar bewolkt met lichte regen van west naar oost. Na de middag opklaringen vanaf de kust met kans op een bui, temperaturen tot 21 graden. Zo, donderdag 10 september zit erop. Een goeie nacht.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Zwitserland is het nog niet duidelijk hoeveel doden en gewonden er gevallen zijn bij het zwaar ongeval met een Nederlandse reisbus. In de buurt van Davos, in het uiterste oosten van het land, is die bus rond 5 uur donderdagmiddag door een vangrail gereden en dan gekanteld in een berm. Er werd gewerkt aan de weg. Wellicht was er geen ander voertuig betrokken, zegt de politie.
1: Een Holländische reiziger is de rechterhand over de straat afgestürzt en is dan op de zijde liggen gebleven. Daarbij zijn meerdere personen verstorven en meerdere personen verletst worden.
0: Volgens de Nederlandse reisorganisatie waren er naast de chauffeur 48 passagiers. Ze maakten een uitstap vanuit Oostenrijk. De Zwitserse president schreef in een bericht op sociale media diep geschokt en ontdaan te zijn door het ongeval. In Denemarken heeft een man in zijn tuin een grote vikingschat gevonden. Bij het aanleggen van zijn terras stootte hij op een verzameling munten, sieraden en zilveren armbanden. In totaal ging het om zowat 700 voorwerpen, ruim 18 kilo zwaar. Wellicht zowat 1000 jaar geleden begraven in een vat van aardewerk. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit is gevonden in Denemarken. In de Champions League voetbal werden de laatste wedstrijden van de eerste speeldag gisteravond afgewerkt. Bayern München met trainer Vincent Kompany won met ruime 5-0 cijfers van Bodo Glimt. Een minder opvallende uitslag was er in de wedstrijd Fenerbahce-AS Roma. 1-1 daar. Maar wel opschudding na de wedstrijd. De coach van Fenerbahce gaf zijn ontslag meteen na affluiten. En later ontkende de voorzitter van de club dat dan weer. Een beetje chaos daar. Lukaku viel trouwens in bij Fenerbahce, maar kwam niet tot scoren. Alle andere uitslagen vind je trouwens ook op sporza.be. En tennisser Alexander Bloks geeft forfait voor de Davis Cup van volgende week. De Belgische mannen nemen het dan op tegen Oostenrijk. Bloks moest ook al met een blessure opgeven in de kwartfinale op de US Open en hij zal niet tijdig hersteld zijn. Kimmer Koppejans is zijn vervanger. Vannacht wolken, tegen de ochtend ook regen aan de kust en minimaal rond 14 graden. De dag begint ook zwaar bewolkt met lichte regen van west naar oost. Tegen de namiddag dan opklaringen vanaf de kust met toch nog hier en daar kans op een bui. En maximaal tot 21 graden overdag. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: M&M.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Zwitserland is het nog niet duidelijk hoeveel doden en gewonden er gevallen zijn bij het zwaar ongeval met een Nederlandse reisbus. In de buurt van Davos was dat, in het uiterste oosten van het land. Daar is die bus rond 5:00 donderdagmiddag door een vangrail gereden. Wellicht was er geen ander voertuig bij betrokken, zegt de politie.
1: Een Holländische reizekar is dan rechterhand is dan over de straat abgestürzt en is dan op de zijde liggen geblieben. Daarbij zijn meerdere personen verstorben en meerdere personen verletst worden.
0: Volgens de Nederlandse reisorganisatie waren er naast de chauffeur 48 passagiers. Ze maakten een uitstap vanuit Oostenrijk. De Zwitserse president schreef in een bericht op sociale media diep geschokt en ontdaan te zijn door het ongeval. Het aantal ongevallen met zachte weggebruikers van en naar het werk is vorig jaar gestegen met zo'n 9%. Dat meldt de Beroepsfederatie van Verzekeraars, Assuralia. Het gaat dan om ongevallen van mensen die te voet met een step of met allerlei soorten fietsen onderweg zijn naar hun werk. De stijging is vooral te wijten aan ongevallen met e-steps, elektrische fietsen en ook speedpedelecs. Die vervoersmiddelen worden steeds populairder en dus zijn er ook meer ongevallen mee. Volgens Assuralia is er meer sensibilisering nodig om zulke ongevallen te vermijden.